De psalmen. Psalm 122, versen 1 tot en met 9. Een bedevaartslied, op naam van David. Verheugd was ik toen mij werd gezegd, we gaan naar het huis van de Heer. Nu staan we dan werkelijk hier, Jeruzalem, binnen uw poorten. Jeruzalem, prachtig gebouwde stad, in hechte gemeenschap verbonden. Alle stammen komen naar u toe, alle stammen van hem, van de Heer. Want in Israël hoort men zo de naam van de Heer te vieren. Kijk, daar staat de rechterstoel, de zetel van Davids huis. Bid voor Jeruzalem, bid om vrede, en laat uw vrienden daar veilig zijn. Vrede binnen uw muren, veiligheid binnen uw vesting. Omwille van mijn familie en bekenden, bid ik om vrede in uw midden. Omwille van de tempel van de Heer onze God, bid ik om voorspoed voor u.

De psalmen. Psalm 123, versen 1 tot en met 4. Een bedevaartslied. Ik sla mijn ogen naar u op, naar u die troont in de hemel. Zoals de ogen van slaven op de hand van hun meester staan gericht, zoals de ogen van een slavin op de hand van haar meesteres staan gericht, zo staan onze ogen gericht op de Heer, om te zien of onze God genadig wil zijn. Wees ons genadig, Heer, wees genadig. Wij zijn zo lang al zo diep gekwetst. Wij hebben meer dan genoeg van de hoon van spotters, van de minachting van pronkers.

De psalmen. Psalm 124, versen 1 tot en met 8. Een bedevaartslied op naam van David. Als de Heer niet voor ons was geweest, Israël kan dat getuigen. Als de Heer niet voor ons was geweest, toen de mensen op ons aandrongen, dan hadden zij ons levend verslonden, zo laaiend was hun woede. Dan had het water ons meegesleurd, de bergstroom ons overspoeld. Dan waren wij werkelijk overspoeld door de ziedende golven. Eer aan de Heer. Hij gaf ons niet prijs. Hij gaf ons niet ten prooi aan hun tanden. Wij zijn als een vogel ontsnapt aan het klapnet van de vogelvangers. Het klapnet scheurde en wij zijn gevlogen. Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

De psalmen. Psalm 125, versen 1 tot en met 5. Een bedevaartslied. Wie op de Heer vertrouwt, staat als de Sion. Onwankelbaar vast als die berg. Hij staat daar voor altijd. Bergen omringen Jeruzalem. En de Heer omringt zijn volk van nu tot in eeuwigheid. De staf van de bozen drukt niet lang op rechtvaardigen en hun gebied. Anders zouden ook de rechtvaardigen hun handen kunnen uitstrekken naar de misdaad. Toon goedheid, Heer, aan mensen die goed doen, aan degenen die oprecht zijn van hart. Maar degenen die kronkelpaden bewandelen, Heer, laat hen spoorloos verdwijnen. Samen met iedereen die slechtheid begaat. Vrede over Israël.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De psalmen. Psalm 126, versen 1 tot en met 6. Een bedevaartslied. Toen de Heer het tij voor Sion liet keren, was dat voor ons als een droom. Onze mond bleef lachen, onze keel bleef zingen, en de volken erkenden, de Heer verricht wonderen voor hen. Ja, wonderen verrichtte de Heer voor ons. Wij waren buiten onszelf van blijdschap. Laat het tij voor ons keren, Heer. Een waterloop in de woestijn gaat weer stromen. Degene die in tranen zaait, zal blij zingend de oogst binnenhalen. Degene die in tranen op weg gaat, de zaaizak om de schouder, zal blij zingend naar huis teruggaan met schoven op zijn rug.

De psalmen. Psalm 127, versen 1 tot en met 5. Een bedevaartslied op naam van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, is het zinloos dat bouwlieden werken. Als de Heer de stad niet bewaakt, is het zinloos dat wachters waken. Het is zinloos om vroeg op te staan, zinloos om zo laat te gaan rusten. Waarom dat getob voor je dagelijks brood? God schenkt het zijn vrienden in hun slaap. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. Stamhouders zijn een beloning van hem. Als pijlen in de hand van een krijger, zo zijn de kinderen uit uw eerste jeugd. Gelukkig de mens die daar een koker vol van heeft. Hij zal zijn gezicht niet verliezen als hij in de stadspoort pleit en het tegen zijn aanklagers opneemt.

De psalmen. Psalm 128, versen 1 tot en met 6. Een bedevaartslied. Gelukkig de man die ontzag kent voor de Heer en de wegen van de Heer bewandelt. Van de vruchten van je arbeid zul je leven. Je zult gelukkig zijn en het zal goed met je gaan. Je vrouw is een vruchtbare wingerd die bloeit binnen in je huis. Je kinderen staan rond de tafel geschaard als jonge olijfbomen. Ja, die zegen is voor de man die ontzag kent voor de Heer. Ontvang vanuit Sion de zegen van de Heer. Verheug je bij het zien van Jeruzalems geluk, alle dagen van je leven. En zelfs de kinderen van je kinderen zul je nog zien. Vrede over Israël.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De Psalmen. Psalm 129, versen 1 tot en met 8. Een bedevaartslied. Hoe hebben ze mij van jongs af in het nauw gedreven? Israël kan dat getuigen. Hoe hebben ze mij van jongs af in het nauw gedreven? Maar nooit hebben ze mij klein gekregen. De ploegers hebben op mijn rug geploegd, er hun lange voren getrokken. Maar de Heer, die gerechtigheid is, heeft de strengen van de bozen gekapt. Iedereen die Sion haat, druipt verbijsterd af. Ze zullen als gras op de daken zijn, verdord nog voor het wordt uitgetrokken. Voor de maaier is het nog geen handgreep vol, nog geen voorschoot vol voor de binder. En niemand van de voorbijgangers zegt: de zegen van de Heer komt over jou. Wij zegenen je in de naam van de Heer.

De psalmen. Psalm 130, versen 1 tot en met 8. Een bedevaartslied. Uit het diepste diep roep ik u aan, Heer. Ach, Heer, hoor wat ik zeg. Luister toch naar mijn bidden en smeken. Als u, Heer, de zonden in gedachten houdt, blijft niemand overeind, o Heer. Maar bij u is vergeving. Daarom heeft mijn zoon eerbied voor u. Ik kijk uit naar de Heer. Met heel mijn hart kijk ik naar hem uit. Ik wacht in vertrouwen op zijn woord. Mijn hart kijkt uit naar de Heer. Meer dan wachters uitkijken naar de ochtend. Dan wachters naar de ochtend. Israël, wacht in vertrouwen op de Heer. Bij hem is liefde. Bij hem is verlossing in overvloed. Hij is het die Israël verlost van al zijn zonden.

Psalmen. Psalm 131, versen 1 tot en met 3. Een bedevaartslied op naam van David. Heer, ik draag mijn hart niet hoog. Mijn ogen steken niet van trots. Ik ben niet uit op grootse daden die mijn krachten te boven gaan. Verstild ben ik en gerust. Geborgen als een kind bij zijn moeder. Zo ben ik als een kind. Israël wacht in vertrouwen op de Heer, van nu tot in eeuwigheid.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid, het uur waarop Jezus Christus zijn leven geeft op het kruis. Bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor alle intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God,
Almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen biddend verbonden zijn tijdens dit uur van de Goddelijke Barmhartigheid en samen het kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid bidden voor al uw intenties. We danken u van ganser harte voor uw gebed en graag tot een volgende keer.

0: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases.
1: We waren aangekomen aan hoofdstuk 6, student in Barcelona. De pelgrim was tot het inzicht gekomen dat het niet Gods bedoeling was dat hij zijn leven in Jeruzalem zou slijten. Hij dacht daarom lang na over wat hem nu te doen stond. Hij besloot dat het beste zou zijn enige tijd te gaan studeren om de mensen beter in hun geestelijk leven te kunnen helpen. Want dat zag hij nu als het doel van zijn leven. Daarom ging hij, 33 jaar oud, eerst studeren. Zoals alle studenten van zijn tijd, zou hij moeten beginnen met de grammatica, waarna de studie van de artes, dat wil zeggen van de wijsbegeerte, kwam. Verder reikten zijn plannen niet. Toch zal er bij dit besluit om te gaan studeren, met het oog op toekomstige apostolische arbeid, ook impliciet sprake geweest zijn van een roeping tot het priesterschap. Ignatius heeft nooit verteld wanneer het verlangen naar het priesterschap bij hem is opgekomen, maar waarschijnlijk gebeurde dat in deze jaren. Waar studeren? In Manresa was hij bevriend geraakt met een Cisterciensermonnik uit het klooster San Pablo. Hem achtte hij de geschikte persoon om hem in zijn studie te begeleiden. Wel kreeg hij van Isabel Rosaire het aanbod dat zij voor zijn levensonderhoud zou zorgen en van de baccalaureus Jeronimo Ardevol dat hij hem gratis les zou geven. Maar hij verklaarde liever in Manresa te willen studeren. Hij ging dus naar deze stad aan de Cardoner, maar hoorde daar dat de monnik gestorven was. Weer terug in Barcelona nam hij toen het aanbod van zijn weldoeners aan. Hij vond onderdak in het huis van Inés Pascual, Isabel Roser droeg zijn kosten en zijn leraar was Jeronimo Ardevol, afkomstig uit La Fatarella, een dorp in het bisdom Tortosa. Als baccalaureus gaf hij met anderen Latijnse les aan de Escuelas Mayores van Barcelona. Hoe was het onderwijs er georganiseerd? Alfonsus V van Aragon had in 1450 verlof gegeven om in Barcelona een Studium Generale te beginnen. In hetzelfde jaar werd dit privilege door paus Nicolaas V bevestigd. Maar desondanks was er tot 1533 geen Studium Generale in de stad. Wel waren er Escuelas Mayores tot stand gekomen door het samengaan van de scholen van de stad met die van de kathedraal. In 1507 kwam er een school voor geneeskunde bij. In 1508 werd er een studiereglement opgesteld dat nog van kracht was toen Ignatius er begon. Een van de bepalingen had betrekking op de boeken die bij het onderwijs in het Latijn gebruikt moesten worden. Daarbij wordt duidelijk dat in Barcelona het humanisme en niet langer de middeleeuwse tradities de leidraad vormden. Latijn werd niet langer onderwezen aan de hand van het Doctrinale Puerorum van Alexandre de Villieu, dat 3 eeuwen lang het leerboek voor de hele West-Europese jeugd was geweest. Nu gaf men les, volgens de moderne Introductiones in Linguam Latinam van Antonio de Nebrija, gepubliceerd in Barcelona. Als leerstof werd het meest gebruikt de Aeneis van Virgilius, de Distichia Moralia van Cato en de Contemptus van Bernard de Morlas. Zo begon Inigo Latijn te leren met als handboek de Introductiones. Maar al gauw deed zich een moeilijkheid voor. Zodra hij de verbuigingen en de grammaticale regels van buiten wilde leren, dwaalden zijn gedachten af naar geestelijke zaken, zodat er van de studie niets terecht kwam. Zoals steeds verzette hij zich hiertegen door de geestelijke onderscheiding die hem duidelijk maakte dat dit niet van God kon komen, omdat hij van de zo belangrijke studie werd afgehouden. Hij ging naar zijn leraar en vroeg hem mee te gaan naar de nabijgelegen kerk Santa Maria del Mar. Daar in een bank gezeten, vertelde Inigo aan Ardevol wat er aan de hand was en zei daarna: "Ik beloof u in de komende 2 jaar geen van uw lessen te zullen verzuimen, zolang er voor mij in Barcelona brood en water is om van te leven." Hij deed deze belofte met grote nadruk en werd daardoor van die hinderlijke beproeving verlost. Hij verkeerde in deze tijd in goede gezondheid en werd niet langer door maagpijn gekweld. Daarom nam hij zijn vroegere boetedoeningen weer op. Hij was weer schoenen gaan dragen en bleef dat ook doen, maar in de zolen sneed hij een gat dat hij geleidelijk groter maakte. Toen de winter aanbrak, was alleen het bovenstuk nog als voetbedekking over. Hij had zich voorgenomen om zich geheel aan de studie te wijden, maar zijn verlangen naar goede werken werd er niet minder om. Allereerst door het goede voorbeeld en verder door geestelijke gesprekken en werken van naastenliefde. Hij verwierf daarbij de sympathie van enige vooraanstaande dames uit Barcelona die graag met hem wilden spreken over geestelijke zaken en hem wilden helpen bij zijn werken van barmhartigheid. Hier in Barcelona schijnt hij voor de eerste keer geprobeerd te hebben de geestelijke oefeningen te geven en daaraan heeft hij naar het schijnt ook zijn eerste 3 volgelingen te danken gehad. Polanco zegt dat in die tijd het verlangen bij hem was opgekomen naar gezellen die hem zouden willen helpen bij wat hem voor ogen stond, namelijk de hervorming van de misstanden op godsdienstig gebied. Ze zouden als het ware de herauten van Jezus zijn. Het waren Calixto de Sa, Juan de Artegua en Lope de Cacheres. Ook naar de vrouwenkloosters ging Inigo's zorg uit. Hij zette zich in voor de zo noodzakelijke kloosterhervorming. Maar al de hele 15e eeuw door waren er in Barcelona misstanden op dat gebied. Van de Hieronymuszusters werd gezegd dat ze meer hadden van dames van stand dan van religieuzen. Het meest ergerde men zich aan de schandalig verslapte clausuur. De slotzusters gingen regelmatig de stad in en vrienden, verwanten en andere mensen van buiten kwamen maar al te gemakkelijk het klooster in. Voor zover we weten had Inigo met 3 van de 8 vrouwenkloosters in Barcelona contact. De Hieronymuszusters van San Matthias, de Benedictessen van Santa Clara en de Dominicanessen van Onze Lieve Vrouw der Engelen. Het is weinig waarschijnlijk dat Inigo reeds in Barcelona in contact was met de daar wonende aanhangers van Erasmus. Het was een tijd waarin theologische kwesties de gemoederen in Europa heftig in beroering brachten. Enkele inwoners van Barcelona waren als hoge beambten van de kroonraad van Aragon in het gevolg van Karel V in 1520 naar Kastilië en daarna naar de Nederlanden en Duitsland gereisd en hadden zodoende kennis kunnen nemen van de hervormingsideeën van Erasmus, waartoe ook enige geestelijken uit de stad zich aangetrokken voelden. Ribadeneira zegt dat Inigo in Barcelona de raad kreeg om Erasmus en Gerardion Militis Christiani te lezen. Maar daarbij ging het toch wel meer om de literaire waarde van dit werk dan om de daarin uiteengezette ideeën. In Alcala zal Inigo meer gelegenheid hebben om Erasmus leer te leren kennen, want in die stad was de beweging meer in de mode en had ze meer aanhangers. Hoofdstuk 7. Alcala en Salamanca, van kwaad tot erger, 1526-1527. Na 2 jaar les in het Latijn was Inigo volgens zijn leermeester genoeg gevorderd om de artes, de filosofie, te gaan volgen. Alcala leek daarvoor de meest geschikte plaats. Om grotere zekerheid te verkrijgen, liet Inigo zijn kennis toetsen door een dokter in de theologie. Ook deze gaf hem dezelfde raad. En zo ging de pelgrim op weg naar Alcala. Studies zonder diepgang. Volgens Ignatius zelf studeerde hij 1,5 jaar in Alcalá, maar zoals gewoonlijk geeft hij dit slechts bij benadering aan. Hij kan hoogstens van maart 1526 tot juni 1527 in Alcalá hebben verbleven, misschien zelfs nog een paar maanden minder. Hij bestudeerde er, naar zijn eigen zeggen, Summulae of Logica van Domingo de Soto, Physicorum Libri 8 van Albertus Magnus en De Sententiarum Libri 4 van Petrus Lombardus. Uit deze woorden van Ignatius zou men opmaken dat hij inderdaad de colleges aan die universiteit heeft gevolgd, maar in een van de aldaar gevoerde processen verklaarde een getuige dat Inigo en zijn gezellen op eigen gelegenheid studeerden onder leiding van een leraar. Wat er ook van zij, Ignatius zal later erkennen dat zijn studie in deze plaats weinig diepgang vertoonde. Hij was meer met apostolaat dan met studeren bezig. Toen hij in Alcalá was, oefende hij zich in het geven van de geestelijke oefeningen en de uitleg van de christelijke leer, hetgeen vrucht droeg tot eer van God. Velen die met hem in contact kwamen, maakten grote geestelijke vorderingen, anderen kampten succesvol met lastige bekoringen. Zo was er een vrouw die zich tuchtigen wilde en het niet kon. Het was als werd haar hand vastgehouden. Waar Inigo de christelijke leer uiteenzette, stroomden de mensen toe. De eerste met wie hij in contact kwam, was een jonge student uit Vitoria, Martin de Olabe geheten, van wie hij zijn eerste aalmoes ontving. Deze jonge man werd in 1544 dokter in de theologie aan de Universiteit van Parijs, trad in 1552 in de Sociëteit van Jezus, was een briljant professor aan het Romeins College tot aan zijn dood in 1556, 17 dagen na die van Ignatius. Hij raakte bevriend met 2 priesters die later ook in de Sociëteit zouden intreden. De een was de Navarrees Diego de Eguilla uit Estella. Deze woonde in het huis van zijn broer Miguel, een boekdrukker, en het ontbrak hem aan niets. Het is juist deze Miguel de Eguilla die in 1526 en 1527 2 drukken uitgaf van het Enchiridion Militis Christiani van Erasmus. Ook publiceerde hij in 1526 de Contemptus Mundi of de navolging van Christus, waarover Ignatius spreekt als de kleine Gerson. De andere priester was de Portugees Manuel Miona. De pelgrim koos hem als biechtvader en kreeg van hem de raad om het Enchiridion van Erasmus te lezen. Inigo wilde dat boek eerst niet lezen, omdat het vanaf de kansel en door de autoriteiten werd afgekeurd, terwijl er genoeg boeken waren die niet verdacht waren, die wilde hij liever lezen. Toen hij bij het lezen merkte dat dit boek hem geen goed deed, waarschijnlijk vanwege de daarin vervatte kritiek op het godsdienstig leven van die dagen, ging er niet mee door. Toch was er in die jaren in Alcalá veel enthousiasme voor Erasmus. Een uitgesproken voorstander van zijn ideeën was de aartsbisschop van Toledo, Alonso de Fonseca. Maar de problemen met de aanhangers van Erasmus waren voor Inigo minder groot dan die met de alumbrados, de verlichten, die meer onder verdenking stonden. Er kwamen namelijk allerlei praatjes, zowel vanwege de vreemde wijze waarop hij gekleed ging, als vanwege de mensen met wie hij in contact kwam. Dat kwam ook de inquisitie van Toledo ter oren. Inigo's gastheer maakte hem erop attent dat hij en zijn gezellen pijdragers en zelfs alumbrados genoemd werden. En dat terwijl de inquisitie kort daarvoor, in september 1525, 48 verdachte stellingen van de alumbrados had veroordeeld.

Processen zonder tal. Nu begon de lange reeks aan verhoren en processen waarmee Inigo te maken zou krijgen tot kort voor de stichting van de Sociëteit van Jezus. Hij somt in een brief van 1545 aan Johan III van Portugal 8 van dergelijke processen op. Het begon ermee dat de inquisiteurs van Toledo, Miguel Carrasco en Alonso Mejía, speciaal naar Alcalá kwamen om een onderzoek in te stellen naar de levenswijze van Ignatius met het oog op een eventueel proces. Op 19 november 1526 begonnen ze met dit onderzoek. Als eerste werd de Franciscaan Fernando Rubio ondervraagd over wat hij wist van enige jonge lieden die in de stad rondliepen in bruine tot de voeten reikende gewaden, sommigen barrevoets en die beweerden te leven op de wijze van de apostelen. Een van die jonge lieden was Inigo, toen 35 jaar oud. De anderen waren zijn 3 gezellen uit Barcelona: Arteaga, Cacheres en Sa. In Alcalá kwam daar nog een jonge Fransman bij, Jean Reynalde, page van de onderkoning van Navarra, Martin de Córdoba. Vanwege een verwonding werd hij verpleegd in het hospitaal van de Misericordia, waar Inigo onderdak had gevonden. Hij vatte genegenheid op voor hem en besloot hem te volgen. Op soortgelijke wijze werden er vragen gesteld aan Beatrice Ramirez, aan Julian Martinez, die de leiding had over het hospitaal, en aan diens vrouw Maria. Daarna droegen de inquisiteurs de zaak over aan Juan Rodriguez de Figuera, die vicaris was van de bisschop van Toledo in Alcalá. Later zou Ignatius naar waarheid kunnen verzekeren dat hij nooit door de inquisitie verhoord of veroordeeld was, hoogstens door de vicarissen daarvan. Het meest opvallende van deze jonge lieden was hun kleding: lange pijvormige gewaden van lichtbruine, ruwe stof, pardio geheten, het goedkoopst denkbare materiaal. Inigo was degene die blootsvoets liep. Ze woonden in verschillende huizen, Inigo zoals we zagen in het hospitaal van de Misericordia, waar hij naar het getuigenis van de leider ervan eten en drinken, licht en bed genoot. Vicaris Figueroa ontbood hen bij zich om hun mee te delen dat er een onderzoek over hen was ingesteld en dat gebleken was dat er niets op hun leven en leer viel aan te merken. Ze konden dus gewoon doorgaan. Maar het was niet juist dat zij eenzelfde habit droegen, want ze waren geen kloosterlingen. Daarom moesten Inigo en Arteaga hun pij zwart verven. De 2 anderen de hunne kastanjebruin en de kleine Jean hoefde niets aan zijn kleren te veranderen. Deze uitspraak dateert van 21 november en daarmee eindigt wat men het eerste proces zou kunnen noemen. Het tweede proces begon op 6 maart 1527 met het ondervragen van Mencia de Benavente. Nu ging het niet meer over hoe ze gekleed gingen, maar over iets veel belangrijkers. Mensen van alle rangen en standen, jonge en oude vrouwen en mannen, monniken en studenten kwamen naar het hospitaal op bezoek bij Inigo. Volgens de protocollen van het proces waren het vooral vrouwen. Inigo gaf hun individueel of in groepjes van 10 tot 12 personen onderricht over geestelijke zaken. Hij noemde dat geestelijke oefeningen of godsdienstleer, zoals deze in de 18e aantekening van de geestelijke oefening worden beschreven. Bij het verhoor zei Mencia de Benavente het al dus, en met deze vrouwen heeft hij gesproken, hun een uiteenzetting gegeven over de doodzonden, bedoeld wordt de hoofdzonden, en gesproken over de 5 zintuigen en de vermogens van de ziel, geheugen, verstand en wil. En hij legt dat heel duidelijk uit aan de hand van de evangelies, de heilige Paulus en andere heiligen. Hij zegt hun 2 maal per dag voor een heiligenbeeld neer te knielen en hun geweten te onderzoeken om na te gaan waarin ze gezondigd hebben. Hij raadt aan om wekelijks te biechten en te communie te gaan. Dat is ongeveer de samenvatting van de godsdienstleer zoals Inigo die in Alcalá verstond. De verklaring van Maria del Flor is nog duidelijker. Inigo
had haar gezegd dat ze een maand lang met elkaar in gesprek moesten zijn. Gedurende die maand zou ze eenmaal per week moeten biechten en te communie gaan. Ze zou zich eerst heel opgewekt voelen, zonder te weten waarom, maar de week daarna neerslachtig. Maar hij hoopte in de Heer dat dat vruchtbaar zou zijn voor haar. Hij zei haar dat hij de drie geestelijke vermogens moest uitleggen en deed dat ook. Ook zei hij haar dat bekoringen geestelijk voordeel konden brengen en hoe kleine zonden geleidelijk konden uitgroeien tot grote. Verder sprak hij haar over de 10 geboden, de doodzonden, bedoeld wordt de hoofdzonden, en de 5 zintuigen en alles wat daarmee samenhangt. Inigo wilde bij zijn toehoorders bereiken dat ze hun leven zouden herzien. Ze moesten ieder naar eigen aanleg bidden volgens de eerste of tweede wijze van bidden zoals die in de geestelijke oefeningen worden beschreven. Hun geweten onderzoeken, biechten en te communie gaan. Hij legde hun ook de regels uit over de onderscheiding der geesten, althans die welke meer speciaal voor de eerste week der geestelijke oefeningen bedoeld waren. Deze geestelijke oefeningen hadden een grote uitwerking. Van hen die ze deden, hadden sommigen een slecht leven geleid. Er waren er die bij het luisteren naar Inigo en het opvolgen van zijn raadgevingen soms zelfs dreigden te bezwijmen. Inigo stelde hen dan gerust door hun uit te leggen wat hun overkwam. Het was te begrijpen dat hun natuur in opstand kwam nu ze besloten hadden hun leven te veranderen en zich af te wenden van hun zonden. Maar hij spoorde hen aan vol te houden. Binnen 2 maanden zouden ze dan geen last meer hebben van deze bekoringen. Het komen en gaan in Inigo's kamer en de wat geheimzinnig aandoende bijeenkomsten konden de kerkelijke autoriteiten niet ontgaan. Zo wekte het bijvoorbeeld aanstoot dat een gehuwde, deftige dame de pelgrim bijzonder was toegedaan. Om onopgemerkt te blijven kwam ze gesluierd, zoals dat in Alcalá de Henares gebruik was, in de ochtendschemering naar het gasthuis. En eenmaal binnen deed zij haar sluier af en ging naar de kamer van de pelgrim. Maar ook ditmaal gebeurde er niets. Ze werden niet gedagvaard toen het onderzoek was afgerond en kregen niets te horen. Maar 4 maanden later, toen Inigo het gasthuis verlaten had en een huisje had betrokken, kwam op een dag een gerechtsdienaar aan zijn deur en zei: "Kom eens even mee." En bracht hem naar de gevangenis. Dat was op 18 of 19 april, Witte Donderdag of Goede Vrijdag. Het zal wel geen strenge gevangenis geweest zijn, want hij kon er veel bezoek ontvangen en deed er alles zoals toen hij nog in vrijheid was. Hij gaf godsdienstles en de geestelijke oefeningen. Hij wilde geen advocaat of juridisch adviseur, ofschoon velen die taak op zich wilden nemen, onder andere Dona Teresa de Cardenas, vrouwen van Torrijos, de dwazen van het Heilig Sacrament, die iemand stuurde om hem op te zoeken en meerdere keren aanbood hem daaruit te halen. Wat was de reden van deze gevangenneming? 2 vrouwen, moeder en dochter, waren vergezeld van een dienstmeisje op bedevaart gegaan naar Jaén, waar de hoofddoek van Veronica vereerd werd, en naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. Vicaris Figuerora dacht dat de vrouwen deze gevaarlijke pelgrimage hadden ondernomen op aanraden van Inigo. 17 dagen zat Inigo vast zonder dat hij het waarom te horen kreeg. Toen kwam Figueroa hem verhoren en vroeg of hij de vrouwen kende. Inigo antwoordde bevestigend. Of hij op de hoogte was geweest van hun voornemen voordat ze uit Alcalá vertrokken. Inigo antwoordde dat hij daarvan niet alleen op de hoogte was geweest, maar dat ze ook met hem

Mandela en wilde de gevangenschap met hem delen. Maar Inigo wist hem, mede dank zij een bevriend dokter, te bewegen om de gevangenis weer te verlaten. Het wachten was nu op de terugkeer van de twee vrouwen in Alcala, toen bleek dat Inigo de waarheid had gezegd. De klerk kwam in de cel om de uitspraak voor te lezen, waarna de pelgrim werd vrijgelaten. Dat was op 1 juni 1527.

Het vonnis, de kleren en de mutsen. Het vonnis bestond uit twee delen. Allereerst werd herhaald wat bepaald was op 11 november van het voorafgaande jaar met betrekking tot de kleding van Inigo en zijn gezellen. Maar nu moesten

Ze niet alleen hun kleren verven, ze moesten zich voortaan ook kleden als studenten. De pelgrim antwoordde dat het verven van hun kleren nog wel binnen financiële mogelijkheden had gelegen, maar dat dit niet het geval was voor het kopen van andere kleren. Daarop zorgde de vicaris zelf voor de kleren en mutsen en andere dingen die studenten in Alcalá plachten te dragen. Het tweede deel van het vonnis verbood hun over godsdienstige zaken te spreken voordat ze 4 jaar studie achter de rug hadden. Inigo gaf zelf toe dat hij tot dusver weinig aan studie was toegekomen en dat was ook het eerste wat hij steeds naar voren bracht als hij werd ondervraagd. Hij had 42 dagen in de gevangenis doorgebracht, eenmaal vrij, was de vraag toen, hoe nu verder? Hij kon er niet in berusten dat hij niet langer de zielen zou kunnen helpen, enkel en alleen omdat hij geen studies had gedaan. Daarom besloot hij van dit vonnis in beroep te gaan bij de aartsbisschop van Toledo, Alonso de Fonseca. Deze was juist in Valladolid en daar ging Inigo heen. Hij zei hem dat hij zelfs als hij niet meer onder zijn rechtsmacht zou vallen, hij toch zijn oordeel zou volgen. De aartsbisschop ontving hem heel vriendelijk. Toen hij hoorde dat Inigo naar Salamanca wilde gaan om zijn studie voor te zetten, vertelde hij hem dat hij daar vrienden had en dat er een college was door hem gesticht en naar hem genoemd. Hij bood aan hem naar vermogen te helpen en gaf hem bij het afscheid 4 escudi. Begin juli 1527 kwam Inigo in Salamanca aan. Zijn 4 gezellen waren al voor hem uitgereisd. Kwam hij in Alcalá al weinig tot studie, in Salamanca kwam er nog minder van. 12 dagen na zijn aankomst werd hij alweer aan allerlei ondervragingen onderworpen. Hij had er zelf aanleiding toe gegeven. Doordat hij een pater Dominicaan uit het klooster San Esteban als biechtvader had gekozen, wekte zijn verschijning aldaar de nieuwsgierigheid op van de paters. De biechtvader zei dat de paters graag met hem wilden praten en hij nodigde hem daarom uit om de volgende zondag te komen mee eten. Inigo aanvaarde de uitnodiging en ging op de afspraken dag met Calixto naar het klooster. Na de maaltijd bracht de superior pater Nicolas de Santo Tomas, die de afwezige prior verving, hem naar een kapel. De biechtvader en misschien een andere pater waren ook bij dit gesprek aanwezig. Spoedig kwam het gesprek op het gevoelige punt. De paters hadden veel goeds over hem en zijn gezellen gehoord, dat zij predikend als apostelen rondtrokken. Maar wat voor studie hadden ze gedaan? Inigo antwoordde heel eerlijk dat hij nog het meest had gestudeerd, maar dat die studie eigenlijk niet veel te betekenen had gehad. Het gesprek ging als volgt verder. Wat predikt u dan? Wij preken helemaal niet, maar met enkele mensen spreken we vertrouwelijk over godsdienstige zaken, bijvoorbeeld na de maaltijd, als we ergens te eten zijn gevraagd. Maar over wat voor godsdienstige zaken spreekt u dan? Dat zouden we juist graag willen weten. Wij spreken nu eens over de ene deugd in prijzende zin, dan weer over een andere. Een andere keer wijzen we op het verkeerde van een of andere ondeugd. U hebt geen studies achter de rug, maar spreekt wel over deugden en ondeugden. Maar zoiets is alleen maar mogelijk ofwel omdat men erover gestudeerd heeft, ofwel uit kracht van de Heilige Geest. Daar het bij u niet gebeurt uit hoofden van studie, moet het uit kracht van de Heilige Geest zijn. De pelgrim werd hier wat minder toeschietelijk, want hij vond deze wijze van redeneren onjuist. Na enig stilzwijgen zei hij dat het niet nodig was langer over deze zaken te spreken. Maar de monnik drong aan. Dus in deze tijd dat er zoveel valse leerstellingen in omloop zijn van Erasmus en vele andere bedriegers, wilt u niet nader verklaren wat u leert. Niet bij toeval werd hier de naam van Erasmus genoemd. Juist in die dagen, van 27 juni tot 23 augustus 1527, was er in Valladolid een theologencongres bijeengeroepen door de groot inquisiteur Don Alonso Manrique, aartsbisschop van Sevilla, om te discussiëren over 27 stellingen uit de werken van Erasmus.
In de Dominicanen en Franciscanen vond de Rotterdammer heftige tegenstanders. De pelgrim vond dat de superieur die hem zo aan het verhoren was, daartoe geen enkele bevoegdheid bezat. Daarom antwoordde hij: Pater, alleen ten overstaan van hen die mij daartoe krachtens hun gezag kunnen verplichten, zal ik verder ingaan op wat ik gezegd heb. De boeien, de ketens en de zielen. Daar de superior hem verder geen woord meer kon ontlokken, zei hij dat Inigo en Calixto de kapel niet uit mochten. De deuren waren op slot, zodat ze er praktisch gevangen zaten. In de tussentijd maakten de monniken de zaak aanhangig bij de rechters. Inigo en Calixto verbleven 3 dagen in het klooster. Ze aten met de monniken mee in de refter. Voortdurend kwamen deze hen in hun kamer opzoeken. De pelgrim sprak zoals hij dat gewoon was. Sommige monniken kozen partij voor hem, zodat er tweespalt ontstond. Na 3 dagen kwam een klerk meedelen dat ze naar de gevangenis moesten. Daar werden ze niet bij de andere gevangenen gezet, maar ondergebracht in een smerige, verwaarloosde dakkamer en samen aan dezelfde ketting geketend. Bij het horen van hun gevangenneming stuurden de volgende dag hun vrienden wat ze nodig hadden. Ze werden ook in de cel toegelaten, zodat Inigo kon doorgaan met te spreken over God en al die andere onderwerpen. De vicaris van de bisschop van Salamanca, Martin Frias, kwam hen verhoren. Hij ontbood hen ieder apart bij zich. De pelgrim gaf hem al de papieren waarop de geestelijke oefeningen geschreven waren ter beoordeling. Hier wordt door Inigo voor het eerst over geschreven geestelijke oefeningen gesproken. Frias vroeg of ze nog andere gezellen had. Op een bevestigend antwoord werden Lopé de Cacheres en Juan de Arteagua naar de gevangenis gebracht en bij de gewone gevangenen gezet. Juanico lieten ze ongemoeid. Enige dagen later moest Inigo voor 4 rechters verschijnen: Santisdoro, Parivianas en Frias en bovendien de vicaris Martin Frias. Alle 4 hadden ze de geestelijke oefeningen doorgelezen. Ze stelden veel vragen, niet alleen over de geestelijke oefeningen, maar ook over theologische onderwerpen zoals de Heilige Drie-eenheid en de sacramenten. Op de antwoorden van de pelgrim hadden ze niets aan te merken. Martin Frias, die vooral het woord voerde, stelde ook een vraag over het kerkelijk recht. Inigo antwoordde hem naar beste weten, maar voegde eraan toe dat hij niet wist wat er de opvatting was van de geleerden daarover. Daarna roerden ze een onderwerp aan waarop Inigo goed voorbereid was. Hoe legde hij het eerste gebod uit? Het antwoord was zo uitvoerig dat de rechters geen zin meer hadden om nog verder te vragen. Bij de geestelijke oefeningen spitsen hun vragen zich toe op slechts 1 punt. Hoe kon hij aangeven of een gedachte doodzonde dan wel dagelijkse zonde was? Steeds weer dezelfde twijfel. Hoe durfde hij over een zo gevoelige kwestie een uitspraak te doen zonder theologie te hebben gestudeerd? Het antwoord van Inigo was heel eenvoudig. Ze moesten het maar zeggen als hij iets had beweerd wat niet juist was. Maar ze gingen heen zonder een veroordeling te hebben uitgesproken. Een gebeurtenis tijdens deze dagen dat hij gevangen zat laat zien hoe Inigo zelf beleefde wat er in de geestelijke oefeningen staat. Een van zijn bezoekers, Francisco de Mendoza y Bobadilla, die bisschop van Coria zou worden en daarna kardinaal aartsbisschop van Burgos, vroeg hoe het met hem ging in de gevangenis en of het hem zwaar viel vast te zitten. Inigo antwoordde: Ik moet hetzelfde vragen als wat ik vandaag zei tegen een voorname dame die mij beklaagde toen ze mij de boeien zag. Mijn antwoord was toen: Uw vraag is een bewijs dat u niet om de liefde van God gevangen zou willen zitten. Vindt uw gevangenschap dan zo een groot kwaad? Maar ik zeg u, er mogen in Salamanca nog zoveel boeien en ketens zijn, uit liefde tot God zou ik er nog meer willen hebben. Kort daarna had hij die gelegenheid om te bewijzen dat dit geen holle woorden waren. Op een dag wisten alle gevangenen te ontsnappen. Alleen Inigo en zijn gezellen bleven achter. Vanzelfsprekend maakte dit grote indruk in de stad. Als reactie werd hun een huis naast de gevangenis toegewezen. Na 22 dagen hechtenis kwam de uitspraak van de rechters. Er was in hun leven of leer niets gevonden waar iets op aan te merken was.
Maar toch mochten ze niet langer uitmaken of iets doodzonde of daagse zonde was, voordat ze 4 jaar theologie zouden hebben gestudeerd. Het vonnis van Alcala werd dus herhaald. Bij het uitspreken van het vonnis lieten de rechters hun sympathie voor Inigo blijken, maar deze liet zich daardoor niet van zijn standpunt afbrengen. Hij antwoordde dat hij alles zou doen wat ze hem opdroegen, maar dat hij niet akkoord ging met het vonnis omdat ze hem de mond snoerden zonder dat iets was gevonden waar iets op viel aan te merken en hem zo beletten dat hij zijn evenmens geestelijk kon helpen. En hoewel Frias hem veel welwillendheid betoonde, bleef hij erbij dat hij zou gehoorzamen zolang hij onder de juridictie van Salamanca viel, maar daarna niet meer. Daarna werd hij in vrijheid gesteld, maar hij wilde niet in Salamanca blijven, waar men hem belette de zielen te helpen, omdat hij niet meer het onderscheid tussen doodzonde en dagelijkse zonde mocht leren. Zo besloot hij naar Parijs te gaan om zijn studie voor te zetten. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde van Candido de Dalmases. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 8. Tot dan!

0: de kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u verder voor uit Fides et Ratio, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II over de verhouding van geloof en rede, gepubliceerd op 14 september 1998. In een vorige aflevering konden we het eerste punt van het eerste hoofdstuk voltooien. Het hoofdstuk heet De Openbaring van Gods Wijsheid en het eerste punt was Jezus die de Vader openbaart. Het tweede punt, het verstand voor het mysterie, bouwt daarop verder. Daarom hernemen we even de laatste passage van het eerste hoofdstuk. Daarna gaan we verder. De menswording van God laat ons de eeuwige en definitieve synthese voltrokken zien worden, die de menselijke geest zich vanuit zichzelf niet eens had kunnen voorstellen. Het eeuwige treedt binnen in de tijd. Het geheel verbergt zich in een fragment. God neemt de gedaante van een mens aan. De in de openbaring van Christus tot uitdrukking gekomen waarheid is aldus niet meer opgesloten in een nauw begrensd territoriaal en cultureel gebied, maar opent zich voor iedere man en iedere vrouw die haar als het absoluut ware woord wil aannemen om het bestaan zin te geven. Nu hebben alle mensen in Christus toegang tot de Vader. Door zijn dood en zijn verrijzenis heeft hij het goddelijk leven geschonken, dat de eerste Adam had afgewezen. Met deze openbaring wordt de mens de laatste waarheid over zijn leven en over het lot der geschiedenis aangeboden. Enkel in het mysterie van het mens geworden woord licht het mysterie van de mens op, stelt de constitutie Gaudium et Spes vast. Buiten dit zicht blijft het geheim van de menselijke persoon een onoplosbaar raadsel. Waar anders dan in het licht dat afstraalt van het lijden, de dood en de opstanding van Christus, zou de mens het antwoord kunnen zoeken op zulke dramatische kwesties als die van de pijn, het lijden van onschuldigen en de dood. Punt 2. Het verstand voor het mysterie. Men mag niettemin niet vergeten dat de openbaring tot vandaag toe iets mysterievols blijft. Zeker openbaarde Jezus door zijn leven het aanschijn van de Vader, want hij is immers gekomen om Gods geheimen te verkondigen. Maar de kennis die wij van dit aanschijn hebben, is steeds getekend door het fragmentarische en beperkte van ons begrijpen. Enkel het geloof staat het ons toe in de intimiteit van het mysterie binnen te gaan, op een wijze die het ons mogelijk maakt het samenhangend te vatten. Het concilie leert dat aan de zich openbarende God de gehoorzaamheid van het geloof betracht moet worden. Met deze korte, maar belangrijke uitspraak wordt gewezen op een fundamentele waarheid van het christendom. Daarin heet het vooral dat het geloof een gehoorzaam antwoord aan God is. Dat veronderstelt echter dat deze in zijn godheid, transcendentie en hoogste vrijheid erkend wordt. De God die zich laat kennen, is in het gezag van zijn absolute transcendentie ook de bron van de geloofwaardigheid van wat hij openbaart. Door het geloof geeft de mens zijn instemming met dit goddelijk getuigenis. Dat wil zeggen dat gij geheel en al de waarheid erkent van hetgeen geopenbaard werd, omdat God zelf daarvoor garant staat. Deze aan de mens geschonken en door hem niet opeisbare waarheid voegt zich in het kader van de interpersoonlijke communicatie. Ze zet het verstand ertoe aan zich voor haar open te stellen en haar diepere betekenis aan te nemen. Daarom is de act waarmee men zich aan God toevertrouwt door de kerk steeds beschouwd als een fundamenteel beslissingsmoment waarin de hele persoon is betrokken. Rede en wil zetten tot het uiterste hun geestelijke natuur in om aan het subject de voltrekking van een act mogelijk te maken waarin de persoonlijke vrijheid in de volle zin beleefd wordt. In het geloof is de vrijheid dus niet simpelweg aanwezig. Ze is vereist. Ja, het geloof maakt het ieder mogelijk zijn vrijheid zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen. Met andere woorden, de vrijheid verwerkelijkt zich niet in beslissingen tegen God. Hoe zou immers de weigering om zich open te stellen voor dat wat de zelfverwerkelijking mogelijk maakt, als een geloofwaardige toepassing van de vrijheid gezien kunnen worden? In het geloof voltrekt de mens de meest betekenisvolle act van zijn bestaan. Hier is het dat de vrijheid de zekerheid van de waarheid bereikt en besluit in haar te leven. Ook de in de openbaring aanwezige tekens komen het verstand dat het geheim tracht te verstaan te hulp. Ze dienen ertoe om grondiger naar de waarheid te zoeken en het de reden mogelijk te maken ook binnen het mysterie zelfstandig op verkenning te gaan. Ze geven enerzijds aan het verstand groter gewicht, omdat zij het mogelijk maken dat het verstand met de middelen die het ten dienste staan, waarop het terecht trots is, het geheim van binnenuit doorgrondt. Anderzijds zijn de tekens voor het verstand een aansporing om verder te gaan dan hun aard van tekens, om de diepere betekenis die zij dragen te begrijpen. In die tekens is dus reeds een verborgen waarheid aanwezig, waarnaar de reden wordt verwezen en waarvan zij niet kan afzien zonder dat zij de haar aangeboden tekens zelf vernietigt. Er wordt ons in zekere zin gewezen op het sacramentele karakter van de openbaring en in het bijzonder op het teken van de Eucharistie, waar de onlosmakelijke eenheid tussen de werkelijkheid en haar betekenis het mogelijk maakt de diepte van het mysterie te bevatten. Christus is in de Eucharistie waarlijk aanwezig en levend. Hij werkt en handelt door zijn geest. Maar, zoals de heilige Thomas juist gezegd heeft, je ziet niet, je begrijpt niet, maar het geloof bevestigt je voorbij de natuur. Wat daar verschijnt, is een teken. Het verbergt in het mysterie verheven werkelijkheden. Hem valt de filosoof Pascal bij. Citaat: zo zoals Jezus Christus onder de mensen onherkend is gebleven, zo onderscheidt zijn waarheid zich uiterlijk niet van de algemene opinies. En zo blijft de Eucharistie onder het gewone brood. De geloofskennis heft het mysterie dus niet op. Ze maakt het alleen inzichtelijker en openbaart het als een voor het leven van de mens wezenlijk feit. Christus, de Heer, openbaart juist in de openbaring van het geheim van de Vader en van zijn liefde de mens zelf ten volle aan de mens en ontsluit voor hem zijn hoogste roeping, namelijk deel te hebben aan het geheim van het drievuldige leven van God. De leer van de beide Vaticaanse concilies legt ook voor het filosofische kennen een horizon van echte vernieuwing open. De openbaring brengt binnen de geschiedenis een referentiepunt waarvan de mens niet kan afzien, als hij ertoe wil komen het geheim van zijn bestaan te begrijpen. Anderzijds verwijst deze kennis voortdurend naar het mysterie van God, dat het verstand niet volledig kan doorgronden, maar alleen in geloof ontvangen en aannemen. Tussen deze beide momenten heeft de rede haar bijzondere plaats, die het haar mogelijk maakt te onderzoeken en te begrijpen. Zonder door iets anders ingeperkt te worden dan door haar eindigheid voor het oneindige mysterie van God. De openbaring brengt dus binnen onze geschiedenis een universele en laatste waarheid, die het menselijk verstand ertoe uitdaagt, nooit te blijven staan. Ja, ze spoort hem aan de ruimte van zijn kennis steeds uit te breiden, totdat hij beseft dat hij zonder verzuim alles wat in zijn macht stond, heeft gedaan. Bij deze overdenking komt ons een van de spiritueelste en belangrijkste scheppende persoonlijkheden van de mensengeschiedenis te hulp. Een referentiepunt voor zowel de wijsbegeerte als ook de theologie. De heilige Anselmus. In zijn Proslogion schrijft de bisschop van Canterbury: terwijl ik dikwijls vol ijver mijn gedachten richtte op dit probleem, scheen het soms alsof ik datgene waarnaar ik zocht reeds kon vatten. Een andere keer echter gleed het volledig weg uit mijn denken, tot ik tenslotte de hoop het ooit te kunnen vinden verloor en het zoeken naar iets dat zich onmogelijk liet vinden, wilde opgeven. Wanneer ik die gedachten echter uit mij wilde verdrijven, opdat zij mijn geest niet zouden bezighouden en mij zouden afhouden van andere problemen, waaruit ik enig gewin kon halen, dan kwamen zij op met steeds grotere opdringerigheid. Maar wat ben ik, armzalige, een van Eva's zonen, ver van God, begonnen te ondernemen, en wat is mij gelukt? Waarheen ging mijn neiging en waar ben ik terechtgekomen? Waar streefde ik naar en wat verlang ik nog steeds? O Heer, U bent niet alleen het grootste dat men kan denken, non solum est quo maius cogitari nequit, maar U bent groter dan alles wat men kan denken, quidam maius quam cogitari possit. Als U niet zo was, zou men zich iets groters dan U kunnen voorstellen, maar dat is onmogelijk. De waarheid van de christelijke openbaring, die wij in Jezus van Nazareth ontmoeten, maakt het iedereen mogelijk het mysterie van het eigen leven aan te nemen. Zij respecteert ten diepste de autonomie van het schepsel en zijn vrijheid. Verplicht het echter in naam van de waarheid zich open te stellen voor het transcendente. Hier bereikt de verhouding van vrijheid en waarheid haar hoogtepunt en begrijpt men volledig het woord van de Heer dat weer klinkt in het heilige evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 8, vers 32. Dan zult u de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. De christelijke openbaring is de ware leidster voor de mens tussen de druk van een immanentistische denkwijze en de beperkingen van een technocratische logica. Zij is de uiterste mogelijkheid die God biedt om het oorspronkelijke plan van de liefde, dat met de schepping begonnen is, volledig terug te vinden. Aan de mens die verlangt naar kennis van het ware, wordt, in zoverre hij nog in staat is, de blik boven zichzelf en zijn eigen plan uit te verheffen, de mogelijkheid gegeven de natuurlijke verhouding tot zijn leven te herwinnen, doordat hij de weg van de waarheid gaat. De woorden uit het boek Deuteronomium kan men goed op deze situatie toepassen. De geboden die ik u vandaag geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel en u hoeft niet te zeggen, wie zal naar de hemel gaan om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen. Ze zijn niet over zee en u hoeft niet te zeggen, wie zal de zee oversteken om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen? Nee, het woord is dichtbij, u, in uw mond en in uw hart. U kunt het dus volbrengen. Bij deze tekst sluit de heilige Augustinus, wijsgeer en theoloog, aan met de beroemde gedachte: Noli foras ire in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Ga niet naar buiten, keer tot jezelf terug, in het binnenste van de mens woont de waarheid. In het licht van deze beschouwingen komt een eerste conclusie naar boven. De waarheid, die de openbaring ons laat kennen, is niet de rijpe vrucht of het hoogtepunt van een door het verstand ontwikkelde denken. Ze verschijnt integendeel als iets onschuldigs, wekt het denken op en verlangt om als uitdrukking van de liefde te worden aangenomen. Deze geopenbaarde waarheid is de in onze geschiedenis gelegde voorsmaak van die uiteindelijke en definitieve aanschouwing van God, die is voorbehouden aan hen die in hem geloven of hem met oprecht hart zoeken. Het laatste doel van het menselijke bestaan als persoon is dus studieobject van zowel de wijsbegeerte als ook de theologie. Beide tonen ons, zij het met verschillende middelen en inhouden, deze weg ten leven, die, tenslotte, zoals het geloof ons zegt, uitkomt in de volle en eeuwigdurende vreugde van de aanschouwing van de drie-ene God. Hoofdstuk 2. Credo ut interregam. Punt 1. De wijsheid weet en verstaat alles. Hoe diep de samenhang is tussen geloofs- en verstandskennis, wordt reeds in de Heilige Schrift met verbazend duidelijke aanwijzingen getoond. Vooral de wijsheidsboeken getuigen daarvan. Wat indruk maakt bij het zonder vooringenomenheid lezen van deze bladzijden, is het feit dat in deze teksten niet enkel het geloof van Israël vervat is, maar ook de rijkdom van reeds verdwenen beschavingen en culturen. Als volgens een bijzonder plan laten Egypte en Mesopotamië weer hun stem horen en veel gemeenschappelijke trekken van de oud-Oriëntaalse culturen worden op deze bladzijden, die zo rijk zijn aan innerlijke intuïties van een unieke diepte, weer ten leven geroepen. Het is geen toeval dat de heilige schrijver, de wijze mens, die hij zou willen beschrijven, presenteert als degene die de waarheid bemint en die naar haar zoekt. Gelukkig de man die zich op de wijsheid toelegt en die erop uit is om inzicht te krijgen, die de wegen van de wijsheid in zijn hart overdenkt en haar geheimen probeert te ontdekken, die op weg gaat en haar als een speurder nazit en op de loer ligt waar ze heen gaat, die door haar ramen gluurt en aan haar deuren staat te luisteren, die dicht bij haar woning kampeert en zijn tentpin in haar muren slaat, die zijn tent vlak naast haar opzet en zijn intrek neemt op een plek waar het goed is. Hij plaatst zijn kinderen onder haar beschutting en hij woont onder haar takken. Door haar wordt hij tegen de hitte beschut en onder haar pracht vindt hij rust. Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 14, versen 20 tot 27. Zoals men ziet is voor de geïnspireerde schrijver de hartenwens naar kennis een kenmerk dat alle mensen verenigt. Dankzij het denkvermogen is aan allen, gelovigen en niet-gelovigen, de mogelijkheid gegeven om te putten uit het diepe water van de kennis, zoals staat in het boek Spreuken, hoofdstuk 20, vers 5. In het oude Israël was het kennen van de wereld en haar verschijnselen zeker niet het resultaat van abstractie, zoals dat geldt voor de Ionische wijsgeren of de Egyptische wijzen. Nog minder begreep de goede Israëliet zijn kennis op de wijze van de moderne wereld, die meer en meer ertoe neigt om verschillende soorten van kennis te onderscheiden. Desondanks heeft de wereld van de Bijbel haar oorspronkelijke bijdrage laten vloeien in de grote zee van de kennisleer. Wat voor soort bijdrage dan? De bijzonderheid die de Bijbeltekst kenmerkt ligt in de overtuiging dat er tussen verstands- en geloofskennis een diepe, onscheidbare eenheid bestaat. De wereld en wat er daarin gebeurt, net als de geschiedenis en de wisselende wederwaardigheden van het volk zijn werkelijkheden, die met de middelen van het verstand beschouwd, ontleed en beoordeeld worden, zonder dat echter het geloof bij dit proces ooit afzijdig blijft. Het grijpt niet in om de autonomie van het verstand teniet te doen of zijn speelruimte te beperken, maar alleen om het voor de mens begrijpelijk te maken, dat de God van Israël in deze gebeurtenissen zichtbaar wordt en handelt. De wereld en de historische gebeurtenissen kunnen alleen grondig worden gekend wanneer men zich tegelijkertijd bekent tot het geloof in de in haar werkende God. Het geloof scherpt de inwendige blik, doordat het de reden opent voor de ontdekking van de actieve aanwezigheid van de voorzienigheid in de stroom der gebeurtenissen. Een zin uit het Boek der Spreuken is in deze samenhang veelbetekenend. Het hart van de mens bedenkt zijn weg, maar de Heer leidt zijn schreden. Boek Spreuken, hoofdstuk 16, vers 9. Men zou kunnen zeggen dat de mens met het licht van het verstand zijn weg kan kennen, maar hem dan alleen snel en zonder hindernissen ten einde gaan, wanneer hij met een juist gestemd hart zijn zoeken kadert in het raam van het geloof. Verstand en geloof laten zich daarom niet scheiden, zonder dat het voor de mens onmogelijk wordt zichzelf, de wereld en God op passende wijze te kennen. Er is dus geen reden voor het bestaan van een soort concurrentiestrijd tussen verstand en geloof. Het een bevat het ander en beiden hebben hun eigen ruimte om zich te verwezenlijken. Opnieuw is het boek.

De mens is het met zijn verstand te zoeken naar de waarheid, en daarin bestaat zijn adel. Een ander steentje voor dit mozaïek wordt door de psalmist aangedragen wanneer hij bidt: O moeilijk zijn voor mij, o God, uw gedachten, hoe geweldig is hun aantal. Wilde ik ze tellen, het zouden er meer zijn dan het zand. Zou ik aan het einde komen, dan zou ik nog steeds bij u zijn. Psalm 139, versen 17 tot en met 18. Het streven naar kennis is zo groot en is verbonden met een dergelijke dynamische kracht, dat het hart van de mens, ondanks de ervaring van onoverschrijdbare grenzen, verlangt naar de oneindige rijkdom die zich aan gene zijde bevindt, omdat het weet dat daar het bevredigende antwoord op elke nog onbeantwoorde vraag rust. We kunnen dus zeggen dat Israël in staat was met zijn reflecties voor het verstand de weg naar het mysterie open te leggen. In Gods openbaring kon het de diepten peilen van alles wat het met het verstand tevergeefs trachtte te bereiken. Uitgaande van deze diepste vorm van kennis heeft het uitverkoren volk begrepen dat het verstand enkele grondregels in acht moet nemen om zijn eigen aard beter te verhelderen. De eerste is dat het kennen van de mens een weg is die geen stilstand kent. De tweede komt voort uit het besef dat men zich op deze weg niet mag begeven met de hoogmoed van degene die meent dat alles de vrucht is van persoonlijke verwerving. Een derde regel steunt op de vreze Gods. Het verstand moet Gods soevereine transcendentie en tegelijkertijd zijn zorgende liefde bij het besturen van de wereld erkennen. Wanneer de mens van deze regels afwijkt, loopt hij het gevaar van mislukking en komt hij tenslotte in de toestand van de dwaas. Voor de Bijbel houdt dwaasheid een bedreiging van het leven in, want de dwaas maakt zich wijs dat hij veel dingen weet, maar is in werkelijkheid niet in staat de blik te concentreren op de werkelijk belangrijke dingen. Dat belet hem zijn verstand te ordenen en tegenover zichzelf en zijn omgeving een juiste houding aan te nemen. Als hij dan zo ver gaat te beweren, er is geen God, onthult hij volkomen helder hoe ontoereikend zijn weten is en hoe ver hij afstaat van de volle waarheid over de dingen, hun oorsprong en hun bestemming. Hoofdstuk 13 van het Boek der Wijsheid bevat enkele belangrijke teksten die verder licht werpen op dit thema. Daarin spreekt de schrijver over God die zich ook laat kennen door de natuur. In de oudheid viel de studie van de natuurwetenschappen grotendeels samen met de wijsgerige studie. Nadat de heilige tekst heeft onderstreept dat de mens met zijn reden in staat is de opbouw van de wereld en het werken der elementen, de kringloop van de jaren en de positie van de sterren, de natuur van de dieren en de wildheid van roofdieren te begrijpen. Dat staat in hoofdstuk 7, versen 17 en vervolgens versen 19 tot en met 20. In één woord dat hij dus in staat is te filosoferen, zet hij een zeer opmerkelijke stap naar voren. Terwijl de schrijver het Griekse wijsgerige denken oppakt, waarnaar hij in deze context klaarblijkelijk verwijst, verklaart hij dat men juist door verstandig nadenken over de natuur weer bij de schepper terug kan komen.

De grootheid en schoonheid van de schepselen ziet men door vergelijking hun schepper. Er wordt dus een eerste trede van de goddelijke openbaring erkend, die bestaat uit het wonderbaarlijke boek van de natuur. Als de mens dit boek leest met de middelen die aan zijn verstand eigen zijn, dan kan hij tot kennis van de schepper komen. Wanneer de mens met zijn verstand, God, de schepper van alles, niet kan kennen, dan ligt dat niet zozeer aan het ontbreken van een passend middel, als wel aan de hindernis die hem op de weg gelegd is door zijn vrije wil en zijn zonden. In dit licht wordt het verstand gewaardeerd, maar niet overgewaardeerd. Want alles wat het bereikt kan wel waar zijn, maar krijgt pas zijn volle betekenis als zijn inhoud wordt geplaatst in het wijdere perspectief van het geloof. De Heer leidt de schreden van ieder. Hoe zou de mens zijn weg kunnen begrijpen? Volgens het Oude Testament bevrijdt het geloof dus de reden, omdat het haar mogelijk maakt haar kennisobject consequent te bereiken en het in die hoogste orde een plaats te geven waar alles zijn betekenis krijgt. In één woord, de mens komt door het verstand tot de waarheid, omdat hij tegelijk met het geloof de diepe zin van alles en in het bijzonder de zin van zijn eigen bestaan ontdekt. Terecht vereenzelvigt daarom de schrijver de vrees voor God met het begin van de ware kennis. Zo staat in het boek Spreuken, hoofdstuk 1, vers 7, en in het boek Wijsheid volgens Jezus Sirach, hoofdstuk 1, vers 14, de vrees voor de Heer is het begin van de kennis.

Punt 2. Verwerf uw wijsheid, verwerf uw inzicht. Verwijzing naar het boek Spreuken, hoofdstuk 4, vers 5. Kennis berust volgens het Oude Testament niet enkel op zorgvuldige waarneming van de mens, de wereld en de geschiedenis, maar veronderstelt ook een voortdurende relatie met het geloof en met de inhoud van de openbaring. Hier liggen ook de uitdagingen waarvoor het uitverkoren volk zich geplaatst zag en waarop het heeft geantwoord. Bij het nadenken over deze situatie waarin hij zich bevond, heeft de Bijbelse mens ontdekt dat hij zichzelf alleen begrijpen kan voor zover hij in relatie staat. In relatie met zichzelf, met het volk, met de wereld, met God. Deze opening voor het mysterie die tot hem kwam door de openbaring was tenslotte voor hem de bron van een ware kennis die zijn verstand liet binnengaan in het rijk van het oneindige, waardoor hij tot dan toe ongedachte mogelijkheden tot inzicht kreeg. De inspanning van het onderzoek was voor de schrijver niet vrij van de moeite die de confrontatie met de grenzen van het verstand kost. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de woorden waarmee het boek der Spreuken de toestand van uitputting beschrijft die optrad bij de poging de geheimnisvolle plannen van God te begrijpen. We horen het in het boek Spreuken, hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 6. De gelovige is echter ondanks de beproeving niet verslagen. De kracht om zijn weg naar de waarheid te vervolgen put hij uit de zekerheid dat God hem als onderzoeker heeft geschapen, die de opdracht heeft om ondanks de voortdurende beproeving van de twijfel niets onbeproefd te laten. Doordat hij steunt op God, blijft hij steeds en overal gericht op het schone, goede en ware. De heilige Paulus helpt ons in het eerste hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen de overweging van de wijsheidsboeken in hun diepte beter te waarderen. De apostel ontwikkelt een wijsgerige redenering in de taal van het volk en brengt daarmee een diepe waarheid tot uitdrukking. Door de schepping kunnen de ogen van de rede tot kennis van God komen. Want door de schepselen geeft hij het verstand de intuïtie van zijn macht en zijn godheid. We horen het dus in die brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 20. Het menselijk verstand krijgt dus het vermogen toegekend dat welhaast boven zijn natuurlijke grenzen uit schijnt te stijgen. Niet enkel dat het vanaf het moment waarop het er kritisch over kan nadenken niet meer verbannen is naar de zintuigelijke kennis, ook door het redeneren over de zintuigelijke waarnemingen kan het doordringen tot de oorzaak die aan het begin van elke zintuigelijk waarneembare werkelijkheid staat. In wijsgerige vaktaal zouden we kunnen zeggen dat in de belangrijkste tekst het metafysische vermogen van de mens wordt bevestigd. De apostel is ervan overtuigd dat in het oorspronkelijke scheppingsplan het vermogen van de mens voorzien was om de wereld van de zintuigen gemakkelijk te overstijgen, om tot de oorsprong van alles te geraken, de schepper. Ten gevolge van de ongehoorzaamheid, waardoor de mens volledig en absoluut onafhankelijk wilde worden van zijn schepper, is dit gemakkelijke opstijgen naar de schepper God verloren gegaan. Het boek Genesis
beschrijft aanschouwelijk deze toestand van de mens, wanneer het vertelt dat God hem in de hof van Eden plaatste, in welks midden de boom van de kennis van goed en kwaad stond. We horen het in het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 17. Het symbool is duidelijk. De mens was niet in staat om uit zichzelf te onderscheiden en te beslissen wat goed en wat kwaad was, maar moest zich beroepen op een hoger beginsel. Verblinding door trots verleidde onze stamouders tot de bedriegelijke gedachte dat ze soeverein en onafhankelijk waren en dat ze zonder de van God komende kennis konden. In hun oerongehoorzaamheid trokken ze iedere man en vrouw mee en brachten het verstand wonden toe die van dan af de weg naar de volle waarheid zouden belemmeren. Het menselijke vermogen om de waarheid te kennen werd sindsdien belemmerd door de afwijzing van hem die bron en oorsprong van de waarheid is. Weer is het de apostel die uiteenzet hoe door de zonde de gedachten van de mens ijdel geworden zijn en hoe hun overwegingen misvormd en verkeerd georiënteerd gebleken zijn. U kan het lezen in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, versen 21 tot en met 22. De ogen van de rede waren nu niet langer in staat helder te zien. Het verstand werd steeds meer de gevangene van zichzelf. De komst van Christus was de heilsgebeurtenis die het verstand uit zijn zwakheid verloste en bevrijdde van de boeien waarin het zichzelf had gevangen. De verhouding van de christen tot de wijsbegeerte verlangt daarom een diepgaande onderscheiding. In het Nieuwe Testament, vooral in de brieven van de heilige Paulus, komt één feit duidelijk aan het licht. De tegenstelling tussen de wijsheid van deze wereld en de in Jezus Christus geopenbaarde wijsheid van God. De diepgang van de geopenbaarde wijsheid verbreekt de cirkel van onze gewone denkschema's, die geenszins in staat zijn haar adequaat weer te geven. Het begin van de eerste brief aan de Korintiërs brengt dit dilemma radicaal naar voren. De gekruisigde Zoon van God is de historische gebeurtenis waarop iedere poging van het verstand stuk loopt om met puur menselijke redenering een bevredigende verklaring te geven voor de zin van het bestaan. Het ware knooppunt dat de wijsbegeerte uitdaagt, is de dood van Jezus Christus aan het kruis. Want hier is iedere poging, het heilsplan van de Vader te herleiden tot puur menselijke logica, tot mislukken gedoemd. Waar is een wijze? Waar een schriftgeleerde? Waar een woordvoerder in deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? Vraagt de apostel Paulus nadrukkelijk in zijn eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 20. Voor dat wat God wil verwezenlijken, is niet langer de wijsheid van de wijze mens voldoende. Maar er is een bewuste stap naar het aanvaarden van iets volledig nieuws nodig. God heeft het dwaze in de wereld uitgekozen om de wijzen te schande te maken. En het nederige in de wereld en het verachte heeft God uitgekozen. Dat wat niets is, omdat we iets is, te vernietigen. De menselijke wijsheid weigert in haar zwakheid de voorwaarden voor haar kracht te zien. Maar de heilige Paulus aarzelt niet om het te benadrukken.
Wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. Dat staat in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 10. De mens kan niet begrijpen hoe de dood bron van leven en liefde zou kunnen zijn. Maar God heeft juist dat voor de onthulling van het geheim van zijn heilsplan uitgekozen, wat het verstand beschouwt als dwaasheid en ergernis. Met behulp van de taal van de wijsgeren van zijn tijd bereikt Paulus het hoogtepunt van zijn leer en van de paradox die hij wil uitdrukken. God heeft in de wereld dat wat niets is uitgekozen om dat wat iets is te vernietigen. De apostel schroomt niet om de radicaalste taal die de wijsgeren in hun beschouwingen over God aanwenden te gebruiken, om het wezen van de onverschuldigde liefde uit te drukken die zich in het kruis van Jezus Christus heeft geopenbaard. De rede kan het geheim van de liefde dat het kruis omvat niet elimineren. In plaats daarvan kan het kruis de rede het laatste antwoord geven waarnaar zij zoekt. Niet de wijsheid van de woorden, maar het woord van de wijsheid biedt de heilige Paulus als criterium van de waarheid en daarmee van het heil. De wijsheid van het kruis overwint zo elke culturele grens die men haar wil stellen en verplicht tot het zich openstellen voor de universaliteit van de waarheid waarvan zij de draagster is. Wat een uitdaging voor ons verstand en wat een voordeel haalt het eruit wanneer het zich eraan overgeeft. De wijsbegeerte die reeds uit zichzelf in staat is, de onophoudelijke zelfoverstijging van de mens naar de waarheid te erkennen, kan zich met de hulp van het geloof openstellen om de dwaasheid van het kruis te aanvaarden als de echte kritiek op hen die zichzelf wijsmaken dat zij de waarheid bezitten, terwijl ze haar vasthouden in de ondiepten van hun systeem. De verhouding van geloof en wijsbegeerte stoot in de verkondiging van de gekruisigde en verrezen Christus op de klip waarop ze schipbreuk kan leiden. Maar achter de klip kan ze uitmonden in de oneindige zee van de waarheid. Hier blijkt duidelijk de grens tussen verstand en geloof. Maar ook wordt er de ruimte zichtbaar waar beiden elkaar kunnen ontmoeten. Hoofdstuk 3. Intelligo ut credam. Op de zoektocht naar de waarheid. De evangelist Lucas vertelt in de Handelingen van de Apostelen dat Paulus op zijn missiereizen naar Athene kwam. De stad van de wijsgeren was vol beelden van verschillende afgoden. En één altaar trok zijn aandacht en nam het tegelijk als aanleiding om daarmee een gemeenschappelijke basis te leggen waarop hij kon beginnen met de verkondiging van het kerygma. En zo sprak hij. Atheners, aan alles zie ik dat u buitengewoon godsdienstig bent. Toen ik rondliep en uw heiligdommen bezichtigde, trof ik ook een altaar aan met het opschrift aan de onbekende God. Welnu, wat u zonder het te kennen vereert, dat kom ik u verkondigen. We horen het in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 17, versen 22 tot en met 23. Daarvan uitgaande spreekt de heilige Paulus over God als schepper, als degene die alles overstijgt
en alles tot leven brengt. Dan vervolgt hij zijn toespraak aldus. Uit één mens heeft hij heel het mensenvolk gemaakt om overal op aarde te wonen. Hij heeft bepaalde tijden vastgesteld en hun woongebieden afgegrensd, met de bedoeling dat ze God zouden zoeken en hem wellicht tastenderwijs zouden vinden. Hij is immers niet ver van ieder van ons. Versen 26 tot 27. De apostel brengt een waarheid naar voren die de kerk steeds als een schat heeft gekoesterd. Het streven en het zoeken naar God is diep in het mensenhart gezaaid. Daaraan herinnert nadrukkelijk ook de Goede Vrijdagsliturgie, wanneer ze ons in het gebed voor alle niet-gelovenden laat zeggen: Almachtige eeuwige God, U hebt de mensen een zo diep verlangen naar U in het hart gestort, dat ze pas vrede hebben wanneer ze U vinden. Er bestaat dus een weg die de mens kan gaan als hij wil. Hij begint met het vermogen zich boven het toevallige te verheffen om naar het oneindige te koesteren. De mens heeft op verschillende manieren in verschillende tijden bewezen dat hij in staat is aan dit diepste verlangen uitdrukking te geven. Literatuur, muziek, schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur en ieder ander blijk van zijn creatieve verstand zijn geworden tot kanalen waarin hij zijn verlangende zoeken uitdrukt. Op een speciale manier heeft de wijsbegeerte zich dit streven eigen gemaakt en met haar middelen en overeenkomstig haar wetenschappelijke mogelijkheden aan dit universele menselijke streven uitdrukking gegeven. Alle mensen verlangen te weten. Voorwerp van dit verlangen is de waarheid. En dat is voor een volgende keer, dierbare luisteraars. We zijn aan het einde gekomen van deze voorlezing van Fides et Ratio, de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de verhouding van geloof en reden, gepubliceerd op 14 september 1998. Een volgende keer gaan wij verder in dit stukje over de zoektocht naar de waarheid. Graag tot een volgende keer en van harte dank voor het luisteren.

stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden de lezingendienst op deze zaterdag 12 september, zaterdag in de 23e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 720 en de psalmen vanaf pagina 1085. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.

God, oorsprong van barmhartigheid, die deze wereld stuurt en leidt, Gij zijt in geest en wezen één, in drie personen God alleen. Zie hoe wij zingend voor U staan, neem onze smeekgebeden aan, opdat wij nu van zonden rein, steeds smaken U aanwezig zijn. Verwarm de harten door uw gloed. Vervul met liefde ons gemoed. Dat ziel en lichaam sterk en rein voor uw ontvangst gereed mag zijn. Opdat wij zingend tot uw eer in het nachtelijk uur, o Heer, eenmaal ontvangen uit uw hand de glans van het hemels vaderland. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen. Breng dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig. Barmhartig is Hij altijd. Laat ieder dat zeggen die God heeft verlost, die Hij uit de hand van de vijand bevrijdde, of die Hij terugbracht uit verre landen, van oost of west, uit het noorden of zuiden. Zij doolden rond in de barre woestijn, ze vonden geen weg naar bewoonbare plaatsen, ze hadden honger en leden dorst, ze waren de dood nabij. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood, en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij leidde hen langs een veilige weg, zodat ze een woonplaats vonden. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen, omdat Hij de dorstige heeft gelaafd, de hongerige verzadigd. Zij zaten in diepe duisternis, in ijzeren boeien gevangen, omdat zij Gods wetten verworpen hadden, de wil van de Allerhoogste veracht. Zij werden daarom door rampen getroffen. Zij struikelden, vonden geen steun. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood, en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij trok hen omhoog uit de duisternis en heeft hun boeien verbroken. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen. Want Hij brak de bronzen poorten open en sloeg de ijzeren grendels stuk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen. Zij ondervonden de macht en de grootheid van de Heer. Zij werden door ziekte bezocht om hun zonden, met kwalen geslagen door eigen schuld. Ze konden geen voedsel meer verdragen en stonden reeds voor de poort van de dood. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij zond zijn bode om hen te genezen en rukte hen weg van het graf. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen, en Hem hun offer van dankbaarheid brengen, zijn daden met blijdschap verhalen. Zij scheepten zich in om de zee op te gaan, om handel te drijven over het water. Zij ondervonden de macht van de Heer, zijn grootheid boven de kolkende afgrond. Hij sprak en er gierde een stormwind aan, die zweepte de golven op.
Ze rezen omhoog en zonken weer neer. Ze waren verlamd van ontzetting. Ze rolden en tuimelden als beschonken. Hun zeemanschap diende tot niets. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood en hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij deed de storm tot een briesje bedaren en bracht de golven tot rust. Hij gaf hun kalmte en nieuwe moed en bracht hen in veilige haven. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen. Voor al het volk hem eer bewijzen, hem loven in de bijeenkomst der oudsten. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij ondervonden de macht en de grootheid van de Heer. Rechtschapenen zien zijn weldaden en zijn er verheugd om. Zij beseffen Gods erbarming. Hij maakte rivieren tot droge ravijnen en waterbronnen tot dorstige grond. Een vruchtbare streek werd een zoutwoestijn om de verdorvenheid van zijn bewoners. Maar in de woestijn schiep hij waterplassen en door de grond werd een bronnenveld. Daar gaf hij hongerigen een woonplaats. Zij bouwden zich daar een stad, bezaaiden er akkers en planten een wijngaard en plukten de vruchten ervan. Hij zegende hen en zij namen toe. Hun kudden liet hij niet slinken. Eerst waren zij slechts gering en gekweld door velerlei rampspoed en leed. Maar hij gaf de machtigen prijs aan verachting en liet hen ronddolen in de woestijn. De armen richtte hij op uit zijn zorgen. Families werden als kudden zo groot. Rechtschapenen zien het en zijn er verheugd om. Maar alle kwaad wordt de mond gesnoerd. Wie is er zo wijs dat hij dit in het oog houdt en Gods erbarming beseft? Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rechtschapenen zien zijn weldaden en zijn er verheugd om. Zij beseffen Gods erbarming. Heer, uw trouw reikt tot de wolken. Onpeilbaar als de zee is uw oordeel. Uit de brief van Judas. Van Judas, dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus, aan de geroepenen die leven in de liefde van God de Vader en onder de bescherming van Jezus Christus. Barmhartigheid, vrede en liefde zij u in rijke overvloed. Beste vrienden, terwijl ik volop bezig was u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zag ik mij genoodzaakt u deze brief te sturen met de aansporing het geloof dat eens voor al aan de heiligen werd overgeleverd, krachtig te verdedigen. Want sommige lieden, van wie het vonnis allang in de schrift beschreven staat, zijn erin geslaagd heimelijk uw gemeente binnen te dringen. Goddeloze mensen zijn het, die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid en Jezus Christus, onze enige meester en Heer, verloochenen. Ofschoon gij alles reeds weet, wil ik u er toch aan herinneren dat de Heer weliswaar het volk uit het land Egypte heeft verlost, maar later hen die weigerden te geloven, toch heeft verdelgd. Ook de engelen die hun waardigheid niet bewaard hebben en hun hemels verblijf verlieten,
houdt God met onverbrekelijke boeien gevangen in het duister van de onderwereld, in afwachting van het oordeel op de grote dag. Denkt ook aan Sodom en Gomorra en de naburige steden. Evenals die engelen bedreven zij ontucht en gaven zich over aan onnatuurlijke lusten. Nu liggen zij daar voor aller oog als een afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een eeuwig vuur. Maar dit alles belet onze dromers van ingebeelde visioenen niet om precies hetzelfde te doen. Zij bevlekken het lichaam, verachten de heerschappij en beschimpen hemelse machten. Die mensen zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden, waar zij zich schaamteloos te goed doen en alleen voor zichzelf zorgen. Wolken zijn het, door de wind voorbijgejaagd, die geen regen geven. Bomen zonder vruchten in de herfst, tweemaal gestorven, ontworteld. Wilde baren van de zee die hun eigen schande opschuimen. Dwaalsterren voor wie het diepste duister is weggelegd voor eeuwig. Gij, vrienden, herinnert u wat door de apostelen van onze Heer Jezus Christus voorspeld is, toen zij u zeiden: op het einde van de tijd zullen er spotters zijn die leven naar hun eigen goddeloze begeerten. Dat zijn de mensen die scheuring veroorzaken, profanen die de geest niet bezitten. Maar gij, dierbare vrienden, bouwt uw leven op uw hoogheilig geloof. Bid in de kracht van de Heilige Geest. Bewaart uzelf in Gods liefde, in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwig leven zal schenken. En heb medelijden met sommigen die twijfelen en tracht hen te redden door hen aan het vuur te ontrukken. Bij anderen evenwel moet uw medelijden gemengd zijn met vrees en zelfs met afschuw voor hun door de zonde bezoedeld kleed. Aan hem die bij machte is u voor struikelen te behoeden en onberispelijk en vreugdevol voor zijn heerlijkheid te doen verschijnen, aan de enige God die ons redt door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, voor alle eeuwigheid en nu en in alle eeuwigheid. Amen.

Laten wij bezonnen, rechtvaardig en vroom leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Laten wij elkaar in het oog houden om met elkaar te wedijveren in liefde en daden van liefde. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Uit de geschriften van Hendrik Mande, overleden in het jaar 1431. Als u blind bent, of meent dat u blind bent, zondigt u niet. Maar als u de Heilige Schrift kent en tegen die Heilige Schrift misdoet, bent u op de verkeerde weg. Als u verblind raakt, is deze verblindheid het voornaamste gebrek om alles te bezien vanuit een innerlijke verlichting. Men wil dan alles naar eigen voorkeur uitleggen of naar hetgeen men in boeken gelezen heeft, en dan komt men bedrogen uit. Want de apostel Paulus zegt: de letter maakt dood, maar de geest maakt levend. Daarom zijn ongeloof en tweedracht in de Heilige Kerk meestal ontstaan en ontstaan nog steeds door priesters en bijbelgeleerden. Want deze willen, evenals Augustinus toen hij nog geen christen was, goddelijke zaken begrijpen door menselijke wijsheid en spitsvondigheden en nutteloos gefilosofeer, terwijl een godsdienstige mens moeite doet alles te leren kennen en begrijpen met de wijsheid vanuit het geloof. Sommige mensen bemerken niet of willen niet eens weten dat er enerzijds een groot verschil en onderscheid is tussen het lezen van boeken en anderzijds het juist ervaren en goed aanvoelen vanuit je innerlijk. Dit aanvoelen verwerft men meer door een eerlijk gebed dan door veel te lezen, meer in de stilte dan door veel te praten, en meer door echte berusting dan door spitsvondig geredeneer. De profeet zegt: ervaart het, ziet hoe mild de Heer is. Hij zegt niet: leest, en zegt: mild is de Heer. Want men leest dikwijls in de boeken om veel te weten of om door anderen voor een geleerde te worden aangezien. Maar er zal ergens in een hoek een onaanzienlijk iemand zitten die niet geacht is en verworpen en die misschien niet veel de schrift gelezen heeft. En deze kan meer echte godskennis en waarheid van binnen ervaren in een kort moment en meer godskennis krijgen en doorzien dan sommigen in een jaar krijgen met al hun boeken. Niet dat de boeken en wat de heiligen leren slecht zijn, maar dat sommigen zozeer in de letter blijven steken dat zij de waarheid die erin besloten ligt niet zien of ontdekken kunnen. Dat is slecht voor henzelf en soms ook voor anderen. Want de letter is er omwille van de betekenis, zoals Antonius zei tot de wijsgeren die hem bezochten en hem vroegen of de betekenis dan wel de letter vooraf gaat. Hij antwoordde toen: de betekenis. Want waartoe dient de letter of de tekst anders dan om de betekenis die men van binnen voelt of proeft aan anderen te openbaren? Daarom, wie het begrip van binnen heeft, die heeft voor zichzelf geen behoefte aan de letter.

Een ongeneeslijk mens aanvaardt niet wat komt van de geest van God. Een geestelijk mens kan alles beoordelen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Een geestelijk mens kan alles beoordelen. Laat ons bidden. God, Gij hebt ons verlost en tot Uw geliefde kinderen aangenomen. Zie in Uw goedheid naar allen die Gij als een vader bemint. Geef hun die in Christus geloven de ware vrijheid en het erfdeel in het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, wee niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals

vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 11e hoofdstuk, Junia. Buiten klonken de voetstappen van de soldaten die steeds dichterbij kwamen. Achilles staarde naar het meisje tegenover hem. Ze legde haar vinger op haar lippen en sperde haar ogen wijd open om hem tot stilte te manen. Hij kan niet zomaar verdwenen zijn, gromde een wachter buiten. Het is alsof hij in het niets is opgelost, zei een tweede. Ik weet zeker dat het een van die vervloekte christenen is, donderde een derde. Die kunnen toveren, ik weet het zeker. Achilles luisterde naar de mannen die vlak bij de deur stonden. Hij hield zijn adem in. We verdoen onze tijd hier, riep de kapitein. Het groepje soldaten mopperde gefrustreerd. Achilles kon het schijnsel van hun fakkels door de kier onder de deur heen zien. Laten we gaan, riep de kapitein. Het gekletter van wapens kondigde het vertrek van de groep aan. Achilles leunde met zijn hoofd tegen de muur en sloot zijn ogen, terwijl hij zuchtte van opluchting. Toen hij zijn ogen weer opendeed, glimlachte hij naar het meisje, dat niet van zijn zijde was geweken. Dank je wel, zei hij eenvoudig en met zachte stem. Ze legde weer een vinger op haar lippen en gebaarde dat hij haar moest volgen. Pas toen ze bij de deur weg waren, ontspanden ze een beetje. Dank je wel, zei Achilles nogmaals, zonder zijn ogen van haar af te wenden. Ze leek ongeveer even oud als hij en was tenger en lief om te zien. Haar lange bruine haar was samengebonden in een lage knot, waardoor een gezicht met fijne trekken en een olijfkleurige tint zichtbaar werden. Haar groene ogen glinsterden met een bezorgde uitdrukking. Ze staarde hem een lang moment in stilte aan, voor ze naar zijn zij keek. Ben je gewond? Vroeg ze zacht. Door de soldaten? Achilles schudde zijn hoofd. Ik ben aangereden door een koets. Ik zal het verzorgen, zei ze eenvoudig. Ze liet hem staan terwijl ze zelf naar een andere kamer liep. Achilles keek om zich heen. Het was een grote, rijkelijk versierde plek. Het leek een beetje op het huis van zijn meester, senator Julius Claudius. Achilles hoopte dat alles goed was gekomen met zijn vrienden. Als Maximus en Titus iets overkomen was, zou hij het zichzelf nooit vergeven. En de senator net zo min. Hij vertrouwde hem de veiligheid van zijn zoon toe. Achilles voelde voorzichtig aan zijn schouder en probeerde zijn arm te bewegen. Het deed pijn, maar leek niet gebroken te zijn. Hij sloot zijn ogen, klemde zijn kaak op elkaar en ramde zijn schouder tegen de muur. Achilles onderdrukte een kreet van pijn, schudde zijn hoofd en bewoog zijn arm weer. Zo, dat had geholpen. Zijn ontwrichte schouder zat weer op zijn plek. Vervolgens inspecteerde hij zijn zij. Dat zag er niet zo goed uit. Het was een grote wond en de bovenste laag van zijn huid was helemaal afgeschaafd. Achilles maakte het schoon met een plooi van zijn tuniek en trok zijn kleren met een grimas van pijn weer recht. Terwijl hij dat deed, kwam het meisje weer terug. Wat doe je? Vroeg ze hem. Ik moet gaan. Mijn meester is misschien in gevaar. Laat me in elk geval je wond verbinden. Achilles rimpelde zijn neus. Hij had geen tijd. Het meisje glimlachte naar hem. Je zult niet zo snel gaan als je wond pijn doet, zei ze. Vertrouw me. Ik ben zo klaar. Ze wees naar een lage bank die tegen de muur aanstond.
Achilles zuchtte en ging erop liggen. Nu hij gestopt was met rennen en niet meer achterna gezeten werd, kwam de pijn terug en erger dan net. Het meisje hield haar woord. Ze werkte snel. Met kundige handen legde ze gekookte koolbladeren op zijn wond en daaroverheen schoon linnen. Vervolgens hield ze het compres stevig op zijn plek en wond een brede lap stof om Achilles' middel. Een zachte warmte verspreidde zich onmiddellijk door het verband. Hij ging zitten. Over een paar minuten zou hij het niet meer voelen. Hij was altijd al taai geweest. Je wond is wel echt ernstig. Als de soldaten je vinden... Alleen al de gedachte daaraan liet haar huiveren. Omdat Achilles bleef zwijgen, ging ze verder. Hoe heet je? Achilles. Achilles, waarom zaten ze achter je aan? Hij reageerde niet. Ben jij ook een van hen? Hij fronste zijn voorhoofd en keek haar aan, zich afvragend wat ze bedoelde. Junia aarzelde. Haar vraag was wel wat riskant, maar ze had tenslotte al een enorm risico genomen door hem te helpen. Ben je een christen? Vroeg ze, terwijl ze als vanzelf ging fluisteren. Nee. Ik dacht alleen de soldaten. Het meisje wilde praten. Ze had zich zo alleen gevoeld de laatste dagen. Ze hebben mijn meester Cornelius meegenomen. Hij was een christen. Was? Junia boog haar hoofd en tranen welden op in haar ogen. Hij is gedood bij de afgelopen spelen in het Colosseum. Ik was er niet bij. Ze hebben het me verteld en ik weet niet waar ze hem naartoe hebben gebracht. Haar stem brak. Achilles voelde zich verlegen worden. Hij schraapte zijn keel, maar wist niet wat hij moest zeggen. Bedankt, begon hij. Junia. Hij keek haar niet begrijpend aan. Ik heet Junia, zei ze. Achilles' ogen lichten op met een glimlach. Bedankt, Junia. En zij glimlachte ook. Maar ze kon zien dat Achilles haast had om weg te gaan. In stilte leidde ze hem door een doolhof van gangen. Toen ze bij een kleine deur aankwamen, een andere dan waardoor hij binnen was gekomen, zei ze, deze leidt naar de achterkant van de villa. Als de soldaten op je wachten aan het eind van de straat, zullen ze je niet zien. Langzaam opende ze de deur, wierp snel een blik naar buiten en stapte weer naar binnen. Het is in orde, je kunt gaan. De straat is leeg. Hij stapte zwijgend langs haar heen. Na een laatste knikje met zijn hoofd om haar te bedanken, stapte hij over de drempel. Ze had gelijk, de kust was veilig. Hij draaide zich om en glimlachte naar zijn vriendelijke redder, maar ze had de deur al stilletjes achter hem dichtgedaan. Achilles aarzelde een moment, oriënteerde zich en stapte toen de straat op. Toen hij bij de hoek van de straat aankwam, drukte hij zich meteen tegen de muur. Junia had weer gelijk gehad. Een groepje soldaten lag nog op de loer aan het begin van de straat. Achilles keek snel om zich heen, zag een veranda die een eindje van de weg af lag en rende erheen. De soldaten zagen hem niet. Vanaf waar ze zaten zouden ze hem niet kunnen zien. Dus verliet Achilles zijn verstopplek en haastte zich terug naar het Colosseum. Hij sloeg een hoek om en botste tegen een soldaat aan die achter was gebleven. Waarschijnlijk om de wacht te houden. De ogen van de Romein werden groot van verbazing. Hij herkende Achilles en stond op het punt om te gaan roepen. Maar Achilles sloeg hem hard op zijn hoofd. De soldaat wankelde en viel. Achilles klopte glimlachend op zijn eigen schouder. Die deed het weer helemaal.
Er was geen tijd om te blijven dralen. Hij haastte zich weg en hoopte dat hij niemand meer zou tegenkomen, zodat hij zo snel mogelijk bij zijn vrienden terug kon zijn. Toen hij bij de ondergrondse gang kwam, waar hij ze had achtergelaten, zag Achilles tot zijn opluchting dat de ijzeren staven op de grond lagen. Hij keek snel om zich heen, voor hij de opening inglipte. Hij kroop verder op handen en knieën, net zoals hij vroeger in de bossen op wild jaagde. De wond aan zijn zij klopte, maar hij liet zich niet tegenhouden.

Maximus keek Titus aan. Het was hier niet meer zo donker. Hij kon de ogen van zijn vriend zien glinsteren van opwinding. Het was ze gelukt. Voor zich konden ze de lange gang van het hypogeum zien. Nu zouden ze hun vijanden kunnen verrassen. Titus grijnsde bij de gedachte aan de angst die ze zouden veroorzaken. In zijn gedachten bestond er geen twijfel over dat ze de dief zouden pakken en hun aanvallers overmeesteren. Laten we terug naar buiten gaan, fluisterde Maximus. Achilles zal naar ons op zoek zijn. En dan kunnen we bedenken wat we het beste kunnen doen. Het is niet zo moeilijk. We moeten doorzetten, zei Titus, helemaal opgewonden. We zullen hun ogen uitdrukken en het haar op hun benen en de nagels van hun tenen uitrekken. En dan werpen we ze voor de leeuwen. Geen genade. Maximus onderdrukte een glimlach. Al van jongs af aan was Titus helemaal ondergedompeld in de wereld van circusspelen. Een wereld vol spektakel, maar natuurlijk ook wreed en meedogenloos. Zijn vader stond bekend om de woestheid van de wilde dieren die hij kocht, verzorgde en doorverkocht aan degene die spanning en sensatie zochten. Zijn neushoorns vielen aan bij de minste aanleiding. Zijn krokodillen hadden angstaanjagende kaken. Zijn tijgers waren sterk en strijdlustig. En zijn buffels gespierd. De enige dieren waar Titus' vader niet in handelde, waren leeuwen en olifanten. Alleen de keizer mocht dat, omdat hij opgegroeid was in een wereld met zoveel bloeddorst en geweld, was Titus' verbeelding, als het op martelingen aankwam, grenzeloos. Bij elk straatgevecht bedreigde hij zijn vijanden met het ergste soort lijden en de meest verschrikkelijke straffen. Hij dreigde en fantaseerde. Zodra het erop aankwam daadwerkelijk iets te moeten doen, verloor Titus meteen zijn lef. Laten we teruggaan, was het enige dat Maximus zei. De twee jongens worstelden zich langzaam terug door de gangen van het riool, op zoek naar de weg naar buiten. Toen ze bij een splitsing kwamen, boog Titus om de onderkant van de muur te onderzoeken. Toen sloeg hij een tunnel in, waar hij een hoopje kiezelstenen vond dat ze daar hadden achtergelaten. Dat hadden ze bedacht om hun weg terug te kunnen vinden. Maar toen ze een gang passeerde, stopte hij plotseling. Wat is er? Vroeg Maximus. Ik hoor gekke geluiden, fluisterde Titus. Zijn we dan toch de verkeerde kant op gegaan? Maximus luisterde ook aandachtig. Het geluid leek ineens van alle kanten te komen. Het klonk als een miljoen nagels die over de stenen krasten. Ah! Schreeuwde Titus. Er was iets tussen zijn voeten doorgerend. Het was warm en harig. Ratten! Maximus kon nu duidelijk de klauwtjes horen die over de grond krasten en ook gepiep. Hij voelde de vachtjes en snorharen van het ongedierte tegen zijn enkels kietelen. Bah, vieze beesten, wat smerig! Met een harde uithaal schopte hij een van hen tegen de muur. Het beest schreeuwde van pijn. Maximus overwon zijn afkeer en haalde uit naar alles wat bewoog. Naast hem deed Titus zijn best kalm te blijven. Grote dieren waren prima, maar kleintjes zoals deze, geen denken aan. Hij klapte met zijn handen en stampte met zijn voeten om het ongedierte weg te jagen. In alle paniek verloor Dux, die lekker warm in de tuniek van zijn baasje zat, zijn evenwicht. Hij liet een handvol zaden, waarop hij vanaf het begin van de expeditie had zitten knabbelen, op de grond vallen. Direct wemelde het van de ratten rond Titus' voeten, die de kostbare buit probeerde te pakken te krijgen. Help, ze vallen me aan, riep hij. De ratten klauterden over zijn voeten om te zoeken naar de zaden die op zijn sandalen waren gevallen. Titus kon hun kriebelende pootjes op zijn huid voelen, hun snorharen
en zelfs hun tanden. Hij begon op en neer te springen en te schreeuwen: Maximus! Zijn vriend schopte nog steeds waar hij maar kon. Soms stampte hij op het uiteinde van een staart en soms op iets groters. Het kraakte en glibberde onder zijn voeten. Vaak voelde het zacht en slijmerig. Maximus werd misselijk. Snel, ik heb frisse lucht nodig, riep hij.

We lezen het 13e hoofdstuk, Opwacht. Fulgurs handlanger bestudeerde de omgeving zorgvuldig. De villa van senator Julius Claudius lag aan een doodlopende straat. Een perfecte plek om op de loer te liggen en iemand te verrassen. Toch was hij op zijn hoede. Uit ervaring wist hij dat de dingen nooit zo simpel waren als ze leken. Hij had een ontsnappingsstrategie nodig voor het geval de zaak ingewikkeld werd. Want stel dat de jongen die hier woonde net zo'n reus was als degene die een paar van zijn medesoldaten te grazen had genomen. Fulgur had hem gewaarschuwd. Deze klus moest vlekloos worden uitgevoerd. Het was een donkere nacht. Maar er was genoeg maanlicht om de voorgevels van de huizen te kunnen zien. Een paar waren er versierd met zuilen en beelden. Die kon hij prima gebruiken om op de platte daken te klimmen. Handig voor als hij zou moeten vluchten. Sinds hij ondergedoken moest leven, had Fulgurs handlanger goede overlevingsinstincten ontwikkeld. Hij kon ontzettend snel rennen, klimmen als een aap, had alle vechtkunsten onder de knie en wist hoe hij zich moest verstoppen. Hij was slim, harteloos, gewelddadig en onbuigzaam. Een bruut. Fulgur had hem niet voor niets uitgekozen en niet een van de anderen. Ineens klonken er haastige voetstappen. De man trok zich terug in de schaduw en balde zijn vuisten. Hij moest snel zijn. Hij zou op zijn slachtoffer springen, hem in een houtgreep nemen en dan bedreigen. Fulgur had hem verboden de zoon van de senator te doden, want dan zou de politie achter hen aangaan en dat hadden ze nou juist niet nodig. Hij moest hem alleen maar zo bang maken dat hij niets zou vertellen over wat hij in het Colosseum had gezien. En als hij al iets doorverteld had, zou hij hem zijn getuigenverklaring laten intrekken. De voetstappen kwamen snel dichterbij. De schurk boog zich iets naar voren. Maar net toen hij naar voren wilde springen, deed hij snel een stap achteruit. Het was een vrouw. Ongetwijfeld een slavin. Haar hoofd was bedekt met een sluier en haar hand was tegen haar borst geklemd. Ze keek achter zich voor ze op de kleine deur aan de zijkant van de villa klopte. Die ging meteen open. Snel, kom binnen, Flavia, fluisterde iemand van achter de deur. Van waar hij stond, kon de man niet zien wie het was. Werd je gevolgd? Het meisje schudde haar hoofd en verdween naar binnen.

Beste luisteraars, we lezen uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 14e hoofdstuk, De hereniging. De botsing was heftig en onverwacht. Oef, sputterde Achilles. Titus was juist op volle snelheid tegen hem aangerend. Het was zo donker dat hij hem niet gezien had. Achilles? Titus, Maximus! Ik ben hier, antwoordde Maximus. En wat ben ik blij dat ik je weer zie. Ze hebben je dus niet te pakken gekregen. En jullie? Hebben jullie iets gevonden? Ratten, riep Titus. Het zit er vol met ratten. Ratten. Achilles' stem verried geen emotie. Geen afkeer, geen angst. Hij nam de informatie gewoon tot zich, niets meer. Ze moeten aangetrokken zijn door de zaden die Dux liet vallen, toen we naar binnen gingen, zei Maximus. Denk je? Vroeg Titus ineens erg beschaamd. Laten we gaan, zei Achilles. Hij had niet met een hele troep soldaten afgerekend om te gaan staan babbelen over wat knaagdieren. Nee, ik denk dat we nu naar huis moeten, zei Titus. Het is al laat. Dit is niet het moment om op te geven, zei Achilles. Ik geef het ook niet op. Ik zeg alleen dat we zouden kunnen wachten tot het weer licht is. Ja, dat is een goed idee, zei Maximus sarcastisch. Dan kunnen we naar alle voorbijgangers zwaaien terwijl we inbreken in het riool. Dat zouden we zonder op te vallen kunnen doen, zei Titus. En daar komt nog bij dat er dan minder ratten zullen zijn. Dat betwijfel ik, maar 's nachts kun je ze tenminste niet zien, zei Maximus. Titus rilde. Alleen al de gedachte aan de dieren maakte dat hij bijna moest overgeven. Achilles had genoeg gehoord. Ik ga richting de opening, zei hij, en zonder op antwoord te wachten, liep hij weg. Voor Titus en Maximus zat er niets anders op dan hem te volgen. Enkele lange minuten later, toen Achilles eindelijk weer rechtop kon staan, slaakte hij een zucht van verlichting. De lange slaaf strekte zijn benen en bewoog zijn schouders om van de kramp in zijn nek af te komen. We zijn dicht bij de gevangeniscellen en verblijven van de gladiatoren, wees Titus. Hij was ook opgelucht, want ze waren geen enkele rat tegengekomen. De plek waar mijn vader zijn dieren houdt is bijna helemaal aan de andere kant, bij het punt waar we eerst naar binnen kwamen. Tussen daar en hier kunnen ze zich overal verstopt hebben. Het hypogeum leek een enorm doolhof. Natuurlijk kende Titus het als zijn broekzak, maar hij was overduidelijk niet de enige. Degene die hen hadden aangevallen kende het misschien wel beter dan hij. Voorzichtig maar, fluisterde Maximus. We moeten opletten en stil zijn als we erachter willen komen waar ze zich verstopt hebben en met hoeveel ze zijn. Dat is het probleem, beaamde Achilles, met hoeveel ze zijn. Het heeft geen zin om aan te vallen als we overduidelijk in de minderheid zijn, ging Maximus verder. Als dat zo is, moeten we gewoon slimmer zijn dan zij. Het was heel donker in het hypogeum, maar hier en daar waren openingen die een beetje licht doorlieten. Het heldere licht van de bijna volle maan drong via luiken en doorgangen die naar het midden van het amfitheater leidden door tot in de ingewanden van het Colosseum. Er waren verschillende soorten liften om het decor en de dieren naar het podium te hijsen. Titus stapte naar voren, zijn zintuigen alert. Elke keer als hij bij een kruising kwam of bij de ingang van een ruimte, stopte hij. Dan haalde hij diep adem, sloot zijn ogen en stak zijn hoofd om de muur. Soms ging hij te snel om iets te kunnen zien en dan moest zijn kiekeboespelletje
opnieuw. Maar met dit tempo zou het uren duren voor ze aan de andere kant van het Colosseum waren. Laten we ons opsplitsen, zei Maximus ineens met een gedempte stem. Dan gaat het sneller. Achilles, neem jij de gang rechts. Titus, jij gaat naar links en ik ga rechtdoor. Titus keek de gang in die hem was toegewezen en rilde. Niet die, jammerde hij. Waarom niet? Daar zijn de cellen waar ze de gevangenen houden, die gaan sterven. Dus? Dat is griezelig. En daar zijn vast ook de geesten van degenen die daar vast hebben gezeten. Je moet wel gek zijn als je je daar verstopt. Dat is de laatste plek die ik zou kiezen. Nou, gromde Maximus, dan kom je in elk geval niemand tegen. Zijn scherpe toon liet geen ruimte voor discussie. Titus zuchtte en liep de smalle gang in. Er waren 3 deuropeningen naast elkaar. De eerste deur stond wijd open. De andere 2 stonden op een kier. Voorzichtig stak hij zijn hoofd om de eerste deur. Niets. De kamer was leeg. Titus zuchtte opgelucht. Oh, wat had hij hier een hekel aan? Hij pakte de tweede deur vast en trok hem met opeengeklemde kaken naar zich toe, in de hoop dat hij niet zou piepen. De deur schraapte lichtjes over de vloer, maar ging makkelijk en zonder geluid open. Meteen rook Titus een vreselijke geur. Hij werd er misselijk van. Het leek een combinatie van bloed, zweet, vuil en urine. Titus deed een stap terug en hield zich vast aan de koude muur van de gang. Met zijn ogen dicht nam hij een hap adem. Toen hij gekalmeerd was, pakte hij een plooi van zijn tuniek en hield die voor zijn neus en mond. Daarna stak hij voorzichtig zijn hoofd door de deuropening. Een schreeuw bleef in zijn keel steken. Hij wilde terugstappen, maar dat lukte hem niet. Hij stond als versteend op zijn plek. Toen zijn lichaam hem uiteindelijk gehoorzaamde, sprong hij terug, waarbij hij zijn hoofd tegen de deurpost stootte. Hij rende terug naar het eind van de gang, waar hij Achilles zag. Ik heb niets gevonden, zei Achilles. En jij? Maar Titus was zijn tong verloren. Hij trilde van top tot teen. Maximus kwam bij hen staan en staarde ontzet naar zijn vriend. Titus was zo wit als een doek. Gaat het wel, Titus? Titus reageerde niet. Zijn ogen waren groot van angst. Uiteindelijk opende hij zijn mond en probeerde hij iets te zeggen. Hij slikte en stamelde: een spook!

We lezen het 15e hoofdstuk, Nachtmerries. Junia schrok wakker. Ze was doorweekt. Haar haar plakte tegen haar voorhoofd. Haar handen waren klam en haar hart bonkte. Al een paar nachten had ze dezelfde enge nachtmerrie gehad. Het had geen zin die van zich af te schudden, want de afschuwelijke droom kwam elke nacht enger terug. In haar droom zag ze zichzelf in de deuropening, terwijl haar meester Cornelius nog een laatste keer omkeek. Hij glimlachte en zei: "Wees niet bang, er zal je niets gebeuren. Ze zijn alleen boos op mij." Daarna duwden de soldaten hem meedogenloos voor zich uit, terwijl ze hem met hun lansen prikten. Ze lieten hem in het volle daglicht naar het midden van de arena lopen, waar de hongerige leeuwen op hem wachten. De menigte in het amfitheater was gefascineerd. Junia was geschokt. Onder de toeschouwers herkenden ze de buren van meester Cornelius, zijn vroegere slaven en een paar van zijn dienaren. Ze hadden allemaal dezelfde blik, vol haat en angst. "Dood hem, dood hem," riepen ze met opgeheven vuisten. De oude man stapte naar voren, met opgeheven hoofd, ondanks de vele wonden op zijn rug, en met een rustige, heldere blik in zijn ogen. Zonder angst liep hij verder, terwijl hij een gebed mompelde. Op het moment dat ze de wilde beesten loslieten, draaide Junia haar hoofd weg. Ze kon het niet aanzien. Ze bedekte haar oren. Ze kon niet horen hoe het publiek opgewonden schreeuwde en hoe de botten van haar meester werden verbrijzeld. Ze viel op haar knieën, gebroken van verdriet. Plotseling steeg er een nieuwe golf van kreten op uit de menigte. "Ze bidt," riep een man. "Zij is ook een christen, dood haar!" Junia keek op en realiseerde zich met afschuw dat ze het nu op haar gemunt hadden. De soldaten kwamen dreigend op haar af. Achter hen wachtten de leeuwen met schuimende bekken. "Nee!" schreeuwde ze. En toen werd ze wakker. Langzaam stond Junia op, terwijl ze in haar ogen wreef in een poging de afschuwelijke beelden van haar nachtmerrie kwijt te raken. Een buurman had haar eens verteld over het martelaarschap van zijn meester. Hij was een van de eerste christenen geweest die gedood waren. Daarna gingen de executies dagenlang door. Deze verhalen achtervolgde Junia. Ze stelde zich voor hoe het was gegaan en raakte het beeld dan niet meer kwijt. Ze ging steeds later naar bed, stond steeds vroeger op en sliep tussendoor nauwelijks. Eindeloos zwierf ze door de verlaten villa en schrok van het minste geluid. Een roep, een klop op de deur, een patrouille die langs liep. Een paar uur eerder, toen er soldaten de straat in waren gekomen, had ze haar oor tegen het hout gelegd om te horen of ze voor haar kwamen. Daardoor kwam het dat ze de ademhaling van de jonge man hoorde die zich op de veranda verstopte. Ze begreep meteen dat hij in gevaar was. Ze verspilde geen tijd, opende snel de deur en redde zo zijn leven. Meester Cornelius zou hetzelfde hebben gedaan. Junia verliet haar slaapkamer en ging naar de patio in het midden van het huis. Haar meester had daar een fontein laten plaatsen. Het was een plek waar hij graag zat om na te denken. Het was ook een tijd lang de plek waar hij bad. Ze ging op de rand van de fontein zitten en keek omhoog naar de hemel. De sterren speelden verstoppertje achter de wolken. Tegen de donkere sluier van de nacht leken de sterren helderder te schijnen. Hoe kon ze er zeker van zijn dat haar meester daar echt was, zoals zij altijd gehoopt had? Hoe kon ze er zeker van zijn dat hij niet in plaats daarvan ergens doelloos rondzwierf, samen met andere
rusteloze geesten.

We lezen het 16e hoofdstuk, een spook. Onder andere omstandigheden zou Maximus lol hebben gehad om de angstige blik van zijn vriend. Maar dit keer niet. Zodra Titus het woord spook had uitgesproken, herinnerde Maximus zich de voorspelling waar zijn vriend zich die middag zo druk om had gemaakt. De sluwe ziener had gezegd dat hij er die dag een zou ontmoeten. En nu beeldde hij het zich natuurlijk in dat hij er een zag. Bij Jupiter, Titus, zei hij, die man is een leugenaar, verman je en help ons. Titus' gezicht betrok. Hij werd nog bleker. Hij was de voorspelling van de ziener van die middag helemaal vergeten. Hij stamelde. Er is een. Ik meen het. Als je er niet mee stopt, voorspel ik je nog iets anders voor de toekomst. Mijn vuist op jouw gezicht. Daar hoef ik geen waarzegger voor te zijn. Maar mag ik je eraan herinneren dat we hier zijn vanwege jou? Vanwege jou, Bulla. Kalmeer dus, of we vergeten deze hele onderneming. Titus schudde zijn hoofd zonder iets te zeggen. Oké, laten we gaan. Zo niet, dan staan we hier de hele nacht. Maximus deed een paar stappen de gang in. Hij keek om en zei, hier is het wat lichter. Ik heb al gekeken. Er is niemand. Achilles volgde hem op de hielen en de twee gingen vastberaden verder. Na een paar meter draaiden ze zich om. Titus volgde hen niet. Hij stond daar nog steeds. Hij had geen vin verroerd. Ze konden hem nauwelijks zien in het schemerdonker. Titus, riep Maximus. Dat is vreemd, dacht hij. Hoe bang Titus ook was, normaal gesproken zou hij zich al gehaast hebben om zich bij hen te voegen. Titus! Nog steeds geen reactie. Geërgerd draaide Maximus zich om, gevolgd door Achilles. Hij ging voor Titus staan en bekeek hem van top tot teen. Nou? Hij keek de gang in die Titus had geïnspecteerd. Het was er net zo donker en stil. Het was er net zo donker en stil als in alle andere gangen. Zie je? Er is daar niemand. Geen spook. Zijn toon was scherp, bijna spottend. Diep gekwetst ging Titus wat rechterop staan. Hij zou niet toestaan dat hij als lafaard en domkop werd toegesproken. Hij wist zeker dat hij iets had gezien. Als jullie niet gaan kijken, zei hij, zet ik ook geen stap meer. Hij sloeg zijn armen over elkaar en stak zijn kin naar voren. En aangezien jullie het Colosseum niet kennen, Maximus had hem wel iets kunnen aandoen. Goed dan, snauwde hij, maar help me later te herinneren dat ik jou je nek omdraai. Ze doken de gang in. De tweede deur, zei Titus. Maximus' stappen waren gespannen en gehaast. Toen hij de tweede deur bereikte, gooide hij hem open en stapte naar binnen. Een paar tellen later kwam hij weer naar buiten, zo wit als een laken. Achilles, Titus, kom snel! Een wit figuur lag op de grond. Toen de drie jongens dichterbij kwamen, bewoog hij iets. Instinctief verborg Titus zich achter Achilles. Het was een spook, precies zoals hij had gezegd. Maar zijn nieuwsgierigheid was groter dan zijn angst en hij besloot nog eens te kijken. Eerlijk gezegd had hij zich spoken wat doorzichtiger en minder levensecht voorgesteld. Dit spook leek meer op een oude man met een slechte gezondheid. Als hij niet bewogen had, zouden de drie vrienden ervan overtuigd zijn geweest dat ze een dode gevonden hadden. De man, want het was inderdaad een man, was zo dun dat zijn botten zichtbaar waren door zijn droge grijze huid, die verschrompeld leek als perkament. Het was duidelijk dat hij al meerdere dagen niet gegeten had of iets te drinken had gehad. Hij had overal open wonden en was bedekt met vuil. En op zijn benen zaten rode plekjes.
Daar hadden de ratten hem gebeten. Zijn gezicht ging schuil achter een onverzorgde grijze baard. Zijn gescheurde kleren stonken naar vuil, urine en bederf. Hij zag eruit als een levende dode. Zijn grote ogen gloeiden kortzachtig in zijn ingevallen gezicht. Achilles was de eerste die naast de man op de grond hurkte. "Hoe heet je?" vroeg hij. De man opende zijn mond. Hij wilde iets zeggen, maar er kwam geen geluid. Achilles legde zijn hand op zijn dunne arm en gaf er een kneepje in. "We zullen je hier wel wegkrijgen." Toen Maximus bekomen was van zijn verbazing, tikte hij zijn vriend op de schouder. Hij gebaarde dat hij overeind moest komen en trok hem en Titus opzij. Met een gedempte stem zei hij: "Waar heb je het over, Achilles? We kunnen hem hier niet wegkrijgen." "Waarom niet?" "Omdat hij een gevangene is. Alleen de goden weten waarom hij hier is, maar het zal zeker niet zonder goede reden zijn." "Ik zie het probleem niet," zei Achilles. "Het probleem? Het probleem is dat we de wet overtreden als we een gevangene helpen." "Ben je bang?" "Voor hem? Nee. Als je ziet hoe hij eraan toe is, zal hij niets tegen ons kunnen beginnen." "Nou dan?" "Maar ik ben wel bang voor de wet," vervolgde Maximus. "Je kunt in de gevangenis terechtkomen als je een gevangene helpt. En dan heb ik het nog niet over de schande voor mijn vader." Titus dacht na. Hij wilde niet dat zijn vriend in de problemen kwam. "Als je het risico niet wilt nemen," zei hij, "kunnen we misschien iemand anders vragen om te helpen. Je vader bijvoorbeeld. Hij kan er wel achter komen wie deze man is en of er nog iets voor hem gedaan kan worden." "Zou jij durven toegeven dat we illegaal het Colosseum binnen zijn gegaan?" Titus fronste. "Maar je wilt hem hier toch niet zomaar achterlaten?" vroeg hij. Maximus keek ongemakkelijk weg. "Nee, dat kun je niet menen," riep Achilles. "Je zegt toch niet dat we hem hier moeten achterlaten? Zo ken ik je niet. Zou je jezelf dan nog in de spiegel durven aankijken? Ik niet." "We moeten onze emoties niet met ons op de loop laten gaan," antwoordde Maximus. "Het is al ingewikkeld genoeg. Laten we deze kwestie nuchter bekijken, vanuit juridisch oogpunt." "Je bent harteloos," zei Titus. Die woorden staken Maximus. Maar als iemand zijn hoofd koel moest houden, was hij het. Hij moest het risico dat ze liepen als ze deze man hielpen goed proberen in te schatten. Hij moest naar zijn hoofd luisteren, niet naar zijn hart. Zelfs als dat harteloos zou overkomen. Toen rechte Achilles zijn rug en keek Maximus recht in zijn ogen. "Maximus, ik vraag toestemming om achter te blijven. Ik moet deze man helpen. In mijn eentje als het niet anders kan. Dat zal me vast wel lukken, op een of andere manier. Als ik gepakt word, riskeer ik de doodstraf, omdat ik een slaaf ben, dat weet ik. Dat aanvaard ik. Dat zou toch mijn lot zijn geweest, als ik bij een andere meester dan jij terecht was gekomen." Maximus wilde iets zeggen, maar Achilles hield hem tegen. "Anders zou ik nooit meer kunnen slapen." "Ik ook niet," zei Titus. Maximus zuchtte luid en keek naar de ellendige figuur op de grond. Hij sloot zijn ogen en dacht even na.

0: Hij begon te rennen, maar stopte alweer na een paar passen. De stilte overviel hem plotseling, en de schaduwen ook. Hij aarzelde, wilde weer teruglopen, maar veranderde toen van gedachte. Hij aaide het aapje dat tegen zijn schouder genesteld lag. Zijn warmte stelde hem gerust. Kom op, Dux. We zullen ze laten zien dat wij ook echte mannen zijn. Dapper draaide hij zich om en waagde zich nog een stukje verder in de ingewanden van het Colosseum. Om zijn zenuwen onder controle te houden, dacht hij aan de drukte.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met diaken Warlito van de pastorale zone Zaventem. Voor vandaag kan u de hymne vinden op pagina 721. De psalmen vindt u vanaf pagina 1089. En de korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1091.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Het morgenrood straalt wijd en zijd. De dag breekt aan in heerlijkheid. Het naakte leken duister zwikt, voor die victorie van het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht, bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. En al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
2: Opdat de morgen waar wij thans omsmeken komt met volle glans. En dat het oog in glorie ziet, wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer. Gij zijt voor ieder nabij, Heer, betrouwbaar zijn al uw wegen.
2: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, weerhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
2: Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
2: Aanhoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mij leven zoals gij bepaalt.
1: Die mij achtervolgen komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet.
2: Maar jij zei, voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat jij gebiedt.
1: Reeds lang weet ik van uw verordeningen, dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zijt voor ieder nabij, Heer, betrouwbaar zijn al uw

0: wegen. Laat uw wijsheid mij bijstaan, Heer, en al mijn werk begeleiden.
1: God van mijn vaderen, Heer van erbarming, die door uw woord het heelal hebt gemaakt.
0: Die in uw wijsheid de mens hebt bestemd om over heel uw schepping te heersen.
1: Heilig, rechtvaardig de aarde te leiden, recht te spreken zonder bedrog.
0: Geef mij de wijsheid die staat naast uw troon. Sluit mij niet buiten de kring van uw kinderen.
1: Ik ben uw dienaar, de zoon van uw dienstmaagd. Menselijk zwak en ook jong van jaren. Weinig bedreven in rechtspraak en wet.
0: Zelfs de volmaaktste onder de mensen. Zonder uw wijsheid is hij niets waard.
1: Zij is bij u en kent al uw daden. Zij was er toen gij de wereld schiep.
0: Zij weet wat aangenaam is in uw ogen. Wat overeenkomt met uw gebod.
1: Zend haar omlaag uit uw heilige hemel. Zend haar vanuit uw verheven troon.
0: Laat zij mij bijstaan, mijn werk begeleiden. Opdat ik weten mag wat u behaagt.
1: Want zij weet alles en alles doorgrondt zij. Zij zal mij leiden bij al wat ik doe. Haar glorie zal over mij waken.
0: Ere aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laat uw wijsheid mij bijstaan, Heer, en al mijn werk begeleiden. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
1: Looft nu de Heer, alle naties der aarde. Huldigt de Heer, alle volken rondom.
0: Omdat hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Doet al wat ge te doen hebt, zonder te morren of tegen te spreken. Zorgt dat ge onberispelijk en ongerept zijt, als onbesproken kinderen van God, onder een slinks en ontaard geslacht, waarin gij schittert als sterren in het heelal.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
0: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
1: Mijn bezit in het land der levenden.
0: Gij zijt mijn toevlucht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon in de Heilige Geest.
0: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht. Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk in het bebreid.
0: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
1: Zoals hij reeds van oudser hart verklaart, bij monden van zijn heilige profeten.
0: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn zijn heilige verbond gestand doen.
0: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de griep van bijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
0: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede.
1: Bidden wij tot God, die Maria, de moeder van Christus, heeft verheven boven alle schepselen in de hemel en op aarde. Heer, verhoor ons op borspraak van de macht Maria.
0: Wij danken u, Heer, want in Maria hebt gij ons een moeder gegeven, een voorbeeld voor allen. Zuiver ons hart en heilig ons op haar voorspraak.
1: Heer, verhoor ons op borspraak van de macht Maria.
0: Zij was ontvankelijk voor uw woord. Zij was uw trouwe dienstmaagd. Schenk ons op haar voorspraak de vruchten van de geest.
1: Heer, verhoor ons op borspraak van de macht Maria.
0: Zij stond bij het kruis, sterk in haar geloof. Zij was vol vreugde na Christus verrijzenis. Geef op haar voorspraak kracht als wij lijden en hoop die tot blijdschap stemt.
1: Heer, verhoor ons op borstspraak van de maagd Maria. En laten wij nu samen bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: God, je zijt de bron en de oorsprong van ons heil. Wij bidden u, geef dat wij door onze levenswijze altijd uw heerlijkheid verkondigen en u ook in de hemel zonder ophouden prijzen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
1: Loven we de Heer.
0: Wij danken God.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Zusters en broeders, allen van harte welkom in deze Eucharistie. Wij heten ook welkom aan alle luisteraars van Radio Maria die nu met ons verbonden zijn voor deze Eucharistie. Vandaag gedenkt de kerk de heilige naam van Maria. Deze gedachtenis werd na het Tweede Vaticaans Concilie uit de liturgische kalender geschrapt, omdat het te dicht lag bij het feest van 8 september, het feest van de geboorte van Maria. Paus Johannes Paulus II heeft het opnieuw laten opnemen als een vrije gedachtenis. Vandaar dat wij dan ook dit willen gedenken. Ook onze gemeenschap die toegewijd is aan de heilige maagd Maria. En ook via voor de luisteraars van Radio Maria. Vragen wij aan het begin van deze Eucharistie om Gods barmhartigheid over ons. De Heer roept ons op om waakzaam te zijn. Ons te laten leiden door zijn woord, omdat zijn woord standvastigheid brengt en vaste grond waarop wij mogen bouwen. Vragen wij de Heer om vergeving, daar waar wij hebben getwijfeld aan zijn woord of zijn woord niet hebben beluisterd of niet hebben nagevolgd. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en in laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, in uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige en barmhartige God zich over ieder van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

0: En laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, wij vragen u, geef dat de heilige macht Maria, voor allen die haar heerlijke naam prijzen, de weldaden verkrijgt van uw barmhartigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, houd u ver van alle afgoderij. Ik spreek toch tot verstandige mensen. Vormt gerust uw eigen oordeel over wat ik ga zeggen. Geef niet de beker der zegening die wij zegenen gemeenschap met het bloed van Christus. Geef niet het brood dat wij breken gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het brood één is, vormen wij allen tezamen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood. Kijk ook naar het Joodse volk. Treden zij die de offers nuttigen niet in gemeenschap met het altaar? Ik beweer niet dat het aan de afgoden geofferde vlees als zodanig iets bijzonders is, of dat er afgoden bestaan. Maar wat de heidenen offeren, offeren zij aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij gemeenschap aanhaalt met de boze geesten. Hij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der demonen. Gij kunt niet deel hebben aan de tafel des Heren en aan de tafel der demonen. Of willen wij de Heer tot naijver prikkelen? Zijn wij sterker dan Hij? Woord van de Heer. Met offers zal ik u loven, Heer. Met offers zal ik u loven, Heer. Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf? Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan. Met offers zal ik u loven, Heer. Met offers zal ik u loven, de naam van de Heer roep ik aan. Ik zal mijn geloften volbrengen, waar heel zijn volk het ziet. Met offers zal ik u loven, Heer.

ontvangt het goddelijk woord niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas.
1: Lof zij Christus.
0: In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt, en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. Iedere boom immers wordt gekend aan zijn vruchten. Men plukt toch geen vijgen van doorns. Men oogst geen druiven van een braamstruik. Een goed mens brengt het goede tevoorschijn uit de schat van goedheid in zijn hart. Maar een slecht mens brengt het slechte tevoorschijn uit zijn schat van slechtheid. Want zijn mond spreekt waar zijn hart van overloopt. Waarom toch noemt gij mij Heer, Heer, als gij niet doet wat ik u zeg? Ieder die tot mij komt, naar mijn woorden luistert en er ook naar handelt, ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt. Hij gelijkt op de man die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven en het fundament had gelegd op de rotsgrond. Toen de stortvloed kwam, beukte de storm op dat huis. Maar de storm had niet de kracht om het te doen wankelen, omdat het zo goed was gebouwd. Wie luistert, maar niet doet, gelijkt op de man die zijn huis op de grond bouwde, zonder fundering. De storm beukte erop, en ogenblikkelijk stortte het in, en de verwoesting van dat huis was volkomen. Dit is het woord van de Heer.
2: Wij danken God.
3: Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria. Paulus in de eerste lezing waarschuwt de christenen voor elke vorm van afgoderij. Dit was toen een gevaar, maar wij weten dat dit ook vandaag een even groot gevaar is. Want er zijn vele vormen van afgoderij die de mensen beïnvloeden en hem proberen weg te houden van de waarheid die in Christus is en die juist gekomen is om ons uit de onwaarheid, de leugen, te bevrijden. Afgoderij is niet iets van het verleden. En een geest van onderscheiding is heel belangrijk in deze tijd. Wat komt van God? Wat komt van de boze? Paulus eindigt met te zeggen dat wij niet de tafel des Heren mogen naderen wanneer wij nog deel hebben aan de tafel van de demonen. Wij moeten verzaken aan de machten van de boze. Elders zegt Jezus: wij kunnen niet God dienen en de mammon. Belangrijk is dat wij met een gezuiverd hart naar de tafel des Heren kunnen komen, om Jezus ten volle te kunnen ontvangen, opdat wij de genaden mogen ontvangen die hij ons wil schenken. Vaak niet zo gemakkelijk voor de mensen, omdat de boze subtiel te werk gaat, vaak onzichtbaar. En vandaar dat een regelmatige biecht een belangrijk middel en hulp is om ons te laten zuiveren, om ons te laten bevrijden. De biecht is een sacrament van vergeving en verzoening met God en de medemens, maar is op de eerste plaats een sacrament van genezing en bevrijding. Jezus wil de mensen vrijmaken van het kwaad. Hij wil, zoals hij het zegt in het evangelie, dat we goede bomen zouden zijn die goede vruchten dragen. Een goed mens, zegt de Heer, brengt het goede tevoorschijn uit de schat van de goedheid van zijn hart. een slecht mens uit de schat van zijn slechtheid, want zijn mond spreekt waar zijn hart van overloopt. Vandaar dat Jezus zo'n belang hecht aan de waakzaamheid van ons hart. Erover waken dat het kwaad geen ingang vindt. En, wanneer dit toch is gebeurd, het door Jezus te laten aanraken en bevrijden. De woorden die Jezus spreekt zijn woorden van waarheid, waar men kan opbouwen. De woorden die de wereld spreekt zijn onstandvastig en brengen mensen aan het wankelen. Wanneer wij naar Jezus luisteren en naar zijn woorden leven, dan zegt Jezus zelf dat wij ons huis zullen bouwen op vaste rotsgrond. En wanneer de stormen komen, die onvermijdelijk zijn, zullen wij uiteindelijk stand houden in onze beproevingen. Iemand die ons leert om te luisteren naar het woord van Jezus is de heilige maagd Maria, die wij vandaag gedenken. In haar is het woord vlees geworden. Zij heeft op een volmaakte wijze de wil van de Vader volbracht. De heilige Bernardus geeft een mooie preek waarin hij het geeft over de naam van Maria. De naam van Maria, zo zegt hij, betekent ster der zee. Wanneer gij dus op de storm der wereld rondzwalkt en niet meer loopt op vaste grond, wanneer de stormen der bekoringen opkomen en gij op de klippen der verleidingen vastloopt, kijk naar de ster, roep Maria aan. Wanneer gij geslagen wordt door de golven van hoogmoed, eerzucht, van laster en van afgunst, kijk naar de ster, roep Maria aan. Wanneer de woede, de begeerte of de lust van het vlees het scheepje van uw geest slaan, kijk naar Maria, roep haar aan. Zo gij ontsteld van uw vleeselijke misdaden, verloren van afschuw van uw verwijtend geweten, in angst voor het oordeel, in droefheid en wanhoop daardoor dreigt te zinken, denk dan aan Maria en roep haar aan. In alle gevaar, angst en twijfel, roep Maria aan. Laat haar niet uit uw mond en niet uit uw hart gaan. Wanneer zij u vasthoudt, zult gij niet vallen en zult gij komen waar gij moet zijn. Aldus de heilige Bernardus. Zusters en broeders, mogen het woord van Jezus, die het woord van de waarheid is, nooit uit onze gedachten en ons hart wijken. In een wereld waarin de leugen zo sterk aan het werk is, is het woord van Jezus onze houvast en onze zekerheid. En mogen Maria, zoals Bernardus het verwoordt, ons daarbij helpen, ons altijd weer terugbrengen naar Jezus, wanneer wij zijn afgedwaald. Amen.

0: God, hemelse Vader, wij brengen u dan opnieuw de vele intenties die mensen aan ons hebben toevertrouwd. Mensen die het ook hebben neergeschreven en tot bij het altaar hebben gebracht. In het bijzonder ook de intenties van de luisteraar. We bidden voor de intenties van onze hemelse moeder Maria. Die vraagt om te bidden voor de vrede. De vrede die in gevaar is. De vrede in de wereld. De vrede in de gezinnen. De vrede in de harten van de mensen, waar de echte vrede begint. We bidden voor de vele luisteraars die om ons gebed hebben gevraagd. Voor de zieken, zwaar zieken, mensen die stervende zijn en die we willen toevertrouwen aan Gods barmhartigheid. We willen ook Gods zegen vragen over Elena en Simon Vianen, die straks hun ja-woord geven in het sacrament van het huwelijk. Moge de Heer hen zegenen en dat Maria ook hun huwelijk mag beschermen. Vandaag willen wij in bijzonder ook bidden voor de intenties van pater Emede Vocht, die vandaag 99 jaar wordt. Wij danken de Heer voor zijn dienstwerk als jezuïst. In de Congo, maar ook de zoveel jaren in de gebedsschool van pater Guy Borreman. Voor de zoveel mensen die hij heeft geholpen in de weg van de onderscheiding. Ook dankbaar voor de vele keren dat hij hier in onze gemeenschap op de eerste zaterdag vele uren heeft biecht gehoord als biechtvader. Heer, wil pater hem mee dan ook zegenen. We brengen u, Heer, ook al onze veelgeliefde overledenen. We bidden voor de zielerust van Marina de Loof, en ook voor Maria Leenknecht, die ook zo sterk met onze gemeenschap verbonden was. Mochten zij voorsprekers worden bij de Heer, samen met Maria. We brengen u alle zielen in het vage vuur, die nog bevrijding nodig hebben. Heer Jezus, geef dat zij door deze Eucharistie mogen bevrijd worden en zo ook worden opgenomen in uw eeuwige heerlijkheid, samen met de macht Maria Sint-Jozef en al uw heiligen. En alle intenties die nog leven in ons hart, bieden wij u aan, Heer Jezus. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Water en wijn worden één, gedeeld ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijnhaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij, Heer, dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade mogen vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van elke ongerechtigheid. En bid dan, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wij vragen u dat de heilige maagd Maria, altijd maagd, door haar voorspraak onze gaven bij u aanbeveelt. Zo kunnen wij bij de viering van haar naam welgevallig zijn bij uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid, aarde.
0: U danken wij, Heer en God. Omwille van uw heerlijkheid en om heil en genezing te vinden, zullen wij uw lof verkondigen voor de uitverkiezing van uw heiligen. Bij deze gedachtenis van de heilige maagd Maria eren wij u met de woorden van haar lofzang. Want voor heel de aarde hebt gij grote daden verricht, aan alle volkeren uw barmhartigheid getoond, toen gij welwillend hebt neergezien op de kleinheid van uw dienstmaagd en haar vergeven tot moeder van onze Verlosser, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, zo smeken wij u, en dat ook onze gulden wordt gehoord als u ter eer dit lied wordt aangegeven.

God, hemelse Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe gij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. Daarom vragen wij u, God onze Vader, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en het bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf gij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, o Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met Heel uw volk, met de macht Maria, de moeder van de Heer, die wij vandaag vieren, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige God de Lieve, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus uw Zoon, onze Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En richten wij ons dan in vertrouwen tot God, de barmhartige Vader, met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader...

0: dagen dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van onze Heer Jezus zij dan ook altijd met u.
1: Amen.
0: De vrede zij met u.
2: De vrede zij met u.
1: Amen.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons uw vrede.
0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
3: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen, maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: En laat ons tot slot bidden. Heer, laat ons door toedoen van de Moeder God Maria de genade van uw zegen verwerven. Mogen wij, die met eerbied haar naamfeest vieren, in alle nood haar hulp ervaren. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zusters en broeders, richten wij ons dan tot Maria. En mogen zij u allen beschermen. U, uw dierbaren, uw gezinnen, uw families, vrienden en kennissen. En mogen zij helpen om hen de weg te tonen naar het ware heil door Jezus Christus onze Heer. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zegenen u daartoe met de zegen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat allen heen in vrede.
1: Wij danken God.
2: Beste luisteraars, wij danken u voor het meevieren van de Eucharistie met de gemeenschap Moeder van Vrede vanuit de Abdijkerk te Gistel. Wij horen elkaar terug komende woensdag voor de Eucharistie en de Rozenkrans. En wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Onderweg. Openhartige gesprekken met mensen op hun levensweg. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Don Zeeman.

0: klinkt als een cliché, maar we bevinden ons allemaal ergens op de weg van de wieg naar het graf. Een levenspad met mooie momenten, maar ook met stevige uitdagingen. Soms een brede baan, soms een duister kronkelpad. In de reeks Onderweg ga ik op stap met mensen die een openhartige blik tonen achter de schermen van hun leven. Een verrassend verhaal rond geloof, hoop en liefde.
1: Dag Kenji.
2: Hoe gaat het, meneer?
1: Ça va. En met jou? Ook goed.
3: Je kent ons wekelijkse minuutje, hè? Babyfrietje, mayonaise, twee vleeskroketten en een slaatje. As usual.
0: Op vrijdagmiddag, eens in de twee weken, stapt Fred Monsuur binnen in wat hij de beste frituur van Hasselt noemt. Iedere keer doet hij dezelfde bestelling, al is die vreemd genoeg niet voor hemzelf.
3: Nee, die doen we voor Piet. En Piet is al heel lang een goede vriend uit een oudere generatie, maar toch. En die is de laatste jaren heel snel achteruit aan het gaan, omwille van multiple sclerose. En dat is wel heel moeilijk om te zien hoe iemand waar ik 10, 15 jaar geleden nog gewoon mee in de auto stapte om iets leuks te gaan doen, die dan in een rolstoel terechtkomt, dan nog een beetje beweeglijk is vanuit die rolstoel en nu sinds 4, 5 jaar gewoon vastgekluisterd ligt aan zijn bed. Maar wel een prachtige man. Met een prachtige geschiedenis.
1: Maar die woont niet meer thuis dan? Hè?
3: Nee, die woont sinds heel wat jaren in een verzorgingstehuis. Waar eerst zijn zus voor hem zorgde, maar die is te vroeg overleden. En nu heeft hij ook in de buurt helemaal geen familie meer.
1: Een verzorgingstehuis, zeg je? Dan een kerstje toch smeten?
3: Ja, maar hij vindt dat niet lekker. Dus hij zorgt niet goed voor zichzelf. Hij laat ook niet voor zichzelf zorgen. Daar is hij te koppig voor. Wat eigenlijk wel mooi is. Maar als je dan eens met een frietje binnenkomt en die geur komt de kamer binnen, dan zie je hem genieten. En dat is voor mij ook genieten. Voor mij is dat een rustuurtje. Ik kom binnen, daar is het stil, daar is het rustig. Mijn telefoon staat even op mute. Niemand stoort. En genieten van een frietje in de stilte. Met iemand die je heel dierbaar is. Dat is heel speciaal. Ah. Ik zeg ook altijd tegen Piet dat ik heel dankbaar ben dat ik daar gewoon eventjes mag zijn. Ja. Ik zou dat veel meer moeten doen. Gewoon stilzitten. Dankjewel, Kenji. Jij ook, hè. Zeker. Salutjes.
0: Voordat Fred met de friet naar Piet gaat, wil ik eerst ontdekken wie hij eigenlijk is. Daarvoor maken we een tussenstop aan zijn ouderlijk huis. Freds vader is geboren en getogen in Hasselt, maar dan wel in een Nederlandse stad met dezelfde naam. In zijn jonge jaren trok hij naar Vlaanderen, waar hij en zijn vrouw zich als een halve eeuw thuis voelen.
3: Naar mijn ouders en mijn zus. Die hebben deze morgen mijn zus opgehaald, hè, van het tehuis waar ze woont.
1: Je zus woont al een tijd niet meer thuis?
3: Die woont al een hele tijd niet meer thuis, inderdaad. Ja, het is voor mijn ouders onhaalbaar gebleven. Naar ouderdom, maar ook naar achteruitgang van mijn zus. En heeft ze een tijdje bij één dagcentrum geweest, dan bij een 24 uur. En nu sinds kort in een zwaardere verzorging terechtgekomen.
1: Jij komt vaak bij je ouders?
3: Niet vaak genoeg. Is dat duidelijk? Ik zou liever vaker willen komen. Ja, ik denk dat ze dat ook wel weten.
1: En draag je dan op een of andere manier nog bij aan de zorg voor je zus of niet?
3: Op dit moment minder dan vroeger. Ja. Maar we proberen regelmatig op bezoek te gaan. Maar je kunt heel weinig doen, hè. Als iemand lichamelijk bijna 50 is en in haar geest bijna 3 is en sterk achteruit gaat, sterk dementerend is, afwezig is. Maar dan moeten wij juist meer aanwezig zijn, hè.
1: Maar wat kun je betekenen?
3: Gewoon aanwezig zijn. Daarnaast zitten. Een hand geven. Meer gaat niet.
1: Hoeft ook niet.
2: Nee, maar dat is wel voor de meeste mensen heel ongemakkelijk. Wat moet ik zeggen, wat moet ik doen? Je moet niks zeggen, je moet niks doen. Gewoon ernaast zitten, er zijn.
4: En dat gaan we nu ook doen?
2: Ik ben heel benieuwd. Ik kan alle kanten opgaan, ik kan heel emotioneel zijn. Niet in de positieve zin. Het kan ook heel gezellig zijn. You never know.
4: We gaan zien.
2: Ja.
5: Kom binnen. Zet u.
4: Ja.
5: Een tas koffie?
4: Ja, is goed.
5: Als ja? Fred ook? Zwart of met melk? Zoals Johanny. Ze heeft een kaartje vast. Ze heeft een oom en tante die elke maand een kaartje tekent voor haar.
6: Johanny, vind je dat mooi? Ja, dat zijn de kaboutertjes, hè.
7: Ja.
6: Oh, helemaal niet waard.
7: Papa.
5: Johanny heeft zijn droom van Down. Heeft last met epilepsieaanvallen. Is autist. Ja, het is een samen... Van alles heeft ze eigenlijk. Hè? Dus, maar ze is geboren als anderhalve kilo. En ik weet dat die kinderarts in Boom... Wij woonden toen de tijd bij Boom. Die zei tegen ons... Jullie moeten geen geboortekaartjes maken... want anders moet je een rouwkaartje erachteraan sturen... want het kind heeft geen overlevingskansen. Na een tijdje was het... Ah wel, het kind zal misschien 3 maanden worden. Toen was het... Misschien moeten jullie het kind afstaan... dat het naar een kinderhuis gaat... want dit gaat een drama voor jullie als gezin worden. Je hebt een gezond kind. En die gaat niet de aandacht krijgen die hij nodig heeft... als je dit kind bij jullie thuis houdt. Nou, en nu zie je, ze is nu 48. En we zijn er heel dankbaar mee. Hè? Wij hebben natuurlijk onze zorgen, ons verdriet ervan gehad. Maar we mogen ook ervaren dat Johanny toch heel veel... toch ook wel heel veel vreugde heeft gegeven.
4: Was het een drama, zoals de dokter zei?
5: In het begin wel. Voor mij was het in het begin van... God, waar ben je? God, hoe kan het nu dat je ons een kind geeft... waar we zoveel zorgen mee gaan hebben? Dat was moeilijk. Mijn vrouw ging wandelen bij ons in de straat. In Hemiksen woonden wij toen. En ik weet, de vrouw van de burgemeester... die keek bij mijn vrouw in de kinderwagen. En van, hey, wat heb jij voor een kind... Ik zou me schamen als ik zo'n kind had. Weet je, zulke opmerkingen kreeg je... dat is nu natuurlijk 48 jaar geleden... kreeg je veel van zulke opmerkingen. En dan zat je elke keer van... hoe moet ik daarmee omgaan?
6: Het is en blijft je kind, dus je gaat toch verder. Ja, en als van die opmerkingen die leg je gauw naast je neer... want dan denk je, daar klopt niks van. Want het is een schat van een kind.
4: Hoe ver heeft dat gewogen op de andere kinderen in het gezin?
5: Ja... Ik weet niet hoe Fred het ervaren heeft, hè? Maar ik denk... juist door ons Johanny, doordat Fred daarmee opgroeide... is hij toen de tijd toen hij student was, is hij in Leuven bezig gegaan met erfelijkheid... Hè? Met de DNA, met chromosomen en alles. En ik denk dat een heel deel het onze kinderen gevormd heeft... naar waar ze nu mee bezig zijn eigenlijk met... met handen en voeten laten zien in deze maatschappij... wat het is om christen te zijn. Het heeft hun gestimuleerd, het heeft hun nadoen denken... het heeft hun in beweging gebracht voor anderen met zorgen. Ik weet niet wat hij zelf zal zeggen... maar ik denk niet dat ze zullen zeggen dat ze het als negatief ervaren.
8: Na deze introductie trekken we verder. We stoppen bij een verzorgingshuis aan de rand van Hasselt... dat zich vreemd genoeg midden in een KMO-zone lijkt te bevinden.
3: Alsjeblieft.
4: Dank u.
3: Je staat met mooie letters herstelverblijf.
4: Ja.
3: Ja. Dus dat is het assistentiewoningen, woonzorgcentrum. En hier is herstel. Wat altijd een beetje confronterend is. Want je weet dat de meeste mensen die hier zitten niet herstellen. Lift of trap?
9: Hoe doe je dat, maar ja? Dat is goed voor de conditie.
3: Alsjeblieft.
9: Dank u.
3: Dag Piet, hier zijn we weer.
10: Ja.
3: Ik heb je frietjes bij, Piet.
10: Oh, super.
3: Het is weer vrijdag, hè?
10: Yes.
3: Yes. Wil jij met ons bidden? Dank u voor de frieten.
11: Vader, wij danken u. Wij loven u. Prijs u. Wij danken u. En dank u ook voor de frietjes vanmiddag. Heer, nog onze zorg. Heer, dank u. Dank u. Dank u. In Jezus' naam. Amen.
3: Amen. Eet smakelijk, Piet. Ik ga u eventjes wat omhoog doen, hè. Je ligt zo laag. Ik ga iets voorlezen, hè. Uit Romeinen, hoofdstuk 15. De God, nu van de hoop, mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En dat is het mooiste wat er is, hè, Piet. Dat we een God hebben van hoop, dat hij jou mag vervullen met blijdschap en vrede in het geloof. En dat is het belangrijkste wat we aan iedereen kunnen meegeven, hè, Piet.
2: Mm-hmm.
3: Ja, ook voor jou, hè. Ik ben naar school geweest in Hasselt. Naar de muziekschool geweest in Hasselt. Mm-hmm. Dus muziek is wel iets belangrijks voor mij.
12: Professioneel of...
3: Ik had dat wel gewild.
12: Maar
3: dat is er niet van gekomen. Ik heb alle jaren die ik muziekschool mocht doen of kon doen, heb ik gedaan. En toen was dat nog 14 jaar. En dan wou ik door naar het Lemmens Instituut. Maar dat is dan toch een beetje uit mijn hoofd gepraat. Omdat muzikanten niet zo goed verdienen, altijd moeten werken als anderen vrij hebben. Maar soms heb ik zo wel iets van... had ik toch maar doorgedaan met muziek. Dus muziek is voor mij wel iets heel belangrijks. Ja.
12: Wat heb je dan in de plaats gedaan toen het geen muziek werd?
3: Chemie. Ja. En dat is iets heel anders natuurlijk. Maar ik herinner mij nog dat mijn ouders op zoek waren van wat kunnen we dan gaan doen. En dan via iemand die we kenden, die zei... Ah, maar de chemie is altijd werk. Er zijn altijd te weinig mensen in de chemie. En dan ben ik chemie gaan doen. Ja.

0: Er zijn verschillende richtingen in de chemie en ik had dan de medische chemie gedaan.
1: Met bepaalde toekomstverwachtingen?
0: Oh, misschien zat mijn zus daar ook wel tussen. Mm-hmm. Ik had een brief geschreven naar professor Freins. Dat was toen de professor voor genetische ziektes. En ik mocht er dan ook mijn stage gaan doen. En ik vond dat wel interessant om dan ook echt te begrijpen hoe dat allemaal werkte, van die genetica en de ziektes. Naar dingen gaan graven, dingen willen begrijpen, onderzoek doen naar en liefst innovatief zijn.
1: Je zei, er is altijd werk in, dus je had ook gelijk werk toen je afgestudeerd was.
0: Nee, dat was het gekke. Ik heb meer dan een jaar moeten wachten voordat ik werk vond. En dat is altijd wel de grap, dat ik eerst een beetje gewerkt heb in de rioleringsbuizenfabrieken. En uiteindelijk ben beland in mijn eerste job, klinische chemie, op de dienst gastroenterologie, maag- en darmziektes, waar je dan andere dingen die ook in de riolering terechtkomen moet gaan onderzoeken. Welke ziektes kunnen we opsporen? En maar dat was een fantastische professor die mij heel veel kansen heeft gegeven om ook innovatief onderzoek te doen. En vandaag is die mevrouw waar ik mee samenwerkte de rector van Leuven geworden. Dus dat is wel heel speciaal dat je zo in een innovatief centrum gewerkt hebt waar tot op vandaag nog altijd mensen bekend raken.
1: Maar je bent niet de hele tijd aan de universiteit verbonden gebleven, hè?
0: Nee, de universiteiten geven bijna geen vaste contracten. Huisje, tuintje, kindje. En dan denk je, ja, nu wil ik toch wel een stabieler inkomen hebben en zeker weten dat ik volgend jaar nog werk heb. En dan via de bedrijven die leveranciers waren van onze toestellen, mocht ik dan bij een van die bedrijven gaan werken. En zo ben ik van een puur klinische laboratoriumonderzoeksinstelling terechtgekomen in een commerciële functie, waar ik ook weer fantastische bazen gekregen heb. En die commerciële functies die zijn gegroeid van puur baanvertegenwoordiger tot verantwoordelijke voor nieuwe ontwikkelingen wereldwijd. En dat was een supermooie ervaring die ik heb mogen doen voor bijna 20 jaar.
2: Los van het feit dat zijn zus het syndroom van Down had, was er nog wel een reden voor Fred om interesse te hebben in de medische wetenschap. Naast geloof bleek ook ziekte een rode draad in het leven van zijn vader. Niet dat dit de predikant ervan weerhield zijn roeping te blijven volgen, maar een duidelijk impact had het wel.
0: Hij heeft heel Limburg rondgekrost om overal te helpen, te ondersteunen, te bouwen. En toen is hij ziek geworden. En nog altijd tot op van vandaag.
3: 40 jaar terug heb ik de eerste hersentumor gehad. Ik ben 5 keer eraan geopereerd. Ik ben vorig jaar voor de 25e keer geopereerd. Hè. Dus dat is in mijn hoofd begonnen en dat is helemaal door mijn lichaam heen gegaan. En ik heb dus uitgezaaide prostaatkanker nu. Ik ben hartpatiënt, longpatiënt, nierpatiënt, prostaat. Dat heeft wel ook onze kinderen denk ik gevormd. Onze Fred was 12 jaar, onze oudste, toen ik de eerste operatie had.
0: Ja, ik was 12 jaar. Dat is het enigste wat ik me herinner. En sindsdien positief, negatief, goede operaties, slechte operaties, foute operaties. Er is zoveel gebeurd. Een lijdensweg voor mijn ouders, ja. Maar hij heeft nooit gestopt met willen preken of willen helpen of willen bijbelstudies geven. Daar is hij nooit mee gestopt.
1: Heeft dat je vragen opgeleverd bij jezelf van God, waarom is dit zo?
0: Waarom een zieke papa? Waarom een zus? Waarom, waarom, waarom? Ja, vooral toen ik jonger was. Ik herinner mij nog één moment. En ik herinner mij heel weinig, zelfs mijn kinderen bevestigen dat ik bijna niks meer herinner.
1: Okay.
0: Dat ik echt boos was op God. Ja. Ik herinner mij nog op mijn kamer, op mijn bed, dat je echt zoiets hebt van, allee jongens, wat is dat hier allemaal? Waarom ben ik hier? Waarom moet mijn pa ziek zijn? Waarom moet ik zo'n zus hebben? Waarom, waarom, waarom? Maar dat is het mooie. Bij God mocht je die waarom vraag stellen. Je mocht boos zijn, je mocht teleurgesteld zijn, je mocht verdrietig zijn.
1: Maar voor iemand uit zo'n christelijk gezin met een predikant als vader, dan zijn er toch geen vragen.
0: Wij zijn ook maar gewone kinderen met heel veel vragen. Met dezelfde vragen als iedereen. Maar we hebben wel een prachtig boek waar heel veel antwoorden in staan. En in dat prachtige boek, Gods woord, staat dat God altijd voor ons zal zorgen. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken, dat Hij er altijd is. En daar staat ook dat als wij voor de zwakken zorgen, dan zal Hij voor ons zorgen. En dat heb ik thuis gewoon gezien. Mijn ouders hebben altijd voor anderen gezorgd. En God heeft heel goed voor ons gezorgd, ondanks de ziekte en moeite en uitdagingen van het leven. En al die dingetjes die we toen moeilijk vonden, die hebben ons vandaag gevormd. Piet, wat betekent dat voor jou? Hoop. De beroemde geloof, hoop en liefde. Wat betekent die hoop voor jouzelf, Piet?
4: Zeker weten.
0: Dat is een mooie.
4: De hoop die in mij is. Dat ik het zeker mag weten.
0: Dat is wel mooi dat je zegt dat dat een zekerheid is voor jou. Dat lied hebben we gezongen. Dat lied wat jij altijd meegeeft. Ik dacht, ik ga die in de lijst van liederen moeten zetten. Want Piet luistert daar al zo graag naar. Gaan we eens opzoeken, hè. Hier, Piet. Maar mijn speaker doet het niet meer goed van de telefoon. Amai. Maar je kent hem, hè, Piet?

Dat wens ik jou dan toe, hè. Dat de God van de hoop jou mag vervullen met blijdschap en vrede in het geloof, in het blindelings vertrouwen op God, zodat jij overvloedig kunt zijn in de hoop, niet door jouw eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest.

0: bezoekuurtje is alweer om. Het gespreksuurtje is voorbij. Piet wordt moe. Ik ga je terug een beetje beter leggen. Hè. Venster terug dicht. Vuistje. Zit er nog kracht in het vuistje? Ja, ja, er zit nog kracht in het vuistje. Nee, ik zegen jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Dank u.
0: Tot de volgende keer, hè.
1: Ja.
2: Als je weet dat herstel hier niet mogelijk is, hoe zit het dan met jouw hoopverlening?
0: De mooiste hoop is de toekomst die we hebben.
1: Ja.
0: Maar dat klinkt zo cliché, hè. Dat klinkt zo... een christelijk antwoord waar niemand iets aan heeft.
2: Kan Piet blij zijn?
0: Af en toe zie je een glimlach.
2: Je las nu vooruit de Bijbel en Patmen staat dan wees vrolijk. Is dat ook niet heel confronterend dan voor iemand die...
0: Ja, maar daar staat wees vrolijk door de kracht van de Heilige Geest.
2: Mm-hmm.
0: Maar dat is waar. Want daarom is het niet uit onze kracht, hè.

0: Weinig mensen kijken er naar uit om later naar een verzorgingstehuis te moeten gaan. Maar soms kan het niet anders. Ook in het gezin Monsuur moest er een keuze gemaakt worden, toen vader en moeder de zorg voor Johanny niet langer op zich konden nemen. Tijd voor Fred om in actie te schieten.
1: Mensen stond toen, 2015, al 15 jaar op de wachtlijst. Dan stuurt je een brief naar de toenmalige minister van Welzijn, Jo van Deurze. Mijn ouders zijn echt niet in de gezondheid om voor mijn zus te blijven zorgen en er is geen plaats. Hoe kan dat dan verder? Ons huis was ook vol. Ergens wilt je ook je zus blijven helpen, je ouders blijven helpen. En dan krijg je een brief van de minister terug. Een heel mooie brief, maar één zinnetje. Dat zal ik nooit vergeten. Onze quota zijn behaald. Ja, amai. Onze quota zijn behaald. Een mens is geen quota. Het spijt mij, het kwaliteitssysteem. Het mag kwaliteit zijn, maar mensen kun je niet in statistieken steken. Kun je niet in quota steken. En dat is bij mij blijven hangen. En dan heb ik zoiets gehad van oké, dan moet ik zelf voor een oplossing gaan zoeken. Want ik merkte dat het nergens vandaan ging komen. Het huis naast ons kwam te koop te staan. En dan zijn we daarmee gestart om dan dat huis aan ons huis te trekken, zodat mijn zus naast ons kon komen wonen. En daarom hebben we ook onze VZW trisomie genoemd, met een haatje tussen tris en omie. Een home voor mensen met trisomie 21. En zo zijn we ooit begonnen in 2015.
2: Maar dit hele huis was niet voor jouw zus?
1: Nee, één verdieping. Dus we hebben dan één verdiep volledig verbouwd. Ondertussen komt iemand anders die ook noden heeft. En dan denk je, ja, dat huis is er nu toch. Dan zullen we die andere persoon op een andere verdieping zetten. Dan komt er nog een vraag van iemand. Dan denk je, ja, misschien moeten we een tweede huis erbij gaan nemen.
2: Dat is ook gebeurd.
1: En dan ga je zoeken en dan komt er een tweede huis bij. En dan zit dat huis ineens ook vol. Blijf je vragen krijgen. Denk je, zouden we het financieel aankunnen? Met de bankjes gaan babbelen, op zoek gaan naar huizen die groot genoeg zijn. Dan komt er een sponsor die aanbiedt om mee te helpen. Die dat project super vindt. En dan ga je op zoek naar een derde huis. En zo blijft het doorgaan.
0: Tussen de bonte verzameling van mensen die in deze huizen wonen komen we ook een beetje bekende Vlaming tegen. Hij was te zien in het televisieprogramma Down the Road. Graag beschrijft hij hoe het leven hier eruit ziet.
3: Ik ben Ruben Martens van Rungs in Hasselt. Mm-hmm. En ik woon hier in een appartement op de studio van Pleit wonen.
4: Mm-hmm. En woon je hier al lang?
3: Ja. Eerst was ik 21 jaar. Mm-hmm. En nu ben ik 38, dat is dan 15 jaar.
4: Dat is een hele tijd, ja. Ja.
3: Ja. Op de maandag dan ben ik hier in Rungst. Tot aan de vrijdag. En in de weekend ben ik bij mijn papa.
4: En wat heb je vandaag gedaan, want je was weg, hè?
3: Ik was vandaag gaan werken in het dagcentrum van het Roer. Zoals bij daar werken van weer van auto van Citroën. Mm-hmm. Zo van die kleine busjes van de ring van de auto van Citroën.
4: Dus de Citroëns die rijden dankzij u?
3: Ja.
4: Je bent ook op tv geweest, hè?
3: Ja, ik ben ook bij tv geweest van Dood de Rood met Dieter Koppers en Saar.
4: Mm-hmm.
3: Ja, veel dingen is gedaan, activiteiten en is ervoor op te bouwen. Uit een vriendschap te maken, ja, met de mensen. Ja.
4: Je hebt daar veel vrienden?
3: Ja, ik heb ook heel veel vrienden ook overgehouden met de 4G-zaam.
1: Nou, trisomie is een genetische term. Een term uit de genetica, moet ik zeggen. Van een chromosomale afwijking. Dus trisomie is een chromosoom. En op trisomie 21, voor mensen met syndroom van Down, zoals Ruben en zoals mijn zus, zijn er dan 3 chromosomen in plaats van 2. En daardoor hebben zij een beperking. Ruben is eentje die goed kan praten, die kan lezen, die kan schrijven, kan een berichtje sturen, kan zijn plan trekken, boterhammen smeren, zelfstandig naar het dagcentrum gaan. Mijn zus heeft ook syndroom van Down, ook trisomie 21. Kan niet lezen, kan bijna niet praten, kan zeker niet voor haarzelf zorgen. Dus daar zit je gigantisch verschil in trisomie. Want iedereen kent dat wel van Down the Road, maar daar wordt een beetje een verkeerd beeld geschept. Maar ik vind het een prachtig programma, hè? Maar we mogen niet vergeten dat er enorme diversiteit is in trisomie.
4: Je was een verkoper. Een goede verkoper? Of?
1: Ze zeggen van wel, ja. Ik heb ergens nog een award staan. Dus blijkbaar was dat toch goed genoeg om goed voor beloond te worden. Dus dat was wel best speciaal. Ja,
4: klinkt naar een mooie carrière.
1: Ja, heel de wereld gezien. Echt prachtige dingen gezien. Wetende dat ik helemaal niet graag reis. Dus dat was altijd een ergernis en een stress om weer het vliegtuig te moeten pakken. Weer een week weg te zijn naar een of ander farmabedrijf ergens in de wereld. Om technologie uit te leggen, om nieuwe dingen uit te werken. Patenten, prachtige projecten, echt waar prachtig. Maar dat reizen, dat was niks voor mij. Nee.
4: Maar op een bepaald moment heb je dan gezegd, ik stop met mijn carrière in de farma.
1: Ja, ik voelde al een paar jaar dat ik niet meer op mijn plaats zat. Zo van, ik weet dat ik iets moet gaan doen. Maar tegelijkertijd voelt je ook niet goed in je dagelijks leven. Uh-huh. En ben je aan, keihard aan het werken. Maar ja, voor wat ben je aan het werken? Oké, die premies zijn mooi. Je verdient goed. Je hebt alles wat iedereen wilt. De carrière blijft goed gaan. Je kunt nog. En toch was het dan niet.
4: En daarom heb jij dus ook die commerciële wereld achter je gelaten om een nieuw hoofdstuk in je leven aan te vatten, of?
1: Ja, omdat je ziet dat die wachtlijsten zo gigantisch zijn. Niemand begint eraan. Ergens, dankzij mijn werk, heb ik geleerd hoe dat je plannen moet schrijven, hoe dat je met mensen communiceert. Je krijgt dan van die

0: doelgroepen, een doelgroep jongeren met een beperking, een doelgroep jongeren vanuit bijzondere jeugdzorg, een doelgroep thuis- en dakloze jongeren, al of niet met verslavingsproblematiek, die allemaal een dak boven hun hoofd nodig hebben, allemaal kwetsbaar zijn, allemaal tijd, liefde, aandacht, allemaal God nodig hebben. We zijn ook VZW Credo aan het helpen. Dat is een stichting uit Nederland die ook in België gestart is. Wel een heel mooi voorbeeld, omdat ze een prachtig draaiboek hebben van liefde, tijd en aandacht voor thuis- en dakloze jongeren. We kunnen eens naar Credo rijden, maar dat is natuurlijk 20 minuutjes van hier.
1: Ja. Jij doet zo heel wat kilometers waarschijnlijk. Of valt dat mee?
0: Maar dat is vooral door alle projecten.
1: Ja.
0: Waar je dan af en toe lange afstanden voor doet. Maar we zitten gemiddeld aan een 40.000 kilometer per jaar. En dat is ook een rustmoment, hè. In de auto zitten. En dan heb je een uur de tijd of langer soms om alles weer te laten bezinken wat er gebeurd is. Actief de rust zoeken, dat gebeurt veel te weinig. Dat moet ik nog leren.
1: Nu gaan we ineens ook naar iets dat een stuk zakelijker is met gebouwen en huizen en dat soort zaken.
0: Ja, Credo Genk is niet zo zakelijk, maar natuurlijk een huis kopen is zakelijk.
1: Ja.
0: Nieuwbouw zetten is zakelijk. Aannemers, gronden zoeken, dat is allemaal heel zakelijk. Maar wat er op die gronden gebeurt en in die huizen gebeurt, dat is natuurlijk puur vanuit het hart van de mensen die daar zijn, de jongeren die daar wonen. En daar hebben wij het hart, vooral voor de kwetsbaarste kinderen en jongeren. En kwamen we tot de conclusie dat jongeren die weten dat ze 18 worden en in de bijzondere jeugdzorg zitten door trauma, thuissituaties, kwetsbaarheid, misbruik, mishandeling, dat die jongeren, als die 18 worden, waar gaan die naartoe? Wat moeten die gaan doen? Waar moeten die gaan wonen? Wie gaat voor hen zorgen? Dus heel veel van de jongeren die stoppen met school, die gaan werk zoeken. Die gaan proberen een huurwaarborg bij in te sparen, want ik word 18, dus ik moet voor mijzelf gaan zorgen. En dat is zo jammer, want daardoor hebben ze dan niet het diploma wat ze nodig hebben om wel verder te gaan in het leven. Komen ze vaak de verkeerde mensen tegen, of huisjesmelkers, of andere verkeerde toestanden. Gaande van dealen tot prostitutie, om sneller geld bij in te krijgen. En dan heb je daar zo lang in geïnvesteerd vanuit je hart en dan zie je dat het op een half jaar helemaal misgaat. En daarom zijn we gestart met project Steunfonds Samen Sterk. En Samen Sterk wil eigenlijk zorgen dat die jongeren weten, daar mag ik gaan wonen. Ik hoef mij geen zorgen te maken. Want als je zorgen maakt, dan wordt alles moeilijker in het leven, hè. En zoals ze dat in de businesswereld heel mooi noemen, we willen hun ontzorgen. Door hun huisvesting aan te bieden. Maar natuurlijk, huisvesting zonder begeleiding, zonder relatie. Daar word je ook eenzaam van. Dus elk huis voor deze jongeren heeft ook mensen nodig die daar rondstaan. En die die jongeren vastpakken, omarmen, begeleiden. En kansen geven die ze anders niet meer krijgen.
1: Dit is het.
0: Dit is een van de huizen, hè. Maar niet al onze huizen zijn credo-huizen. We hebben trisomie-huizen, we hebben credo. Ja. Eigenlijk kunnen we het allemaal mentorhuizen noemen. En sommige huizen vallen onder credo. Omdat daar dan een mooi handboek bij zit. Van liefde, tijd en aandacht. En dat is wel belangrijk.
1: Dus van een organisatie die al langer bezig is om dit soort dingen te doen.
0: Ja, ja. Maar nu ook in België echt dit meer vorm en meer plaats wilt geven. Maar ook daar heb je huizen nodig. En dat is dan wat we met VZW Steunfonds verzorgen wij eigenlijk de vierkante meters. Zodat die projecten ook echt van start kunnen gaan. Want die projecten hebben huizen nodig. Huizen kosten geld. En dat is wat we in VZW Steunfonds doen. Zullen we eens naar binnen gaan?
2: Ja. Binnen ontmoeten we Rianne die samen met haar man uit Nederland overkwam om zich hier met hart en ziel in te zetten. Enthousiast legt

0: uit wat dit huis is, wie de jongeren zijn en wat haar motiveert om veel tijd in hen te steken.
1: Een credohuis is een huis waar jongeren tussen de 16 en de 25 terecht kunnen die dak- of thuisloos zijn of gaan worden, zodat de jongeren een periode heeft voordat hij volledig zelfstandig gaat wonen, om te groeien in zijn ontwikkeling. Bijvoorbeeld leren koken, de was doen, voor school nog iets doen. Of eigenlijk leren we ze op elk gebied, alle domeinen, om zelfstandig te worden. Heel vaak moeten jongeren op hun 18 uit een instelling vertrekken, als ze in een instelling zijn opgegroeid. Ja, een 18 is nog wel heel jong om volledig alleen op eigen benen te moeten staan. Dus het is dan heel fijn als je dan een transitieperiode hebt van enkele jaren, om dan toch volledig zelfstandig te kunnen gaan wonen. En dan niet afhankelijk te raken van een uitkering, maar gewoon de job te gaan doen die je heel graag wil doen. En dan echt zelfredzaam zijn.
0: En jullie hebben een opleiding in die richting?
1: Ik ben zelf psychologe en verpleegkundige. En de collega's hebben ook allemaal een opleiding maatschappelijk werk of ervaring. We hebben ook ervaringsdeskundigen die zelf op straat zijn gezet geweest en met hulp van pleegzorg of andere manieren eruit zijn gekomen. Het kan eigenlijk van alles zijn.
0: Kunnen hier dan repareren wat bij anderen is misgegaan?
1: Ja, ik geloof wel dat er herstel plaatsvindt. Gewoon door in de rust te komen en te zien dat je een nieuwe kans krijgt. Ook al is het hiervoor misgegaan, zie je dat in die rust ga je nadenken. En ga je denken, hoe kan ik dit oplossen? Wat is er eigenlijk gebeurd? Want de meesten zijn gewoon verdoofd door alles wat hun overkomen is. Dat heb je niet in de hand. En ik denk, door hier te komen, tot rust te komen, zien we op een hele korte tijd jongeren heel positief veranderen.
0: En dan vertellen jullie ook, God helpt?
1: Ja, dat vertel ik, daar lachen ze mee. En ze denken, oh, die is een beetje gek. Maar ja, keer op keer, als we aan Jezus vragen om te helpen, dan helpt hij ook.
2: En dan nog hebben wij de taak om van hen te houden en voor hen te zorgen. En dan krijg je inderdaad jongeren of pubers die zeggen, ik moet niks van God weten, zwijg daarover. Maar ze weten gewoon dat ze in een christelijke voorziening zijn of in een huis zijn waar christen zijn belangrijk is. Maar we gaan niet met bijbels smijten, we gaan niet met bijbelteksten smijten. We gaan gewoon zeggen, wij houden van jullie en God houdt van jullie. Ja, maar ik wil niks van God weten, maar God wil het wel van jou weten. En dan gaan ze ook alles uittesten. Hè. Of ze gaan expres vloeken om te kijken van hoe gaat hij nu reageren, want hij heeft dat niet graag. Of ze gaan expres zeggen, God, daar moet ik niks van weten. Gewoon om eventjes een shockreactie te krijgen. Mm-hmm. En ook daar blijf je.
3: Maar dat stoort je niet.
2: Nee. Als ik weet wat die kinderen hebben meegemaakt, amai.
0: Welke rol speelt geloof in dit hele verhaal?
1: Het is geïnspireerd op het geloof, op de liefde van Jezus. Maar het is wel zo dat iedereen welkom is. We hebben respect voor elk geloof. Wat we wel belangrijk vinden is dat je je begeleidbaar opstelt. Dus dat je iets wil maken van je leven. En dat je doel is dat je uiteindelijk zelfstandig wilt gaan wonen. Dan willen we ze daarbij helpen. Met liefde, tijd en aandacht.
0: De Bijbel zegt geloof, hoop en liefde. En de credohuizen zeggen liefde, tijd en aandacht. Wat is het verschil ertussen?
2: Ik denk niet dat er veel verschil is. Maar zonder liefde hou je het niet vol om veel tijd te geven. Zonder veel liefde hou je het niet vol om veel aandacht te geven. En uiteindelijk, uit die liefde komt heel veel hoop. En heel veel geloof. En als je dan weet dat geloof in de Bijbel betekent blindelings vertrouwen, dan is dat wat we de jongeren ook willen gunnen, dat ze Gods onvoorwaardelijke liefde doorheen ons mogen zien, mogen proeven, mogen voelen in die tijd en aandacht die we geven. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Je zegt onvoorwaardelijke liefde. Wat is dat dan?
2: Dat is elke dag nieuwe kansen krijgen. Niet omdat we het verdienen, maar omdat God ons die kansen elke dag geeft. Zoals ze dan een heel duur woord zeggen, pure genade. Maar jongeren snappen heel vaak het woord genade niet. Maar God geeft ons elke dag nieuwe kansen. En dat is onvoorwaardelijke liefde, ongeacht wat er gebeurd is. Want die jongeren zijn al zo vaak bedrogen in de liefde, in de tijd, in de aandacht, in de hoop voor de toekomst en perspectief, dat dat gewoon superbelangrijk is. Dat maakt het verschil voor die jongeren.
1: Ik zeg altijd, we kijken niet naar het vallen, we kijken naar het opstaan. En we geloven ook in het positief aanmoedigen. Dus vooral wat iemand goed doen, bekrachtigen. Want uit onderzoek blijkt dat dat 10 keer zo goed werkt als straffen. Dus belonen is gewoon de mooiste manier van met elkaar omgaan. En daar zoeken we naar het positieve in iedereen. En elkaar. En onszelf. Mijn man die is zelf van zijn 14e tot zijn 44e is zwaar alcoholist geweest. Is alles kwijtgeraakt. Zijn vrouw, zijn huis, zijn auto, zijn vrienden. En toen heeft hij eigenlijk een tweede kans gehad. En dan zijn wij elkaar in Nederland tegengekomen op een bijbelschool. En dan zijn we getrouwd. En we hebben zelf nu ook tieners. En van daaruit hebben we ook wel gezien van hoe kostbaar het is om familie te zijn. En voor tieners en jongeren te kunnen zijn.
3: Voor wie zoekt maar nergens vindt, voor wie vecht maar zo vaak niet wint, net als ik.

0: Staan de jongeren effectief open voor liefde?
1: Dat is een moeilijke vraag. Staan ze open voor liefde? Ze zijn daar heel bang voor. En sommigen hebben liefde niet leren kennen en snappen niet goed wat die liefde is die we dan willen geven. Want een arm om een schouder leggen kan al heel verkeerd overkomen tegenwoordig als jongeren heel veel verkeerde liefde gekregen hebben. Maar daarom dat onze houding, onze elke dag er zijn, elke dag vanaf nul opnieuw beginnen, niet met oei, dit is gisteren gebeurd, dus vandaag gaan we anders met jou om. Nee, dat is niet onvoorwaardelijk. Vraag eens aan een jongere wat is liefde, en die heeft een heel andere definitie, want de wereld heeft zoveel soorten liefde, helaas, waar ook misbruik gemaakt wordt van liefde. En dan hoop ik toch dat ze mogen proeven dat Gods liefde een heel andere definitie is van liefde.
0: In welke zin is die anders?
1: In die onvoorwaardelijke zin. En dat het oprecht is vanuit het hart. Echt van, wij zijn er altijd, ongeacht wat er gebeurt. Zoals God er ook altijd is, ongeacht wat er gebeurt.
0: Ja, want ik neem aan dat je wel eens op wantrouwen wordt.
1: Dat is waar. Ook als je zegt, zullen we samen naar de winkel gaan? Dat vinden ze al heel ongemakkelijk. Ga je eens mee naar de kerk? Dat vinden ze ook al heel ongemakkelijk. Zullen we eens samen een ijsje gaan eten? Dat vinden ze ook al heel ongemakkelijk. Want waarom zou je dat doen? Want ze denken altijd dat je iets terugverwacht. En dat is niet onvoorwaardelijk. Iets terugverwachten, dan ben je niet meer aan het spreken over onvoorwaardelijkheid. En na een tijdje beginnen ze dat te zien van, wauw, je neemt ons mee en je verlangt niks terug van ons. En je blijft ons telkens vragen.

0: het leven oneerlijk? Als ik naar je eigen familiesituatie kijk, naar je thuis met je zus en je vader en...
1: Voor veel mensen waarschijnlijk wel, ja. Maar God is niet oneerlijk, hè. Voor die kinderen is het super oneerlijk. Maar God is daarom niet oneerlijk. En dat is het moeilijke, dat je dan altijd die vragen terugkrijgt. Ja, maar Fred, als God bestaat, waarom moet ik dan dit allemaal meemaken? En waarom gebeurt dit dan? En waarom zijn er zoveel problemen in de wereld? Ja, dat is niet omdat God dat wil, hè. God wil dat helemaal niet. God heeft de aarde perfect geschapen, prachtig, iedereen in volle harmonie. En wij hebben er een zooitje van gemaakt. Dus alsjeblieft, laten we niet naar mensen kijken, maar laten we naar God blijven kijken. En wij zijn de vertegenwoordigers die dat mogen uitleven.

0: Hoeveel tijd besteed je hier aan?
1: Volgens mijn vrouw te veel. Ik denk niet dat er voldoende tijd is in een dag om hier aan te spenderen. In mijn fulltime job was tijd iets heel duurs, heel kostbaars. Er werd veel mee gedaan en dat voelde ook als tijd. Maar met deze jongeren bezig zijn voelt niet meer als tijd. En dat is misschien ook het gevaar daarvan. De uren die zijn eigenlijk niet belangrijk.
0: Maar de tijd loopt door.
1: Maar de tijd loopt door. En ik heb helaas nog altijd geen klok gevonden met 48 uur in een dag. Hoewel ik dat heel graag zou willen.
2: De agenda van Fred is alle dagen overvol. En daarom is het de hoogste tijd om het Credohuis in Genk te verlaten. We stappen in de auto en gaan terug naar Hasselt.
0: Nog in de farmen werkte. Hoe hectisch was je leven toen?
1: In uren waarschijnlijk even hectisch als nu, maar toen voelde het hectisch aan en nu niet meer. Toen was het vliegtuig in, vliegtuig uit, hotel in, hotel uit, taxi in, taxi uit. En mensen overtuigen van de meerwaarde die je kunt brengen aan hun technologieën en oplossingen bieden. En nu is het puur mensenwerk.
0: Op welk moment vind je rust?
1: Dan moet ik in mijn agenda kijken en dan moet ik mij er elke dag bij bepalen dat ik mijn wekker vroeg genoeg zet om heel eventjes tot rust te komen. En dat is het rustmoment wat ik ook echt nodig heb. Als die misgegaan is door een onverwachte afspraak of een onverwacht iets anders of een oververmoeid momentje, dan voel je ook wel dat de rust gemist is de rest van de week. Dus ja, 's morgens staat in mijn agenda een vast moment. Ik en God, zo staat het in mijn agenda.
0: En dat is dan de echte rust?
1: Ik en God is de echte rust, ja.
0: En druk je dat dan in minuten uit? Of is dat, denk aan kwaliteit of kwantiteit?
1: Een combinatie misschien, ja. Nee, niet misschien, heel zeker een combinatie. Nee. Van stil zijn, met God praten. En wat ik nog het meeste moet leren, waar ik elke dag mee worstel, is: heb ik wel genoeg geluisterd en tijd gemaakt om ook te luisteren naar God en niet alleen stil te zijn en te lezen in Gods woord, maar ook: God, wat wilt je vandaag tegen mij zeggen?
0: Krijg je wel eens een berichtje van Jezus? Of?
1: Ja, misschien niet in de vorm van een tekstberichtje, maar wel in de vorm van rust en van doe dit maar of doe dat maar. Of mensen die in je gedachten komen dat je denkt, ja, daar moet ik echt nog eens tijd voor maken. Ga daar nog maar eens naartoe. Of bel die eens. Ja. Want wij leven niet voor onszelf, hè.

0: heb je de wachtlijst intussen korter gemaakt?
1: Dat is een interessante vraag. Ik denk dat de wachtlijsten sneller groeien dan dat wij ze korter kunnen maken. En daarom hebben we ook een droom uitgeschreven vorig jaar van 100 huizen te willen hebben binnen 10 jaar. Sommigen van ons bestuur zeggen dat ik het verkeerd heb, dat het gaat om 100 jongeren. Ik heb echt zoiets van, ik zou supergraag 100 huizen willen. Maar zelfs als ik het verkeerd heb, het gaat om heel veel.
0: Maar dan neem je in feite het werk van de overheid over.
1: Dat is een leuke uitspraak. Die krijg ik soms nog van, ja, maar dat is toch niet jouw taak, dat is toch de taak van de overheid. Nee. En waarom moeten wij ons geld daar dan in steken? Nee, dat is niet de taak van de overheid. Dat is de taak van ons als christenen. Er staat nergens in de Bijbel dat de overheid verantwoordelijk is voor kwetsbare mensen. Daar staat wel dat wij voor onze naasten moeten zorgen. En zeker voor kwetsbare kinderen. De overheid heeft die taak genomen van de kerk. Want vroeger was dat de kerk die dat deed. En ik denk dat we in een fase aan terechtkomen zijn, of al zitten, waar de overheid duidelijk ziet, wij kunnen dat niet meer. Wij kunnen het niet. We weten het niet. En dat wij als christenen terug onze taak moeten oppakken en tonen dat het God is die dat doet en niet de overheid.
0: Hoe is jouw relatie met de overheid dan?
1: Iedereen krijgt van mij een uitnodiging om kennis te komen maken. En ineens krijg je inderdaad toegang tot de minister of toegang tot de gouverneur of een burgemeester. Dat is gewoon heel mooi om te zien dat op die manier de overheid ons begint te leren kennen. De empathie in die wereld is natuurlijk iets heel anders, hè? Maar dankzij de empathie en de professionaliteit tegelijkertijd kun je iets unieks brengen bij de overheden, bij de banken, bij ministers, bij CEO's. En dat is iets wat in die functies heel weinig gezien wordt. De combinatie van superprofessioneel kunnen handelen en toch heel menselijk zijn.
0: Speel je dan op het gevoel of op feiten?
1: Twee, ja.
0: En wat spreekt het meest aan?
1: Wel, een van de ministers waar ik mee gesproken heb, had ik niet verwacht dat hij emotioneel ging reageren na onze presentatie. Maar het feit dat je professioneel kunt spreken en toch de emotie erin kunt leggen, de empathie erin kunt leggen en vertellen dat God zorgt voor kwetsbare mensen, dan zie je dat ook zij echt wel mensen zijn. En dat ze daar ook niet altijd de kans krijgen om die menselijke kant naar boven te laten komen. En dan krijg je soms de vraag, is iedereen dan welkom bij jullie? En dan is er gewoon een prachtige Bijbeltekst. Want dat was onder andere de vraag van minister Beenders. Fred, is dan iedereen welkom? Zegt de Bijbel, heeft een prachtige tekst en die zegt, heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Daar staat niet en uw christen naaste als uzelf. God is inclusief. Iedereen is welkom bij God, dus ook bij ons.
0: Als je die projecten presenteert, dan besteed je toch redelijk wat aandacht aan de christelijke identiteit, hè?
1: Ja. Iedereen die komt luisteren, of dat nu de minister is of iemand anders, in de eerste 5 minuten krijgt hij te horen dat we een huis met een hart zijn en dat er maar één is die een hart heeft wat groot genoeg is om heel de wereld te vullen. En dat is Gods hart, Gods vaderhart. En dat we in al onze projecten Gods eigenschappen willen vertegenwoordigen. Gods liefde, Gods respect, Gods onvoorwaardelijke liefde, de veiligheid. Alles wat maar aan God gekoppeld kan worden.
0: Maar krijg je die boodschap verkocht, zal ik zeggen?
1: Mensen begrijpen dat niet meer. En daarom is ons leven delen, dingen doen voor anderen. Je bent zo dankbaar voor alles wat God gedaan heeft, dat je het wilt doen. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt doen. Zonder dan een Bijbeltekst op tafel te leggen waar mensen zeggen, nee, daar wil ik niks van weten of dat interesseert mij niet. Moeten ze proeven aan ons wie wij zijn. Dat we een licht mogen zijn en dat we het licht mogen verspreiden. En dat op die manier mensen God zien.
0: Gooi je niet een beetje je eigen ramen in als je eerst dat hele christelijke naar voren brengt?
1: Ik weet dat ik daar heel veel gesprekken over heb met directies. En moeten we niet voorzichtiger zijn? En zouden we dat wel zeggen? En kunnen we dat niet beter laten liggen tot later? En nee, want dan zijn we een voorziening, een VZW zoals er honderden zijn. En waar is dan nog het verschil tussen ons en de rest van de wereld?
0: Toch niet een beetje naïef?
1: God is de reden dat wij bestaan. God is de reden dat we die huizen kunnen kopen. God zorgt voor mij. Niet mijn werk, niet mijn status. Ook al klopt dat maatschappelijk helemaal niet en zou dat problemen kunnen geven op de rekening. Maar mijn rekening staat niet minder dan vroeger en we komen niks tekort. Laat ik dan maar naïef zijn. Als God voor mij zorgt, dan heb ik blijkbaar de beste werkgever die er is. Ik vind dat heel speciaal. Ik kan dat niet anders uitleggen.

0: de week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Ja, u heeft het gehoord, het moment is opnieuw aangebroken, waarop wij even terugblikken op de voorbije dagen en uren van uitzending op Radio Maria, dat u dus deze week hebt mogen ontvangen. We beginnen ook vandaag met u eraan te herinneren dat wij op 6 oktober naar Banneux gaan. Een prachtige bedevaart in de oktobermaand die u kan meemaken met Radio Maria en waar u zich nog steeds voor kan inschrijven. U heeft de mogelijkheid om daarvoor naar onze website te gaan, www.radiomaria.be/Banneux. Of u klikt gewoon op de banner op onze website, dan komt u ook op de juiste pagina terecht. Daar kan u zich volledig online inschrijven, inclusief de betaling. Het is pas nadat u de betaling heeft gedaan dat ook uw inschrijving officieel wordt. Lukt u dat allemaal niet online, geen paniek, dan kan u altijd met ons telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van de radio op het nummer 016 41 47 47 of u kan een e-mailtje sturen naar info@radiomaria.be. We doen er alles aan om u zo goed mogelijk op weg te helpen. Uiteraard kan u ook terecht op onze website om de programma's die u in deze aflevering van ons weekoverzicht zal te horen krijgen, althans enkele fragmenten van die programma's, wel die kan u integraal opnieuw beluisteren via onze website natuurlijk, www.radiomaria.be. Dat gezegd zijnde gaan wij van start met ons weekoverzicht en beginnen wij op maandag 7 september. In het bisdom Gent werd de heilige bisschop Hilduardus gevierd, een reizend missiebisschop die in Vlaanderen, vooral in de Scheldevallei, het geloof verkondigde. Hij werkte in de streek van Dendermonde en stichtte een klooster te Dikkelvenne. Hij stierf er omstreeks 760 en zijn relieken rusten te Dendermonde. In Elke dag telt die dag ging het echter over twee andere heiligen, want vorig jaar kregen we op die datum er twee heiligen bij. De heilige Carlo Acutis en de heilige Pier Giorgio Frassati. In het programma Catechismus gingen wij verder samen met onze programmadirecteur, priester Carlo, in een catechetische reeks over de heilige Thérèse van Lisieux. Wie was deze heilige nu eigenlijk en wat kunnen wij vandaag van haar leren? We gaan luisteren naar een fragment uit de catechese die u werd gegeven door priester Carlo.
2: We gaan haar nu schetsen in het gezin waarin ze is opgegroeid. Zij is geboren uit Louis Martin, die zelf geboren is op 22 augustus 1823, en Zélie Guérin, de moeder, geboren op 23 december 1831. Het zijn woelige tijden waarin Louis en Zélie zelf worden grootgebracht. En ze worden grootgebracht beiden in zeer katholieke gezinnen, in gezinnen die het gebed centraal stellen. Een gebed dat zij uitvoeren in het gezin. Zelf zullen ze trouwen op 12 juli 1858. Maar we gaan even kijken naar de vader. De vader is Louis Martin. Hij is de jongste uit een gezin van 5 kinderen. Zijn 4 broers en zussen sterven allen vroegtijdig. Zijn vader was militair. Louis zal daarom een opvoeding ontvangen met aandacht voor discipline. Zelf zal hij niet aangetrokken worden door het leger, ook al omdat het soldij in die tijd, midden in de 19e eeuw, gehalveerd was ten opzichte van het begin van die eeuw. Door echter bij een kozijn te gaan logeren, die horlogemaker was, zal hij zelf ook die stijl aanleren. En om dit nog te verbeteren, zal hij een tijd in Zwitserland doorbrengen. Toen ook al gekend voor de gekende uurwerken. En daar zal hij de mooie abdij, Le Grand Saint-Bernard, leren kennen. Dat is deze abdij die zeer hoog in de bergen ligt op 2500 meter en die nu nog, maar zeker toen, enorme hulp bood aan mensen die in de problemen waren in de hoge bergen. En wanneer hij die abdij bezoekt, Louis, dan zal hij daar denken dat hij misschien wel geroepen wordt. Hij gaat zijn eigen roeping nagaan. Dankzij deze reis zal hij ook voor het verdere verloop van zijn leven een grote liefde hebben voor het reizen en voor bedevaarten te doen. Wel nu op 22-jarige leeftijd zal hij echt serieus beginnen nadenken over de richting die hij in zijn leven wil nemen. Hij denkt dus een roeping te hebben. Maar omdat hij geen kennis heeft van het Latijn, en dat was wel een noodzaak in die tijd, zal zijn eerste aanvraag bij een abdij geweigerd worden.
1: In De Kerk Spreekt kon u luisteren naar een nieuwe aflevering van een voorlezing van een encycliek die geschreven werd door de heilige paus Johannes Paulus II, namelijk Fides et Ratio, over de verhouding tussen geloof en reden. Om 14:15 gingen we Nonkel Pater achterna en kwamen we terecht in Berlijn. We gaan luisteren naar een fragment uit Nonkel Pater achterna van maandag.
3: Om 9:10 kwamen we aangestoomd in de Potsdammer Bahnhof van Berlijn. Het is dus woensdag 16 september, 3 dagen na het vertrek uit Brugge, bijna 1000 kilometer van huis. Men heeft hier met ons veel beziens en waarin wij zelven ook ons bezien hadden. In de spoorhallen telde overal het belangrijkste om onze 34 of 35 pakken goed in de ogen te houden en om alzo te gedienstige pakkendragers zenden te wandelen. Dan, met een nuchtere maag, nog een half uur staan schilderen en redetwisten met de baanobersten over de besproken slaapwagons, het bewaren en overbrengen van al het reisgoed, het wisselen van geld enzovoort. Daarna sukkelen door de stad, 20 minuten verre, naar het Krep-hotel of het Katholisches Verein. En als we bij Krebs binnenkomen, meenden we nog te moeten krebben bijten. Het was bijna 11:00 eer dat we iets over onze tong kregen achter dikwijls vragen en hervragen. Het was enkel na het middageten rond 1:30 dat we ons wat echt voldaan bevonden. Al trok het nog niet veel op Vlaamse kost. Het waren snijbonen en azijn, wit getrokken met het uitzicht van Blankenbergse vlerkens, wat vlees, bessengelei, appeltrut, rapen enzovoort. En genoeg brood om de gaatjes te stoppen van onze maag. Na het schrijven van een brief en zichtkaartjes besluiten de paters om de stad te bezoeken. En hij beschrijft het al zo. We zijn gaan spatsieren in de ernstige stad Berlijn. En ik haal enkele beschrijvingen naar boven. De pater heeft het over een statig officieel gebouw in zwart geworden arduinsteen uit de helft van de 18e eeuw. En hij vergelijkt het met, en ik citeer verder, met het Justitiepaleis van Brugge, maar dan hoger en donkerder. Met een vieren vergulden arendtop, een borstbeeld van een of andere keizer en een gekapt opschrift. Aan keizer Friedrich den Große, enzovoort, Willem den Diene of Heinrich den Guten, keizerlich dit en keizerlich dat. De meeste van die staatsgebouwen staan langs een brede laan midden in de stad, Unter der Lindenstraße. Verderop staan linden in die straat. Hier en daar staan een ploeg wapenlui met helm en geweer voor die gebouwen, of ze wandelen ernstig en zwijgzaam. Krijgslui ziet je hier genoeg. Ze zitten meestal boven op het dak van omnibussen, waar ze met een krultrap op moeten klefferen. Er schijnt hier alom een droevige indruk van overheersing en dwang. Het volk, klein en groot, loopt ernstig en stijf over de straten, gestreng in houding en kledij. Geen opgeschikte modepoppen of lichtgeklede juffers, lijk in Brussel of elders. Het was ook die dag wat killig en overtrokken lucht. In zijn korte berichten op de zichtkaarten vermeldde de pater eerder over Berlijn het volgende. Het valt geweldig mee.
1: We maken zo reeds de brug naar dinsdag 8 september, feest van Maria geboorte. U hoorde het al, op maandag 8 september vierden wij het feest van de geboorte van de heilige maagd Maria. Zo weer klonk het ook in de Eucharistie om 9 uur.
4: 9 maanden geleden hebben we natuurlijk het hoogfeest gevierd, op 8 december het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Maria die zonder zonde is en vandaag wordt de heilige maagd geboren. En dat is een feest dat ook in de hemel wordt gevierd natuurlijk. Het is namelijk een feest waarop we vieren dat Maria als maagd natuurlijk haar hele leven zou leven. Niet alleen als maagd omdat ze nooit een man zou hebben gekend, maar ook als maagd omdat ze nooit de zonde zou hebben gekend. Een prachtige dag die we met heel veel vreugde en met heel veel liefde mogen vieren.
1: Om 10:30 een gloednieuw programma op Radio Maria. Namelijk Chris en Jaak zijn onze kunstzoekers. We bezochten samen met hen de Sint-Pauluskerk te Gent. Een harmonische neo-romaanse kerk met witte steen. De kerk ademt rust en eenvoud uit en de muren zijn wit, maar er is wel degelijk kleur in de kerk te bekennen. De kleur komt van de buitengewone, prachtige glasramen van glazenier Camille Ganton de Foix. Er is ook een Mariabeeld met een bijzonder verhaal en een mooie boodschap. En dat alles werd ons gebracht door Chris en Jaak, onze kunstzoekers van dienst. We gaan luisteren naar een fragment uit De Kunstzoekers van dinsdag.
5: We hebben al over de glasramen het een en het ander gehoord en door meneer Pastoor. Maar we gaan ze nu eens wat van dichterbij bekijken. Jaak, heb jij een van de glasramen die je mooier vindt dan de andere?
6: Nee, niet bepaald. Ik vind ze allemaal even mooi. Ze zijn echt fantastisch om naar te kijken.
5: Ik heb wel een favoriet. Daar gaan we straks eens naartoe. Maar laten we ons gewoon logisch beginnen. We staan nu achteraan in de kerk en we gaan naar links. En we wandelen dan langs de linkermuur naar voren. Het eerste wat we zien is de doopkapel met 3 mooie glasramen. We zien tegen de muur ook een reeks witte beelden. Die zijn tegelijk met de kerk ontworpen. Eigenlijk, die staan hier, net als de glasramen, eigenlijk ongeveer van bij de bouw van de kerk. Maar hier valt iets op. Het is geen wit beeld, maar een buste. Het is een buste in brons. Ongeveer levensgroot, denk ik. En het is van de zalige priester Poppe. In brons, een heel fijn gezicht, open ogen die ons aankijken.
6: Chris, waarom staat dat hier?
5: Wel, priester Poppe heeft geen band, voor zover ik weet, toch met deze kerk, maar wel met de parochie hier vlakbij, dus die aangrenzende parochie, die noemt Sint Coleta. En de zalige priester Poppe werd daar als hele jonge man, 25 jaar maar, benoemd tot onderpastoor in 1916. 1916, een volle oorlogstijd. We hebben al verteld dat Sint Paulus een vrij welvarende wijk is, toch toen het gebouwd is. Wel, zo rijk als de mensen in de herenhuizen rond het station waren, zo arm waren de bewoners van Sint Coleta. Het was er een wirwar van steegjes en beluiken, en in de volksmond noemden ze de wijk Slechte Colette. Daar heeft priester Poppe, Wartje Poppe, heel hard gewerkt tussen de jongeren, de kinderen en de werkmensen. Zo hard gewerkt dat het zijn gezondheid volledig heeft ondermijnd. Hij is daar dan na 2 jaar moeten weggaan en op nog geen 34 jaar oud is hij overleden. Toen hij zalig verklaard werd, in oktober 1999, door Johannes Paulus II, heeft een kunstenaar uit Gent, Paul de Bruyne, een aantal bustes van hem gemaakt. En dat is wat we hier zien. Een buste gemaakt door Paul de Bruyne. Er staat van dezelfde kunstenaar in de kerk ook nog een paar andere werken. Maar daar komen we nog aan.
1: Om 1 uur was er weer ruimte voor mystieke lectuur. U gebracht door eerwaarde heer Paul van der Stuift. En we mochten kennis maken met een bijzondere figuur, namelijk Thomas à Kempis, die wereldberoemd is geworden dankzij zijn boekje De Navolging van Christus. En dat boekje vormde ook een heel groot onderdeel van het spirituele leven van Lucie Christine, die we in de vorige afleveringen beter mochten leren kennen. In heel deze tocht die we hebben ondernomen met eerwaarde heer Paul van der Stuift, hebben we gezien dat de hele leerschool van het gebed erin bestaat om in niets de werking van God in ons te belemmeren. Wij kunnen zelf niets bewerkstelligen of produceren in het christelijk leven. We hebben enkel de draden of koorden door te knippen die ons vasthouden en ons belemmeren om op te stijgen, om een waar kind van God te worden, in eenvoud en nederigheid van hart. We stonden stil bij de heilige Johannes van het Kruis, die het beeld van een koortje gebruikt dat volstaat om een vogel te beletten te vliegen. Meer dan het koortje doorknippen is dus niet nodig, opdat de vogel weer zonder moeite kan vliegen. Introductie van de aflevering over Thomas van Kempen en de navolging van Christus in mystieke lectuur op dinsdag.
7: De nadruk op nederigheid, zelfverachting en het vluchten van zelfs religieuze schijn is weliswaar gericht op novicen, maar ze bepaalt eveneens de fundamentele toon van elk christelijk leven dat zich in een ernstige institutionele crisis bevindt en dat zich voortaan in vele opzichten alleen zal moeten opbouwen. In die zin blijft de navolging van Christus het referentiewerk van de moderne spiritualiteit. Laten we nog eens alles op een rijtje zetten van wat deze passage ons op het hart drukt. De tekst raadt dus een houding van terughoudendheid en nederigheid aan tegenover geestelijke vertroostingen. Bij de terughoudendheid wordt men afgeraden zich door de ontvangen genade te laten opwinden of er te veel over te spreken om te voorkomen dat men er zich overdreven aan hecht. En wat de nederigheid betreft, moet de gelovige zichzelf beschouwen als iemand die een dergelijke gunst in feite niet verdient. Ten slotte moeten we waakzaam zijn en ervoor oppassen de genade niet als een blijvend bezit te beschouwen dat we voor altijd hebben, want zij kan snel in haar tegendeel veranderen. De schrijver benadrukt tevens dat geestelijke vooruitgang niet alleen blijkt uit het ontvangen van genade, maar ook uit de manier waarop men de afwezigheid ervan doorstaat. De gelovige moet zijn gewone praktijken, gebed en dagelijkse plichten met volharding voortzetten, geduldig zichzelf verloochenend, ook in tijden van dorheid of angst. Omdat de weg van de mens niet geheel in diens eigen macht ligt, moet hij zich aan Gods wil overgeven. De tekst benadrukt dat God alleen volgens zijn welbehagen geestelijke vertroosting geeft, onthoudt of wegneemt. Daarbij waarschuwt hij voor het gevaar van ongeduld. Velen vervallen namelijk in luiheid of ongeduld wanneer het hun niet lukt en tonen daarmee dat zij hun eigen kleinheid niet inzien. In de tweede helft van de tekst waarschuwt Thomas tegenover geestelijke hoogmoed, die op eigen kracht wil handelen of zich eerder laat leiden door de emotionele gevoelens van het hart dan door het verstand, is onvoorzichtig en vervalt in ellende omdat hij uit aanmatiging heeft gehandeld. De ware maatstaf van verdiensten wordt ons hier ook voorgehouden. De verdienste wordt niet afgemeten aan visioenen, kennis van de schrift of aanzien, maar aan werkelijke nederigheid, goddelijke liefde en het verlangen Gods eer te zoeken.
1: Op dinsdagavond om 8:00 kon u luisteren naar een herhaling van Menslievend, dat steeds op vrijdag ook te beluisteren is om 10:30, de eerste vrijdag van de maand. Deze keer mocht Radio Maria op bezoek bij WZC De Pastorij in Denderhouten. We kregen er een rondleiding door het gebouw en mochten enkele bewoners en medewerkers vragen stellen. Althans, Marieke natuurlijk, die het programma tot bij u brengt. Zo sprak ze met directrice Elke en medewerkers Lies en Rama over hun werk. Maar Nick vertelde ons hoe hij als vrijwilliger in het woon- en zorgcentrum is begonnen en welke taken hij allemaal op zich neemt. En met de bewoners Emile, Christine, Lieve, Raymond en Goddelieve gingen ze in gesprek over hun leven en hun ervaringen in het huis. En ook Roland kwam aan bod, zowel vrijwilliger als bewoner in een serviceflat. Een prachtig bezoek in Menslievend. We gaan luisteren naar een fragment en maken zo de brug naar woensdag 9 september.
8: We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum De Pastorij in Denderhoutem. Daarnet waren wij op de beschermde afdeling, hebben wij mogen spreken met bewoonster Lieve. Nu zijn wij terug naar de inkom gekomen, want vrijwilliger Marnik was hier op ons aan het wachten. Dankjewel Marnik om met ons te willen spreken.
9: Geen probleem.
8: Zou u zelf kort kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
9: Ik ben Marnik en... Ik werk hier. Ik kom als vrijwilliger hier momenteel, ik denk, goed jaar. Dus eigenlijk, ik ben 2 jaar op mijn pensioen. Dus.
8: Hoe is dat gekomen dat u hier vrijwilliger geworden bent?
9: Dat is eigenlijk een beetje via mijn zoon gekomen. Die zei, ja, papa, dat zei ik nog altijd in de plus, papa... Ga met pensioen. En ik heb misschien iets voor u een beetje bezig te houden. Want ik weet niet anders, met die sociale contacten dat je gekregen hebt op je vorig werk, iets misschien dat u zou liggen. Wilde hij dan een keer proberen? Ik zeg ja, dus goed. Zal ik dan een keer proberen? En daarmee ben ik eigenlijk een beetje ingestroomd.
8: Want uw zoon werkt hier.
9: Mijn zoon werkt hier 13 jaar, denk ik. Ja, zou zoiets zijn, denk ik.
8: Hij zou een van de langste medewerkers zijn, die al het langst werkt,
9: ja,
8: heb ik gehoord.
9: Ja, ja.
8: En wat doet u dan zoal hier, als vrijwilliger?
9: Aangezien ik thuis ook graag een beetje in de tuin werktig, ben ik hier toegekomen en heb ik een beetje gekeken van, ja, hier is precies een beetje werk aan de winkel. Ik ga dat hier proberen een beetje op te knappen. Dus, en dat heb ik dan gedaan.
8: Dus u doet onder andere de tuin onderhouden?
9: Ja, ik doe de tuin en ik rij het gras af. Dus, ja.
8: Ja, hier kunnen we het niet zien, maar daarnet in de cafetaria had ik een mooi uitzicht op de tuin.
9: Ja.
8: En het ziet er mooi uit, hè? Een mooi grasveld en dan perkjes met bloemen.
9: Ja, maar ja, het is eigenlijk nog maar... Allez. Ik ben nogal een beetje de precieze. Als van mij vangt, ja, is de bedoeling van dan nog een beetje beter, stilletjes aan een beetje beter op te werken. Dus eigenlijk dat de bewoners, als ze in de rolstoel een keer passeren of zo, dat ze kunnen genieten van, dat ze zeggen, oh, dat is prachtig. En dat heb ik ook nog in mijn tuin staan had vroeger. Dat ze toch nog een beetje herinneringen kunnen ophalen. Het is eigenlijk meer voor de bewoners dan we dat doen.
1: Op woensdag 9 september vierde men in het bisdom Brugge de heilige Audomarus. Een bisschop, geboren Normandier en monnik in de abdij van Luxeuil. Nadien dus stichter van de abdij van Saint-Omer. En eerste bisschop. Tevens stichter van Terwaan, Pas-de-Calais, waartoe een gedeelte van het latere bisdom Brugge behoorde. Hij overleed op 1 november omstreeks 670. En diezelfde dag vierden we ook de heilige Petrus Claver, die in 1580 te Verdoux in Spanje werd geboren. Na zijn studies aan de Universiteit van Barcelona trad hij in 1602 in bij de Sociëteit van Jezus. Zijn missieroeping ontdekte hij vooral door de inspanning van de heilige Alonso Rodriguez. Om 10:00 waren wij opnieuw helemaal live verbonden met Vaticaanstad en konden we de generale audiëntie meevolgen van Paus Leo XIV. Gevolgd door de verhalen van Sint-Jozef, uiteraard op de woensdag, de dag die traditioneel toegewijd is aan deze grote heilige. Om 1:00 weer klonk eveneens een gloednieuw programma op Radio Maria, ons gebracht door Don Zeeman, namelijk het programma Onderweg. Het klinkt als een cliché, maar we bevinden ons allemaal ergens op de weg van de wieg naar het graf. Een levenspad met mooie momenten, maar ook met stevige uitdagingen. In deze reeks die u op Radio Maria in de komende tijd zal horen, gaat Don Zeeman op stap met mensen die openhartig hun levensverhaal met ons delen. Een verrassend verhaal van geloof, hoop en liefde. We gaan luisteren naar een fragment uit Onderweg.
10: Los van het feit dat zijn zus het syndroom van Down had, was er nog wel een reden voor Fred om interesse te hebben in de medische wetenschap. Naast geloof bleek ook ziekte een rode draad in het leven van zijn vader. Niet dat dit de predikant ervan weerhield zijn roeping te blijven volgen, maar een duidelijk impact had het wel.
11: Hij heeft heel Limburg rondgecrossed om overal te helpen, te ondersteunen, te bouwen. En toen is hij ziek geworden. En nog altijd tot op van vandaag.
12: 40 jaar terug heb ik de eerste hersentumor gehad. Ik ben 5 keer eraan geopereerd. Ik ben vorig jaar voor de 25e keer geopereerd. Hè. Dus dat is in mijn hoofd begonnen en dat is helemaal door in mijn lichaam heen gegaan. En ik heb dus uitgezaaide prostaatkanker nu. Ik ben hartpatiënt, longpatiënt, nierpatiënt, prostaat. Dat heeft wel ook onze kinderen, denk ik, gevormd. Onze Fred was 12 jaar, onze oudste, toen ik de eerste operatie had.
11: Ja,

0: vooral toen ik jonger was. Ik herinner mij nog één moment. En ik herinner mij heel weinig. Zelfs mijn kinderen bevestigen dat ik bijna niks meer herinner.
1: Okay.
0: Dat ik echt boos was op God. Ja. Ik herinner mij nog op mijn kamer, op mijn bed, dat je echt zoiets hebt van, allee jongens, wat is dat hier allemaal? Waarom ben ik hier? Waarom moet mijn pa ziek zijn? Waarom moet ik zo'n zus hebben? Waarom, waarom, waarom? Maar dat is het mooie. Bij God mocht je die waarom vraag stellen. Je mocht boos zijn, je mocht teleurgesteld zijn, je mocht verdrietig zijn.
1: Maar voor iemand uit zo'n christelijk gezin met een predikant als vader, dan zijn we toch ervaren.
0: Wij zijn ook maar gewone kinderen met heel veel vragen, met dezelfde vragen als iedereen. Maar we hebben wel een prachtig boek waar heel veel antwoorden in staan. En in dat prachtige boek, Gods woord, staat dat God altijd voor ons zal zorgen. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken, dat Hij er altijd is. En daar staat ook dat als wij voor de zwakken zorgen, dan zal Hij voor ons zorgen. En dat heb ik thuis gewoon gezien. Mijn ouders hebben altijd voor anderen gezorgd. En God heeft heel goed voor ons gezorgd, ondanks de ziekte en moeite en uitdagingen van het leven. En al die dingetjes die we toen moeilijk vonden, die hebben ons vandaag gevormd.
2: Om 4 uur was er een herhaling van Elke Dag Telt, waar Marieke in gesprek ging, waar Marieke ons de getuigenis bracht van een Litouwse zangeres die zeer bekend werd door haar deelnames aan de nationale Litouwse selecties voor het Eurovisie Songfestival. Een verhaal van indrukwekkende bekering. We gaan luisteren naar een fragment uit Elke Dag Telt van die dag en maken zo de overgang naar donderdag 10 september.
3: Rugelet groeide op, omringd door New Age spiritualiteit. Haar moeder en grootmoeder voelden zich aangetrokken tot een mengeling van spirituele tradities. En een huis vol boeken voedde haar eigen nieuwsgierigheid naar God. Naarmate ze ouder werd, bracht die zoektocht haar door verschillende landen, overtuigingen en praktijken. Totdat ze diep betrokken raakte bij het moderne shamanisme. Ze vertelt ons dat ze op zoek was naar verlichting.
4: And I was, I was aiming for enlightenment, because that's what New Age teaches, that you can get enlightened, you can become another Jesus, ascended master and so on. So I wanted all of that.
3: Tijdens haar studie jazz in Nederland nam ze deel aan ceremonies met ayahuasca, een krachtig psychedelisch brouwsel dat in sommige Zuid-Amerikaanse religieuze tradities wordt gebruikt. Het is een heel sterke en gevaarlijke drug. En uiteindelijk begon ze zelf spirituele retraites te leiden. Van buitenaf leek haar leven steeds succesvoller te worden. Ze trad op televisie op en bouwde een carrière uit als zangeres. Terwijl ze anderen leerde hoe ze spirituele vervulling konden vinden. Van binnen wist ze echter dat er iets ernstig mis was. Ze voelde zich slechter en slechter. Een constante depressie. Ze was ongelukkig.
4: I was going worse and worse. Inside I was tortured emotionally, spiritually, mentally. I had hysteria sometimes. I felt terrible. I could not control my emotions. I felt like constant slight depression. I was unhappy.
3: Ze kon haar emoties niet reguleren. Ze was diep ongelukkig. Ze vertelt ons ook, ik voelde me een leugenaar. Want over haar pogingen om andere mensen naar geluk te leiden, terwijl haar eigen mentale en spirituele toestand achteruit ging.
4: I was a spiritual teacher, and but inside I was feeling terribly. So what a liar can do that? Feel terribly and teach other people to live like them. What is that?
3: Ze voelde zich innerlijk verschrikkelijk en toch ging ze aan andere mensen uitleggen hoe zij moesten leven. En nu ze daarop terugkijkt, denkt ze, wat een leugenaar was ik.

0: Haar twijfels werden ook gevoed door iets wat ze opmerkte bij mensen die naar haar retreites terugkeerden. Ze beschreef veel beoefenaars van New Age als zachtaardige en vredige mensen die oprecht op zoek waren naar antwoorden. Maar ze begreep niet waarom sommigen jaar na jaar terugkwamen en er altijd slechter aan toe waren. Uiteindelijk begon Regulé de overtuigingen die ze in de loop van de jaren had verzameld in twijfel te trekken en begon ze bijna onverwacht de Bijbel te lezen.
1: Op donderdag om 10:30 was er een nieuwe aflevering van De Rots in de Branding. Daar kon u opnieuw horen over het thema van het christendom en dit in een tweede deel. Na de dood van Christus rustte de toekomst van de kerk op 12 ontmoedigde en angstige apostelen. Maar in een recordtijd zien we hen verspreid over het Romeinse Rijk en daarbuiten. In 3 delen, en deze keer dus het tweede deel, overliep Jos de Kok enkele scharniermomenten in de eerste eeuwen van het christendom samen met zijn echtgenote Lut. De grote confrontatie met de Romeinse godenverering leidde tot de vele golven van christenvervolging. We namen een procesverslag ter hand in De Rots in de Branding van donderdag.
2: Professor geschiedenis Michel Rouche blijft dan even stilstaan bij de kenmerken van de heidense Romeinse religie. Om de context beter te kunnen begrijpen waarbinnen deze vervolgingen plaatsgrepen. Een Romein geloofde dat het de goden zijn die de instellingen, de huiselijke cultus en alle ceremonies hebben ingesteld om de samenleving, de stad, te consolideren. Reeds voor onze jaartelling verklaarde de Romeinse redenaar en filosoof Marcus Tullius Cicero dat het Romeinse volk het meest religieuze volk is dat er is, omdat deze religie gebaseerd is op een uiterst nauwgezet ritueel. Men geloofde dat als de Romeinse wereld dit stadium van enorme voorspoed had bereikt, het alleen was door de steun van de goden. De goden ondersteunden deze beschaving, waardoor de Romeinen overtuigd waren dat de barbaren aan de andere kant van de Rijn, de Donau of de Sahara op voortreffelijke wijze konden worden tegengehouden. Rome is eeuwig. Het was een van de sterkste geloofsovertuigingen van deze Romeinse wereld.
1: In Radio Vaticaan kon u onder meer luisteren naar een catechese die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 9 september. En in Heiligen Getuigen gingen wij verder in het levensverhaal van de heilige Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïtenorde in Magister Ignatius in Heiligen Getuigen. En we maken zo de overgang naar vrijdag 11 september. Op vrijdagochtend om 7:30 hoorde u Pelgrim in Eigen Land, het begin van een nieuwe pelgrimstocht, namelijk van Oudenaarde, stad naar Onze Lieve Vrouw van Kerselare. In een eerste aflevering mochten we kennis maken met de Oudenaardse geschiedenis en waren wij te gast in het Mouw Oudenaarde, waar we in gesprek mochten gaan met Kim en Shirin. Oudenaarde vooral gekend omwille van zijn wandtapijtenindustrie. Een indrukwekkende collectie is daar te bezichtigen en wij mochten er langs gaan. We gaan nog luisteren naar een fragment uit Pelgrim in Eigen Land en dan wens ik u van ganser harte een zeer fijne dag toe. Blijf zeker luisteren naar Radio Maria in de komende uren, dagen en weken. En dan zijn we er opnieuw volgende week. Van harte dank en graag tot dan. Hoe moeten we ons dat eigenlijk voorstellen? Waaruit bestaat die restauratie bijvoorbeeld? Gaat dat dan echt over beschadigingen? Hoe gaat dat in zijn werk eigenlijk?
0: We hebben twee grote luiken. Ten eerste een preventieve conservatie. Dat wil zeggen dat we dus goed voor de objecten gaan zorgen zolang ze nog in goede staat zijn. Dus dat is vooral de museumwerking dan. Dat is klimaat op zaal, pestcontrole, geregelde controle van de objecten, de conditie. Maar het actief restaureren doen we hier dus ook. En dat wil zeggen de wandtapijten die dus eigenlijk grote slijtage hebben opgelopen, gaan we terug gaan conserveren volgens de richtlijnen van de ICOM, gaan we die conserveren om eigenlijk terug langer te laten kunnen ophangen op zaal en bewonderd worden door het publiek.
1: Kunt u een concreet voorbeeld geven van een herstelling van het beginpunt tot het eindpunt? Wat omvat het eigenlijk? Wat moet u eigenlijk allemaal doen om zo'n herstelling mogelijk te maken?
0: Er zijn er drie grote fases in. Het eerste is het eigenlijk het reinigen van de wandtapijt. Dat kan droog reinigen zijn of nat reinigen, naar gelang de conditie of de staat. Dat is heel belangrijk, want dat brengt de flexibiliteit van de vezels terug, waardoor dat object veel meer terug zijn originele staat kan aannemen. De volgende fase is eigenlijk het gaan ondersteunen van het weefsel. Dus eigenlijk gaan we gaan onderzoeken hoe werd dat geweven en hoe kunnen we dat ondersteunen, waardoor dat eigenlijk vooral de zwaartekracht en de trekkracht op dat stuk zal verminderd worden. Dus we gaan eigenlijk een weefsel aan de achterkant van het wandtapijt gaan aannaaien. Met heel veel steken, er liggen daar duizenden steken achter, maar gans het wandtapijt wordt eigenlijk ondersteund door een conservatieweefsel of een steunweefsel noemen wij dat, waardoor het eigenlijk in veel betere conditie kan ophangen en dus minder snel zal degraderen. En het laatste fase is het voeren van een wandtapijt. Dat is belangrijk voor het beschermen van vuil en stof die in de ruimte aanwezig is. En ook daar wordt er een ophangsysteem aan voorzien, waardoor het dus ook volledig wordt ondersteund bij ophanging. Dat we dus weten als het op zaal hangt, dat eigenlijk wel een hele goede ondersteuning terug ophangt. Ja.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart, om 11 uur, hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Maria. Zo is het tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden, op deze zaterdag 12 september. Vandaag is er een vrije gedachtenis voor de heilige naam van Maria. De hymne kan u vinden op pagina 758. De psalmen vindt u vanaf pagina 1092. En de korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1095. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Wees Heer een borg voor uw dienaar. Rechtvaardig en eerlijk heb ik gehandeld. Lever mij niet aan mijn vijanden uit. Wees metterdaad een borg voor uw dienaar. Opdat de trotsen mij niet verslaan. Mijn ogen zien hunkerend uit naar uw bijstand. En naar uw belofte van recht. Doe met uw dienaar volgens uw goedheid. En leer mij wat gij beschikt. Uw dienaar ben ik, geef mij verstand. Om wat gij verordent te kennen. Nu is het tijd, Heer, om in te grijpen. Zij hebben uw wetten verkracht. Maar ik begeer wat gij hebt geboden. Boven het fijnste goud. Daarom heb ik uw bevelen gekozen. Verwerp ik de weg van het kwaad, eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees Heer een borg voor uw dienaar. Ziet op naar de Heer, dan straalt uw gelaat. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen. Verheerlijk de Heer, tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat. En zult ge niet blozen van schaamte. Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. En red hen uit hun ellende. De engel van God legt een schans om hen heen. Om elk die God vreest te beschermen. Proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem. Eerbiedig de Heer, gij die hem gewijd zijt. Want wie hem eerbiedigt, leidt nimmer gebrek. De rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen. Wie is er bij u die het leven lief heeft? En dagen van voorspoed verlangt. Weerhoud dan uw tong van bozaardige taal. uw lippen van leugenachtige woorden. Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede en laat die niet los. Het oog van de Heer is gericht op de vromen. Zijn oor naar hun smeken gekeerd. Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af. Zij worden op aarde vergeten. Naar vromen die roepen, luistert de Heer. En red hen uit iedere nood. De Heer is nabij voor almoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent. Veel rampen zullen de vrome bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer. De Heer zal over zijn beenderen waken. Opdat hij er geen van breekt. Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood. Wie vroomheid veracht, wordt gestraft. De Heer redt het leven van wie hem dient. Al wie tot hem vlucht, heeft geen straf te duchten. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ziet op naar de Heer, dan straalt uw gelaat. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Wij moeten niet verwaand zijn, elkaar niet voortdurend tarten en benijden. Helpt elkanders lasten te dragen. Op die manier zult ge de wet van Christus vervullen. Hoe schoon en weldadig is eendracht onder broeders. Daar schenkt de Heer zijn zegen. Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u. Laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste liefhebben omwille van u. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van

0: boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

beste luisteraars. Gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 11e hoofdstuk, Junia. Buiten klonken de voetstappen van de soldaten die steeds dichterbij kwamen. Achilles staarde naar het meisje tegenover hem. Ze legde haar vinger op haar lippen en sperde haar ogen wijd open om hem tot stilte te manen. Hij kan niet zomaar verdwenen zijn, gromde een wachter buiten. Het is alsof hij in het niets is opgelost, zei een tweede. Ik weet zeker dat het een van die vervloekte christenen is, donderde een derde. Die kunnen toveren, ik weet het zeker. Achilles luisterde naar de mannen die vlak bij de deur stonden. Hij hield zijn adem in. We verdoen onze tijd hier, riep de kapitein. Het groepje soldaten mopperde gefrustreerd. Achilles kon het schijnsel van hun fakkels door de kier onder de deur heen zien. Laten we gaan, riep de kapitein. Het gekletter van wapens kondigde het vertrek van de groep aan. Achilles leunde met zijn hoofd tegen de muur en sloot zijn ogen, terwijl hij zuchtte van opluchting. Toen hij zijn ogen weer opendeed, glimlachte hij naar het meisje, dat niet van zijn zijde was geweken. Dank je wel, zei hij eenvoudig en met zachte stem. Ze legde weer een vinger op haar lippen en gebaarde dat hij haar moest volgen. Pas toen ze bij de deur weg waren, ontspande ze een beetje. Dank je wel, zei Achilles nogmaals, zonder zijn ogen van haar af te wenden. Ze leek ongeveer even oud als hij en was tenger en lief om te zien. Haar lange bruine haar was samengebonden in een lage knot, waardoor een gezicht met fijne trekken en een olijfkleurige tint zichtbaar werden. Haar groene ogen glinsterden met een bezorgde uitdrukking. Ze staarde hem een lang moment in stilte aan, voor ze naar zijn zij keek. Ben je gewond? Vroeg ze zacht. Door de soldaten? Achilles schudde zijn hoofd. Ik ben aangereden door een koets. Ik zal het verzorgen, zei ze eenvoudig. Ze liet hem staan terwijl ze zelf naar een andere kamer liep. Achilles keek om zich heen. Het was een grote, rijkelijk versierde plek. Het leek een beetje op het huis van zijn meester, senator Julius Claudius. Achilles hoopte dat alles goed was gekomen met zijn vrienden. Als Maximus en Titus iets overkomen was, zou hij het zichzelf nooit vergeven. En de senator net zo min. Hij vertrouwde hem de veiligheid van zijn zoon toe. Achilles voelde voorzichtig aan zijn schouder en probeerde zijn arm te bewegen. Het deed pijn, maar leek niet gebroken te zijn. Hij sloot zijn ogen, klemde zijn kaak op elkaar en ramde zijn schouder tegen de muur. Achilles onderdrukte een kreet van pijn, schudde zijn hoofd en bewoog zijn arm weer. Zo, dat had geholpen. Zijn ontwrichte schouder zat weer op zijn plek. Vervolgens inspecteerde hij zijn zij. Dat zag er niet zo goed uit. Het was een grote wond en de bovenste laag van zijn huid was helemaal afgeschaafd. Achilles maakte het schoon met een plooi van zijn tuniek en trok zijn kleren met een grimas van pijn weer recht. Terwijl hij dat deed, kwam het meisje weer terug. Wat doe je? Vroeg ze hem. Ik moet gaan. Mijn meester is misschien in gevaar. Laat me in elk geval je wond verbinden. Achilles rimpelde zijn neus. Hij had geen tijd. Het meisje glimlachte naar hem. Je zult niet zo snel gaan als je wond pijn doet, zei ze. Vertrouw me. Ik ben zo klaar. Ze wees naar een lage bank die tegen de muur aanstond.
Achilles zuchtte en ging erop liggen. Nu hij gestopt was met rennen en niet meer achterna gezeten werd, kwam de pijn terug en erger dan net. Het meisje hield haar woord. Ze werkte snel. Met kundige handen legde ze gekookte koolbladeren op zijn wond en daaroverheen schoon linnen. Vervolgens hield ze het compres stevig op zijn plek en wond een brede lap stof om Achilles' middel. Een zachte warmte verspreidde zich onmiddellijk door het verband. Hij ging zitten. Over een paar minuten zou hij het niet meer voelen. Hij was altijd al taai geweest. Je wond is wel echt ernstig. Als de soldaten je vinden... Alleen al de gedachte daaraan liet haar huiveren. Omdat Achilles bleef zwijgen, ging ze verder. Hoe heet je? Achilles. Achilles, waarom zaten ze achter je aan? Hij reageerde niet. Ben jij ook een van hen? Hij fronste zijn voorhoofd en keek haar aan, zich afvragend wat ze bedoelde. Junia aarzelde. Haar vraag was wel wat riskant, maar ze had tenslotte al een enorm risico genomen door hem te helpen. Ben je een christen? Vroeg ze, terwijl ze als vanzelf ging fluisteren. Nee. Ik dacht alleen, de soldaten. Het meisje wilde praten. Ze had zich zo alleen gevoeld de laatste dagen. Ze hebben mijn meester Cornelius meegenomen. Hij was een christen. Was? Junia boog haar hoofd en tranen welden op in haar ogen. Hij is gedood bij de afgelopen spelen in het Colosseum. Ik was er niet bij. Ze hebben het me verteld en ik weet niet waar ze hem naartoe hebben gebracht. Haar stem brak. Achilles voelde zich verlegen worden. Hij schraapte zijn keel, maar wist niet wat hij moest zeggen. Bedankt, begon hij. Junia. Hij keek haar niet begrijpend aan. Ik heet Junia, zei ze. Achilles' ogen lichten op met een glimlach. Bedankt, Junia. En zij glimlachte ook. Maar ze kon zien dat Achilles haast had om weg te gaan. In stilte leidde ze hem door een doolhof van gangen. Toen ze bij een kleine deur aankwamen, een andere dan waardoor hij binnen was gekomen, zei ze, deze leidt naar de achterkant van de villa. Als de soldaten op je wachten aan het eind van de straat, zullen ze je niet zien. Langzaam opende ze de deur, wierp snel een blik naar buiten en stapte weer naar binnen. Het is in orde, u kunt gaan. De straat is leeg. Hij stapte zwijgend langs haar heen. Na een laatste knikje met zijn hoofd om haar te bedanken, stapte hij over de drempel. Ze had gelijk, de kust was veilig. Hij draaide zich om en glimlachte naar zijn vriendelijke redder, maar ze had de deur al stilletjes achter hem dichtgedaan. Achilles aarzelde een moment, oriënteerde zich en stapte toen de straat op. Toen hij bij de hoek van de straat aankwam, drukte hij zich meteen tegen de muur. Junia had weer gelijk gehad. Een groepje soldaten lag nog op de loer aan het begin van de straat. Achilles keek snel om zich heen, zag een veranda die een eindje van de weg af lag en rende erheen. De soldaten zagen hem niet. Vanaf waar ze zaten zouden ze hem niet kunnen zien. Dus verliet Achilles zijn verstopplek en haastte zich terug naar het Colosseum. Hij sloeg een hoek om en botste tegen een soldaat aan die achter was gebleven, waarschijnlijk om de wacht te houden. De ogen van de Romein werden groot van verbazing. Hij herkende Achilles en stond op het punt om te gaan roepen. Maar Achilles sloeg hem hard op zijn hoofd. De soldaat wankelde en viel. Achilles klopte glimlachend op zijn eigen schouder. Die deed het weer helemaal.
Er was geen tijd om te blijven dralen. Hij haastte zich weg en hoopte dat hij niemand meer zou tegenkomen, zodat hij zo snel mogelijk bij zijn vrienden terug kon zijn. Toen hij bij de ondergrondse gang kwam, waar hij ze had achtergelaten, zag Achilles tot zijn opluchting dat de ijzeren staven op de grond lagen. Hij keek snel om zich heen, voor hij de opening inglipte. Hij kroop verder op handen en knieën, net zoals hij vroeger in de bossen op wild jaagde. De wond aan zijn zij klopte, maar hij liet zich niet tegenhouden.

Maximus keek Titus aan. Het was hier niet meer zo donker. Hij kon de ogen van zijn vriend zien glinsteren van opwinding. Het was ze gelukt. Voor zich konden ze de lange gang van het hypogeum zien. Nu zouden ze hun vijanden kunnen verrassen. Titus grijnsde bij de gedachte aan de angst die ze zouden veroorzaken. In zijn gedachten bestond er geen twijfel over dat ze de dief zouden pakken en hun aanvallers overmeesteren. Laten we terug naar buiten gaan, fluisterde Maximus. Achilles zal naar ons op zoek zijn. En dan kunnen we bedenken wat we het beste kunnen doen. Het is niet zo moeilijk. We moeten doorzetten, zei Titus, helemaal opgewonden. We zullen hun ogen uitdrukken en het haar op hun benen en de nagels van hun tenen uitrekken. En dan werpen we ze voor de leeuwen. Geen genade. Maximus onderdrukte een glimlach. Al van jongs af aan was Titus helemaal ondergedompeld in de wereld van circusspelen. Een wereld vol spektakel, maar natuurlijk ook wreed en meedogenloos. Zijn vader stond bekend om de woestheid van de wilde dieren die hij kocht, verzorgde en doorverkocht aan degene die spanning en sensatie zochten. Zijn neushoorns vielen aan bij de minste aanleiding. Zijn krokodillen hadden angstaanjagende kaken. Zijn tijgers waren sterk en strijdlustig. En zijn buffels gespierd. De enige dieren waar Titus' vader niet in handelde, waren leeuwen en olifanten. Alleen de keizer mocht dat, omdat hij opgegroeid was in een wereld met zoveel bloeddorst en geweld, was Titus' verbeelding, als het op martelingen aankwam, grenzeloos. Bij elk straatgevecht bedreigde hij zijn vijanden met het ergste soort lijden en de meest verschrikkelijke straffen. Hij dreigde en fantaseerde. Zodra het erop aankwam daadwerkelijk iets te moeten doen, verloor Titus meteen zijn lef. Laten we teruggaan, was het enige dat Maximus zei. De twee jongens worstelden zich langzaam terug door de gangen van het riool, op zoek naar de weg naar buiten. Toen ze bij een splitsing kwamen, boog Titus om de onderkant van de muur te onderzoeken. Toen sloeg hij een tunnel in, waar hij een hoopje kiezelstenen vond dat ze daar hadden achtergelaten. Dat hadden ze bedacht om hun weg terug te kunnen vinden. Maar toen ze een gang passeerden, stopte hij plotseling. Wat is er? Vroeg Maximus. Ik hoor gekke geluiden, fluisterde Titus. Zijn we dan toch de verkeerde kant op gegaan? Maximus luisterde ook aandachtig. Het geluid leek ineens van alle kanten te komen. Het klonk als een miljoen nagels die over de stenen krasten. Ah! Schreeuwde Titus. Er was iets tussen zijn voeten doorgerend. Het was warm en harig. Ratten. Maximus kon nu duidelijk de klauwtjes horen die over de grond krasten en ook gepiep. Hij voelde de vachtjes en snorharen van het ongedierte tegen zijn enkels kietelen. Bah, vieze beesten, wat smerig! Met een harde uithaal schopte hij een van hen tegen de muur. Het beest schreeuwde van pijn. Maximus overwon zijn afkeer en haalde uit naar alles wat bewoog. Naast hem deed Titus zijn best kalm te blijven. Grote dieren waren prima, maar kleintjes zoals deze, geen denken aan. Hij klapte met zijn handen en stampte met zijn voeten om het ongedierte weg te jagen. In alle paniek verloor Dux, die lekker warm in de tuniek van zijn baasje zat, zijn evenwicht. Hij liet een handvol zaden, waarop hij vanaf het begin van de expeditie had zitten knabbelen, op de grond vallen. Direct wemelde het van de ratten rond Titus' voeten, die de kostbare buit probeerden te pakken te krijgen. Help, ze vallen me aan, riep hij. De ratten klauterden over zijn voeten om te zoeken naar de zaden die op zijn sandalen waren gevallen. Titus kon hun kriebelende pootjes op zijn huid voelen, hun snorharen
en zelfs hun tanden. Hij begon op en neer te springen en te schreeuwen: Maximus! Zijn vriend schopte nog steeds waar hij maar kon. Soms stampte hij op het uiteinde van een staart en soms op iets groters. Het kraakte en glibberde onder zijn voeten. Vaak voelde het zacht en slijmerig. Maximus werd misselijk. Snel, ik heb frisse lucht nodig, riep hij.

We lezen het 13e hoofdstuk, Opwacht. Fulgurs handlanger bestudeerde de omgeving zorgvuldig. De villa van senator Julius Claudius lag aan een doodlopende straat. Een perfecte plek om op de loer te liggen en iemand te verrassen. Toch was hij op zijn hoede. Uit ervaring wist hij dat de dingen nooit zo simpel waren als ze leken. Hij had een ontsnappingsstrategie nodig voor het geval de zaak ingewikkeld werd. Want stel dat de jongen die hier woonde net zo'n reus was als degene die een paar van zijn medesoldaten te grazen had genomen. Fulgur had hem gewaarschuwd. Deze klus moest vlekloos worden uitgevoerd. Het was een donkere nacht. Maar er was genoeg maanlicht om de voorgevels van de huizen te kunnen zien. Een paar waren er versierd met zuilen en beelden. Die kon hij prima gebruiken om op de platte daken te klimmen. Handig voor als hij zou moeten vluchten. Sinds hij ondergedoken moest leven, had Fulgurs handlanger goede overlevingsinstincten ontwikkeld. Hij kon ontzettend snel rennen, klimmen als een aap, had alle vechtkunsten onder de knie en wist hoe hij zich moest verstoppen. Hij was slim, harteloos, gewelddadig en onbuigzaam. Een bruut. Fulgur had hem niet voor niets uitgekozen en niet een van de anderen. Ineens klonken er haastige voetstappen. De man trok zich terug in de schaduw en balde zijn vuisten. Hij moest snel zijn. Hij zou op zijn slachtoffer springen, hem in een houtgreep nemen en dan bedreigen. Fulgur had hem verboden de zoon van de senator te doden, want dan zou de politie achter hen aangaan en dat hadden ze nou juist niet nodig. Hij moest hem alleen maar zo bang maken dat hij niets zou vertellen over wat hij in het Colosseum had gezien. En als hij al iets doorverteld had, zou hij hem zijn getuigenverklaring laten intrekken. De voetstappen kwamen snel dichterbij. De schurk boog zich iets naar voren. Maar net toen hij naar voren wilde springen, deed hij snel een stap achteruit. Het was een vrouw. Ongetwijfeld een slavin. Haar hoofd was bedekt met een sluier en haar hand was tegen haar borst geklemd. Ze keek achter zich voor ze op de kleine deur aan de zijkant van de villa klopte. Die ging meteen open. "Snel, kom binnen, Flavia," fluisterde iemand van achter de deur. Van waar hij stond, kon de man niet zien wie het was. "Werd je gevolgd?" Het meisje schudde haar hoofd en verdween naar binnen.

Beste luisteraars, we lezen uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 14e hoofdstuk, De hereniging. De botsing was heftig en onverwacht. Oef, sputterde Achilles. Titus was juist op volle snelheid tegen hem aangerend. Het was zo donker dat hij hem niet gezien had. Achilles? Titus, Maximus! Ik ben hier, antwoordde Maximus. En wat ben ik blij dat ik je weer zie. Ze hebben je dus niet te pakken gekregen. En jullie? Hebben jullie iets gevonden? Ratten, riep Titus. Het zit er vol met ratten. Ratten. Achilles' stem verried geen emotie. Geen afkeer, geen angst. Hij nam de informatie gewoon tot zich, niets meer. Ze moeten aangetrokken zijn door de zaden die Dux liet vallen. Toen we naar binnen gingen, zei Maximus. Denk je? Vroeg Titus ineens erg beschaamd. Laten we gaan, zei Achilles. Hij had niet met een hele troep soldaten afgerekend om te gaan staan babbelen over wat knaagdieren. Nee, ik denk dat we nu naar huis moeten, zei Titus. Het is al laat. Dit is niet het moment om op te geven, zei Achilles. Ik geef het ook niet op. Ik zeg alleen dat we zouden kunnen wachten tot het weer licht is. Ja, dat is een goed idee, zei Maximus sarcastisch. Dan kunnen we naar alle voorbijgangers zwaaien terwijl we inbreken in het riool. Dat zouden we zonder op te vallen kunnen doen, zei Titus. En daar komt nog bij dat er dan minder ratten zullen zijn. Dat betwijfel ik, maar 's nachts kun je ze tenminste niet zien, zei Maximus. Titus rilde. Alleen al de gedachte aan de dieren maakte dat hij bijna moest overgeven. Achilles had genoeg gehoord. Ik ga richting de opening, zei hij, en zonder op antwoord te wachten, liep hij weg. Voor Titus en Maximus zat er niets anders op dan hem te volgen. Enkele lange minuten later, toen Achilles eindelijk weer rechtop kon staan, slaakte hij een zucht van verlichting. De lange slaaf strekte zijn benen en bewoog zijn schouders om van de kramp in zijn nek af te komen. We zijn dicht bij de gevangeniscellen en verblijven van de gladiatoren, wees Titus. Hij was ook opgelucht, want ze waren geen enkele rat tegengekomen. De plek waar mijn vader zijn dieren houdt is bijna helemaal aan de andere kant, bij het punt waar we eerst naar binnen kwamen. Tussen daar en hier kunnen ze zich overal verstopt hebben. Het Hypogeum leek een enorm doolhof. Natuurlijk kende Titus het als zijn broekzak, maar hij was overduidelijk niet de enige. Degene die hen hadden aangevallen kende het misschien wel beter dan hij. Voorzichtig maar, fluisterde Maximus, we moeten opletten en stil zijn als we erachter willen komen waar ze zich verstopt hebben en met hoeveel ze zijn. Dat is het probleem, beaamde Achilles, met hoeveel ze zijn. Het heeft geen zin om aan te vallen als we overduidelijk in de minderheid zijn, ging Maximus verder. Als dat zo is, moeten we gewoon slimmer zijn dan zij. Het was heel donker in het Hypogeum, maar hier en daar waren openingen die een beetje licht doorlieten. Het heldere licht van de bijna volle maan drong via luiken en doorgangen die naar het midden van het amfitheater leidden door tot in de ingewanden van het Colosseum. Er waren verschillende soorten liften om het decor en de dieren naar het podium te hijsen. Titus stapte naar voren, zijn zintuigen alert. Elke keer als hij bij een kruising kwam of bij de ingang van een ruimte, stopte hij. Dan haalde hij diep adem, sloot zijn ogen en stak zijn hoofd om de muur. Soms ging hij te snel om iets te kunnen zien en dan moest zijn kiekeboespelletje
opnieuw. Maar met dit tempo zou het uren duren voor ze aan de andere kant van het Colosseum waren. Laten we ons opsplitsen, zei Maximus ineens met een gedempte stem. Dan gaat het sneller. Achilles, neem jij de gang rechts. Titus, jij gaat naar links en ik ga rechtdoor. Titus keek de gang in die hem was toegewezen en rilde. Niet die, jammerde hij. Waarom niet? Daar zijn de cellen waar ze de gevangenen houden, die gaan sterven. Dus? Dat is griezelig. En daar zijn vast ook de geesten van degene die daar vast hebben gezeten. Je moet wel gek zijn als je je daar verstopt. Dat is de laatste plek die ik zou kiezen. Nou, gromde Maximus, dan kom je in elk geval niemand tegen. Zijn scherpe toon liet geen ruimte voor discussie. Titus zuchtte en liep de smalle gang in. Er waren 3 deuropeningen naast elkaar. De eerste deur stond wijd open. De andere 2 stonden op een kier. Voorzichtig stak hij zijn hoofd om de eerste deur. Niets. De kamer was leeg. Titus zuchtte opgelucht. Oh, wat had hij hier een hekel aan? Hij pakte de tweede deur vast en trok hem met opeengeklemde kaken naar zich toe, in de hoop dat hij niet zou piepen. De deur schraapte lichtjes over de vloer, maar ging makkelijk en zonder geluid open. Meteen rook Titus een vreselijke geur. Hij werd er misselijk van. Het leek een combinatie van bloed, zweet, vuil en urine. Titus deed een stap terug en hield zich vast aan de koude muur van de gang. Met zijn ogen dicht nam hij een hap adem. Toen hij gekalmeerd was, pakte hij een plooi van zijn tuniek en hield die voor zijn neus en mond. Daarna stak hij voorzichtig zijn hoofd door de deuropening. Een schreeuw bleef in zijn keel steken. Hij wilde terugstappen, maar dat lukte hem niet. Hij stond als versteend op zijn plek. Toen zijn lichaam hem uiteindelijk gehoorzaamde, sprong hij terug, waarbij hij zijn hoofd tegen de deurpost stootte. Hij rende terug naar het eind van de gang, waar hij Achilles zag

We lezen het 15e hoofdstuk, Nachtmerries. Junia schrok wakker. Ze was doorweekt. Haar haar plakte tegen haar voorhoofd. Haar handen waren klam en haar hart bonkte. Al een paar nachten had ze dezelfde enge nachtmerrie gehad. Het had geen zin die van zich af te schudden, want de afschuwelijke droom kwam elke nacht enger terug. In haar droom zag ze zichzelf in de deuropening, terwijl haar meester Cornelius nog een laatste keer omkeek. Hij glimlachte en zei: "Wees niet bang, er zal je niets gebeuren. Ze zijn alleen boos op mij." Daarna duwden de soldaten hem meedogenloos voor zich uit, terwijl ze hem met hun lansen prikten. Ze lieten hem in het volle daglicht naar het midden van de arena lopen, waar de hongerige leeuwen op hem wachten. De menigte in het amfitheater was gefascineerd. Junia was geschokt. Onder de toeschouwers herkenden ze de buren van meester Cornelius, zijn vroegere slaven en een paar van zijn dienaren. Ze hadden allemaal dezelfde blik, vol haat en angst. "Dood hem, dood hem," riepen ze met opgeheven vuisten. De oude man stapte naar voren, met opgeheven hoofd, ondanks de vele wonden op zijn rug, en met een rustige, heldere blik in zijn ogen. Zonder angst liep hij verder, terwijl hij een gebed mompelde. Op het moment dat ze de wilde beesten loslieten, draaide Junia haar hoofd weg. Ze kon het niet aanzien. Ze bedekte haar oren. Ze kon niet horen hoe het publiek opgewonden schreeuwde en hoe de botten van haar meester werden verbrijzeld. Ze viel op haar knieën, gebroken van verdriet. Plotseling steeg er een nieuwe golf van kreten op uit de menigte. "Ze bidt," riep een man. "Zij is ook een christen, dood haar." Junia keek op en realiseerde zich met afschuw dat ze het nu op haar gemunt hadden. De soldaten kwamen dreigend op haar af. Achter hen wachtten de leeuwen met schuimende bekken. "Nee," schreeuwde ze. En toen werd ze wakker. Langs

Stond Junya op, terwijl ze in haar ogen wreef in een poging de afschuwelijke beelden van haar nachtmerrie kwijt te raken. Een buurman had haar eens verteld over het martelaarschap van zijn meester. Hij was een van de eerste christenen geweest die gedood waren. Daarna gingen de executies dagenlang door. Deze verhalen achtervolgde Junya. Ze stelde zich voor hoe het was gegaan en raakte het beeld dan niet meer kwijt. Ze ging steeds later naar bed, stond steeds vroeger op en sliep tussendoor nauwelijks. Eindeloos zwierf ze door de verlaten villa en schrok van het minste geluid. Een roep, een klop op de deur, een patrouille die langs liep. Een paar uur eerder, toen er soldaten de straat in waren gekomen, had ze haar oor tegen het hout gelegd om te horen of ze voor haar kwamen. Daardoor kwam het dat ze de ademhaling van de jonge man hoorde die zich op de veranda verstopte. Ze begreep meteen dat hij in gevaar was. Ze verspilde geen tijd, opende snel de deur en redde zo zijn leven. Meester Cornelius zou hetzelfde hebben gedaan. Junya verliet haar slaapkamer en ging naar de patio in het midden van het huis. Haar meester had daar een fontein laten plaatsen. Het was een plek waar hij graag zat om na te denken. Het was ook een tijd lang de plek waar hij bad. Ze ging op de rand van de fontein zitten en keek omhoog naar de hemel. De sterren speelden verstoppertje achter de wolken. Tegen de donkere sluier van de nacht leken de sterren helderder te schijnen. Hoe kon ze er zeker van zijn dat haar meester daar echt was, zoals zij altijd gehoopt had? Hoe kon ze er zeker van zijn dat hij niet in plaats daarvan ergens doelloos rondzwierf, samen met andere rusteloze geesten?

We lezen het 16e hoofdstuk, een spook. Onder andere omstandigheden zou Maximus lol hebben gehad om de angstige blik van zijn vriend. Maar dit keer niet. Zodra Titus het woord spook had uitgesproken, herinnerde Maximus zich de voorspelling waar zijn vriend zich die middag zo druk om had gemaakt. De sluwe ziener had gezegd dat hij er die dag een zou ontmoeten. En nu beeldde hij het zich natuurlijk in dat hij er een zag. Bij Jupiter, Titus, zei hij, die man is een leugenaar, verman je en help ons. Titus' gezicht betrok. Hij werd nog bleker. Hij was de voorspelling van de ziener van die middag helemaal vergeten. Hij stamelde. Er is een. Ik meen het. Als je er niet mee stopt, voorspel ik je nog iets anders voor de toekomst. Mijn vuist op jouw gezicht. Daar hoef ik geen waarzegger voor te zijn. Maar mag ik je eraan herinneren dat we hier zijn vanwege jou? Vanwege jou, Bulla. Kalmeer dus, of we vergeten deze hele onderneming. Titus schudde zijn hoofd zonder iets te zeggen. Oké, laten we gaan. Zo niet, dan staan we hier de hele nacht. Maximus deed een paar stappen de gang in. Hij keek om en zei, hier is het wat lichter. Ik heb al gekeken. Er is niemand. Achilles volgde hem op de hielen en de twee gingen vastberaden verder. Na een paar meter draaiden ze zich om. Titus volgde hen niet. Hij stond daar nog steeds. Hij had geen vin verroerd. Ze konden hem nauwelijks zien in het schemerdonker. Titus, riep Maximus. Dat is vreemd, dacht hij. Hoe bang Titus ook was, normaal gesproken zou hij zich al gehaast hebben om zich bij hen te voegen. Titus! Nog steeds geen reactie. Geërgerd draaide Maximus zich om, gevolgd door Achilles. Hij ging voor Titus staan en bekeek hem van top tot teen. Nou? Hij keek de gang in die Titus had geïnspecteerd. Het was er net zo donker en stil. Het was er net zo donker en stil als in alle andere gangen. Zie je? Er is daar niemand. Geen spook. Zijn toon was scherp, bijna spottend. Diep gekwetst ging Titus wat rechterop staan. Hij zou niet toestaan dat hij als lafaard en domkop werd toegesproken. Hij wist zeker dat hij iets had gezien. Als jullie niet gaan kijken, zei hij, zet ik ook geen stap meer. Hij sloeg zijn armen over elkaar en stak zijn kin naar voren. En aangezien jullie het Colosseum niet kennen, Maximus had hem wel iets kunnen aandoen. Goed dan, snauwde hij, maar help me later te herinneren dat ik jou je nek omdraai. Ze doken de gang in. De tweede deur, zei Titus. Maximus' stappen waren gespannen en gehaast. Toen hij de tweede deur bereikte, gooide hij hem open en stapte naar binnen. Een paar tellen later kwam hij weer naar buiten, zo wit als een laken. Achilles, Titus, kom snel! Een wit figuur lag op de grond. Toen de drie jongens dichterbij kwamen, bewoog hij iets. Instinctief verborg Titus zich achter Achilles. Het was een spook, precies zoals hij had gezegd. Maar zijn nieuwsgierigheid was groter dan zijn angst en hij besloot nog eens te kijken. Eerlijk gezegd had hij zich spoken wat doorzichtiger en minder levensecht voorgesteld. Dit spook leek meer op een oude man met een slechte gezondheid. Als hij niet bewogen had, zouden de drie vrienden ervan overtuigd zijn geweest dat ze een dode gevonden hadden. De man, want het was inderdaad een man, was zo dun dat zijn botten zichtbaar waren door zijn droge grijze huid, die verschrompeld leek als perkament. Het was duidelijk dat hij al meerdere dagen niet gegeten had of iets te drinken had gehad. Hij had overal open wonden en was bedekt met vuil. En op zijn benen zaten rode plekjes.
Daar hadden de ratten hem gebeten. Zijn gezicht ging schuil achter een onverzorgde grijze baard. Zijn gescheurde kleren stonken naar vuil, urine en bederf. Hij zag eruit als een levende dode. Zijn grote ogen gloeiden kortzachtig in zijn ingevallen gezicht. Achilles was de eerste die naast de man op de grond hurkte. "Hoe heet je?" vroeg hij. De man opende zijn mond. Hij wilde iets zeggen, maar er kwam geen geluid. Achilles legde zijn hand op zijn dunne arm en gaf er een kneepje in. "We zullen je hier wel wegkrijgen." Toen Maximus bekomen was van zijn verbazing, tikte hij zijn vriend op de schouder. Hij gebaarde dat hij overeind moest komen en trok hem en Titus opzij. Met een gedempte stem zei hij: "Waar heb je het over, Achilles? We kunnen hem hier niet wegkrijgen." "Waarom niet?" "Omdat hij een gevangene is. Alleen de goden weten waarom hij hier is, maar het zal zeker niet zonder goede reden zijn." "Ik zie het probleem niet," zei Achilles. "Het probleem? Het probleem is dat we de wet overtreden als we een gevangene helpen." "Ben je bang?" "Voor hem? Nee. Als je ziet hoe hij eraan toe is, zal hij niets tegen ons kunnen beginnen." "Nou dan?" "Maar ik ben wel bang voor de wet," vervolgde Maximus. "Je kunt in de gevangenis terechtkomen als je een gevangene helpt. En dan heb ik het nog niet over de schande voor mijn vader." Titus dacht na. Hij wilde niet dat zijn vriend in de problemen kwam. "Als je het risico niet wilt nemen," zei hij, "kunnen we misschien iemand anders vragen om te helpen. Je vader bijvoorbeeld. Hij kan er wel achter komen wie deze man is en of er nog iets voor hem gedaan kan worden." "Zou jij durven toegeven dat we illegaal het Colosseum binnen zijn gegaan?" Titus fronste. "Maar je wilt hem hier toch niet zomaar achterlaten?" vroeg hij. Maximus keek ongemakkelijk weg. "Nee, dat kun je niet menen," riep Achilles. "Je zegt toch niet dat we hem hier moeten achterlaten? Zo ken ik je niet. Zou je jezelf dan nog in de spiegel durven aankijken? Ik niet." "We moeten onze emoties niet met ons op de loop laten gaan," antwoordde Maximus. "Het is al ingewikkeld genoeg. Laten we deze kwestie nuchter bekijken, vanuit juridisch oogpunt." "Je bent harteloos," zei Titus. Die woorden staken Maximus. Maar als iemand zijn hoofd koel moest houden, was hij het. Hij moest het risico dat ze liepen als ze deze man hielpen goed proberen in te schatten. Hij moest naar zijn hoofd luisteren, niet naar zijn hart, zelfs als dat harteloos zou overkomen. Toen rechtte Achilles zijn rug en keek Maximus recht in zijn ogen. "Maximus, ik vraag toestemming om achter te blijven. Ik moet deze man helpen, in mijn eentje als het niet anders kan. Dat zal me vast wel lukken, op een of andere manier. Als ik gepakt word, riskeer ik de doodstraf, omdat ik een slaaf ben, dat weet ik. Dat aanvaard ik. Dat zou toch mijn lot zijn geweest, als ik bij een andere meester dan jij terecht was gekomen." Maximus wilde iets zeggen, maar Achilles hield hem tegen. "Anders zou ik nooit meer kunnen slapen." "Ik ook niet," zei Titus. Maximus zuchtte luid en keek naar de ellendige figuur op de grond. Hij sloot zijn ogen en dacht even na. "Goed," zei hij, "we zullen hem helpen, maar op één voorwaarde. Als hij weer op krachten is, geven we hem aan bij de politie. Dan kunnen zij besluiten wat ze met hem willen doen." Titus knikte instemmend. Achilles was niet helemaal tevreden, maar dit was beter dan niets. "We moeten eerst wat water voor hem zien te vinden," zei hij. Maximus keek naar Titus. "Weet jij of er een waterbron is in het Colosseum?" Titus knikte. "Ik ben al weg." Hij
Hij begon te rennen, maar stopte alweer na een paar passen. De stilte overviel hem plotseling, en de schaduwen ook. Hij aarzelde, wilde weer teruglopen, maar veranderde toen van gedachte. Hij aaide het aapje dat tegen zijn schouder genesteld lag. Zijn warmte stelde hem gerust. Kom op, Dux. We zullen ze laten zien dat wij ook echte mannen zijn. Dapper draaide hij zich om en waagde zich nog een stukje verder in de ingewanden van het Colosseum. Om zijn zenuwen onder controle te houden, dacht hij aan de drukte die hier tijdens de spelen heerste. De gangen waren zo nauw dat het bijna onmogelijk was om er te lopen zonder tegen andere mensen op te botsen. Mannen droegen planten of planken van het decor rond, of ze sleepten geketende gevangenen mee die voedsel en wijn voor de gladiatoren droegen. De lucht echoode van de slagen van de hamers die aan de wapens werkten. En overal klonk het geklets en geschreeuw van het publiek en het gebrul van de wilde beesten. Maar het hypogeum, gewoonlijk zo levendig en lawaaierig, was nu het tegenovergestelde. Eindelijk vond Titus aan het eind van een lange gang de put die hij zocht. Hij was trots op zichzelf. Zijn geheugen had hem niet in de steek gelaten. In gedachten zag hij zelf de weg voor zich naar de hal waar zijn vader de wilde dieren voor elke show heen bracht. Dat was aan het eind van een gang die uitkwam op een lange reeks ruimtes die de werkmannen tijdens de spelen gebruikten. IJzerbewerkers, houtbewerkers, pottenbakkers, meubelmakers, kostuummakers, smeden. Ze werkten, aten en sliepen allemaal in die ruimtes. Titus liep naar de rand van de put en liet de emmer zakken. Een paar meter lager raakte de emmer het water met een luid weerklinkende plons. Daarna trok hij hem kletterend weer omhoog. Toen Titus naar de emmer vol water keek, fronste hij. Hij had geen beker bij zich. Daarom pakte hij een plooi van zijn tuniek en doopte die in het water. Toen die goed doorweek was, vouwde hij hem voorzichtig op en liep terug naar de andere, terwijl hij het druipende water met zijn handen probeerde op te vangen. Plotseling hoorde hij een stem. Waterdienst? Waarom heb ik altijd waterdienst? Titus verstijfde. De stem kwam van de andere kant van de gang en de man die bij die stem hoorde kwam dichterbij, sterker nog. Diegene kwam recht op hem af.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering, waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.

0: ik jou vergeet, o Jeruzalem, laat mijn rechterhand aan zichzelf vergeten.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
3: Beste luisteraars, welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 12 van ons leesjaar. En we lezen Genesis hoofdstuk 24, Job hoofdstuk 13 en 14... en Spreuken hoofdstuk 2, vers 16 tot en met 19. Wij bevinden ons nog steeds in de tijdsperiode de patriarchen. Alle uitzendingen van dit programma verschijnen op onze website www.radiomaria.be. Dus indien u een van de afgelopen uitzendingen gemist heeft, dan is dat geen enkel probleem, u kan ze daar beluisteren. Wij lezen de verhalen, de boeken van de Bijbel, chronologisch achter elkaar. Nu zijn wij aan het lezen in Genesis. En daarnaast lezen wij ook de niet-verhalen, de boeken, min of meer op hetzelfde moment. Wij zijn nu aan het lezen in Job. We hebben ook al psalmen gelezen en lezen nu in het boek Spreuken. Wij gebruiken de Willibrord-vertaling uit 1995... En u kan, als u wilt, bij Radio Maria zo'n Bijbel aanschaffen. Vandaag is dag 12 en wij lezen Genesis hoofdstuk 24, Job hoofdstuk 13 en 14, Spreuken hoofdstuk 2, vers 16 tot en met 19. Vandaag lezen wij in Genesis hoe Rebekka de vrouw wordt van Isaac. In het boek Job lezen wij verder in zijn antwoord aan zijn vriend Sofar, die hem, zoals zijn andere vrienden, ervan beschuldigt dat hij iets onrechtvaardig gedaan heeft en dat hij daarom gestraft wordt door God. Wij lezen verder in Job zijn antwoord. Vooraleer wij beginnen te lezen, gaan wij eerst bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Genesis hoofdstuk 24. Het huwelijk van Isaac. Abraham was oud en op hoge leeftijd. En de Heer had hem in alles gezegend. Nu zei Abraham tegen zijn oudste dienaar, die het toezicht had over heel zijn bezit: leg je hand onder mijn heup. Bij de Heer, de God van de hemel en de aarde, moet je mij zweren dat je voor mijn zoon geen vrouw zult zoeken onder de meisjes van Canaan, waar ik woon, maar dat je naar mijn land en mijn verwanten zult gaan om daar een vrouw voor mijn zoon Isaac te zoeken. De dienaar zei: en als er nu eens geen vrouw is die met mij mee wil komen naar dit land, moet ik dan uw zoon terugbrengen naar het land dat u verlaten hebt? Abraham antwoordde: nee, dat niet. Je mag mijn zoon daar nooit terugbrengen. De Heer, de God van de hemel, heeft mij uit mijn ouderlijk huis en uit mijn geboorteland laten vertrekken en mij beloofd, ja, gezworen: aan uw nakomelingen zal ik dit land schenken. Hij zal zijn engel voor je uitzenden en je zult daar een vrouw voor mijn zoon meekrijgen. Zou er geen vrouw met je mee willen, dan ben je ontslagen van de eed die ik je laat zweren. Maar in geen geval mag je mijn zoon naar dat land terugbrengen. Toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van zijn meester Abraham en beloofde onder ede wat hij gevraagd had. Vervolgens vertrok de dienaar met 10 kamelen van zijn meester en met allerlei kostbare geschenken van zijn meester. Hij trok naar de stad van Nachor, in Aram-Naharaim. Op een avond, tegen de tijd dat de vrouwen de stad uitkomen om water te putten, liet hij zijn kamelen neerknielen bij de put en zei: Heer, God van mijn meester Abraham, laat mij vandaag slagen en wees mijn meester Abraham gunstig gezind. Ik sta hier nu bij de waterbron en straks komen de meisjes uit de stad water halen. Wanneer het meisje tegen wie ik zeg: reik mij uw kruik aan om te drinken, antwoordt: drink maar gerust en ik zal uw kamelen ook nog te drinken geven, dan zal dat het meisje zijn dat u voor uw dienaar Isaac bestemd hebt. Daaraan zal ik zien dat u mijn meester gunstig gezind bent. Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam Rebecca aan, de dochter van Betuel, de zoon van Milka, de vrouw van Abrahams broer Nachor. Zij droeg een kruik op haar schouder. Het was een mooi meisje. Zij had de huwbare leeftijd en nog geen man had omgang met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en kwam weer naar boven. De dienaar van Abraham liep vlug naar haar toe en vroeg: mag ik alsjeblieft wat drinken uit uw kruik? Zij antwoordde: drink maar, mijn heer. Meteen liet zij de kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen ze hiermee klaar was, zei ze: ik zal ook water halen voor uw kamelen, tot ze genoeg gedronken hebben. Vlug goot zij haar kruik in de drinkbak leeg en liep opnieuw naar de put. Zo haalde zij water voor al zijn kamelen. De man keek zwijgend naar haar om te zien of de Heer zijn reis met succes bekroond had of niet. Zodra de kamelen genoeg gedronken hadden, haalde hij een gouden neusring van een halve sikkel tevoorschijn en deed 2 armbanden van 10 sikkel goud om haar polsen. Hij zei: vertel eens, van wie bent u een dochter? Zou er in het huis van uw vader plaats zijn om te overnachten? Zij antwoordde: ik ben een dochter van Betuel, de zoon die Milka aan Nachor geschonken heeft. Zij voegde eraan toe: stro en voer hebben wij in overvloed en er is ook plaats om te overnachten. Toen viel de man op zijn knieën, boog diep voor de Heer en zei: gezegend zij de Heer, de God van mijn meester Abraham, die hem zijn genade en trouw niet heeft onthouden en mij regelrecht naar het huis van de broer van mijn meester gebracht heeft. Het meisje was al naar huis gesneld en had daar aan haar moeder verteld wat er gebeurd was.
Nu had Rebecca een broer die Laban heette. Deze Laban liep vlug naar de man bij de bron. Nadat hij de neusring en de armbanden om de polsen van zijn zuster Rebecca had gezien en haar hele verhaal had gehoord, ging hij meteen naar hem toe. Hij stond daar nog met zijn kamelen bij de bron. Laban zei: "Neem bij ons uw intrek, gezegende van de Heer. Waarom blijft u buiten staan? Ik heb het huis voor u in gereedheid gebracht en er is een stal voor de kamelen." Toen ging de man mee naar zijn huis. Men zadelde de kamelen af en gaf ze stro en voer. Voor hemzelf en de mannen die hem vergezelden bracht men water om de voeten te wassen. Maar toen het eten was opgediend, zei hij: "Ik wil niet eten voor ik mijn woord gedaan heb." En Laban antwoordde: "Spreek maar." Hij zei: "Ik ben een dienaar van Abraham. De Heer heeft mijn meester overvloedig gezegend, zodat hij rijk is. Hij heeft hem schapen en runderen, zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen en ezels geschonken. En Sarah, de vrouw van mijn meester, heeft hem een zoon gebaard toen zij al oud was. Alles wat hij bezit, heeft hij voor deze zoon bestemd. Mijn meester heeft mij een eed laten zweren en mij deze opdracht gegeven: zoek voor mijn zoon geen vrouw onder de meisjes van Canaan, waar ik woon. Je moet naar mijn ouderlijk huis en mijn verwanten gaan en daar een vrouw voor mijn zoon zoeken." Ik zei tegen mijn meester: "Misschien zal de vrouw niet met mij mee willen." Hij antwoordde mij: "De Heer, naar wie ik steeds mijn schreden richt, zal zijn engel met je meezenden en je reis laten slagen. Je moet voor mijn zoon een vrouw zoeken uit mijn ouderlijk huis en mijn stamhuis. Je bent pas van je eed ontslagen wanneer je bij mijn verwanten bent geweest en men je daar geen vrouw heeft willen geven. In dat geval ben je van de eed ontslagen." Toen ik vandaag bij de bron gekomen was, zei ik: "Heer, God van mijn meester Abraham, wil toch de reis die ik ondernomen heb met succes bekronen. Ik sta hier nu bij de waterbron. Wanneer een meisje water komt halen en ik tegen haar zeg: mag ik alstublieft wat drinken uit uw kruik? En zij antwoordt: drink zelf. Daarna zal ik ook voor uw kamelen water halen. Dan zal dat meisje de vrouw zijn die de Heer voor de zoon van mijn meester heeft bestemd." Ik was nog niet uitgesproken of daar kwam Rebecca aan, met een kruik op haar schouder, en daalde af naar de bron om water te halen. Ik vroeg haar: "Mag ik alstublieft wat drinken?" Dadelijk liet zij de kruik van haar schouder glijden en zei: "Drink maar gerust, en ik zal ook uw kamelen nog te drinken geven." Ik dronk, ook de kamelen gaf ze te drinken. Ik vroeg haar: "Van wie bent u een dochter?" Zij antwoordde: "Van Betuel, de zoon van Nachor, die Milka hem geschonken heeft." Toen deed ik een ring in haar neus en armbanden om haar polsen. Ik viel op mijn knieën, boog mij voor de Heer en zegende de Heer, de God van mijn meester Abraham, die mij langs de juiste weg had geleid, zodat ik voor de zoon van mijn meester de dochter van zijn broer mocht vinden. Als u mijn meester uw vriendschap en trouw wilt geven, zeg het mij dan. Zo niet, zeg het dan eveneens, dan kan ik ergens anders gaan zoeken." Daarop antwoordden Laban en Betuel: "Dit is een beschikking van de Heer. Wij kunnen er niets tegen inbrengen. Rebecca staat voor u klaar. Neem haar met u mee als vrouw voor de zoon van uw meester, zoals de Heer beschikt heeft." Toen de dienaar van Abraham dit antwoord hoorde, boog hij diep voor de Heer. Daarna haalde de dienaar zilveren en gouden sieraden en gewaden tevoorschijn en gaf ze aan Rebecca. Ook aan haar broer en haar moeder overhandigde hij kostbare geschenken. Zij aten en dronken, hijzelf en de mannen die hem vergezelden, en brachten daar de nacht door.
Zodra zij de volgende ochtend opgestaan waren, zei hij: "Laat mij naar mijn meester gaan." Maar de broer en de moeder van het meisje zeiden: "Laat haar nog een dag of 10 bij ons blijven. Daarna kan zij vertrekken." Maar hij zei tegen hen: "Houd mij niet op, nu de Heer mijn reis heeft laten slagen. Laat mij vertrekken naar mijn meester." Zij zeiden: "Wij zullen het meisje roepen en het haar zelf vragen." Zij riepen dus Rebecca en vroegen haar: "Wil je met deze man meegaan?" Zij antwoordde: "Ik ga mee." Toen lieten zij hun zuster Rebecca vertrekken, samen met haar voedster en met de dienaar van Abraham en zijn mannen. Zij zegenden Rebecca en zeiden tegen haar: "Zuster, dat je tot 1000 × 10.000 mag worden, en mogen je nageslacht de poort van zijn vijanden bezitten." Toen maakten Rebecca en haar slavinnen zich gereed. Zij bestegen hun kamelen en volgden de man. De dienaar ging met Rebecca op reis. Isaac was teruggekomen van de bron Lachai-Roi. Hij woonde toen in de Negeb. Bij het vallen van de avond ging hij buiten wat afleiding zoeken. Toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij ineens kamelen aankomen. Ook Rebecca keek op. En toen zij Isaac zag, liet zij zich van haar kameel glijden en vroeg aan de dienaar: "Wie is de man daar die over het veld naar ons toe komt?" De dienaar antwoordde: "Dat is mijn meester." Toen deed ze haar sluier voor. De dienaar vertelde Isaac alles wat hij gedaan had. Daarop bracht Isaac Rebecca in zijn tent en nam haar tot vrouw. Isaac kreeg haar lief en vond troost voor het verlies van zijn moeder. Job, hoofdstuk 13. Twijfel je nog of ik alles zie, alles hoor, alles begrijp? Wat jullie weten, weet ik ook. Ik loop niet achter. Maar dit is mijn verlangen. Ik wil spreken tot de Almachtige en mij verdedigen tegenover God. Maar jullie pleisteren alles dicht met leugens. Jullie allemaal kwakzalvers. In Gods naam, zwijg, als je tenminste nog een greintje verstand hebt. Luister liever naar mijn pleidooi. Hoor mijn verdediging. Liegen jullie? Spreken jullie onwaarheid omwille van God? Wil je partijdig genoeg aan zijn kant gaan staan, zijn advocaat spelen? Kom nou, dat heeft hij door. Je kunt hem niet bedotten als een mens. Als je op valse gronden partij kiest voor hem, dan zal hij je leren, reken maar. Heb je dan geen ontzag? Huiver je niet voor zijn grootheid? Die wijze woorden van jullie zijn als as. Als los zand is dat soort uitspraken. Hou je mond, laat mij aan het woord. Wat er ook zal gebeuren. Ik ben bereid om elk risico

om niet voor u te hoeven wegkruipen. Haal uw hand boven mij weg. Bedreig mij niet. Houd uw pleidooi en ik zal antwoorden. Laat mij spreken en spreek mij niet tegen. Hoe talrijk zijn mijn misstappen, mijn zonden? Leer ze mij kennen. Waarom keert u zich af van mij en behandelt u mij als uw vijand? Wilt u een neergewaaid blad opschrikken, achter een dorre strohalm aanzitten? Waarom vraagt u anders zoveel rekenschap over mij? Verhaalt u mijn jeugdzonden op mij? Doopt u mijn voeten in de kalk? Bewaakt u mijn gaan en staan? En loopt u al mijn sporen na? Zoveel moeite voor iemand die verrot en vergaat, als een kleed dat door motten is aangevreten. Hoofdstuk 14. Een mens, kind van een vrouw, beperkt van dagen, overstelpt met zorgen. Een bloem die bloeit en verwelkt, vluchtig als een schaduw, onbestendig. Op zo iemand hebt u het begrepen. Zo'n kleine mens daagt u voor het gerecht. Wie kan iets reins uit het onreine halen? Niemand. Als het getal van zijn dagen en maanden eenmaal is vastgesteld, de duur van zijn leven is bepaald, dan kan hij dit niet overschrijden. Bespied hem dan niet meer. Gun de dagloner zijn vreugde en laat hem van het leven genieten. Let wel, voor een boom is er hoop. Zelfs omgehouwen kan hij nog uitbotten, opnieuw in bladeren schieten. Al worden zijn wortels oud in de grond, al sterft zijn stronk diep in de bodem. Hij hoeft maar water te ruiken en hij loopt uit, krijgt weer twijgen als een jonge plant. Maar een mens sterft en het is afgelopen. Geeft de geest en het is voorbij. Als water uit de zee dat verdampt, of een rivier die totaal verdroogt. Als een mens eenmaal geveld is, blijft hij liggen, zolang de hemel bestaat. Hij slaapt en wordt niet meer wakker. Verberg mij in de Sheol. Stop mij weg tot uw woede is geluwd. Neem mij in uw liefde terug als de termijn is verstreken. Zou een dode weer tot leven kunnen komen? Ach, heel mijn leven zou ik op wacht blijven staan tot mijn aflossing komt. Ik zou antwoorden als u roept, hunkerend naar uw eigen schepsel. U zou wel mijn stappen tellen, maar niet mijn zonden. Die wilt u eerder opbergen in een zak en mijn schuld wegpleisteren met kalk. Maar bergen storten naar beneden, rotsen breken van hun plaats, water slijpt gesteente uit, stortregen spoelt de aarde van de bodem. Zo vernietigt u de hoop van de mens. U grijpt hem aan en hij is voor altijd weg. U misvormt zijn uiterlijk en stoot hem af. Zijn zonen maken naam. Hij weet van niets. Zij verliezen die weer. Het raakt hem niet. Hij voelt alleen zijn eigen pijn. Hij treurt alleen om zichzelf. Spreuken hoofdstuk 2, vers 16 tot en met 19. Om je te redden van de vreemde vrouw, de onbekende, die je verleidt met haar woorden, die de vriend van haar jonge jaren heeft verlaten en het verbond van haar God is vergeten. Want haar huis zinkt weg in de dood en haar paden leiden naar de schimmen. Wie bij haar binnengaat, komt niet terug. Zij bereiken de paden van het leven niet meer.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 12. We hebben zo net Genesis hoofdstuk 24, Job hoofdstuk 13 en 14 en Spreuken hoofdstuk 2 vers 16 tot en met 19 gelezen. En dan sluiten wij deze leesdag af met een citaat van de heilige Hieronymus van Stridon, over vers 9. Toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van zijn meester Abraham en beloofde onder ede wat hij gevraagd had. De Hebreeuwen berichten dat hij de eed aflegde in zijn heiliging, dat wil zeggen in zijn besnijdenis. Wij zeggen dat hij de eed aflegde in het zaad van Abraham, dat wil zeggen in Jezus Christus, die uit hem zou geboren worden, volgens de uitdrukking van de evangelist Matthäus. Afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Dat is het eerste vers uit het Matthäus-evangelie. Beste luisteraars, en zo besluiten wij voor vandaag onze lezing uit de Bijbel. Morgen zijn wij dag 13 en dan gaan we verder met Genesis hoofdstuk 25 en 26, Job hoofdstuk 15 en 16 en Spreuken hoofdstuk 2 versen 20 tot en met 22. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom. Het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u.
In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben zojuist de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Mogen de Heer ons begeleiden gans deze dag.

0: Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in dit programma Anno Domini. Een programma waar wij op zoek gaan naar de geschiedenis van de kerk. Vandaag nemen wij het jaar 1549 onder de loep. Er is heel wat gebeurd in dit jaar. Laten wij samen ontdekken wat allemaal. De heilige Franciscus Solanus werd geboren te Montilla in Spanje op 10 maart. Toen de heilige Franciscus 20 jaar oud was, werd hij te Montilla opgenomen in de Franciscaanse orde en na zijn wijding verschillende jaren later door zijn oversten naar het klooster van Arifaza gezonden als meester van novicen. In 1589 vertrok hij per schip vanuit Spanje naar de Nieuwe Wereld. En nadat hij in Panama was aangekomen, stak hij de landengte over en ging aan boord van een schip dat hem naar Peru zou brengen. Zijn missionaire arbeid in Zuid-Amerika strekte zich uit over een periode van 20 jaar, gedurende welke tijd hij geen vermoeidheid spaarde, voor geen enkel offer, hoe groot ook, terugdeinsde en geen gevaren vreesde dat de evangelisatie van de uitgestrekte en woeste gebieden van Tucumán en Paraguay in de weg stond. Zo succesvol was zijn apostolaat inderdaad dat hij terecht de wonderdoener van de nieuwe wereld is genoemd. Ondanks het aantal en de moeilijkheid van de dialecten die door de indianen werden gesproken, leerde hij ze alle in zeer korte tijd. En men zegt dat hij vaak stammen met verschillende talen in één taal toesprak en door hen allen werd begrepen. De dood van de heilige Franciscus op 14 juli 1610 te Lima, die hij zelf had voorspeld, was de oorzaak van algemene droefheid in heel Peru. In zijn lijkrede bij de begrafenis van de heilige zei pater Sebastiani, een jezuïet, dat de goddelijke voorzienigheid pater Franciscus Solanus had uitgekozen om de hoop en stichting van heel Peru, het voorbeeld en de glorie van Lima en de luister van de Serafijnse orde te zijn. De heilige Franciscus werd in 1675 door Clemens X zalig verklaard en in 1726 door Benedictus XIII heilig verklaard. Zijn feestdag wordt in de gehele Franciscaanse orde op 24 juli gevierd. Op 4 november 1549 vaardigde keizer Karel de zogenaamde pragmatieke sanctie uit. Maar vooraleer we het daarover gaan hebben, over die pragmatieke sanctie, gaan wij eerst luisteren naar een lied. Een lied gecomponeerd voor een speciale gelegenheid in het leven van keizer Karel. Voor zijn keizerskroning namelijk. Hij werd tot keizer van het Heilig Roomse Rijk gekroond in 1530 in Bologna door paus Clemens VII. De componist Jacques Collebaut, beter bekend als Jacquet van Mantua, componeerde een introitus voor zijn keizerskroning. Of toch onder andere een introitus. Het heet Repleatur os meum, naar Psalm 71, vers 8. Laat mijn mond vervuld worden met uw lof, den ganzen dag met uw heerlijkheid. Wij gaan luisteren naar een uitvoering door het ensemble Délitier Musiqué.

Beste luisteraars, in het online magazine Historiek kunnen wij lezen dat op 4 november 1549 keizer Karel of Karel de Vijfde de zogenoemde pragmatieke sanctie uitvaardigde. Een belangrijk moment in de geschiedenis van de Nederlanden, want hiermee werd bepaald dat de bezittingen van de keizer in de Nederlanden voortaan één en ondeelbaar waren. Ook werd vastgesteld dat de Nederlanden na het aftreden van keizer Karel zouden toevallen aan diens erfopvolger Philips II. De betrokken provinciaalse staten namen het keizerlijk besluit zonder veel problemen aan. Philips II maakte hierna een reis door de Nederlanden om zich als toekomstige heer te laten huldigen. In zijn gevolg bevond zich ook Willem van Oranje, de man met wie hij later zoveel te stellen zou krijgen. Na het aftreden van zijn vader werd Philips II in 1555 officieel heer der Nederlanden. Anders dan zijn vader liet hij zich hierna vrijwel niet meer zien in de Nederlanden en hij raakte, mede dankzij zijn katholieke centralistische politiek, in conflict met protestantse opstandelingen onder leiding van Willem van Oranje. Maar terug naar die pragmatieke sanctie. Daaraan was in 1548 de zogenoemde transactie van Augsburg voorafgegaan. Daarbij kregen de Nederlanden binnen het Heilig Roomse Rijk een bijzonder statuut als zogeheten Bourgondische Kreits. Belangrijk daarbij was dat ook de tot dan toe afzonderlijke gebieden, Gelre, Groningen, het Sticht Utrecht en het Oversticht, aan dit geheel werden toegevoegd, waardoor de 17 provinciën voor het eerst als één bestuurlijke eenheid werden erkend. De gewesten werden grotendeels losgemaakt van het Rijk, al bleven zij formeel nog wel verbonden. Voor keizer Karel was het aantrekkelijk. Zo kon hij zijn Nederlandse bezittingen dynastiek bijeenhouden binnen de Habsburgse familie, ook als de keizerstitel ooit naar een andere dynastie zou overgaan. Met de pragmatieke sanctie werd korte tijd later dus ook de erfopvolging voor deze Bourgondische krijts vastgelegd, waarmee keizer Karel zijn Nederlandse bezittingen niet alleen bestuurlijk, maar ook dynastiek tot één geheel wist te smeden. Al weten wij natuurlijk dat dat niet heel erg lang geduurd heeft. De keizer vond het van groot belang dat de Nederlanden ook in de toekomst onder één vorst zouden blijven. Versnippering zou volgens hem onvermijdelijk tot hun verzwakking en ruïnering leiden. Verdeeld zouden de gewesten, zo vreesde hij, een gemakkelijke prooi worden voor naburige staten. Wij lezen een fragment uit de pragmatieke sanctie van 1549. Wij, Karel, bij de gratie Gods Rooms keizer, laten weten aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, dat wij geoordeeld hebben dat het van groot belang is voor onze voornoemde landen, dat zij in de toekomst altijd onder éénzelfde vorst zouden blijven, die ze in één geheel zou houden. Wetend dat hun deling ten gevolge van successies en erfenissen hun ondergang en ruïne zou betekenen. Afgescheurd en van elkaar gescheiden, zouden zij ten prooi kunnen vallen aan buurstaten. Dit zal echter kunnen vermeden worden indien onze landen altijd in het bezit blijven van één vorst, die ze als één geheel bestuurt. Gegeven in onze stad Brussel in de maand november van het jaar onzes Heren 1549. Aldus de pragmatieke sanctie, of sanctio pragmatica, wat overigens puur een benaming voor een vorstelijk besluit was waarin een blijvende staatsrechterlijke regeling werd vastgelegd. De geschiedenis kent wel meer van dergelijke sancties.
zoals die van de Oostenrijkse keizer Karel de VI in 1724, waarin bepaald werd dat alle Oostenrijkse erflanden verenigd moesten blijven. Wij gaan luisteren naar wat het favoriete lied van keizer Karel zou zijn geweest. Mille regrets, of het lied van de keizer. Het is een oorspronkelijk Franstalig liefdeslied, waarvan de componist niet met zekerheid kan worden nagegaan. De gewaardeerde Spaanse hofmuzikant en componist Luis de Narvaez schreef een eigen compositie van het lied. Hij was degene die het de bijnaam het lied van de keizer gaf, waaruit wij afleiden dat het het favoriete lied was of een van de favoriete liederen van keizer Karel. De hofcomponist Luis de Narvaez componeerde voornamelijk voor het Spaanse instrument de vihuela, vaak met polyfone zang. Wij gaan luisteren naar een versie met Victor Castillo op de vihuela en Carolina Munoz als sopraan. En daarna luisteren wij naar een tweede versie van dit lied, nu in polyfone uitvoering, u gebracht door Profeti della Quinta.

Welkom terug, beste luisteraar, in het programma Anno Domini. Wij hoorden zo net het lied Mille Regrets, ook wel het lied van de keizer genoemd. In een versie gebracht door Victor Castillo op Viola de Mano en Carolina Munoz als sopraan, en dan een versie uitgevoerd door Profeti della Quinta. Laten wij verder gaan met de vele gebeurtenissen uit het jaar 1549. Paus Paulus III stierf in Rome op 10 november. Hij werd geboren in Italië op 29 februari 1468 als Alessandro Farnese. Uit het oude Romeinse geslacht Farnese. Alessandro ontving de beste opleiding die zijn tijd te bieden had. Eerst te Rome en later te Firenze, waar hij zijn vriendschap sloot met de latere Leo X, die 6 jaar jonger was dan hij. Zijn tijdgenoten prezen zijn bekwaamheid in alle geleerdheid van de Renaissance, vooral zijn beheersing van het klassieke Latijn en het Italiaans. In 1493 werd hij tot kardinaal-diaken verheven. Toen was hij dus nog geen priester. In overeenstemming met de misbruiken van zijn tijd verzamelde hij een aantal weelderige benefities en besteedde hij zijn immense inkomsten met een vrijgevigheid die hem de lof van kunstenaars en de genegenheid van de Romeinse bevolking opleverde. Zijn aangeboren bekwaamheid en diplomatieke vaardigheid, verworven door lange ervaring, deden hem boven zijn collega's uitsteken. En zijn Palazzo Farnese overtrof alle andere paleizen in Rome in pracht. Hij verwekte ook verschillende kinderen bij zijn minnares. Dat hij in de gunst bleef stijgen onder pausen die zo verschillend van karakter waren, als de Borgia, Rovera en Medici-pause, is voldoende bewijs van zijn tact. In 1519 werd hij tot priester gewijd en enkele dagen later tot bisschop. Hij was reeds bij 2 eerdere gelegenheden binnen meetbare afstand van de pauselijke tiara gekomen, toen het conclaaf van 1534 hem, bijna zonder de formaliteit van een stemming, uitriep tot opvolger van Clemens de VII. Het strekte tot eer van zijn reputatie en van de goede wil van de kardinalen, dat de facties die het Heilig College verdeelden eensgezind waren in het kiezen van hem. Hij werd algemeen erkend als de man van het moment. En de vroomheid en ijver die hem hadden gekenmerkt nadat hij tot priester was gewijd, deden de mensen de buitensporigheid van zijn vroegere jaren over het hoofd zien. De inwoners van Rome verheugden zich over de verkiezing tot paus van de eerste burger van hun stad sinds Martinus de V in 1417. Paulus de III werd op 3 november gekroond en verloor geen tijd om de meest noodzakelijke hervormingen ter hand te nemen. Kort na zijn verheffing deed Paulus de III een eerste poging

een algemeen concilie bijeen te roepen. Maar deze poging strandde. Zijn tweede poging werd voornamelijk tegengewerkt door de hernieuwde vijandschap tussen keizer Karel van het Heilig Roomse Rijk en Frans de Eerste van Frankrijk. De uitbreiding van de macht die een herenigd Duitsland in de handen van Karel zou leggen, was zo ondraaglijk voor Frans de Eerste, dat hij die in zijn eigen rijk de ketterij met zulk een wreedheid vervolgde, dat de paus een beroep op hem deed om zijn geweld te matigen, de gezworen bondgenoot van het Smalkaldisch Verbond werd, een militaire en politieke alliantie van protestantse vorsten en rijksteden in het Heilig Roomse Rijk, en hen aanmoedigde alle toenaderingspogingen tot verzoening af te wijzen. Karel echter was in niet geringe mate hieraan ook schuldig, want ondanks zijn verlangen naar het bijeenroepen van een concilie, liet hij zich ertoe brengen te geloven dat de godsdienstige verschillen van Duitsland konden worden opgelost door conferenties tussen de twee partijen. Deze conferenties, zoals alle pogingen om geschillen buiten het normale gerechtshof van de kerk om te beslechten, leidden tot tijdverlies en deden veel meer kwaad dan goed. Karel had een verkeerd idee van het ambt van een algemeen concilie. In zijn verlangen alle partijen te verenigen, zocht hij naar vage formuleringen waarmee allen konden instemmen. Een terugval in de fouten van de Byzantijnse keizers. Een concilie van de kerk daarentegen moet het geloof met zulk een nauwkeurigheid formuleren dat geen ketter ermee kan instemmen. Intussen zette Paulus III de hervorming van het pauselijk hof met een kracht ter hand, die de weg bereidde voor de disciplinaire decreten van Trente. Hij stelde commissies aan om misbruiken van iedere aard te rapporteren. Hij hervormde verschillende instituten van het Vaticaan. Hij verhoogde het aanzien van het pausschap door eigenhandig te doen wat zijn voorgangers aan het optreden van een concilie hadden overgelaten. Toen het verdrag van Crespi op 18 september 1544 een einde maakte aan de rampzalige oorlogen tussen Karel en Frans, ging Paulus energiek aan het werk om een algemeen concilie bijeen te roepen. Uiteindelijk, na eindeloze moeilijkheden, hield het concilie van Trente op 13 december 1545 zijn eerste zitting. In 7 zittingen, waarvan de laatste op 3 maart 1547 plaatsvond, gingen de vaders onverschrokken de belangrijkste kwesties van geloof en discipline tegemoet. Zonder te luisteren naar de bedreigingen en bezwaren van de keizerlijke partij, formuleerde zij voor alle tijden de katholieke leer over de schrift, de erfzonde, de rechtvaardiging en de sacramenten. Overigens was dit nog maar de eerste fase van het concilie van Trente. Er zouden nog 2 latere fases volgen. Ook vermeldingswaardig over paus Paulus III zijn de gunsten die hij verleende aan de nieuwe religieuze orde die toen verschenen. De Kapucijnen, Barnabieten, Theatijnen, Jesuiten, Ursulinen en vele anderen. Het einde van Paulus III kwam tamelijk plotseling. Hij kreeg een hevige koorts en stierf te Rome op 10 november 1549, op de leeftijd van 82 jaar. Hij ligt begraven in de Sint-Pietersbasiliek, in het graf dat door Michelangelo werd ontworpen en door Guglielmo della Porta werd vervaardigd. Hij had zeker zijn fouten, maar de 15 jaren van zijn pontificaat zagen het volledig herstel van het katholieke geloof en de vroomheid. Voor het
tienjarig jubileum van het Verdrag van Nice, waarbij keizer Karel en Frans de Eerste een blijvende vrede hadden gesloten, liet paus Paulus III een lied componeren. Jubilate Deo Omnis Terra werd voor de gelegenheid gecomponeerd door Cristobal de Morales. De tekst is geïnspireerd op Psalm 100, waarvan de eerste zin luidt: Heel de aarde juicht de Heer toe, wees de dienaar van de Heer in blijdschap, verschijn voor zijn aanschijn met een feestelijk lied. Keizer Karel en Frans de Eerste worden expliciet vermeld in het lied. Cristobal de Morales is een van de belangrijkste Spaanse componisten ooit. Bijna al zijn werken zijn sacraal en a cappella. We gaan luisteren naar zijn lied Jubilate Deo Omnis Terra. Een uitvoering afkomstig van het album Dynastia Borgia, Chiesa e Potere nel Rinascimento.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. Wij konden zo net luisteren naar het lied Jubilate Deo Omnis Terra, speciaal gecomponeerd voor het 10-jarige jubileum van de vrede tussen keizer Karel en Frans de Eerste. Gecomponeerd op vraag van paus Paulus de Derde, die een zeer belangrijke rol gespeeld had in de totstandkoming van deze vrede. Dan gaan wij verder met nog andere gebeurtenissen uit het jaar 1549. Na de dood van paus Paulus de Derde werd Giammaria Chiocci del Monte verkozen tot paus. Hij koos de naam Julius de Derde. Hij was geboren te Rome op 10 september 1487, als zoon van een beroemde rechtsgeleerde. Zelf studeerde hij naast rechten ook theologie onder de Dominicaan Ambrosius Catharinus. In 1512 volgde hij zijn oom Antonio del Monte op als aartsbisschop van Siponto. Onder Clemens de Zevende werd hij 2 keer benoemd tot prefect van Rome. Na de plundering van Rome in 1527 door opstandige keizerlijke troepen was hij een van de gijzelaars die door Clemens de Zevende werden gegeven, en hij zou door de keizerlijke landsknechten op het Campo di Fiori zijn gedood als hij niet in het geheim was bevrijd door kardinaal Pompeo Colonna. Paus Paulus III creëerde hem op 22 december 1536 tot kardinaalpriester en verhief hem op 5 oktober 1543 tot de waardigheid van kardinaalbisschop met het bisdom Palestrina. Reeds in 1542 was hij belast met voorbereidende werkzaamheden voor het bijeenroepen van het Concilie van Trente. En in een consistorie dat op 6 februari 1545 werd gehouden, werd hij benoemd tot eerste voorzitter van het concilie. In deze hoedanigheid opende hij op 13 december het concilie te Trente met een korte redevoering. Op het concilie vertegenwoordigde hij de pauselijke belangen tegenover keizer Karel, met wie hij bij verschillende gelegenheden in conflict kwam, vooral toen hij op 26 maart 1547 het concilie naar Bologna verplaatste, toen de plaag Trente naderde. Trente viel toen als prinsbisdom onder het Heilig Roomse Rijk en Bologna niet. De paus trouwens, paus Paulus de Derde, was niet aanwezig op het concilie van Trente. Dit om diplomatieke redenen met keizer Karel. Na de dood van Paulus de Derde op 10 november 1549, waarover wij het daarnet hadden, traden de 48 kardinalen die in Rome aanwezig waren op 29 november het conclaaf binnen. Zij waren verdeeld in 3 facties. De aanhangers van de keizer, keizer Karel, de Fransen en de aanhangers van de familie Farnese. Ze bereikten uiteindelijk een compromis en werden het eens over kardinaal Del Monte, die op 7 februari 1550 naar behoren werd gekozen na een conclaaf van 10 weken. Hoewel de keizer hem uitdrukkelijk van de lijst van kandidaten had uitgesloten. De nieuwe paus nam de naam Julius de Derde aan. Aan het begin van zijn pontificaat had Julius de Derde de ernstige wens om een hervorming in de kerk tot stand te brengen. En met dit doel heropende hij het Concilie van Trente. Dit is dus de tweede fase van het concilie.
Dat dit echter niet lukte, dat het concilie opnieuw werd opgeschort, was te wijten aan de omstandigheden. Zijn inactiviteit gedurende de laatste 3 jaren van zijn pontificaat kan veroorzaakt zijn door de veelvuldige en hevige aanvallen van jicht waaraan hij onderhevig was. De grote smet op zijn pontificaat was nepotisme. Hij was onder andere buitengewoon kwistig in het verlenen van kerkelijke waardigheden en benefities aan zijn familieleden. Hij overleed te Rome op 23 maart 1515. Het concilie van Trente zou worden afgesloten onder zijn opvolger Paus Pius IV in 1563, de derde en laatste fase van dit concilie. Thomas Stephen Baston werd geboren in 1549. Hij was een Engelse missionaris en auteur. Hij trad op 11 oktober 1576 in het noviciaat van de Sociëteit van Jezus en voer het volgende jaar naar India, waar hij op 24 oktober 1578 te Goa aankwam. Hij vestigde zich op het eiland Salsette aan de westkust van het schiereiland Indië. En in 1584 werd hij overste van de Jezuïeten in dat district, waarbij hij dit ambt behield tot aan zijn dood, 35 jaar later. Baston schreef verschillende werken om het onderricht en de bekering van de lokale bevolking tot het christendom te bevorderen. Zijn geschriften zijn een van de vroegst bekende die in Hindoestan werden gedrukt. Hij publiceerde een grammatica van de taal die werd gesproken in Kanara, een district aan de Malabarkust. Het was geschreven in het Portugees, de taal die door de Europeanen aan die kust werd gebruikt. Hij schreef ook verschillende catechetische werken in het Portugees en een verzameling gedichten geschreven in de Indiase taal, die de voornaamste mysterieën van het christendom toelichten. Baston stond ten tijde van zijn dood in 1619 algemeen bekend als een apostel en een heilige. Nog eens gesproken over Paus Julius III. Hij benoemde in 1551 Giovanni Pierluigi da Palestrina tot kapelmeester van het koor van de Sint-Pietersbasiliek, de Cappella Guilla. Palestrina was een Italiaanse componist uit de late Renaissance. Als centrale vertegenwoordiger van de Romeinse school, samen met Orlando de Lassus en Thomas Louis de Victoria, wordt Palestrina beschouwd als de belangrijkste componist van het Europa van de late 16e eeuw. Palestrina was een van de weinige componisten uit de Renaissance die nooit volledig werd vergeten. Onder het pontificaat van Paulus IV kon hij als leek geen kapelmeester blijven en bekleedde in het daaropvolgende decennium soortgelijke functies bij Sint Jan van Lateranen en Santa Maria Maggiore. Palestrina keerde in 1571 terug naar de Cappella Guilia en bleef in de Sint-Pieter tot aan zijn dood in 1594. Hij is vooral bekend om zijn missen en motetten, waarvan er respectievelijk meer dan 105 en 250 zijn. Palestrina had een langdurige invloed op de ontwikkeling van kerkelijke en wereldlijke muziek in Europa, in het bijzonder op de ontwikkeling van de techniek van contrapunt. Hij wordt vaak aanschouwd als de componist die erin slaagde de functionele en esthetische doelstellingen van kerkmuziek in de post-tridentijnse periode te verzoenen. En dat gaf hem een blijvende reputatie als de ideale katholieke componist. Wij gaan luisteren naar het Gloria uit zijn eerste gepubliceerde mis,
Al deze composities droeg hij op aan paus Julius III. We luisteren naar een uitvoering van Coro Polifonico dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. Wij luisterden zo net naar het Gloria uit de eerste gepubliceerde mis van de zeer belangrijke katholieke componist Palestrina. Een mis opgedragen aan paus Julius III. Laten wij dan verder gaan met het jaar 1549. In 1549 behaalde Thomas Bailey de graad van Master of Arts aan de Universiteit van Cambridge. In 1554 werd hij benoemd tot proctor aan die universiteit. En in het jaar daarna onderschreef hij de Rooms-Katholieke artikelen en werd hij katholiek priester. Omstreeks november 1557 werd hij benoemd tot master van Glare Hall, ook aan de Universiteit van Cambridge. En daarna verkreeg hij de graad van Bachelor of Divinity. In hetzelfde jaar besteeg koningin Elisabeth de troon in Engeland en werden er door de protestantse partij pogingen gedaan om aanhangers voor haar gelederen te werven. Maar Bailey weigerde zich aan de nieuwe godsdienst te conformeren. Als gevolg daarvan werd hij van zijn ambt als master beroofd. Vervolgens bezocht hij Leuven, waar hij bleef tot 30 januari 1576 en in de tussentijd de graad van Doctor of Divinity behaalde. Vanuit Leuven ging hij op uitnodiging van Doctor Allen, later kardinaal, naar Douai, wat in die tijd nog deel uitmaakte van het graafschap Vlaanderen, maar nu Frankrijk is. Vroeger werd in het Vlaams deze stad Douai genoemd. Tijdens de afwezigheid van deze dokter Allen voerde hij gewoonlijk de functie van president van het Engelse college uit, zowel te Douai als te Reims. Hij bleef verbonden met kardinaal Allen in het bestuur van het college, waarbij de verdeling van het werk zo was dat de kardinaal de leiding had over de discipline, dokter Bailey over de tijdelijke aangelegenheden en dokter Bristow, een andere medewerker, over de studies. Thomas Bailey overleed te Douai op 7 oktober 1591. Hij werd begraven in de kapel van Sint-Nicolaas in de parochiekerk van Sint-Jacobus in Douai. De heilige Luke Kirby werd geboren circa 1549 in het noorden van Engeland. En hij zou de graad van Master of Arts hebben behaald, waarschijnlijk aan Cambridge. Nadat hij in Leuven met de kerk was verzoend, trad hij in 1576 toe tot het college van Douai en werd in september 1577 te Kamerijk tot priester gewijd. Hij verliet Reims voor Engeland op 3 mei 1578... maar keerde op 15 juli terug en reisde door naar Rome, waar hij op 23 april 1579 in het Engelse college de college-eed aflegde. Hij keerde terug naar Engeland en in juni 1580 werd hij bij zijn landing in Dover gearresteerd en overgebracht naar de Gatehouse Westminster. Op 4 december werd hij overgebracht naar de Tower, waar hij op 9 december meer dan een uur aan marteltuigen werd onderworpen. Hij werd op 17 november 1581 ter dood veroordeeld, samen met de heilige martelaar en jezuïet Edmund Campion. Hij werd opgehangen en gevierendeeld op 30 mei 1582,
samen met de zalige priesters Thomas Cottam, waarover nog iets meer straks, Lawrence Richardson en William Philby. Op 25 oktober 1970 werd hij heilig verklaard door paus Paulus VI als een van de 40 martelaren van Engeland en Wales, die tussen 1535 en 1679 voor het geloof de dood aanvaarden. Ook de zalige Thomas Cottam werd geboren in 1549 en samen met de heilige Luke Kirby gemarteld. Zijn ouders waren protestanten. Nadat hij zijn studies aan Oxford had voltooid, werd hij hoofd van een lagere school in Londen. Daar werd hij met behulp van Thomas Pound tot het katholieke geloof bekeerd. Hij ging naar Douai en werd in december 1577 te Kamerijk tot diaken gewijd. Verlangend naar de Indiase missie ging hij naar Rome en hij werd op 8 april 1579 als novice bij de Jesuiten aangenomen. Omstreeks oktober, door koorts getroffen, werd hij naar Lyon gestuurd om te herstellen. En hij ging vandaar naar het college te Reims, waarbij hij zichzelf beschouwde als aangenomen voor India, indien zijn gezondheid door een bezoek aan Engeland verbeterde. In mei, waarschijnlijk de 28e, 1580, werd hij tot priester gewijd en hij vertrok op 5 juni met 4 metgezellen naar Engeland. Door het verraad van een Engelse spion met de naam Sled werd hij onmiddellijk te Dover gearresteerd. Maar door een list van dokter Ali, een van zijn medereizigers, bereikte hij veilig Londen. Maar omdat deze Ali door deze vriendelijke daad in gevaar was gebracht, gaf Cottam zichzelf vrijwillig over en werd als gevangene overgebracht naar de Marshalsea, waar hij wellicht zijn eerste mis opdroeg. Nadat hij was gefolterd, werd hij op 4 december 1580 overgebracht naar de Tower, waar hij nogmaals gefolterd werd. Hij werd samen met Campion en anderen voor de rechtbank gebracht en op 16 november 1581 ter dood veroordeeld. In 1549 werd Balint Bakvark benoemd tot hoffluitist van koning Sigismund II Augustus, koning van Polen en groothertog van Litouwen, de eerste heerser van het Pools-Litouwse gemeenebest. Balint Bakvark was een virtuoos luitist, geboren in Brasov, Transylvanië, wat toen in het Koninkrijk Hongarije lag, maar nu in Roemenië. Hij kreeg zijn opleiding aan het hof van Johann Zápolya, de koning van Hongarije, die hof hield in Buda, aan de westelijke oever van de Donau, nu samengesmolten met Pest en Obuda tot Budapest. Hoewel Bakvark vrijwel zeker een enorme hoeveelheid muziek schreef, werd er zeer weinig van gedrukt. Een vaak gegeven reden was dat het eenvoudigweg te moeilijk was voor anderen om te spelen. Zijn overgeleverde werken zijn bijna allemaal getrouwe polyfone bewerkingen voor luid alleen. Terwijl wij nog enkele kortere weetjes met u delen over het jaar 1549, luisteren wij naar zijn composities Fantasie 1, 2, 3 en 4.

Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het laatste deel gekomen van deze uitzending van Anno Domini over het jaar 1549. Wij delen met u nog enkele kortere weetjes.

Vitus Miletus werd geboren te Gmund in Zwaben. Hij was een katholiek theoloog. Hij studeerde aan het Duitse College te Rome van 1567 tot 1575. Op 28 oktober 1573 hield hij als deken van de studenten een korte toespraak voor paus Gregorius XIII, toen deze de nieuw georganiseerde academie bezocht. Hij werd op paaszaterdag in Sint-Jan van Lateranen gewijd in 1575 en keerde in de zomer van dat jaar terug naar Duitsland. Op zijn weg naar huis werd hij te Bologna op 11 juli 1575 dokter in de theologie. Hij werd door de keurvorst Daniel Brendel van Homburg naar Mainz ontboden, waar hij actief was bij de hervorming van de geestelijkheid. Van daaruit werd hij door de keurvorst naar Erfurt gezonden, om de hulpbisschop Nicolaus Helgard bij te staan in zijn pogingen tot het herstel van het katholicisme. Zijn preken over de leer van de Eucharistie, gehouden te Erfurt tijdens de vasten van 1579, brachten hem in een scherpe controverse met de protestantse predikers. Hij was tot aan zijn dood onvermoeibaar bezig met het verdedigen van het katholieke geloof, zowel door prediking als door geschriften.

In 1549 werd in het huidige Colombia, Zuid-Amerika, het nieuwe diocese Nueva Pamplona opgericht. Het werd een volwaardig bisdom onder Gregorius XVI op 25 september 1835. De eerste twee bisschoppen stierven in ballingschap in Venezuela. In 1853 en 1864 respectievelijk.

Otto Truchsess von Waldburg stichtte de Universiteit van Dillingen en het kerkelijk seminarie te Dillingen in zijn bisdom Augsberg. Dit was eeuwenlang een zeer belangrijke universiteit die nauwe banden onderhield met de Universiteit van Leuven. De eerste rector, Petrus Endavianus, kwam van de Universiteit van Leuven. Otto Truchsess van Waldburg was op dat moment kardinaalpriester. Hij was tot kardinaal gecreëerd door paus Paulus III, wegens het beslechten van een langdurig geschil tussen de keizer en de paus. Bij zijn benoeming was de toestand in zijn bisdom droevig. De geestelijkheid was onwetend en verdorven en het protestantisme was wijdverbreid. Hij trachtte de zaken te verbeteren door visitaties, edicten, synoden en de verbetering van het onderwijs. In dat kader stichtte hij de vermelde universiteit en het seminarie. In 1564 droeg hij het bestuur van deze instellingen over aan de Jezuïeten. In 1549, 1550 en opnieuw in 1555 nam hij deel aan de pausverkiezingen te Rome. In 1552 werd zijn bisdom verwoest door de troepen van Maurits van Saksen. Hij ging in 1559 opnieuw naar Rome en werd daar tot hoofd van de Inquisitie benoemd en in 1562 tot kardinaal-bisschop van Albano. Hij was een zedelijk, godsdienstig man met veel daadkracht, die geen halve maatregel

De dichter, redenaar en oudheidkundige Bernardino Maffei, geboren te Bergamo op 27 januari 1514, overleed in Rome op 1 augustus 1549. Hij studeerde rechtsgeleerdheid te Padua. Op 12 maart 1547 werd hij benoemd tot bisschop van Massa Marittima in Toscane. Vervolgens tot aartsbisschop van Chieti in de Abruzzen. En op 8 april 1549 tot kardinaal verheven. Hij stond op vertrouwelijke voet met de heilige Ignatius van Loyola en werd hoog gewaardeerd door paus Julius III. Zijn commentaar op de brieven van Cicero wordt aanschouwd als uitmuntend.

Op 11 januari vond er een opstand plaats door het Indiaanse volk, de Diaguitas, tegen de Spaanse koloniale stad La Serena in het huidige Chili. De stad werd volledig afgebrand en bijna alle Spaanse inwoners werden gedood.

Op 11 maart werd Hendrik Laurenszoon Spiegel geboren in Amsterdam. Het eerste boek over de Nederlandse grammatica zou van zijn hand zijn. Hij wordt aanzien als een van de voorlopers van de Nederlandse Gouden Eeuw, van Vondel, Hooft en Huygens. Hij bleef heel zijn leven katholiek. Zijn broer en zus waren betrokken bij de stichting van het Maagdenhuis, een katholiek weeshuis voor meisjes in Amsterdam.

Maha Ghakrabhat werd gekroond op 19 januari tot koning van Ayutthaya, de voorloper van het huidige Thailand. Op dat moment een zeer belangrijke macht in Azië.

Luis Cancer de Barbastro stierf op 26 juni. Hij was een van de eerste Dominicanen die naar Guatemala trok. Deze Spanjaard werkte als missionaris onder de Indianen met grote ijver en standvastigheid. En hij schreef in de plaatselijke taal. In 1549 vertrok hij vanuit Veracruz naar Florida met twee andere Dominicanen. Hun tolk was een Indiaanse vrouw, Magdalena genaamd, die het christendom had omarmd. Toen zij echter de kusten van Florida in de huidige Verenigde Staten van Amerika bereikte, verraadde deze vrouw hen. En de drie priesters werden door de Indianen gedood.

Op 29 maart werd de stad Salvador da Bahia gesticht. Later zal het de eerste hoofdstad van Brazilië worden.

In 1549 was de heilige Carolus Borromeus 19 jaar oud. Op 12-jarige leeftijd stond zijn vader hem toe de tonsuur te ontvangen en trok hij naar Milaan om Latijn te studeren. Hij is een van de grootste heiligen en hervormers van de contrareformatie, zoals de heilige Ignatius van Loyola en de heilige Philippus Neri. Op 7 december 1563 werd hij tot bisschop gewijd in de Sixtijnse kapel. Van 1564 tot aan zijn dood in 1584 was hij aartsbisschop van Milaan. Hij was een toegewijd herder die zijn kudde zeer nabij was. Dit werd het meest zichtbaar en tastbaar toen in Milaan de plaag uitbrak in 1576. Iedereen die daarvoor de middelen had, vluchtte de stad uit. De heilige Carolus echter bleef achter. Hij wandelde blootsvoets door de straten van de stad om zieken te verzorgen, de communie te bedelen en de laatste sacramenten toe te dienen. Hij is onder andere de patroonheilige van bisschoppen.

Op 8 april werd Giovanni Angelo Medici tot kardinaal gecreëerd. Later zou hij paus Pius IV worden, de paus die het concilie van Trente tot een goed einde zou brengen.

In 1549 was de heilige Richard Gwynne, of Richard White, ongeveer 12 jaar. Hij kwam uit een Welse katholieke familie. Hij maakte geen geheim van zijn trouw aan het katholiek geloof en deed alles om geen Anglicaanse diensten bij te wonen. Hij spoorde zijn dorpsgenoten aan terug te keren naar de katholieke kerk. Hij opereerde een geheime school om de kinderen van katholieke families te onderwijzen. Hij was tevens een bard die christelijke en satirische poëzie schreef in Welsh. Als bard gaf hij clandestien boodschappen door tussen katholieken, onder andere over de locatie van de heilige mis. Hij werd gearresteerd en geëxecuteerd in 1584. Hij werd heilig verklaard als een van de 40 martelaren van Engeland en Wales.

Op 14 april stierf de kroonprins van China uit de Ming-dynastie op 12-jarige leeftijd. Prins Zhu Zahirui werd ziek enkele dagen na zijn ceremonie.

noemt. Hij geraakte echter nooit tot in zijn bisdom. Op zijn reis door Ierland werd hij gearresteerd en later geëxecuteerd onder het bewind van Elisabeth I van Engeland. Op 27 september 1992 werd hij zalig verklaard door de heilige paus Johannes Paulus II, samen met 16 andere Ierse martelaren.

De sultan van het Ottomaanse Rijk, Kanuni Sultan Suleiman de Eerste, of Suleiman de Grote, staakte op 21 december zijn campagne tegen Perzië. Na 21 maanden was hij er niet in geslaagd diep in Iran binnen te dringen.

In 1549 was de heilige Petrus Canisius 3 jaar priester binnen de Sociëteit van Jezus. Deze Nederlandse priester en kerkleraar speelde een zeer grote rol in de ontwikkeling van het Jezuïtisch onderwijs.

Op 15 april vertrok de heilige Franciscus Xaverius van Goa in Indië naar Japan om daar een katholieke missie te stichten. Circa 1549 stierf Daniël Bomberg in Antwerpen. Hij was een drukker en uitgever van boeken in de Hebreeuwse taal. Hij was katholiek en afkomstig uit Antwerpen, maar was voornamelijk actief in Venetië tussen 1516 en 1549. Het was in Venetië dat hij Felix Pratensis leerde kennen, een katholieke Jood. Vandaar dat hij Joodse geschriften begon te drukken, waaronder de oudste volledig gedrukte set van de Talmud. Dit met goedkeuring van paus Leo X.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Anno Domini, waarin wij het jaar 1549 nader hebben bekeken. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Indien u deze uitzending zou willen herbeluisteren, dan is dat zeker mogelijk op onze website www.radiomaria.be. Onder het programma Anno Domini. Graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is 5:00. Tijd voor het bidden van het avondgebed van de kerk, de Vespers, op deze vooravond van de 24e zondag door het jaar. U kan de hymne vinden op pagina 691 van het getijdenboek. De psalmen vanaf pagina 1096 en de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden vanaf pagina 1098. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
3: Gij zijt de bron van al wat is, het leven en de lafenis, die heel de wereld wijd en zijd, geschapen hebt in heerlijkheid. Gij hebt uw grote werk gedaan, gij rust en geeft in ons bestaan, na onze arbeid zoete rust, die ons verkwikt naar hartelust. Tot stille inkeer komen wij, zo worden wij van zonden vrij. Als wij uw wegen willen gaan, dan zegent gij ons aards bestaan. En als de dag des oordeels komt, in laatste schrik het al verstomt, dan groeten wij elkaar verblijd, vervuld van vrede en zaligheid. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid.
2: Bid om vrede voor Jeruzalem.
1: Hoe blij was ik toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis.
2: Nu mag mijn voet, Jeruzalem, uw poorten binnentreden.
1: Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeengebouwd.
2: Naar u trekken de stammen op, de stammen van Gods volk.
1: Ze gaan naar Israëls gebruik, de naam van God vereren.
2: Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis.
1: Bid dan om vrede voor Jeruzalem, dat ieder die u lief heeft veilig zij.
2: Dat eendracht heersen binnen uw omwalling, in al uw huizen rust.
1: Ter wille van mijn broeders en mijn makkers wens ik u vrede toe.
2: Ter wille van het huis van onze God bid ik voor u om zegen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bid om vrede voor Jeruzalem. Van de vroege ochtend tot de avond stel ik mijn hoop op de Heer.
1: Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem.
2: Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.
1: Als gij zonde blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
2: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
1: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
2: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
1: Meer dan wachters naar de ochtend hunkert Israël naar hem.
2: Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt.
1: Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Van de vroege ochtend tot de avond stel ik mijn hoop op de Heer. Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op aarde. Alleluia.
1: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
2: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
1: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
2: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is.
1: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
2: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op aarde. Alleluia.
1: Het woord van de profeten kreeg voor ons nog meer gezag. Ook gij doet er wel aan daarop acht te geven. Het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Bedenkt daarbij wel dat geen profetie van het schrift eigenmachtige uitleg toelaat. Want profetie is nooit voortgekomen uit menselijke aandrift. Door de Heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Gods wegen. De naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood.
2: De naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood.
1: Zijn glorie beheerst de hemel.
2: Van ochtendgloren tot avondrood.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: De naam van de Heer zij geprezen, van ochtendgloren tot avondrood. Heer, wanneer mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Niet tot 7, maar tot 70 maal 7 maal.
1: Hoog wrijft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
2: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
2: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
2: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
2: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heer, wanneer mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Niet tot 7, maar tot 70 maal 7 maal.
1: Bidden wij tot Christus de bron van vreugde voor allen die op hem vertrouwen.
2: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. Jezus, trouwe getuige en eerstgeborene uit de doden, met uw bloed hebt gij ons van elke zonde gereinigd. Laat ons uw grote daden dankbaar gedenken.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
2: Sta allen bij die uw blijde boodschap aan de mensen brengen. Laat hen onverschrokken verkondigers zijn van de geheimen van uw koninkrijk.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
2: Heer van de vrede, zend de geest van uw Zoon tot hen die de volken regeren. Open hun ogen voor allen die noodlijdend zijn.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
2: Draag zorg voor allen die gediscrimineerd worden, om hun afkomst, huidkleur, positie, taal of godsdienst. Geef dat zij erkend worden in hun recht en waardigheid.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
2: Laat allen die in uw liefde ontslapen zijn, het geluk en de vrede delen, samen met de Maagd Maria en alle heiligen.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. Bidden wij samen het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt,
4: uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: God, Schepper en Heer van alle dingen, laat uw ogen op ons rusten. Geef dat wij u dienen met geheel ons hart en vreugde ondervinden, omdat gij ons met u verzoent. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: Zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd
1: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David.

0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in een nieuwe muzikale aflevering. Vandaag gaan we luisteren naar liederen die jullie hebben aangevraagd. We gaan nu luisteren naar een aanvraag van Roger. Roger wou graag een lied horen. En dit speciaal omdat een van zijn goede vriendinnen, Lucie, dat lied zo graag hoort. Ze heeft het niet gemakkelijk. Op dit moment heeft ze ook een kankerbehandeling en het is zwaar. Het is heel zwaar en met dit lied wil Roger Lucie een hart onder de riem steken. Eigenlijk ook een beetje een gebed voor haar doen doorheen de muziek. En hij vraagt het lied aan Goodness of God, gezongen door Jen Johnson en Battle Music. En ik stel voor dat we zeer speciaal dit lied laten horen voor Lucie. En Lucie, veel kracht, veel moed. Samen met vele luisteraars van Radio Maria bidden we voor u. Dit is Jen Johnson met Goodness of God.

Een mooi lied, aangevraagd door Roger voor Lucie. Beste luisteraars, we hebben ook een verjaardagwens. Een verjaardagwens aangevraagd door Maria. Maria wil haar mama een gelukkige verjaardag wensen en een speciaal lied laten horen. Een lied van de groep Glorious. Haar mama is Franstalig en is zeer gedreven door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft een zeer belangrijke plaats in haar leven en wou ze graag een loflied van Glorious over de Heilige Geest. Maria, speciaal voor je mama die vandaag jarig is. Saint-Esprit, voici mon cœur. Heilige Geest, hier is mijn hart. Een lied van de groep Glorious.

Viens Saint-Esprit, kom Heilige Geest, een prachtig loflied. Beste luisteraars, Aline stuurde ons een tijdje geleden een e-mailtje om te vragen om een bepaald lied terug te laten horen op de radio. Vroeger, zei ze, hoorde ik dat lied regelmatig en nu heb ik het gevoel dat ik het nooit meer hoor. En het gaat, beste luisteraars, over het lied Terug naar Eden van Reijer samen met Talita Govers en Eline Bakker. Wel, Aline, heel speciaal voor jou, het lied Terug naar Eden.

Francis belde een tijdje geleden naar de radio om te zeggen dat hij het zo moeilijk had. Hij had het zo moeilijk omwille van de situatie van de wereld vandaag, de oorlogen en zo verder. En hij zei, wanneer is er toch terug een beetje vrede, een beetje rust? Het lijkt altijd dat het een na het ander is en dat Jezus helemaal weggeveegd wordt uit onze harten, onze gedachten, onze manier van denken en zo verder. En speciaal vroeg hij het lied aan, van Sela, wanneer wordt het waar? Wanneer is er weer wat vrede? En speciaal voor hem laten we dit lied vandaag horen, een lied van Sela dus, wanneer wordt het waar?

En ook Kenny nam contact op met ons, beste luisteraars. Hij wou een vrolijk loflied, want hij is zo dankbaar. Zo dankbaar dat hij na enkele jaren dat hij geen werk had, eindelijk werk heeft gevonden. Hij heeft er veel voor gebeden, kaarsjes gaan branden in de kapel en de mensen gevraagd om voor hem te bidden, om werk te vinden. En het is zover. Hij mag volgende maand starten op zijn nieuw werk. En hij wil daarom de Heer danken en loven. En hij vroeg het lied aan 10.000 redenen. En we gaan luisteren naar de originele versie van dit lied. Bless the Lord, O my soul. Gezongen door Matt Redman.

En we kregen ook nog een aanvraag binnen voor een lied af te spelen voor iemand in het bijzonder, een zekere Thomas. Thomas is 2 weken gaan wandelen richting Compostela. En speciaal voor hem werd dit lied aangevraagd. Een lied, eigenlijk de officiële hymne van de Wereldjongerendagen in Rome in het jaar 2000 was dat, Emmanuel. Thomas, heel veel succes met je wandeltocht, je pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Dit is Emmanuel, gezongen door verschillende artiesten.

En dan is het tijd geworden, beste luisteraars, om deze uitzending af te sluiten. We doen dat met een laatste lied, een lied van Reijer en Mirjam Kerkhoff. Hoop in mij, laten we nooit de hoop verliezen. Dat was de boodschap van een luisteraarster bij deze muziekaanvraag. Wilt u zelf in dit programma een wens doorgeven aan iemand met een lied? Aarzel niet om ons dat te laten weten. Of wilt u gewoon uw lievelingslied horen hier op Radio Maria? Wel, ook dat. Stuur het ons gewoon door naar muziek@radiomaria.be. Of bel ons op het nummer 016 41 47 47. En we eindigen met het lied Hoop in mij van Reijer en Mirjam Kerkhoff. Tot de volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden, terug hartelijk welkom in dit tweede deel, waarin we een interessant lang artikel doornemen, verschenen op de katholieke website Aletheia, en waarin professor emeritus Michel Rouche, historicus, enkele scharniermomenten weergeeft over de snelle verspreiding van het christendom na de dood en verrijzenis van Jezus en vooral na de nederdaling van de Heilige Geest. Deze professor is ook gespecialiseerd in de geschiedenis van Gallië en wel de periode van het Romeinse Rijk tot de middeleeuwen. Hij gaf onder andere les aan de Universiteit Charles de Gaulle in Rijssel, aan l'Institut Catholique de Paris en aan de Sorbonne. En hij ligt ook aan de oorsprong van een internationaal colloquium in 1996 in Rome ter herdenking van de doop van koning Clovis, waar hij dan ook de kans had om paus Johannes Paulus II te ontmoeten. Dus een man die weet waarover hij spreekt. Ik neem dit artikel als leidraad en vul hier en daar aan met informatie uit andere bronnen. En zo waren we in de eerste uitzending gekomen aan het einde van de eerste eeuw. Zo vernamen we over de transformatie die de angstige, onzekere apostelen overkwam na de instorting van de Heilige Geest op Pinksterdag. Dit ondanks dat Jezus reeds daarvoor vele malen was verschenen, zelfs aan 500 broeders tegelijk, wat we kunnen lezen uit een brief van Paulus. En na Pinksteren lezen we dan over duizenden bekeringen en het aanzienlijk toenemen van de christenen. De eerste vroege verspreiding gebeurde uiteraard onder de Joden. Maar door het feit dat ook zij vervolgd werden en zich verspreiden tot ver buiten hun heilig land, volgde ook het christendom. Daarbij speelde ook dat vele Joden zich baserend op de voorspellingen vermeld in het boek Daniël, ook in de tijd van Jezus overtuigd waren dat de Messias nu zou komen. En dit hielp uiteraard om Jezus te zien als de beloofde Messias. Zo ook zagen de Zeloten, een politieke beweging die zich inzette voor het verdwijnen van de Romeinse bezetting, desnoods volgens sommige vertakkingen met geweld, zagen in Jezus met zijn groot succes en de wonderen de ideale figuur van Messias die hen zou komen bevrijden van deze Romeinen. Bij aanvang zien we de christenen ook komen bidden in de Joodse synagogen en tempels, maar stilaan kwam er meer en meer onderscheid omdat ze verdreven werden en ook vervolgd door de Joodse autoriteiten. En deze vervolging had dan tot gevolg dat het leidde tot een nog sneller uitbreiding van het christendom over het ganse Romeinse Rijk en daarbuiten. En samen overliepen we dan in het kort waar de 12 apostelen missioneerden en hoe ze aan hun einde kwamen. En dit dan volgens teksten van kerkvaders, overleveringen, tradities enzovoort. Beste luisteraars, zoals in de vorige uitzending gaan we regelmatig poseren met mooi filmmuziek uit filmen die min of meer handelen over deze periode. Daarna bekijken we nog één grote apostel, de apostel Paulus. Dankzij zijn missionering onder de niet-Joden of heidenen slaagde hij erin om met een eerste concilie van Jeruzalem, onder leiding van Petrus, te bekomen dat de heidenen niet eerst Jood moesten worden alvorens tot christen te worden gedoopt. En deze versoepeling bevorderde uiteraard ook de verspreiding van het christelijke geloof.

0: één grote apostel naast de 12 die we overliepen in de vorige uitzending, mogen we zeker niet vergeten, de apostel Paulus. Zoals we reeds vertelden, richtte hij zich wel zeer snel naar de heidenen. En deze getuigenissen vinden we heel duidelijk terug in het Nieuwe Testament, via de handelingen der apostelen en de brieven van Paulus. Deze brieven vatten aan rond het jaar 48 of 49 en werden als het ware gedestilleerd tussen het jaar 50 en 60 en zijn gericht aan de gelovigen van de vele kerken die hij bezocht in Klein-Azië en Griekenland. Daarom neem ik even zijn brief die hij schreef naar de Galaten. Het toont ons dat de verspreiding van het christendom wel vlot verliep, maar toch met interne spanningen. Het is een brief die hij schreef ergens tussen het jaar 50 en 60, alleszins ten tijde van het eerste concilie van Jeruzalem, die handelde over het al of niet vasthouden aan de Joodse wetten voor de heidenen, dus de niet-Joden, die zich wilden laten dopen en christen worden. De Galaten waren een van oorsprong Keltische stam, gevestigd bij Ankara in het huidige Turkije, in de Romeinse provincie Galatië. Deze bekeerde christenen waren overwegend niet-Joden. Maar er woonden daar ook christenen komende uit de Joodse traditie. De aanleiding voor het schrijven van de brief was het verontrustende bericht dat Paulus had opgevangen dat sommige leraren in deze christelijke gemeente het toepassen van de Joodse traditie eisten van de niet-Joodse christenen. Het is daarmee de scherpste brief die Paulus schreef. Inderdaad, wanneer we de brief vergelijken met andere brieven, ontbreekt de gebruikelijke dankzegging aan het begin, evenals de groeten aan het einde. En in plaats hiervan vinden we wel uitdrukkingen als "och, domme Galaten, en ik ben verbaasd dat u mijn woorden zo snel naast u neer hebt gelegd." Deze Galatenbrief vormt een grote belijdenis van de volkomen vergeving van zonden enkel en alleen door het geloof in Jezus Christus. Paulus bespreekt de zekerheid van het heil dat zich op geen andere grond bevindt dan op het werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. De passage die u kan horen verhaalt tevens in samenvatting wat Paulus tot nu toe had meegemaakt.
1: Broeders en zusters, u hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan vele van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de traditie van ons voorgeslacht. Maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabië gegaan en ben vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas, Petrus te ontmoeten en bij hem bleef ik 2 weken. Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broer van de Heer. God is mijn getuige dat ik u de waarheid schrijf. Daarna ging ik naar het kustgebied van Syrië en van Cilicië. De christengemeenten in Judea hadden mij nog nooit ontmoet, maar iedereen had over mij horen vertellen. De man die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij toen probeerde uit te roeien. En zij prezen God om mij.
0: Tot zover dit uittreksel van de brief van Paulus aan de Galaten. Het geeft zo een realistische kijk op de evangelisatie. Het is misschien een uitnodiging eens elke dag een beetje de brieven van Paulus door te nemen, als ook de handelingen der apostelen. Zeer veel is er uit te leren voor de dag van vandaag. En zo weten we dat Paulus na een 22 jaar van rondreizen gearresteerd werd in Jeruzalem en verbannen naar Rome rond het jaar 60. Volgens de handelingen wordt gesuggereerd dat hij 2 jaar in huisarrest vertoefde in Rome. Maar hoe het met Paulus later afliep, kunnen we dan weer, zoals van de andere apostelen, niet vernemen uit het Nieuwe Testament. In het jaar 96 vermeldt dan wel de brief van paus Clemens de Eerste, de derde opvolger van de heilige Paulus, over hetgeen hij schrijft, de vervolgde zuilen, waarmee paus Clemens Petrus en Paulus als martelaren te Rome aanduidt. Paulus, omdat hij Romeins burger was, werd gedood met het zwaard buiten de muren van Rome, en Petrus als gewone slaaf in het circus aan de Vaticaanse heuvel, vermoedelijk op 29 juni 67. En uit deze traditie weten we dat hij werd gekruisigd met het hoofd naar beneden uit eerbied om niet op dezelfde manier als Jezus te willen sterven. In die periode regeerde in Rome keizer Nero. De ontwikkeling van het christendom ging zo snel dat Nero de christenen als een bedreiging zag voor zijn macht en vooral zijn goddelijke status. Publius Cornelius Tacitus, in die tijd Romeins consul en vaak gezien als de grootste historicus van het Romeinse Rijk, beschuldigde inderdaad de christenen in zijn annalen in hoofdstuk 15 van haat tegen het menselijke ras. Dat betekende zoveel dat deze christenen niet doen zoals iedereen. En onder keizer Nero vond al zo vanaf het jaar 54 tot 69 de eerste grote christenvervolgingen plaats. Het meest in het oog springende voorbeeld waren de buitensporige martelingen van christenen na de brand van Rome in 69. Hoewel Nero waarschijnlijk zelf opdracht had gegeven voor de brandstichting om hoogdravende bouwprojecten te kunnen verwezenlijken, gebruikte hij de christenen als zondebok door hen te beschuldigen van brandstichting. En het is dus tijdens die eerste golf van de vervolgingen dat de apostelen Petrus en Paulus werden gedood.
1: En alzo vanaf aanvang 2e eeuw zien we een tweede fase in de uitbreiding van het christendom in het Romeinse Rijk. De christenen manifesteerden zich met 2 opmerkelijke kenmerken. Vooreerst in hun gedragingen, in de samenleving als iets totaal nieuw. Elkaar liefhebben, steunen en respecteren, ongeacht hun sociale niveau. Dus een opvallende nieuwe wijze van zich tot elkaar en de anderen te gedragen in de Romeinse samenleving. En een tweede kenmerk, de moed en de gehechtheid aan hun geloof die deze christenen toonden tot op het punt van het martelaarschap. Zij vrezen niet voor de dood. Zij zijn niet bang voor de dood, verklaarde keizer Marcus Aurelius in de tweede helft van de tweede eeuw.

Professor geschiedenis Michel Rouch blijft dan even stilstaan bij de kenmerken van de heidense Romeinse religie om de context beter te kunnen begrijpen waarbinnen deze vervolgingen plaatsgrepen. Een Romein geloofde dat het de goden zijn die de instellingen, de huiselijke cultus en alle ceremonies hebben ingesteld om de samenleving, de stad, te consolideren. Reeds voor onze jaartelling verklaarde de Romeinse redenaar en filosoof Marcus Tullius Cicero dat het Romeinse volk het meest religieuze volk is dat er is, omdat deze religie gebaseerd is op een uiterst nauwgezet ritueel. Men geloofde dat als de Romeinse wereld dit stadium van enorme voorspoed had bereikt, het alleen was door de steun van de goden. De goden ondersteunden deze beschaving, waardoor de Romeinen overtuigd waren dat de barbaren aan de andere kant van de Rijn, de Donau of de Sahara op voortreffelijke wijze konden worden tegengehouden. Rome is eeuwig. Het was een van de sterkste geloofsovertuigingen van deze Romeinse wereld. En dan zeer belangrijk, de religieuze gebruiken van de overwonnen volkeren werden dan ook snel geromaniseerd, opdat deze overwonnen volkeren de Romeinse cultuur, zoals de religie, de taal, geleidelijk aan zouden overnemen. Maar ook de goden van deze overwonnen volkeren werden geromaniseerd. Zo waren deze volkeren in Rome als het ware vertegenwoordigd door een Gallische, een Afrikaanse of andere god naast de Romeinse goden. Deze etnische en religieuze diversiteit werd dus geïntegreerd in een door de keizer vastgelegde eenheidscultus, waarbij, en dan vooral sinds Julius Caesar, de keizers na hun dood vergoddelijkt werden met een keizerlijke cultus. Deze eenwordingscultus werd dan in het hele Rijk gepromoot. En zo was er een verplichting om wierookkorrels voor het altaar van de keizer te plaatsen en hem te aanbidden. Het was de bedoeling om dit te accepteren als onderdeel van de Romeinse beschaving, die tegelijkertijd een religieuze en politieke beschaving was. Deze Romeinse cultus was dus in de ogen van de heidense Romeinen fundamenteel en noodzakelijk voor het voortbestaan van het Rijk. En zo is te verstaan dat het christendom deze cultus niet kon assimileren en er regelmatig confrontaties ontstonden.

0: landen. Deze nieuwe christelijke religie vormde een bedreiging voor de macht en de goddelijke status van de Romeinse keizers. En zo groeide ook een anti-christelijke geest. Zo stelde filosoof Celsus in 176 het christendom aan de kaak. Hij verklaarde over de christenen hoe hij hen ziet als onwetende, onkundige, domme mensen. Hoe die christenen alle belangrijke huizen binnengaan en zich aan hun meesters presenteren als meesters. Deze Celsus was een Griekse filosoof die dus een kritisch boek schreef over het christelijk geloof met als titel Het ware woord. Nochtans, mogelijk had hij school gevolgd in Alexandrië bij kerkvader Clemens van Alexandrië. Maar Celsus evolueerde naar een idee van één opperwezen die zich weinig bemoeit met de wereld en waarbij elk volk zijn eigen God kan hebben. Uiteindelijk was voor hem de wijsheid te vinden bij de oude Romeinse en Griekse filosofen en niet in het christendom. En zo was een van zijn kritieken dat de christenen zich zogezegd onverdraagzaam opstelden tegenover de andere godsdiensten en zo een bedreiging vormden voor de rust in het Romeinse Rijk. En historicus Michel Rouche omschrijft de argumenten van deze Celsus als die van Voltaire uit de 18e eeuw, de tijd van de verlichting. Daarbij kwam dan natuurlijk de vele, en vandaag noemen we dit fake nieuws, om mensen of groepen in een slecht daglicht te plaatsen. Het was in die tijd zeker niet minder.
1: Ook de gewone Romeinse burgers keken met wantrouwen naar het nieuwe geloof. Ze hoorden hoe de christenen er vreemde rituelen op nahielden. Ze hoorden verhalen over de communie, het lichaam en bloed van Jezus, in de gedaante van brood en wijn. En geloofde dat de christenen daadwerkelijk mensenvlees aten en bloed dronken. Hierdoor werden de christenen omschreven als kannibalen. Ook de christelijke gewoonte om elkaar te zoenen en liefdevol met elkaar om te gaan, werden opgevat als een vorm van incest.
0: Dus de Romeinse overheden en filosofen bezagen dit christendom met hun God, die geen compromissen toeliet met hun goden, als een grote bedreiging voor de stabiliteit van hun rijk. Een rijk gefundeerd op hun goden en waarbij de goden van de veroverde volkeren werden mee opgenomen. En dat allemaal binnen een cultus waarbij de keizer ook als goddelijk werd vereerd. En het trouwbeleven daarvan bood in hun ogen de waarborg voor de stevigheid en de bloei van het grote Romeinse Rijk. En zo werd het christendom, die zich daar uiteraard niet kon bij aansluiten, stilaan beschouwd als een gevaarlijke vijand en werd een anti-christelijke sfeer gecreëerd.

0: Maar het christendom in het Romeinse Rijk verspreidde zich voornamelijk via twee wegen. We zagen hoe het beleven van de menselijke naastenliefde zeer belangrijk was. Het is trouwens het fundament van het christendom. Alle mensen zijn broeders en zusters van elkaar en waardig om geroepen te zijn als kinderen van God. En zo vond het christendom een grote aanhang onder de slaven in het Romeinse Rijk door deze boodschap van hoop, bevrijding en vooral sociale verheffing. Maar ook de vrouwen in de Romeinse samenleving waren zeer gevoelig voor dit geloof dat pleit voor respect en liefde, en zij vormden een zeer grote invloed op de ontwikkeling van het christendom overal. Maar alles gebeurde veelal in stilte, vaak ondergronds. We zien wel, bij aanvang, dat de keizers ergens wat toegeeflijk waren als ambtenaren met bepaalde vragen zaten hoe ze met die christenen moesten omgaan. En zo bestaat er een brief van Plinius de Jongere aan keizer Trajanus, die regeerde van het jaar 98 tot 117. Plinius de Jongere was een letterkundige en politicus, en in zijn lange brief kan je het volgende lezen.
1: Ik ben nooit aanwezig geweest bij een feitenonderzoek betreffende christenen en weet daarom ook niet wat en tot hoever er gestraft of onderzocht behoort te worden. Ik begrijp het niet. Christenen worden beschuldigd van misdaden, maar als ik ze ondervraag, doen ze geen kwaad.
0: En keizer Trajanus antwoordde daarop dat als de christenen de keizerlijke cultus accepteren en er geen misdaad is, ze moeten worden vrijgelaten. Maar de anti-christelijke geest verspreidde zich verder, ook via laster. En zo werd ook het volk de grote vijand, met gevolg vaak een soort van razzias. En zo zien we in 177 in de Franse stad Lyon hoe vele christenen de marteldood stierven. Dit wordt ons overgeleverd door de geleerde en de bisschop Eusebius van Caesarea. De vijandigheid tegen de christenen in de stad Lyon was reeds sterk toegenomen sinds 166. Eerst werden ze de toegang geweigerd tot openbare plaatsen, zoals de markten en de baden. Christenen werden ook openlijk opgejaagd en aangevallen. Christelijke werkgevers werden ervan beschuldigd seksuele wreedheden en kannibalisme te hebben gepleegd. Elke dag waren er nieuwe slachtoffers, zoals ook belangrijke leden van de kerken in Lyon, als ook in de naburige stad Vienne.
1: Zo werden christenen gearresteerd en terwijl ze wachten op de dag van de massa-executie die plaats zou vinden op 1 augustus 177... werden ze gemarteld. En dit allemaal tot vermaak van de bevolking. Zo bespaarden de provinciale ambtenaren de kosten voor het inhuren van professionele gladiatoren, boksers, worstelteams en zwaardvechters. Niet-christelijke slaven hadden, uit angst om gemarteld te worden, getuigd tegen hun christelijke meesters dat zij inderdaad de schandalige dingen hadden gedaan waarvan ze werden beschuldigd.
0: Een van de gearresteerde christenen was de slavin Blandina. Blandina werd samen met Pontinus, de eerste bisschop van Lyon en vele andere christenen, gevangen genomen. De dagen voor de eigenlijke executie werd Blandina in het amfitheater onder andere geslagen met de zweep. Ook heeft ze op een ijzeren stoel gezeten die men in brand had gezet, zodat het haar vlees zou schroeien. Men wist op een zeker moment niet meer wat ze met haar moesten doen, want ze overleefde alle martelingen en op elke vraag antwoordde zij met: "Ik ben een christen en wij plegen geen wangedrag." Zo werd ze vastgebonden aan een paal in het amfitheater als aas voor wilde dieren die op haar werden losgelaten. Maar geen van de dieren raakte haar aan. Blandina was ook degene, hoe klein en kwetsbaar ze ook was, bleef bidden tot God en alzo haar metgezellen moed insprak. Elke dag werd ze gedwongen naar het lijden van haar metgezellen te kijken en te zweren bij de Romeinse goden. Op 1 augustus 177 bracht men haar en de anderen terug naar het amfitheater en werd ze met een net vastgebonden en voor een stier gegooid. Deze stier wierp haar in de lucht en uiteindelijk is ze met een dolk gedood. Haar lichaam en die van de anderen bleven onbegraven, bewaakt door soldaten. Na 6 dagen werden de resten verbrand en de as in de Rhône geworpen. Dit is een van de voorbeelden hoe de vervolging, vooral vanuit een opgejaagd en vals geïnformeerde volksmenigte, ontstond.

0: Beste vrienden, ik stel voor nog een verhaal op te halen over martelaren uit die eerste eeuwen van het christendom. Daar bestaan nog documenten van, tot zelfs stukken uit Romeinse rechtbanken, geschreven door een griffier tijdens de ondervragingen en bewaard in de toenmalige staatsarchieven. Al deze documenten noemt men de Akte der Martelaren.
1: Zo bestaat de getuigenis van de martelaren van Scilly uit de Romeinse provincie Afrika, het huidige Noord-Afrika. Het bewaarde verslag is kort en bondig. Daardoor hebben we hier wellicht te maken met een letterlijke verslaggeving. Het werd bewaard door de eerste christenen om rond te sturen naar broeders en zusters van andere kerken.
0: De toenmalige regerende keizer was Lucius Aurelius Commodus. Trouwens, de zoon van keizer Marcus Aurelius. Er heerste een felle christenvervolging. De proconsul van Afrika was toen senator Publius Vigilius Saturninus en uiteindelijk vooral bekend als de ambtenaar die het proces voorzat tegen deze christenen. Zes christenen werden gearresteerd. Spiratus, Narcalus, Citinus, alsmede Donata, Secunda en Vestia. Zij werden overgebracht naar de hoofdstad Carthago, de tweede grootste stad na Rome, met ongeveer 500.000 inwoners. We zijn 17 juli van het jaar 180. En zo verschenen deze christenen voor de proconsul. Wat opvalt is dat hij als het ware met de deur in huis viel. We mogen aannemen dat in de dagen daarvoor de persoonlijke gegevens reeds waren opgetekend en dat ze bij die gelegenheid officieel hadden laten opschrijven dat deze gearresteerde christenen dus niet aan de Romeinse goden hadden willen offeren. Het is dan ook opmerkelijk dat deze martelaren hier niet gefolterd werden voor hun terechtstelling. Folteringen waren trouwens gebruikelijk. De dialoog tussen de proconsul en de martelaren leert dat deze proconsul eigenlijk geen vooroordelen bezat tegen de christenen. Hij wou enkel dat zij de wet gehoorzaamden, de keizer aanbidden als hun god. Vele Romeinse overheden konden niet verstaan dat deze christenen voor zoiets hun leven over hadden. In vele gevallen waren velen er niet op uit bloed te laten vloeien en vaak probeerden ze hun arrestanten tot andere gedachten te brengen. Het was pas als men de christenen echt niet kon overtuigen dat men deze in hun ogen onverbeterlijke dwazen ter dood veroordeelden. Wat vermeldt nu het rechtbankverslag? Tijdens het consulaat van Presens en Claudianus werden op 17 juli 180 in het kantoor van gouverneur Saturninus voorgeleid. Spiratus, Narcalus, Citinus, Donata, Secunda en Vestia. Proconsul Saturninus zei: "Je kunt vergiffenis krijgen van de keizer indien gij tot het gezonde verstand weerkeert." En Spiratus antwoordde:
1: "Nooit hebben wij kwaad gedaan of zijn we medeplichtig geweest aan enig onrecht. Wij hebben nooit vervloekt. Ja, zelfs bij tegenspoed hebben wij ons dankbaar opgesteld uit oogachting voor de keizer.
0: Saturninus antwoordde, ook wij zijn diep godsdienstig. En wat meer is, onze godsdienst is waarachtig. Wij zweren bij de beschermgeest van de keizer en bidden voor zijn gezondheid. Dat moet u ook doen. Waarop Spiratus hernam.
1: Als u zo vriendelijk zou zijn naar mij te willen luisteren, zal ik u vertellen over een mysterie dat pas echt waarachtig is.
0: Saturninus zei daarop, als u maar niet begint af te geven op onze mysteriegodsdiensten. Zweer nu maar liever gewoon bij de beschermgeest van onze keizer. En Spiratus vervolgde.
1: Het rijk van deze wereld erken ik niet. Veel eer ben ik een dienaar van de God die geen mens ooit heeft gezien en die ook met het menselijke oog niet waargenomen kan worden. Gestolen heb ik niet en bij elke transactie betaal ik netjes belasting, omdat ik mijn Heer oogacht, de keizer van alle koningen en alle volkeren.
0: Nu wendde Saturninus zich tot de anderen, laat u niet langer door deze man overreden. Maar Spiratus kwam ertussen.
1: Een geloof is slecht wanneer het op moord uit is en aandringt op valse getuigenissen.
0: Maar de proconsul Saturninus herhaalde tot de anderen, volg hem toch niet in zijn waanzin. Waarop Citinus het woord nam.
1: Wij hebben voor niemand anders ontzag dan voor de Heer onze God, die in de hemelen is.
0: Donata nam over en sprak.
1: Wij brengen eer aan de keizer als keizer, maar ontzag hebben wij voor God.
0: En Vestia voegde eraan toe.
1: Ik ben christen. En wat ik ben, daar heb ik zelf voor gekozen.
0: Bevestigde Secunda. Proconsul Saturninus wendde zich terug tot Spiratus. Blijft u erbij christen te willen zijn?
1: Ik ben en blijf christen.
0: En alle anderen stemden met hem in. Daarop vroeg Saturninus, weet u zeker dat u geen uitstel wilt om u nog eens te beraden? Waarop Spiratus?
1: Zo'n zaak van gerechtigheid beoeft verder geen beraad.
0: Nu vroeg Saturninus aan Spiratus, wat hebt u daar in die tas?
1: Boeken en brieven van Paulus. Een rechtvaardig man.
0: Saturninus drong aan, neem toch 30 dagen uitstel, misschien bedenkt u zich toch nog. En wederom sprak Spiratus.
1: Ik ben christen.
0: En weer gaven alle anderen blijk van hun instemming. Toen las gouverneur Saturninus gezeten aan een schrijftafeltje het vonnis voor. Aangezien Spiratus, Narzalus, Citinus, Donata, Vestiaan en Secunda bekend hebben dat ze als christen leven, daarin halstarrig blijven volharden. Ofschoon hun de gelegenheid werd geboden om tot de levenswijze van de Romeinen terug te keren, heb ik besloten hen ter dood te brengen met het zwaard. Spiratus zei daarop,
1: God zij dank.
0: En Narzalus riep,
1: vandaag nog zullen wij bloedgetuigen zijn in de hemel. God zij dank.
0: Nu liet Saturninus een bode plechtig deze veroordeling afkondigen, waarbij alle namen werden afgeroepen. Deze eerste martelaren uit Afrika stonden in hoog aanzien en werden zeer vereerd, volgens wat ook Tertullianus over hen schreef. Waarschijnlijk werd een marteldood jaarlijks vanaf het eerste jaar in Carthago gevierd. Er werd een basiliek boven hun graf gebouwd, waar Sint Augustinus vaak kwam prediken. Zo, beste vrienden luisteraars, tot zover deze tweede uitzending over de uitbreiding van het christendom in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Alleszins leerrijke lessen voor ons in onze huidige, uiteindelijk heidense samenleving met meer en meer vele gelijkenissen. Afspraak in de volgende Rots in de Branding voor deel 3. Dank voor het luisteren.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting, de completen van de kerk, op deze vooravond van de zondag. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne volgt daarop. Die vindt u op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1202. Voor de korte beurtzang en de lofzang uit het evangelie keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laten wij het einde van deze dag gebruiken om even terug te blikken op de uren die voorbij gegaan zijn. We willen de Heer danken voor alle genade die we hebben ontvangen, maar we willen ook stilstaan bij die momenten waar we tekort hebben gedaan, waar we ons hebben overgegeven aan zonde. En om de nacht goed in te gaan, willen wij om Gods vergeving vragen en onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft. Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan valsheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep. Vreest hem en hoed u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij, dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegen.

Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart printen. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

ooit begon. Als een vader aan zijn kind, blijft u mij trouw. Als ik twijfel.

Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases. We waren aangekomen aan hoofdstuk 14. Gaat uit over heel de wereld, Europa. Bakermat, Spanje. De eerste Jesuiten die voet op Spaanse bodem zetten waren Antonio de Araos en Pierre Favre. De eerste was een neef van Ignatius' schoonzuster, Magdalena de Araos. Reeds in 1539 had hij zich in Rome bij de eerste gezellen aangesloten. Tussen 1539 en 1544 reisde hij 3 maal naar Spanje, bezocht er verschillende steden en maakte er de sociëteit bekend. Gedurende vele jaren vervulde hij in Spanje belangrijke functies in de sociëteit. Hij was de eerste provinciaal van Spanje in 1547 en van Castilië vanaf 1552. Tot aan zijn dood in 1573 had hij van alle Jesuiten de beste betrekkingen met het hof. Favre had in 1541 de opdracht gekregen om dokter Pedro Ortiz naar Spanje te vergezellen. In 1545 ging hij opnieuw daarheen en samen met Araos stelde hij de sociëteit voor aan het hof. Overal kwamen de mensen onder de indruk van zijn persoon, zijn tactvol optreden en zijn vurige prediking. Francisco de Borja had zijn roeping tot de sociëteit te danken aan zijn kennismaking met Favre en Araos. Op het moment dat deze 2 Jesuiten Barcelona aandeden, was hij onderkoning van Catalonië. Hij vatte sympathie voor hen op en voor de nieuwe religieuze orde die zij vertegenwoordigden. Al spoedig verzocht hij dat er een college zou worden gesticht in Valencia. Dit eerste college van de sociëteit in Spanje werd geopend in 1544 en de eerste uit Valencia afkomstige jesuit Geronimo Domenech werd met de verdere materiële zorg ervoor belast. In Gandia kwam hierna een tweede college, waarvoor Borja in 1547 van paus Paulus III de titel van universiteit wist te verkrijgen. Op 27 maart 1546 stierf zijn vrouw Leonor de Castro. Borja gevoelde zoveel bewondering voor de sociëteit dat hij toen Ignatius om toelating tot de orde verzocht. Men kan zich gemakkelijk indenken wat een indruk het op Ignatius maakte dat een man als de hertog van Gandia intrad in de sociëteit. Hij verklaarde zelfs dat een dergelijke donderslag voor de oren van de wereld niet te verdragen was. Borja's intreden werd geheim gehouden, ook nadat hij op 1 februari 1548 zijn plechtige geloften had afgelegd. Pas na een reis naar Rome, bij gelegenheid van het heilig jaar 1550, vroeg hij aan Karel de Vijfde verlof om afstand te mogen doen van zijn hertogdom ten gunste van zijn oudste zoon Carlos. Op 23 mei 51 werd hij in Oñate tot priester gewijd. Hij wilde zijn eerste heilige mis opdragen in het slot Loyola. Het intreden van Borja betekende een krachtige stimulans voor de nieuwe orde, niet alleen in Spanje, maar ook in Italië. Want hij was bevriend met de familie Farnese, waartoe paus Paulus III behoorde, en met de familie van de hertog van Ferrara, Ercole d'Este. Als antwoord op de heftige kritiek op het boek der geestelijke oefeningen, met name in Spanje,
wist hij gedaan te krijgen dat Paulus III op 31 juli 1548 het officieel goedgekeurde in de breve Pastoralis Officii Cura. Het komt niet vaak voor, zoals Nadal schrijft, dat in de kerk een boek met een pauselijk schrijven wordt goedgekeurd. Geleidelijk breidde de sociëteit zich in Spanje uit. In 1547 werd de Spaanse Ordesprovincie opgericht. In 1552 werd deze verdeeld in de provincies Aragon en Castilië. In 1554 kwamen er 3 provincies, Aragon, Castilië en Andalusië. Met de provinciaals Antonio de Araos, Francisco de Estrada en Miguel de Torres. Tijdens Ignatius' leven werden de volgende colleges gesticht. Na Valencia en Gandia kwamen er colleges in Barcelona en Valladolid, Alcalá, Salamanca, Burgos, Medina del Campo en Oñate, Córdoba, Ávila, Cuenca, Plasencia, Granada en Sevilla, Murcia en Zaragoza en Monterrey. Natuurlijk was het begin van die colleges heel bescheiden. Hoewel ze op de eerste plaats bestemd waren voor de vorming van de jonge Jezuïten, werden geleidelijk aan ook externe leerlingen toegelaten. Om een voorbeeld te geven, bij de dood van Ignatius waren in het college van Medina 170 externe leerlingen, evenveel in dat van Piacenza. Het college van Córdoba, het grootste, telde er 300. In de provincie van Castilië was er sinds 1554 een bloeiende noviciaat in Simancas, op 10 kilometer van Valladolid. Tijdens Ignatius' leven genoot de sociëteit niet dezelfde steun van het Spaanse hof als in Portugal van koning Johan III. Op religieus gebied kreeg zij met vele moeilijkheden te kampen. De nieuwe vorm van religieus leven in de sociëteit werd aangevallen door de Dominicaan Melchior Cano en de aartsbisschop van Toledo, Siliceo. Een ander Dominicaan, Thomas de Pedroche, bestreed de geestelijke oefeningen. Met geduld en tact werden deze moeilijkheden overwonnen. Maar de sociëteit kreeg ook steun, zoals van de kant van de heilige magister Juan de Ávila. De sociëteit beantwoordde aan zijn idealen van vernieuwing. Verschillende van de beste leden der sociëteit in Spanje waren afkomstig uit de kring rond Juan de Ávila. Bij Ignatius' dood telde de sociëteit in Spanje 19 colleges en ongeveer 290 leden.

veelbelovend Portugal. Meer dan in enig ander land was het begin van de sociëteit in Portugal veelbelovend. Daartoe droegen twee factoren bij. De duidelijke steun van koning João III en van heel het hof en de geweldige invloed van pater Simão Rodrigues. Deze werkte vooral vanuit Lissabon, waar reeds in 1541 het professenhuis San Antonio geopend werd. Maar het belangrijkste centrum was Coimbra. Op het college aldaar waren in 1542 103 leerlingen en leraren, 150 in 1550 en in 1556 bij Ignatius dood 900. Ook was er een bloeiend noviciaat. In 1553 werd in Évora een college geopend, in 1559 door Paulus de Vierde verheven tot universiteit. Een ander werd in Lissabon opgericht. Portugal was de eerste provincie van de sociëteit. Ze werd in 1546 gesticht met Simão Rodrigues als provinciaal. Ze ontplooide een grote missieactiviteit. Van daaruit vertrokken in 1541 de eerste missionarissen naar Indië en in 1549 naar Brazilië. Andere Jesuiten vertrokken, zij het met minder succes, naar Noord-Afrika en de Congo. In Lissabon scheepte João Núñez Barreto als patriarch zich met andere Jesuiten in om naar Ethiopië te gaan. Ze kwamen in Goa aan, maar wisten het doel van hun reis niet te bereiken. Alleen Andrés de Oviedo slaagde erin het land binnen te komen. De apostolische ijver ging gepaard met een vurig geestelijk leven. Rodrigues stelde in 1545-1546 enige regels op, de eerste in de sociëteit, al waren ze alleen van kracht in Portugal. Toen in 1553 Jeronimo Nadal tot commissaris voor Spanje en Portugal benoemd werd, werden ze verder aangevuld en verbeterd. De gunstige ontwikkeling van de Portugese provincie werd echter verstoord door een ernstige crisis. De oorzaken daarvan zijn moeilijk aan te geven. Wellicht werden de kandidaten te gemakkelijk aangenomen of kregen zij niet voldoende geestelijke vorming. Ook schijnt het wel zeker dat er geen vaste leiding in de provincie was. In ieder geval waren er al gauw afwijkingen te constateren van de principes waarop het religieuze leven in de sociëteit berust. Vooral was dat het geval bij de Jesuitenstudenten van het college de Coimbra. Een groep onder hen deed spectaculaire uitwendige boetedoeningen die aangeduid werden als heilige dwaasheden. Bij anderen was er een tendens naar een week en gemakkelijk leven. Aan de gehoorzaamheid die in de Ignatiaanse opvatting van het religieuze leven zo belangrijk is, werd geweld aangedaan. Om hierin verandering te brengen schreef Ignatius twee van zijn meest vermaarde brieven. Op 7 mei 1547 schreef hij naar Coimbra een brief, gewoonlijk aangeduid als de brief over de volmaaktheid. Hierin gaf hij hun zeer wijze stelregels voor het bewaren van de juiste maat, de gulden regel tussen gestrengheid en weekheid. Het criterium moest de geestelijke onderscheiding zijn waarbij men zich laat leiden door de gehoorzaamheid. De tweede brief is de beroemde brief over de gehoorzaamheid van 26 maart 1553, gericht aan de paters en broeders in Portugal. Het was toen tot een zorgwekkende crisis gekomen. In de gebeurtenissen van die jaren speelde de provinciaal Simão Rodrigues een grote rol. Wat men ook voor excuses mogen aanvoeren, zijn feitelijk gedrag was onthutsend ondanks zijn goede bedoelingen. Eind 1551 besloot Ignatius hem een andere taak te geven, want hij was veel langer dan de 3 door de constituties voorgeschreven jaren provinciaal gebleven. Hij benoemde hem tot provinciaal van Aragon. Maar Simão Rodrigues aanvaardde de nieuwe taak niet. Sterker nog,
In 1553 was hij weer terug in Portugal zonder opdracht daartoe te hebben ontvangen. Hij werd naar Rome ontboden, waar Ignatius zijn geval voorlegde aan het oordeel van de paters Miona, Olabe, Polanco en Cogordan, een Portugees, een Basque, een Castiliaan en een Fransman. Die vier kwamen tot de conclusie dat Rodrigues niet meer naar Portugal mocht terugkeren. Daarnaast legden zij hem een reeks boetedoeningen op die Ignatius hem echter kwijtschold. Aanvankelijk scheen Rodrigues zich aan deze uitspraak te onderwerpen, maar al heel spoedig kwam hij er tegen in opstand, omdat hij ze onrechtvaardig vond. Dit lag grotendeels aan zijn karakter. Zijn stemmingen en besluiten wisselden voortdurend. Er waren momenten dat hij als kluizenaar wilde gaan leven, andere keren dacht hij over een bedevaart naar Jeruzalem. Maar in geen van beide gevallen kwam het tot de daad. Wel trachtte hij door bemiddeling van kardinaal Rodolfo Pio di Carpi, de beschermheer van de sociëteit, ontheven te worden van de gehoorzaamheid aan zijn oversten. Men begrijpt hoeveel verdriet Ignatius om dit alles had. Rodrigues was een van de eersten die zich bij hem hadden aangesloten en hij hield oprecht van hem. En nu scheen het zo ver te zijn gekomen dat hij hem uit de sociëteit moest ontslaan. Gelukkig werd hem dit bespaard. Rodrigues werkte enige jaren in Italië en Spanje. Ten slotte kon hij terugkeren naar zijn geliefde Portugal, waar hij in 1579 stierf. Zoals steeds in dit soort gevallen ligt de verantwoordelijkheid, voor een deel althans, bij degenen die hadden moeten ingrijpen, maar de gevolgen waren pijnlijk. Geruime tijd was de provincie verdeeld in twee kampen. Zij die strenge maatregelen wilden en anderen die toegeeflijkheid bepleiten. Velen waren tegen deze spanningen niet opgewassen en verlieten de sociëteit. Maar toen de crisis eenmaal overwonnen was, kende de Portugese provincie een grote bloei en ontplooide zij een grote missionaire activiteit.

snelle groei in Italië. De eerste Jezuïten waren zeer actief in heel Italië, van Venetië tot Sicilië. Rondtrekkend van de ene plaats naar de andere, oefenden zij hun apostolaat uit, geheel overeenkomstig de opzet van de sociëteit, om te gaan waarin ook de paus hen zond, of waar een beroep op hen werd gedaan voor apostolische arbeid, zoals prediking, bediening der sacramenten, het geven van de geestelijke oefeningen en van geestelijke leiding, hervorming van kloosters, de christelijke opvoeding van de jeugd. Al gauw wensten veel steden dat de Jezuïten er zich zouden vestigen. Het ontstaan van de colleges is daaraan te danken. Als men Jean Codure niet meerekent, hij stierf al in 1541 in Rome, waren 5 van de eerste gezellen van Ignatius lange jaren in Italië werkzaam. Lainé en Salmeron waren meestentijds in dat land. Brouet werkte er in verschillende steden tot hij in 1551 benoemd werd tot de eerste provinciaal van Italië. Een jaar daarna werd hij naar Frankrijk gezonden om de leiding op zich te nemen van de sociëteit aldaar. Lainé werd zijn opvolger als provinciaal. Claude G. was werkzaam in Ferrara, Faenza en Bologna voordat hij naar Duitsland ging. Bobadilla had in 1548 Duitsland moeten verlaten en werkte sindsdien meestentijds in Italië, waar hij onder andere de stichting voorbereidde van het college te Napels. Wat hij zaaide werd naar zijn zeggen geoogst door Salmeron. Deze was de belangrijkste vertegenwoordiger van de sociëteit in dat koninkrijk. Geronimo Domenic uit Valencia bestuurde 23 jaar lang de provincie van Sicilië. Het allereerste college van de orde stond in Padua. In 1542 vroeg de doge van Venetië, Pietro Lando, door tussenkomst van zijn gezant in Rome, Francesco Venier, om 2 Jezuïten. 1 werd er gezonden, Lainé, die het grootste deel van de jaren 1542-1545 op Venetiaans grondgebied doorbracht. Hij predikte er, hoorde biecht en gaf lees geestelijke leiding. Hij had ook contact met Andrea Lipomano, de prior van het klooster van de Heilige Drievuldigheid, dezelfde die in 1537 aan de gezellen gastvrijheid had verleend toen zij zich voorbereidden op hun reis naar Jeruzalem. Lipomano kwam op de gedachte om de priorij Santa Maria Magdalena te Padua, waarvan hij ook commandeur was, aan de sociëteit af te staan om er een college in te richten. Al in 1542 namen de eerste door Ignatius gezonden studenten er hun intrek in, daarbij vooruitlopend op een definitieve regeling. In 1545 stelde Lipomano de priorij ter beschikking aan de paus met de bedoeling dat deze haar aan de sociëteit zou schenken. In september van dat jaar begaf Ignatius zich naar Monte Fiascone, waar de paus vertoefde. De paus gaf zijn toestemming. Maar daarmee waren nog niet alle problemen opgelost. Want om kracht van wet te krijgen, moest de Senaat van de Republiek zich met de pauselijke brief akkoord verklaren. Hiertegen nu verzette zich Giovanni Lipomano, broer van Andrea. Hij wilde de aanspraken van de familie op de priorij niet opgeven. Het werd een lange en verbeten strijd, maar Ignatius wist van geen wijken. Ten slotte werd de Senaat gevraagd om erover te stemmen. De uitslag van de stemming was positief. Van de 157 uitgebrachte stemmen waren 143 voor akkoordverklaring, slechts 2 tegen, en er waren 12 onthoudingen. Zo was het verblijf van de Jezuïten in Padua nu definitief geregeld. Dit was in 1548, terwijl het college al 6 jaar in bedrijf was. Bijna terzelfde tijd werden er plannen gemaakt voor een college in Venetië, maar pas in 1551 werden ze gerealiseerd. De paters Jailly en Brouet waren werkzaam in Bologna
onder hun vrienden al daar was Violante Casali, de jonge weduwe van senator Camillo Gozzadini. Samen met haar broer Andrea Casali nam zij het initiatief tot de stichting van een college. Dit opende zijn deuren in 1546. Het lag naast de kerk van Santa Lucia. Na een moeilijke beginperiode werd het een centrum van velerlei activiteiten. Het universiteitscollege te Messina was erg belangrijk, omdat de organisatie ervan diende als voorbeeld voor andere colleges. Naast de colleges in Rome, Venetië en Tivoli werd ook in Ferrara een college geopend. Francisco de Borja had daar al lang voor geijverd en hij had hertog Ercole II van Este erom gevraagd. In 1552 keren Florence, Napels, Perugia en Modena een college. In 1553 Monreale op Sicilië. De colleges in Argenta en Genua begonnen in werk in 1554, die in Loreto en Syracuse in 1555, terwijl er in 1556 colleges kwamen in Bovona, Catania en Siena. Naast een betrekkelijk groot aantal Jesuitenstudenten waren er in al die colleges ook externe leerlingen. In het sterfjaar van Ignatius varieerde een aantal van 50 in Argenta tot 280 in Palermo. Tijdens Ignatius' leven werden er in totaal 19 colleges in Italië geopend, evenveel als in Spanje in dezelfde periode. Deze snelle groei was mogelijk dankzij het steeds toenemend aantal roepingen. Tussen 1540 en 1545 waren dat 85, 137 tussen 1546 en 1550 en 513 tussen 1551 en 1555. Vele kandidaten kwamen uit de colleges zelf. Voor een religieuze vorming werden er noviciaten geopend. Al in 1547 had Ignatius erover gesproken dat het goed zou zijn als er voor de vorming van de novicen aparte huizen zouden komen, maar die gedachte was niet zo gemakkelijk te realiseren, vandaar dat hij zelf vele jaren in Rome ook de taak van novicemeester vervulde. Het eerste aparte noviciaat in Italië werd in 1550 te Messina geopend, een tweede in 1551 in Palermo. Vanwege de snelle groei van de sociëteit in Italië werd het in 1551 een provincie van de orde, maar de huizen in Rome en Napels waren daar niet bij inbegrepen. Ze vielen direct onder de generaal.

argwanend Frankrijk. Ignatius behield altijd een dankbare herinnering aan zijn studiejaren aan de Parijse universiteit. In een brief van 1532 drong hij bij zijn broer Martin Garcia erop aan zijn zoon Milan daar te laten studeren. Hij schreef: "Ik denk dat nergens in de hele christenheid betere vorming gegeven wordt dan aan deze universiteit." In 1539, toen Martin Garcia reeds overleden was, schreef hij aan zijn neef Beltran een brief met gelijke strekking, weer over de studie van Milan. Bij de oprichting van colleges wilde Ignatius dat bij de studieopzet van de Parijse leermethode zou worden uitgegaan. In de lente van 1540 werden enige jonge Jesuiten onder leiding van Diego de Erguia ter afronding van hun studie naar Parijs gezonden. In 1541 en 1542 door anderen gevolgd. Maar in dat jaar werden vanwege de vijandelijkheden tussen Frans I en Karel V de onderdanen van de keizer uit Parijs uitgewezen en moesten ze uitwijken naar Leuven. Hoewel ze in 1543 mochten terugkeren, kregen ze kort daarop opnieuw bevel om te vertrekken. Ze wisten echter onder te duiken tussen de studenten van het Lombardisch College en bleven clandestien in Parijs. De sociëteit genoot in Frankrijk de bescherming van de kardinaal van Lotharingen, Charles de Guise, en van de bisschop van Clermont, Guillaume de Prat. Deze was in Trente tijdens het concilie met de daar aanwezige Jesuiten bevriend geraakt. Hij stelde de studenten een van zijn huizen in de Franse hoofdstad ter beschikking. Ook wilde hij graag een college in zijn diocese in Auvergne. Maar voorlopig kon daar niets van komen, omdat er ernstige problemen kwamen. Om zich in Frankrijk te kunnen vestigen en alle rechten te genieten, moest de sociëteit genaturaliseerd worden. Dat wil zeggen wettelijke erkenning verkrijgen. Koning Henri II verleende deze mondeling in 1550 en schriftelijk in het jaar daarop. Maar om kracht van wet te verkrijgen, moest het document mede ondertekend worden door het parlement. Dit weigerde en stelde bovendien de zaak in handen van de theologische faculteit van de Parijse universiteit. Deze was de sociëteit nog vijandelijker gezind. Op 1 december 1554 vaardigde zij tegen de sociëteit een decreet uit. Ondanks deze grote tegenslag verloor Ignatius de moed niet en zei zelfs dat hij er geen nacht minder om zou slapen. Zoals steeds in dergelijke gevallen nam Ignatius zijn toevlucht tot bemiddeling door anderen. Hij liet een brief schrijven aan de vorsten, gouverneurs en universiteiten, overal waar Jesuiten werkzaam waren, met het verzoek om een aanbeveling voor de sociëteit. Er werd hun gevraagd daarin vooral te wijzen op de gunstbewijzen van de paus aan de orde. De wijze waarop Ignatius die brief liet opstellen is een duidelijk voorbeeld van zijn behandeling van belangrijke aangelegenheden. Hij wilde dat ook de Universiteit van Parijs de brief, mocht die haar toevallig in handen komen, met voldoening en stichting zou kunnen lezen. Het eerste ontwerp beviel hem niet en hij liet haar herschrijven. De tweede redactie verbeterde hij persoonlijk en hij liet ze wel 2,5 à 3 uur aan zich voorlezen. Met nog meer aandacht dan anders luisterde hij toe. Hij doet alles al heel aandachtig, maar hier was hij nog meer geconcentreerd. Er waren er die zeiden dat de brief op scherpe toon verzet moest aantekenen tegen het decreet van de universiteit. Maar hij vond het beter dat ze verzoenend van toon zou zijn. Daarbij haalde hij de woorden van Jezus aan: "Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u." Hij wilde alles vermijden waardoor de verstandhouding met de universiteit voorgoed bedorven zou worden. Toevallig kwam het een gunstige gelegenheid om de strijdpunten tussen de partijen te bespreken en op te helderen. In augustus 1555 kwam de kardinaal van Lotharingen met een diplomatieke opdracht naar paus Paulus IV. In zijn gevolg waren 4 doctores van de Parijse universiteit. Een van hen was de Dominicaan Jean Benoît,
degene die het decreet van de universiteit had opgesteld. Ignatius hoorde dit en profiteerde ervan door een gesprek te organiseren tussen de vier doctoren en even zoveel jesuiten, namelijk Lainé, Polanco, Defreux en Olabe. Het resultaat was dat de bezwaren van de doctoren werden weggenomen. Maar voor de universiteit was dat nog geen reden om op haar beslissing terug te komen. Pas na de dood van Ignatius werd de zaak geregeld. Ondanks deze moeilijkheden vestigde de sociëteit zich in Frankrijk. Pascal C. Broet werd van zijn werk in Ignatius, van zijn werk in Italië door Ignatius in 1552 vrijgemaakt om in Frankrijk de leiding van de sociëteit op zich te nemen. In 1555 werd de Franse provincie opgericht met hem als provinciaal. In 1554 woonden er al 12 jesuiten in Parijs. En in 1556 kon de wens van Guillaume Duprat in vervulling gaan en werd er een college geopend in Billon, een stad in zijn diocese. Al in het eerste jaar van zijn bestaan telde het college 10 jesuiten en 800 leerlingen. Alle kosten werden gedragen door de bisschoppelijke weldoener. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 15. Tot dan!

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes uit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In vorige edities van Mystieke Lectuur hebben we verder geprobeerd om de realiteit van ons geestelijk leven van nabij te bekijken. Daarbij eindigden we met het spirituele dagboek van Lucie Christine, waarin we gelezen hebben dat ze zich bij haar gebed en meditatie liet helpen door het boekje De Navolging van Christus van Thomas à Kempis. In heel deze tocht hebben we gezien dat de hele leerschool van het gebed erin bestaat om in niets de werking van God in ons te belemmeren. We kunnen zelf niets bewerkstelligen of produceren in het christelijk leven. We hebben enkel de draden of koorden door te knippen die ons vasthouden en ons belemmeren om op te stijgen, om een waar kind van God te worden in eenvoud en nederigheid van hart. We stonden dus stil bij Sint-Jan van het Kruis, die het beeld van een koortje gebruikt dat volstaat om een vogel te beletten te vliegen. Meer dan het koortje doorknippen is niet nodig, opdat de vogel weer zonder moeite kan vliegen. Wanneer we de geboden bekijken die God ons heeft gegeven, dan zien we dat de positieve geboden, die ons zeggen wat we moeten doen, enkel bestaan uit gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, enzovoorts. Al de rest zijn negatieve geboden, dat wat we niet moeten doen. Het zijn enkel de positieve geboden die men zelf moet verlangen en met een positieve actie verrichten. Het is namelijk God liefhebben, loven, prijzen, aanbidden, dienen, enzovoorts. We stonden eveneens stil bij het geheim van de kleine Theresia van het kind Jezus, dat het deel van de mens in de actie de contemplatie is. Want als we hier spreken over de actie waarvan het menselijke deel de contemplatie is, dan is dat inderdaad de bovennatuurlijke actie. Om dat bovennatuurlijke deel van de mens verder te doorgronden, gaan we nu een hele reeks teksten van Thomas van Kempen lezen en bespreken. Thomas was geboren te Kempen, ten noorden van Keulen ergens, in de buurt van 1379, maar daar van die datum zijn we niet heel zeker, en overleed in 1471. Hij bracht zijn adolescentie door in Deventer, bij de broeders van het gemene leven, rond Gerard Grote en Florens Radewijns. Het was een kerncentrum van de moderne devotie.

lezen. Rond 1400 trad Thomas binnen bij de reguliere kanunniken van de Sint-Agnietenberg nabij Zwolle, een van de huizen van de zeer belangrijke Windesheim-congregatie. Ook deze realiteit situeert zich in de geestelijke afstamming van Rusbroek binnen de moderne devotie. Daar schreef Thomas als novicemeester duizenden bladzijden met meditaties voor de novicen die hij in opleiding had. Deze bladzijden munten uit door een sterke innerlijke pedagogie. Het werk, De Navolging van Christus, is jarenlang een echte bestseller geweest, niettegenstaande het enkel bedoeld was voor de novicen die Thomas onder zijn hoede had. Dat bevestigt dan ook dat hij door zijn werk heel veel mensen heeft geïnspireerd en geholpen om hun spiritueel avontuur op het spoor te komen, verder te ontdekken en het goed te beleven. Deze dagen wijzen velen zijn teksten af als te zeer gedateerd en niet meer de moeite om zich erin te verdiepen. De vier pastorale domeinen waarrond men deze dagen vooral aandacht heeft, in parochies en pastorale eenheden, zijn catechese, liturgie, diaconie en evangelisatie. Belangrijke aspecten uiteraard. De catechese of geloofsverdieping en onderricht voor alle leeftijden is veelal zeer beperkt en raakt onze innerlijke, intieme relatie met God amper of soms helemaal niet. Laat staan dat die echt ter sprake komt. De liturgie, het samen vieren van het geloof, met eucharistievieringen en gebedsmomenten binnen de geloofsgemeenschap, poogt in vele gevallen met beelden, uiterlijke emoties en gevoelens te bespelen. Het mysterie van deze liefdevolle God die zichzelf heeft overgegeven aan ons en ons oproept om onszelf volledig aan Hem over te geven, is veelal ver te zoeken. De vieringen lijken soms meer op opvoeringen die de showbusiness proberen na te bootsen, maar waar weinig of geen vruchten uit voortkomen. Met de diaconie of de zorg voor de medemens, de naastenliefde en de solidariteit met kwetsbaren en armen, wordt geprobeerd om het evangelie in praktijk te brengen in de samenleving. Dat is een edel doel en iets wat zeker moet worden verricht, maar het verwordt al te gemakkelijk tot iets waarbij we goede punten proberen te krijgen om de mensen te laten zien hoeveel goeds we dan wel doen. Dit omdat we ons hart niet hebben verankerd in het voorbeeld van de zelfvergetende gave van onze Heer Jezus Christus en van allen die in zijn spoor zijn willen treden. Met de evangelisatie willen we uiteraard de blijde boodschap uitdragen en missionair werk verrichten. Daarbij proberen we zo zichtbaar mogelijk te zijn voor de bredere omgeving en mensen mee te trekken in het geloofsverhaal. Maar Jezus heeft zich eigenlijk zoveel mogelijk proberen terug te trekken en heeft radicaal de weg van de nederigheid bewandeld. Wanneer Hij ons vraagt om Hem te volgen, dan is dat niet door zijn materiële voetsporen te betreden, maar door die weg van radicale nederigheid te bewandelen. Wie de eerste wil zijn, moet de laatste of de dienaar of slaaf van allen zijn. Dat lezen we in onder andere het Matteüsevangelie, hoofdstuk 20, versen 26 en 27, en in het Markusevangelie, hoofdstuk 10, vers 44. Onze aandacht gaat dus vooral, jammer genoeg, naar de buitenkant, daar waar die aandacht gefundeerd moet zijn op een innerlijkheid, onze liefde met degene die in het diepste van ons mens zijn, in het hart van onze ziel aanwezig is. In het boek van de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 3, vers 20,
horen we de

Heer zeggen: zie, ik sta voor de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal dan bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Dat is aan de deur van ons hart. Van het maaltijd met ons houden krijgen we reeds een prachtig voorproefje in de Eucharistie. Maar wanneer we in de Eucharistie de communie ontvangen hebben, worden we snel daarna gezegend en gezonden om als nieuwe mensen, zoals Jezus, of beter gezegd, omgevormd in Jezus, zijn menswording in deze wereld verder te zetten. Thomas van Kempen spitst zich toe op deze binnenkant, niet om van ons wereldvreemde mensen te maken, maar om ons juist op een echtere, menselijkere, spirituelere, of mogen we misschien ook zeggen, goddelijkere manier in de wereld te staan. In zekere zin kunnen we dit proces vergelijken met het bouwen van een goede fundering, een fundering op de rots, om van daaruit een stevig huis te kunnen bouwen, een huis dat stand houdt bij storm en noodweer. De tekst komt dus uit dit samengestelde werk en is grotendeels afkomstig uit Thomas' jeugd en doordrongen van een bijbelse en traditionele cultuur. De navolging van Christus is een verzameling kernachtige, gemakkelijk te onthouden spreuken, bedoeld om het voortdurende herkauwingswerk van de geestelijke of godzoekende mens te voeden. Het is volledig representatief voor de Devotio Moderna en het werk belicht haar belangrijkste thema's, Jezus als de trouwe vriend, de liefde voor eenzaamheid en stilte tegenover een wereld in diepe crisis, de noodzaak van de ervaring van de ouden, meer dan uiterlijke praktijken, opdat het innerlijk leven tot bloei zou komen, de matigheid op alle gebieden, enzovoort. We mogen ronduit zeggen dat het als een van de meest gedrukte boeken uit de geschiedenis van het boek een beslissende invloed heeft gehad op de verdere ontwikkeling van de christelijke spiritualiteit. Laten we dan toch even door die tekst gaan. We lezen in kleinere stukjes die we dan ook telkens wat gaan toelichten. Dus het stukje dat we lezen is genomen uit de Navolging van Christus, boek 3, hoofdstuk 7. Als titel van dat stukje distilleren we: de genade is bescheiden. We moeten ons in dit stukje voorstellen dat het de Heer is die tot ons spreekt. En gezien het opgemaakt is voor novicen van reguliere kanunniken, zegt het: mijn zoon. Maar Lucie Christine en vele anderen met haar hebben dat zonder problemen weliswaar als mijn dochter gelezen of geïnterpreteerd. Luister maar. Mijn zoon, het is nuttiger en veiliger voor jou om de genade van de devotie verborgen te houden, om je hoofd niet hoogmoedig op te steken voor haar en om er niet te veel over te praten of er te veel belang aan te hechten, maar in plaats daarvan jezelf te verachten en te vrezen onwaardig te zijn om het te ontvangen. Je mag niet te sterk gehecht zijn aan deze affectie die zich te snel kan omdraaien in het tegenovergestelde. Laten we in dat eerste stukje van de tekst even stilstaan bij twee belangrijke elementen die we vandaag misschien eerder anders zouden begrijpen dan bedoeld werd. Bij de genade van de devotie vat het woordje devotie het evenwichtspunt samen van de spiritualiteit die zich in Noord-Europa ontwikkelt en die zal leiden tot het devotionele leven van een heilige Franciscus van Sales bijvoorbeeld
En het beschrijft de innerlijke waarneming van degene die zich zonder voorbehoud aan Christus geeft en die eenmaal de spirituele volwassenheid bereikt, een diepe en kalme samenhang vindt, namelijk die van een ziel die zichzelf beheerst, terwijl zij volledig in overeenstemming is met Gods wil, en dat in een wereld die dat niet is. Het woord affectie behoudt hier nog zijn oude monastieke betekenis van een gevoelde gehechtheid aan de wil, aan wat zij wil. Het is juist als gevoelde gehechtheid en niet als devotie zelf dat Thomas ons hier waarschuwt tegen de gehechtheid aan de genade van de devotie. Want deze heeft slechts waarde voor zover zij onze wil in overeenstemming brengt met die van God en niet noodzakelijk onze gevoelens bespeelt. En we lezen nog een stukje verder uit dat hoofdstukje van de navolging. Wanneer de genade aanwezig is, denk er dan aan hoe ellendig en arm je bent zonder de genade. De vooruitgang in het geestelijk leven bestaat er niet alleen in dat je de genade van de vertroosting ontvangt, maar ook daarin dat je haar ontbering nederig verdraagt, met zelfverloochening en geduld, zodat je dan niet verzwakt in de beoefening van het gebed en jezelf geen enkele verslapping toestaat in de rest van je gewone praktijken. Doe integendeel van harte alles wat van jou afhangt zo goed als je kunt en begrijpt, en laat je niet volledig meeslepen door de dorheid of de innerlijke onrust die je ervaart. Vele namelijk vallen wanneer de dingen hun niet lukken. Meteen vallen ze ten prooi aan ongeduld en luiheid. Maar de weg van de mens ligt niet altijd in zijn eigen macht. Het is aan God om te geven en te troosten, wanneer hij wil, zoveel hij wil en aan wie hij wil, zoals het hem behaagt, en niet meer dan dat. In dit tweede deeltje zien we dat het noodzakelijk is om voorzichtig te zijn, vooral in de beginfase. De waarheid van een spiritueel leven ligt in deze overeenstemming, die hoe dan ook verloopt via onze trouw aan het gebed en aan de plichten van onze levensstaat. Al het overige behoort tot de soevereine vrijheid van God. En we lezen nog twee paragraafjes verder uit dat hoofdstukje van de navolging. Sommige onvoorzichtigen zijn door de genade van de devotie ten val gekomen omdat zij meer wilden doen dan zij konden. Zij hielden geen rekening met hun kleinheid, maar volgden veeleer de aandrift van het hart dan het oordeel van de rede. In hun vermetelheid streefden zij hoger dan het God behaagde, en meteen verloren zij de genade. Ze hadden hun woonplaats in de hemel gevestigd en vonden zich terug in ellende en verachting, om door vernedering en ontlediging te leren niet op hun eigen vleugels te vliegen, maar te hopen onder de mijne. Vaak is een dergelijke beproeving voor jou nuttiger dan een voortdurende voorspoed overeenkomstig je eigen wil, want de verdiensten van iemand worden niet afgemeten aan het aantal visioenen of vertroostingen, noch aan zijn kennis van de schrift, noch aan het aanzien van zijn positie, maar daaraan dat hij geworteld is in ware nederigheid en vervuld van goddelijke liefde, dat hij altijd zuiver en volledig de eer van God zoekt, dat hij zichzelf als niets beschouwt en zich waarachtig veracht, en dat hij zich er meer over verheugt door anderen miskend en vernederd te worden dan door hen geëerd.

In deze twee laatste paragraafjes zien we dat de beste spirituele levens niet de meest schitterende zijn, maar wel diegene die het meest aandachtig zijn voor de actuele wil van God. En toch, wanneer wij door vermetelheid ten val komen, moeten we niet wanhopen, maar deze val begrijpen als een uitnodiging om de weg van het vertrouwen in God en in God alleen opnieuw te vinden. De nadruk op nederigheid, zelfverachting en het vluchten van zelfs religieuze schijn is weliswaar gericht op novicen, maar ze bepaalt eveneens de fundamentele toon van elk christelijk leven dat zich in een ernstige institutionele crisis bevindt en dat zich voortaan in vele opzichten alleen zal moeten opbouwen. In die zin blijft de navolging van Christus het referentiewerk van de moderne spiritualiteit. Laten we nog eens alles op een rijtje zetten van wat deze passage ons op het hart drukt. De tekst raadt dus een houding van terughoudendheid en nederigheid aan tegenover geestelijke vertroostingen. Bij de terughoudendheid wordt men afgeraden zich door de ontvangen genade te laten opwinden of er te veel over te spreken om te voorkomen dat men er zich overdreven aan hecht. En wat de nederigheid betreft moet de gelovige zichzelf beschouwen als iemand die een dergelijke gunst in feite niet verdient. Ten slotte moeten we waakzaam zijn en ervoor oppassen de genade niet als een blijvend bezit te beschouwen dat we voor altijd hebben, want zij kan snel in haar tegendeel veranderen. De schrijver benadrukt tevens dat geestelijke vooruitgang niet alleen blijkt uit het ontvangen van genade, maar ook uit de manier waarop men de afwezigheid ervan doorstaat. De gelovige moet zijn gewone praktijken, gebed en dagelijkse plichten met volharding voortzetten, geduldig zichzelf verloochenend, ook in tijden van dorheid of angst. Omdat de weg van de mens niet geheel in diens eigen macht ligt, moet hij zich aan Gods wil overgeven. De tekst benadrukt dat God alleen volgens zijn welbehagen geestelijke vertroosting geeft, onthoudt of wegneemt. Daarbij waarschuwt hij voor het gevaar van ongeduld. Velen vervallen namelijk in luiheid of ongeduld wanneer het hun niet lukt en tonen daarmee dat zij hun eigen kleinheid niet inzien. In de tweede helft van de tekst waarschuwt Thomas tegenover geestelijke hoogmoed. Wie op eigen kracht wil handelen of zich eerder laat leiden door de emotionele gevoelens van het hart dan door het verstand, is onvoorzichtig en vervalt in ellende omdat hij uit aanmatiging heeft gehandeld. De ware maatstaf van verdiensten wordt ons hier ook voorgehouden. De verdienste wordt niet afgemeten aan visioenen, kennis van de schrift of aanzien, maar aan werkelijke nederigheid, goddelijke liefde en het verlangen Gods eer te zoeken. Zelfverachting en vernedering door anderen worden voorgesteld als heilzamer voor de gelovige dan succes of eer bewijzen. Beproevingen zijn echter niet altijd makkelijk te dragen, maar ze zijn toch wel nuttig om ons een juiste houding te helpen aannemen, een juiste houding van nederigheid. En laten we nog even vermelden dat we Thomas à Kempis moeten situeren in het centrum van de Devotio Moderna, die ontstond rond Geert Grote en Florence Radewijns, die zich geïnspireerd hebben op het voorbeeld en de geschriften van de zalige Jan van Rusbroek. Deze beweging legde sterk de nadruk op innerlijkheid. De navolging van Christus is een belangrijke bron geworden voor de moderne spiritualiteit. Het biedt een structuur
voor een christelijk leven dat is opgebouwd rond innerlijkheid en vertrouwen op God, vooral in een tijd van institutionele crisis. Misschien moeten we toch nog een paar van deze elementen herzien vanuit onze hedendaagse leefwereld. Sommige dingen die Thomas ons aanreikt, kunnen we vreemd vinden of ongepast zelfs. Aan het begin van deze bijdrage stonden we reeds stil bij de manier waarop we doorgaans in onze pastorale bezigheden de kern van onze christelijke roeping wel eens voorbij lopen en uiteraard met de beste bedoelingen van de wereld verzanden in uitwendige betrachtingen, onszelf zoeken te profileren en in de schijnwerper te zetten. Als we onszelf niet wegcijferen, dan staan we God in de weg, in plaats van Hem door ons te laten werken. Hij wil steeds werken met en door ons, maar daarvoor moet ons hart zuiver zijn en aan niets anders gehecht dan aan Hem die ons het leven gegeven heeft en ons elk moment in leven houdt. Bij het lezen van de teksten van Thomas van Kempen worden we met een eerder klassieke taal geconfronteerd, waar veel mensen vandaag niet altijd goed weten hoe ermee om te gaan. Vandaar dat de bestseller van vroeger nu niet meer een even grote bestseller gebleven is. Wat betekent dat voor ons? Hoe kunnen we helpen dat mensen er weer de rijkdom van in kunnen zien? De geestelijke ervaring erachter moeten we proberen te vertalen naar herkenbare situaties. We mogen zeker niet denken dat de mens zichzelf moet kleineren of zijn geloofservaring moet verbergen, maar dat hij leert te leven uit genade, in nederigheid, met onderscheiding en volharding, ook en vooral wanneer hij weinig voelt of geen erkenning ontvangt. Thomas spreekt over de genade van de devotie of godsvrucht. Daarmee wordt niet alleen een religieuze gewoonte bedoeld, maar een innerlijke gerichtheid op God. Het hart wordt ontvankelijk, het gebed wordt levendiger en men verlangt ernaar Christus te volgen. We kunnen dit verbinden met ervaringen zoals een onverwachte vrede tijdens het gebed, ontroering bij de Eucharistie, een diep geraakt worden door een Bijbeltekst, het verlangen om opnieuw te beginnen, de ervaring van vergeving, een sterkere bereidheid om te dienen, het bewust worden van Gods aanwezigheid in een moeilijke situatie. Het is belangrijk deze ervaringen niet te bagatelliseren. Zij kunnen werkelijk een genadevolle beweging zijn van God. Tegelijk waarschuwt Thomas voor een andere valkuil, dat we deze genade die God ons geeft niet als een geestelijk eigendom mogen beschouwen. De mens kan bijvoorbeeld denken, nu heb ik het geloof eindelijk begrepen. Ik sta verder dan anderen. Of mijn gebedservaring bewijst dat ik een bijzondere roeping of genade heb. En dan vervallen we weer zonder het goed te beseffen in een hoogmoedige houding. Het initiatief ligt bij God en de genade komt van Hem. Maar het menselijke antwoord blijft uiteraard nodig. Gebed is gave en opgave. Het vraagt om aanvaarding, oefening en volharding. Thomas waarschuwt niet noodzakelijk tegen ieder getuigenis, het geven van getuigenis. Het probleem ontstaat wanneer de verkondiging van Gods werk, zonder dat we het goed beseffen, onszelf in het centrum van de belangstelling zet. Dan wordt een geestelijke ervaring gebruikt om erkenning te krijgen of een bepaalde identiteit op te bouwen en dan vallen we weer in die hoogmoed. In plaats van God te dienen en de eer en glorie te geven die Hem toekomt, dienen en verafgoden we onszelf. Een getuigenis richt de aandacht op God. Is
eenvoudig en dankbaar, laat ruimte voor het geheim van Gods handelen, dient de bemoediging van anderen en erkent ook onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid van God. De zelfverheffing richt de aandacht uiteindelijk op zichzelf, wil bewonderd of bevestigd worden, doet alsof alles duidelijk en beheersbaar is, schept een beeld van geestelijke superioriteit en verbergt zwakheid achter religieuze taal. De sociale media, die meer en meer onze maatschappij en ons leven binnendringen, worden voor velen een leefomgeving waarin waarden, overtuigingen en het verlangen naar erkenning worden gevormd. Daarom is ook onze digitale aanwezigheid een geestelijke kwestie. De kerk spreekt over een gewetensonderzoek met betrekking tot drie dimensies, namelijk onze relatie met God, met de naaste en met de wereld om ons heen. De nederigheid moeten we niet begrijpen als een zelfverachting of een manier om jezelf als niets te beschouwen. De klassieke katholieke traditie verbindt nederigheid daarom met waarheid. Men moet nog groter, nog kleiner over zichzelf denken dan overeenkomt met de werkelijkheid. Nederigheid betekent niet ik ben waardeloos, maar het betekent veeleer mijn waarde is geschonken door God. Ik hoef haar niet voortdurend te bewijzen. De eer die ik door die genade ontvang, komt God toe en het is mij een eer hiertoe bij te dragen. Thomas herinnert er ons aan dat God genade schenkt wanneer hij wil, zoals hij wil en aan wie hij wil. Dit betekent niet dat God willekeurig of wispelturig is, maar dat genade nooit een menselijke prestatie of een recht op geestelijke troost wordt. Ze blijft een vrije gave, een geschenk. Je kunt Gods genade dus niet afdwingen, maar je kunt wel de deur openhouden door gebed, trouw, waarheid, sacramenteel leven, liefde en beschikbaarheid. Een belangrijk aspect van de geestelijke groei bestaat niet alleen uit het ontvangen van troost, maar evenzeer uit het verdragen van het ontbreken ervan. Veel mensen beoordelen hun geloof aan de hand van hun innerlijke ervaring. Ik voel niets meer bij het gebed. De mis raakt mij niet meer zoals vroeger. Ik kan niet meer bidden. God lijkt afwezig, enzovoorts. Thomas nodigt ons uit tot een onderscheid tussen geloof en gevoel, tussen Gods aanwezigheid en de ervaring van die aanwezigheid, of tussen trouw en enthousiasme, het gebed en de onmiddellijke beloning die we soms van het gebed verwachten. De geestelijke dorheid bestaat en wordt ervaren als een moeilijkheid waarin het hart geen smaak of troost in het gebed meer ervaart. De gelovige wordt dan uitgenodigd, in plaats van het allemaal maar achter zich te laten, te verlaten, zich juist in diep geloof aan Christus vast te houden, zich speciaal daarin te verenigen met zijn lijden, verlatenheid en graf. Een droog gebed is niet noodzakelijk een mislukt gebed. Het drukt precies een eerlijke vorm van vertrouwen uit, omdat je volhardt zonder dat je iets ontvangt wat je onmiddellijk prettig vindt. Moeder Teresa van Calcutta is hierin een heel sterk voorbeeld geweest, maar veel meer mensen dan zij alleen hebben deze strijd doorgemaakt en hebben zij willen en kunnen volharden daarin. De tekst van Thomas blijft aanmoedigen: laat de afwezigheid van troost niet automatisch leiden tot het verlaten van iedere vorm van goedheid, gebed of geloof. De blijvende actualiteit van Thomas en teksten liggen voornamelijk hierin dat het geloof niet wordt bewezen door de intensiteit van onze ervaringen, maar door de liefdevolle trouw waarmee wij, gedragen door Gods genade,
blijven antwoorden en antwoorden aan zijn roeping. Hij roept namelijk iedereen van ons tot heiligheid.

ziezo, het wordt weer tijd dat we deze bijdrage afsluiten. We moeten dit alles zo goed mogelijk proberen te begrijpen en te beleven. Moge de Heer ons daarin bijstaan. Volgende keer gaan we verder met andere teksten van deze inspirerende auteur, die zoveel mensen in het diepst van hun hart en ziel geraakt hebben en geholpen hebben om die universele roeping van God naar heiligheid te beantwoorden. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit onze rijke schat van christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar, vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria.

0: van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
2: behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet,

0: Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
0: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde, mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 132, versen 1 tot en met 18. Een bedevaartslied. Herinner u toch, Heer, alle moeite die David zich gaf, hoe hij onder ede beloofde, aan de machtige van Jacob een gelofte deed. Ik ga mijn slaaptent niet binnen, en op mijn bed kom ik niet om rust te vinden. Mijn ogen gun ik geen slaap, en ik geef aan mijn ogen geen sluimer, voordat ik een plaats vind voor de Heer, een woonhuis voor de machtige van Jacob. Wij hoorden van de ark in Efrata. In de omgeving van Jaar troffen we haar aan. Laten we naar de plaats gaan waar God woont, ons neerwerpen aan zijn voetbank. Heer, ga op weg naar uw uiteindelijk verblijf, u met uw machtige ark, uw priesters in heilig gewaad, juichend omringd door uw getrouwen. Omwille van David, uw dienaar, verwerp uw gezalfde niet. De Heer heeft David heilige beloofd.

en daar komt hij nooit op terug. Uw eigen nazaad zet ik op de troon. En als uw zonen mijn verbond en de voorschriften die ik hun gaf in ere houden, dan zullen ook hun zonen voor altijd zetelen op uw troon. De Heer heeft de Sion verkozen tot zijn geliefkoosde woning. Dit is mijn uiteindelijk verblijf. Hier wil ik voor altijd wonen. De voorraden hier staan onder mijn zegen. Hier geef ik de armen volop te eten. De priesters kleed ik in feestgewaad. Met heel hun hart zullen de vrome mensen juichen. Daar schenk ik Davids hoorn weer nieuwe loten. De lamp van mijn gezalfde ontsteek ik weer. Zijn vijanden zal ik kleden met schande, maar Davids diadeem krijgt zijn glans terug.

De psalmen. Psalm 133, versen 1 tot en met 3. Een bedevaartslied, op naam van David. Wat is het toch goed, wat is het heerlijk, om als broeders en zusters eendrachtig samen te wonen. Als kostelijke olie is het op Aarons hoofd, die neerdruipt in de baard en van de baard op de kraag van zijn kleed. Als dauw is het, dauw van de Hermon, die neerdruipt op de Sionsberg. Ja, daar schenkt de Heer zijn zegen, leven voor altijd.

De Psalmen. Psalm 134, versen 1 tot en met 3. Een bedevaartslied. Jullie, dienaren van de Heer, breng hulde aan de Heer. Iedereen in het huis van de Heer, die het werk doet in de nacht. Hef jullie handen omhoog naar het heiligdom en breng hulde aan de Heer. De Heer zal jullie zegenen vanuit Sion, Hij die hemel en aarde heeft gemaakt.

in meegaan als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan als ik het weer probeer?

De psalmen. Psalm 135, versen 1 tot en met 21. Halleluja. Prijs de naam van de Heer. Prijs hem, dienaren van de Heer, die jullie werk doen in het huis van de Heer, in tempel en voorhof van onze God. Prijs de Heer. Ja, Hij is goed. Bezing zijn lieflijke naam. Want Hij, de Heer, heeft Jacob uitverkoren. Israël gekozen tot zijn liefste bezit. Ja, ik weet, onze Heer is groot. Groter dan alle andere goden. De Heer maakt alles zoals Hij wil, in de hemel en op de aarde, tot in het diepste diep van de zee. De wolken aan de einder, Hij trekt ze omhoog. Bliksems maakt Hij en daarbij de regen. Hij jaagt de wind uit zijn schuren. In Egypte sloeg Hij de eerstgeborenen van de mensen en van het vee. Wonderen verschijnselen zond Hij over u, Egypte. Over de farao en iedereen die hem diende. Machtige volken heeft Hij verslagen. Krachtige koningen bracht Hij ter dood. Sihon, de koning van de Amorieten, en Och, de koning van Basan. Verder alle koningen van Kanaan. Hun land droeg Hij over als bezit. Droeg Hij over aan zijn volk Israël. Heer, uw naam blijft eeuwig. Uw roem gaat van generatie op generatie. De Heer neemt het op voor zijn volk. Voor zijn dienaren is Hij vol medelijden. De goden van de volken zijn van zilver en goud, maaksels van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Ze hebben wel ogen, maar kunnen niet zien. Ze hebben wel oren, maar kunnen niet horen. Er leeft geen adem in hun mond. Hun makers zullen zijn zoals zij, evenals iedereen die op hen vertrouwt. Hulde aan de Heer, huis van Israël. Hulde aan de Heer, huis van Aaron. Hulde aan de Heer, huis van Levi. Hulde aan de Heer, iedereen die hem vreest. Hulde aan de Heer die regeert vanuit Sion. Aan hem die woont in Jeruzalem. Halleluja.

De psalmen. Psalm 136, versen 1 tot en met 26. Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen. Prijs de God der goden. Zijn liefde kent geen grenzen. Prijs de Heer der heren. Zijn liefde kent geen grenzen. Die zonder hulp de grootste wonderen deed. Zijn liefde kent geen grenzen. Die met kunst en kunde de hemel heeft gemaakt. Zijn liefde kent geen grenzen. Die de aarde op het water bevestigd heeft. Zijn liefde kent geen grenzen. Die de grote lichten schiep. Zijn liefde kent geen grenzen. De zon als heerser over de dag. Zijn liefde kent geen grenzen. Maan en sterren als heersers over de nacht. Zijn liefde kent geen grenzen. Die Egypte sloeg in zijn eerstgeborenen. Zijn liefde kent geen grenzen. Die Israël wegleidde uit dat land. Zijn liefde kent geen grenzen. Met sterke hand en uitgestrekte arm. Zijn liefde kent geen grenzen. Die de Rietzee in tweeën spleet. Zijn liefde kent geen grenzen. Die Israël daar doorheen liet gaan. Zijn liefde kent geen grenzen. Maar de farao en zijn leger in de Rietzee dreef. Zijn liefde kent geen grenzen. Die zijn volk de weg wees door de woestijn. Zijn liefde kent geen grenzen. Die de grote koningen versloeg. Zijn liefde kent geen grenzen. Die machtige koningen ter dood bracht. Zijn liefde kent geen grenzen. Sichon, koning van de Amorieten. Zijn liefde kent geen grenzen. En Og, de koning van Basan. Zijn liefde kent geen grenzen. Die hun land als bezit overdroeg. Zijn liefde kent geen grenzen. Overdroeg aan Israël, zijn dienaar. Zijn liefde kent geen grenzen. Die aan ons dacht toen wij werden vernederd. Zijn liefde kent geen grenzen. Die ons aan de greep van de vijand ontrukte. Zijn liefde kent geen grenzen. Hij geeft voedsel aan alles wat leeft. Zijn liefde kent geen grenzen. Prijs die God van de hemel. Zijn liefde kent geen grenzen.

De psalmen. Psalm 137, versen 1 tot en met 9. Aan de stromen van Babel, daar zaten wij neer. Daar weenden wij tranen, denkend aan Sion. Onze citers hingen al aan de wilgen. En daar eisten juist die rovers gezang. Vrolijkheid wilden die beulen. Zing voor ons eens een lied op Sion. Hoe zouden wij het lied van de Heer kunnen zingen, zingen hier op vreemd grondgebied? Jeruzalem, als ik u ooit vergeet, mag mijn rechterhand verdorren. Mijn tong mag aan mijn gehemelte kleven, als ik niet meer aan u zou denken. Als Jeruzalem niet meer mijn alles is. Heer, reken de Edomieten de val van Jeruzalem aan. Hoe zij riepen neer tegen de grond met haar. Jij, dochter Babel, vernielzuchtige vrouw, gelukkig degene die vergeldt wat jij ons misdeed. Gelukkig degene die jouw kinderen grijpt en tegen de rots verplettert.

Ik prijs u met heel mijn hart. Onder het oog van de goden zing ik een loflied op u. Ik buig mij diep naar uw heilige tempel. Ik prijs u voor uw liefde en trouw. Groter dan verwacht is uw naam, is uw woord. Nauwelijks riep ik of u hebt geantwoord. En levensmoed in mij opgeroepen. Alle vorsten van de aarde, Heer, moeten u prijzen, wanneer zij vernemen wat uw mond heeft gezegd. Zij moeten de wegen van de Heer bezingen, want de glorie van de Heer is groot. De Heer ziet de onderdrukte, hoe verheven hij ook is. Hoe hoog hij ook staat, hij zorgt voor je van ver. En als ik verder ga, van alle kanten bedreigd, dan houdt u mij in leven, vijandige woede ten spijt. U strekt uw hand naar mij uit. Uw rechterhand brengt mij redding. Heer, die voor mij opkomt, uw liefde kent geen grenzen. Heer, laat wat uw hand gemaakt heeft niet in de steek.

De psalmen. Psalm 139, versen 1 tot en met 24. Voor de leider, op naam van David, een zangstuk. Heer, u doorgrondt mij en kent mij. U kent mijn zitten en opstaan. Al van verre doorziet u mijn gedachten. Van mijn gaan en komen kent u de maat. U bent vertrouwd met al mijn gangen. Geen woord komt over mijn tong. Of u kent het, Heer, u kent het volkomen. Van voor tot achter omvat u mij. U hebt uw hand op mij gelegd. Uw kennen is mij wondervreemd. Te hoog om erbij te kunnen. Waarheen moet ik om uw geest te ontgaan? Waarheen om uw oog te ontvluchten? Stijg ik op naar de hemel, u bent daar. Lig ik in het dodenrijk, u bent daar. Neem ik de vleugels van de zon in de morgen en laat ik mij neer aan de einders van de zee, dan zou ook daar uw hand mij leiden, uw rechterhand mij vasthouden. Als ik zeg, laat het stikdonker mij omringen en laat het licht om mij heen in nacht veranderen, dan is het donker niet donker voor u. Als de dag zou de nacht oplichten, want donker en licht zijn gelijk voor u. U hebt mijn nieren geschapen, mij samengevlochten in mijn moeders schoot. Dank voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben, voor het wonder van uw werken. Hoe ga ik u ter harte? Mijn gebeente had voor u geen geheimen, toen ik in het verborgen werd gemaakt, werd samengeweven in de diepten van de aarde. Ik was nog vormloos, maar uw oog zag mij. Al mijn dagen stonden in uw boekrol gegrift, gevormd en wel, maar nog niet één was begonnen. O God, uw gedachten zijn voor mij te groot. De som ervan is voor mij te machtig. Ontelbaar meer dan er zandkorrels zijn. Ik kom er niet uit en blijf met u bezig. O God, sla de bozen dood. Moordenaars, ga weg van mij. De vijand beroept zich mijn edig op u, maar hij misbruikt uw naam. Zal ik degenen niet haten die u haten, Heer? Niet walgen van hen die tegen u opstaan. Ik haat ze, zoveel ik maar haten kan. Het zijn voortaan mijn eigen vijanden. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Vors mij en ken mijn gedachten. Zie of mijn weg die van de goddelozen is. Leid mij op de weg die toekomst.

De psalmen. Psalm 140, versen 1 tot en met 14. Voor de leider, een zangstuk op naam van David. Bevrijd mij, Heer, van de bozen. Bescherm mij tegen die onderdrukkers. Zij zijn op misdaad uit, welbewust, en plegen geweld alle dagen. Zij spitsen hun tong als een slang. Addergif schuilt achter hun lippen. Heer, houd mij uit hun goddeloze greep. Bescherm mij tegen die onderdrukkers. Zij zijn erop uit om mij ten val te brengen. Die hoogmoedigen hebben voor mij een valstrik gezet. Die vernielers hebben een net gespannen, een slagnet gelegd langs mijn pad. Ik zeg, Heer, U bent mijn God. Heer, luister naar mijn bidden en smeken. Machtige Verlosser, God, mijn Heer. Houd uw schild boven mij tijdens hun aanval. Heer, gun de boosdoener niet waar hij op aast. Laat niet slagen wat hij beraamt. Zij schieten tevoorschijn en sluiten mij in. Maar hun boosaardige opzet moet hen zelf treffen. Laat gloeiende kolen op hen regenen. Laat hen neervallen in een afgrond zo diep dat ze nooit meer boven komen. Er mag voor een bedrieger geen plaats zijn in dit land. Laat rampspoed die onderdrukkers verjagen. Ik weet dat de Heer opkomt voor de zwakken. Opkomt voor het recht van de onderdrukten. Ja, de rechtvaardigen prijzen uw naam. De vrome mensen wonen onder uw ogen.

De psalmen. Psalm 141, versen 1 tot en met 10. Een zangstuk op naam van David. U roep ik, Heer, haast u en help mij. Luister toch, nu ik luid tot u roep. Mijn gebed zal voor u als wierook zijn. Mijn geheven handen als een offer in de avond. Betrek de wacht bij mijn mond. Bewaak de poort van mijn lippen. Laat mijn hart niet ingaan op het kwade. Geen daden van boosheid verrichten. Niet meelopen met wie onrecht plegen. Ik wil niet van hun lokkende spijs proeven. Als een rechtvaardige mij slaat of vermaant, is dat een weldaad en welkome balsem. Zelfs geen boze zal mijn gebed stil laten vallen. Al wordt zijn pleiter gestenigd, ik blijf nog spreken ten gunste van hem. Als splinters rond de kappende steenhouwer in de groeven, zo liggen onze beenderen voor het dodenrijk verspreid. God, mijn Heer, mijn oog staat op u gericht. Bij u zoek ik toevlucht, laat mij niet vergaan. Behoed mij voor het grijpende net dat zij dichtslaan, voor de valstrik van degenen die onrecht plegen. Laat de bozen zich in dat net verstrikken, allemaal, maar ik stap er ongedeerd overheen.

De psalmen. Psalm 142, versen 1 tot en met 8. Een kunstig lied op naam van David, een smeekgebed, toen hij in de spelonk was. Ik roep de Heer aan met luide stem. Hardop smeek ik de Heer om genade. Ik stort mijn klacht voor zijn aanschijn uit. Ik spreek voor zijn aanschijn van mijn nood. Bijna verlies ik de moed. En u weet hoe en waarom. Wanneer ik mijn weg wil gaan, vind ik valstrikken uitgezet. Ik kijk naar rechts en ontdek hoe niemand bezorgd is om mij. Elke hulp is mij ontnomen. Niemand die nog aan mijn leven hecht. Ik roep u aan, Heer. Ik zeg, mijn toevlucht bent u. Mijn erfdeel in het land van de levenden. Luister naar mijn geween. Ik ben aan het eind van mijn krachten. Verlos mij van mijn achtervolgers. Zij zijn te sterk voor mij. Bevrijd mij uit mijn gevangenis en ik zal uw naam prijzen. De rechtvaardigen zullen mij vol blijdschap omringen, want u hebt voor mij ingegrepen.

De psalmen. Psalm 143, versen 1 tot en met 12. Een zangstuk op naam van David. Hoor mijn gebed, Heer. Luister naar mijn smeken. Antwoord mij, u die trouw bent en rechtvaardig. Dagvaart uw dienaar niet. Voor uw aanschijn is geen sterveling gerechtvaardigd. De vijand jaagt achter mij aan. Hij richt mij te gronde, sluit mij op in duistere oorden, als iemand die voorgoed is gestorven. Ik verlies bijna de moed. In mijn binnenste verstijft mijn hart. En ik maar denken aan vroeger. Stel voor mij uit van uw daden prevelen. Het werk van uw handen in mijn gedachten. Ik strek mijn handen naar u uit, als een land dat hunkert naar regen. Antwoord mij snel, Heer, ik bezwijk. Wend toch uw gelaat niet van mij af, of ik ben als dood en begraven. Laat mij vroeg in de ochtend uw liefde vernemen, want ik stel mijn vertrouwen in u. Wijs mij de weg die ik moet gaan. Naar u gaat mijn verlangen uit. Laat mij aan mijn vijand ontsnappen, Heer. Ik zoek een toevlucht bij u. Leer mij handelen naar uw behagen. U bent toch immers mijn God. Uw geest, uw goedheid, zal mijn geleide zijn in een land met geëffende wegen. Heer, houd mij in leven omwille van uw naam. U bent rechtvaardig, verlos mij uit de nood. Vernietig mijn vijand, u die mijn liefde bent. Verdelg iedereen die mijn leven bedreigt. Ik ben onvoorwaardelijk uw dienaar.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De psalmen. Psalm 144, versen 1 tot en met 15. Op naam van David. Gezegend is de Heer, mijn rots. Hij leert mijn handen vechten, mijn vingers naar de wapens grijpen. Hij is mijn vriend en mijn vesting, mijn toevlucht en mijn bevrijder. Het schild waarachter ik schuil. Hij legt volken aan mijn voeten. Heer, wat is een mens dat u voor hem zorgt? Een mensenkind dat uw belang in hem stelt. Een mens is toch gelijk aan een ademtocht. Zijn dagen lijken op een voorbijgaande schaduw. Laat uw hemel neer en daal af, Heer. Betreed de bergen en rook slaat er af. Slinger uw bliksems in het rond, uw vurige schichten naar alle kanten. Reik mij van boven uw hand, uw verlossing. Laat mij ontsnappen aan het geweld van de wateren, aan de greep van de vreemden. Hun mond is vol leugentaal, hun rechterhand een hand vol bedrog. God, ik wil een nieuw lied voor u zingen en voor u spelen op de citer. Koningen schenkt hij overwinning, verlossing aan David, zijn dienaar. Verlos ook mij van het dreigende zwaard. Laat mij ontsnappen aan de greep van de vreemden. Hun mond is vol leugentaal, hun rechterhand een hand vol bedrog. Laat onze zonen als jonge bomen zijn, al in hun jeugd hoog opgeschoten. Laat onze dochters als dragende zuilen zijn, op maat gekapt voor een paleis. Laat onze schuren vol zijn met allerhande vruchten, verduizendvoudigt ons kleinvee. Ja, vertienduizendvoudigt het vee op het veld, en onze ossen zwaar beladen. En dan geen bressen in de muur en geen ballingschap, geen klagen meer, geen geween op de pleinen. Gelukkig het volk dat het zo vergaat, gelukkig het volk waarvan de Heer God is.

De psalmen. Psalm 145, versen 1 tot en met 21. Een loflied op naam van David. Alef. U wil ik roemen, God mijn koning. Uw naam zegenen voor eeuwig en altijd. Beet. U wil ik zegenen alle dagen. Uw naam loven voor eeuwig en altijd. Gimel. Groot is de Heer, lofwaardig boven mate. Dalet. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Elke generatie verkondigt uw werken, maakt melding van uw machtige daden. Hey. Uw luisterrijke glorie, uw majesteit, uw wonderwerken blijf ik overdenken. Wauw. Zij spreken over uw ontzagwekkende kracht. Ik wil uw grootse daden verkondigen. Zayin. Zij roemen uw rijkdom aan goedheid. Uw rechtvaardigheid bejubelen zij. Geet. De Heer is genadig, barmhartig, geduldig en in liefde groot. Teet. De Heer is goed voor alles en iedereen, barmhartig voor alles wat Hij heeft gemaakt. Jood. En wat U gemaakt hebt, is U dankbaar, Heer. Uw vrome mensen zegenen Uw naam. Kaf. Zij spreken van uw prachtige koningschap. Maak een melding van uw machtige daden. Lamed. Zo weten de mensenkinderen hoe machtig u bent. Hoe groot uw pracht en koningschap zijn. Mem. Uw koningschap is voor alle tijden. Uw heerschappij voor alle generaties. Samech. De Heer is een steun voor iedereen die struikelt. Ligt iemand verslagen, dan richt Hij hem op. Ayin. De ogen van alle mensen kijken naar U uit. U geeft hun voedsel op de juiste tijd. P. U opent uw handen en voldoet aan het verlangen van alles wat leeft. Tzade. Rechtvaardig is de Heer op al zijn wegen. Liefdevol is Hij in alles wat Hij doet. Kof. De Heer is nabij voor iedereen die Hem roept. Iedereen die oprecht om Hem roept. Resh. Hij vervult het verlangen van wie Hem vreest. Shin. Hij hoort hun kreten. Hij brengt hun redding. Iedereen die Hem lief heeft, houdt Hij in leven. Maar de bozen verdelgt Hij allemaal. Tau. Mijn mond spreekt de lof van de Heer. Laat alles wat leeft zijn heilige naam zegenen. Voor altijd, voor eeuwig.

De psalmen. Psalm 146, versen 1 tot en met 10. Halleluja. Mijn ziel zingt de lof van de Heer. De Heer wil ik loven, heel mijn leven. Muziek maken voor mijn God, zolang ik besta. Vertrouw niet op hoge heren. Niet op een mensenkind dat niet redden kan. Als zijn levensgeesten zijn geweken, wordt hij weer aarde. Dan is het afgelopen met al zijn plannen. Gelukkig de mens als de God van Jacob hem helpt. Als zijn hoop is gevestigd op de Heer, zijn God, de maker van hemel en aarde, van de zee en alles wat erin is. Hij blijft bedacht op trouw voor altijd. Voor het recht van de onderdrukten komt hij op. Hij geeft de hongerigen brood. De Heer maakt gevangenen vrij. De Heer opent blinden de ogen. De Heer richt verslagenen op. De Heer heeft rechtvaardigen lief. De Heer neemt de vreemdeling in bescherming. Wees en weduwe staat hij bij. Maar de bozen zet hij op een dwaalspoor. De Heer is koning, koning voor altijd. Sion, de Heer is jullie God, van generatie op generatie. Halleluja.

De psalmen. Psalm 147, versen 1 tot en met 20. Halleluja. Hoe goed is het om te spelen voor onze God. Hoe feestelijk is het om een lofzang te zingen. Voor de Heer die Jeruzalem herbouwt. Die het verspreide volk van Israël bijeenbrengt. Hij heelt hun hart dat gebroken is. Hij verbindt hun wonden. Het aantal van de sterren bepaalt hij. Hij geeft ze allemaal een naam. Groot is onze Heer en veelzijdig is zijn kracht. Zijn inzicht kent geen grenzen. De Heer is een steun voor de armen, maar de hoogmoedigen laat hij in het zand buigen. Hef een loflied aan voor de Heer. Speel op de lier voor onze God. Hij hult de hemel in wolken en zorgt dat het regent op aarde en dat het gras ontkiemt op de bergen. Hij geeft de dieren hun brood. De jonge raven schreeuwen erom. Hij vindt geen genoegen in kracht van paarden. Hij vindt geen vreugde in spierkracht van mensen. Vreugde vindt de Heer in degenen die hem vrezen, die van zijn liefde alles verwachten. Loof de Heer, Jeruzalem. Prijs je God, Sion. Hij versterkt de grendels van je poorten. Hij zegent de kinderen binnen je muren. Hij is de beveiliging van je grenzen en schenkt vette tarwe in overvloed. Een boodschap zendt hij uit naar de aarde. En haastig trekt zijn woord erop uit. Sneeuw spreidt hij uit als een wollen vacht. Als fijne as strooit hij de rijp in het rond. Hij laat hagel neerslaan als brokken brood. En wie is dan tegen zijn kou bestand? Opnieuw zendt hij zijn woord en het water smelt. Hij keert de wind en het water stroomt. Aan Jacob verkondigt hij zijn woord, het bestel van zijn wetten aan Israël. Met geen ander volk heeft hij zo gehandeld. Zij kennen zijn wetten niet. Halleluja.

De psalmen. Psalm 148, versen 1 tot en met 14. Halleluja. Loof de Heer vanuit de hemel. Loof Hem, jullie hoog daarboven. Loof Hem, al zijn herauten. Loof Hem, heel zijn legermacht. Loof Hem, zon en maan. Loof Hem, stralende sterren, loof Hem, jij hoogste hemel en wateren boven de hemel. Zij moeten de naam van de Heer loven. Een woord van Hem en zij waren geschapen. Hij houdt ze op hun plaats, voor altijd en eeuwig. Hij stelt de wet waaraan niet wordt getornd. Loof de Heer vanaf de aarde, alle zeemonsters en diepten van de zee. Vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die zijn woord voltrekt. Alle bergen en heuvels, vruchtbomen en ceders, wilde dieren en tamme dieren, alles wat krioelt op de grond of vliegt in de lucht. Koningen van de aarde en alle volken, bestuurders en rechters op aarde, jonge mannen en jonge vrouwen, jeugd en ouderdom samen. Zij moeten de naam van de Heer loven. Zijn naam alleen is verheven. Zijn pracht straalt over aarde en hemel. De horen van zijn volk richt hij op. Al zijn getrouwen moeten hem loven. Israël, het volk dat hem naderen mag. Halleluja.

De psalmen. Psalm 149, versen 1 tot en met 9. Halleluja! Zing een nieuw lied voor de Heer. Zing zijn lof waar vrome mensen bijeen zijn. Laat Israël die machtige maker vieren. De bewoners van Sion jubelen om hun koning. Zijn naam loven met dansen, dansen, muziek maken voor hem met beltrom en lier. Want de Heer schept vreugde in zijn volk en tooit armen met de zegenkrans. De vrome mensen zullen juichen om die glorie, feest vieren tot diep in de nacht. Op hun lippen de roem van de Heer, in hun hand het tweesnijdende zwaard. Om zich op de heidenen te wreken, aan de volken hun straf te voltrekken, om hun koningen in ketenen te slaan, hun hoge heren in ijzeren boeien, om strikt het vonnis te voltrekken. Dat is een erezaak voor alle vromen. Halleluja.

De psalmen. Psalm 150, versen 1 tot en met 6. Halleluja. Loof God in zijn heiligdom. Loof hem in zijn machtig uitspansel. Loof hem om zijn kracht, zijn daden. Loof hem om zijn mateloze grootheid. Loof hem met een stoot op de ramshoorn. Loof hem met harp en lier. Loof hem met beltrom en rondedans. Loof hem met citer en fluit. Loof hem met strijkende cymbels. Loof hem met slaande cymbalen. Ja, iedereen die adem heeft, loof de Heer. Halleluja.

Spreuken. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 33. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Daardoor kan men wijsheid en discipline leren. Kan men van zinvolle woorden de zin doorgronden. Kan men zich ontvankelijk maken voor een vruchtbaar onderricht, voor rechtvaardigheid, recht en rechtschapenheid. Zij kunnen de onervarenen vaardigheid geven en de jonge mens kennis en voorzichtigheid. Luistert een wijze ernaar, dan vermeerdert hij het verworven weten. En iemand met inzicht zal er beleid door leren. Zij kunnen spreuken en duistere taal helpen doorgronden. Woorden van wijzen en hun raadsels. De vrees voor de Heer is het begin van de kennis. Wijsheid en discipline worden door de dwazen verworpen. Luister, mijn zoon, naar het onderricht van je vader en verwerp de lering van je moeder niet, want zij zijn een lieflijke krans om je hoofd en een ketting om je hals. Mijn zoon, als de zondaars je verleiden, stem dan niet toe. Als zij zeggen, ga met ons mee, wij gaan loeren op bloed, wij gaan zonder reden de onschuldige belagen, wij gaan hen, alsof wij de onderwereld zijn, in de kracht van hun leven verslinden, helemaal zoals degenen verslonden worden die in het graf afdalen. Dan vinden wij allerlei kostbare dingen en vullen onze huizen met buit. Loop maar met ons mee, wij hebben één beurs met ons allen. Mijn zoon, ga niet met hen op pad. Zet je voet niet op hun weg, want hun voeten snellen naar het kwade. En zij haasten zich om bloed te vergieten. Het net wordt immers vergeefs gespannen, als alle vogels het zien. Zij loeren op hun eigen bloed en belagen eigenlijk hun eigen leven. Zo loopt het pad van iedereen die uit is op onrechtmatige woekerwinst. Het kost haar bezitters het leven. De wijsheid roept luidkeels buiten op straat en zij verheft haar stem op de pleinen. Op de hoeken van de straten staat zij te roepen. Bij de ingangen van de poorten, in de stad, verkondigt zij haar boodschap. Hoe lang nog, onverstandigen, beminnen jullie het onverstand en vinden de spotters genoeg in hun spot en zijn de dwazen afkerig van kennis? Als jij weer aandacht schenkt aan mijn vermaning, dan zal ik mijn geest aan jou openbaren en je mijn woorden laten weten. Omdat jij, toen ik riep, hebt geweigerd. Omdat geen mens, toen ik mijn hand uitstak, er acht op sloeg. Omdat je al mijn raadgevingen hebt afgewezen en niet hebt willen weten van mijn vermaningen. Daarom zal ik om jou rampspoed lachen. Zal ik spotten wanneer de schrik je overvalt. Wanneer de schrik je overvalt als een onweer, jouw rampspoed als een stormwind aankomt, nood en benauwenis je overvallen. Dan zullen zij mij roepen, maar ik geef geen antwoord. Dan zullen zij mij zoeken, maar zij vinden mij niet. Omdat zij de kennis hebben verworpen en de vrees voor de Heer niet hebben verkozen. Omdat zij niet wilden weten van mijn raadgevingen en al mijn vermaningen hebben verworpen. Daarom zullen ze de vruchten eten van hun gedrag en hun bekomst krijgen van hun plannen. Want de onverstandigen vinden de dood door hun eigen onverschilligheid en de dwazen gaan te gronden door hun eigen lichtzinnigheid. Wie echter naar mij luistert, voelt zich veilig. Hij is gerust en vreest geen onheil.

0: Spreuken. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 22. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt
1: en mijn geboden zorgvuldig bewaart
0: en je oor spitst op de wijsheid en je hart naar het inzicht keert, als je het inzicht bij je roept en tot het inzicht je stem verheft, als je ernaar zoekt als naar zilver en speurt als naar verborgen schatten, dan zul je de vrees voor de Heer verstaan en vind je de kennis van God. De Heer geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij verzekert de voorspoed van de rechtvaardigen en de bescherming van wie onberispelijk leven. Hij behoedt de paden van het recht en beschermt de weg van zijn getrouwen. Dan zul je gerechtigheid verstaan, recht en rechtschapenheid en alle goede wegen. Wanneer de wijsheid je hart binnenkomt en de kennis is prettig voor je ziel, dan zal de bedachtzaamheid je bewaken. Het inzicht je behoeden, om je te redden van de slechte weg, van de man die slinkse taal spreekt, van hen die de rechte paden verlaten om duistere wegen te bewandelen, van hen die een vreugde vinden in kwaad doen en juichen over slinkse streken tegen hun naasten, van hen die kronkelwegen gaan en dwalend hun sporen volgen. Om je te redden van de vreemde vrouw, de onbekende die je verleidt met haar woorden, die de vriend van haar jonge jaren heeft verlaten en het verbond van haar God is vergeten. Want haar huis zinkt weg in de dood en haar paden leiden naar de schimmen. Wie bij haar binnengaat, komt niet terug. Zij bereiken de paden van het leven niet meer. Daarom moet jij de weg van de goede bewandelen en op de paden van de rechtvaardigen blijven. Want de rechtschapenen zullen het land bewonen en de deugdzamen mogen er blijven. Maar de goddelozen worden uit het land weggevaagd en de trouwelozen worden er uitgeroeid.

Spreuken. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 35. Mijn zoon, vergeet mijn lering niet, en laat je hart mijn geboden bewaren. Want lengte van dagen, jaren van leven en vrede, dat brengen zij je in overvloed. Liefde en trouw zul je niet verlaten. Bind ze om je hals. Schrijf ze op het schrijfplankje van je hart. Dan word je bemind en als verstandig gewaardeerd door God en de mensen. Vertrouw op de Heer met heel je hart en vertrouw niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem op al je wegen en Hij zal je paden effenen. Houd jezelf niet voor wijs, vrees de Heer en vermijd het kwade. En het zal je lichaam genezing brengen en je gebeente versterken. Eer de Heer met je bezit, met de eerstelingen van alles wat bij je binnenkomt. Dan zullen je graanschuren rijk gevuld worden. Je perskuipen overlopen van most. De terechtwijzing door de Heer, mijn zoon, moet je niet verwerpen. En je moet niet neerslachtig worden van zijn kastijding. Want wie hij lief heeft, wijst de Heer terecht. Zoals een vader dat doet met zijn geliefde zoon. Gelukkig de mens die wijsheid vindt. De mens die inzicht verkrijgt. Want men kan beter inzicht verwerven dan zilver, beter wijsheid winnen dan goud. Zij is waardevoller dan koralen en niets van je kostbaarheden komt haar nabij. Lengte van dagen ligt in haar rechterhand, rijkdom en eer in haar linker. Haar wegen zijn prettige wegen en al haar paden zijn vrede. Voor wie haar verwerft, is zij een levensboom. En wie haar vasthoudt, is gelukkig. Door wijsheid heeft de Heer de aarde gefundeerd. De hemel heeft hij gevestigd door inzicht. Door zijn kennis braken de waterkolken los en druppelt de dauw uit de wolken. Mijn zoon, verlies ze niet uit het oog en bewaar ze. De scherpzinnigheid en bedachtzaamheid, zodat ze leven voor je ziel zijn en een sieraad voor je hals. Dan zul je veilig je weg kunnen gaan en je voet niet stoten. Als je gaat liggen, zul je niet bang zijn. En als je ligt, slaap je heerlijk. Vrees de verschrikking niet die plotseling aankomt, of het dreigend geweld van de slechte mensen. Want de Heer zal aan je zijde staan, en Hij zal je voet voor de valstrik behoeden. Ontzeg niets goeds aan wie het toekomt, zolang je bij machten bent het te geven.